In Hollandia Doodshed zoekt basisschooldirectrice en theologiestudente Lissa Brugmans naar een nieuwe horizon voor katholiek onderwijs. Elke uitzending belicht een hoofdstuk uit haar theologische scriptie, waarin de menswording van Jezus het kompas vormt voor de mensvorming in het onderwijs.

0: Goedemiddag beste luisteraars, van harte welkom bij inmiddels alweer de vierde uitzending van het programma Hollandia Docet, waarin ik samen met Lissa Brugmans spreek over het katholieke onderwijs in Nederland. Nou, we hebben er de afgelopen uitzendingen over gesproken. We hebben vooral ons gefocust op de scriptie die Lissa heeft geschreven als afstudeerproject voor het Bonifatius Instituut. Er zijn al heel wat interessante dingen uit naar voren gekomen. We gaan er vandaag nog wat meer over spreken. En nou ja, zoals we altijd doen, we beginnen zo dadelijk de uitzending met gebed. Maar ik zal eerst even ons deze middag ook weer welkom heten. Dag Lissa.
1: Dag, pastoor.
0: Ja, nou mooi dat we weer wat gaan spreken over het onderwijs.
1: Nou,
0: er gebeurt van alles in onderwijsland, heb ik het idee.
1: Inderdaad.
0: Ik heb van jou gehoord dat je ook bij een speciaal overleg bent geweest, een conferentie over het onderwijs in Nederland. Misschien kunnen we daar straks nog wat over gaan praten. Maar het is denk ik mooi om weer even te beginnen met gebed. Nou, we zitten inmiddels in de vaste tijd en we gaan een mooi kort gebedje bidden van de heilige Therese van Avila, natuurlijk de bekende Spaanse mystica, wat heel duidelijk gaat over niet onze wil, maar de wil van God volgen. En het leek ons wel heel toepasselijk, juist in deze vaste tijd en ook voor het onderwijs, dat we steeds weer voor ogen houden, ook in dat onderwijs, niet onze wil, maar datgene wat God voor ogen heeft, hè, met het onderwijs en met de kinderen. Dus we zullen beginnen met het gebedje. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: O God, laat mij nooit mijn vertrouwen stellen in iets dat ik zelf wil. Verlang van mij wat gij wenst dat ik wil. En ik zal het willen. Want mijn geluk bestaat geheel daarin uw wens te doen. Laat uw wijsheid over mij heersen, opdat mijn ziel u dient naar uw wil en niet naar de hare. Amen. Ja, Lissa. Nou, fijn dat je weer in de uitzending bent. Zoals gezegd, we gaan weer even samen de koppen bij elkaar steken om ons te buigen over dat onderwijs in Nederland. Ja, ik heb gehoord dat je onlangs bij een bijzondere conferentie bent geweest van het Tocqueville-netwerk. Ik weet niet of iedereen dat kent, maar het was in ieder geval een onderwijsconferentie. En we gaan dadelijk natuurlijk nog wat meer over jouw scriptie praten. Maar ik ben wel benieuwd om even het hier en nu er ook bij te halen. Hoe was die conferentie?
1: Nou, dat was best een interessante conferentie. Want het waren verschillende mensen die in het onderwijs actief zijn in Nederland. Die zijn samengekomen om te praten over het onderwijs. En wat dan specifiek? Er werd bijvoorbeeld gesproken over het relatieve en absolute falen van het huidige onderwijs. Daar werden sprekers gevraagd om te vertellen van wat denkt u nou waardoor het onderwijs niet van de grond komt?
0: Oké, dus die zorg die wij hier in de uitzending vaak hebben uitgesproken, die heb je daar ook teruggehoord?
1: Ja, die hebben we daar ook teruggehoord. En de sprekers die daar dan komen, die zijn wisselend. Van de academici tot het PO, dus primair onderwijs. En er was ook een spreker die van het thuisonderwijs zat. Verder moet je denken aan onderwijsjurist. En mensen die in de academische wereld zitten, die de studenten dan zien. En de studenten die zij voor hun neus krijgen, dat zij steeds minder kunnen of op een andere manier denken. En dan bedoel ik mee op een manier die niet academisch waardig is. Zoals Barron was ooit over het geloof zegt, don't dumb them down. Lijkt alsof de studenten die daar binnenkomen echt niet weten waar ze het over hebben. En dan heb ik het niet puur over kennis, maar ook als karaktervorming. Dus vandaar dat de vraag is, zijn er praktische stappen voor ons ouders of burgers ter verbetering van het voorbereiden wetenschappelijke onderwijs? Nou ja. Dus ik heb het heel erg over het altijd primair onderwijs. En dit gaat vooral over het hoger onderwijs. En ik denk dan, ja luister, je kunt wel met het dak beginnen, maar er moet eerst een fundering gelegd worden. Dus ik ben vooral van primair onderwijs. Dus wij kunnen ze op een bepaalde manier afleveren. En dat, ja, daar hadden wij verschillende sprekers en daar gingen wij naar luisteren.
0: Oké, en wat is dan, dus je stipt nu eigenlijk al een zorg aan, hè, van de vorming is ondermaats aan het worden. Ja. Studenten die op de universiteit komen, die, ja, gewoon de basis die ze meekrijgen is minimaal.
1: Ja.
0: Ik kan me voorstellen, als het over het geloof gaat, dan krijgen ze nauwelijks of niks mee op scholen.
1: Niks.
0: Ja, in de vorige uitzending hebben we het er ook over gehad van neutraal onderwijs bestaat niet. Hè? Dus op het moment dat scholen niks meer aan geloofsvorming doen of aan morele vorming, dat wordt dat wel op een andere manier weer ingevuld. Hè? Dus het is nooit kleurloos, het is altijd een bepaalde kant op. Bij zo'n conferentie, wat zijn vooral de pijnpunten die worden benoemd?
1: Ja, waar ze het vooral over hebben is ook wel een stukje gewoon de kennis die ze zelf krijgen. Het is gewoon niet meer op een bepaald niveau. En natuurlijk zegt de overheid ook wel, ze kunnen niet meer rekenen en ze kunnen geen taal meer doen. Maar dat is niet de vorming waar we het over hebben. We hebben het over de vorming van een mens. Wat moet je weten om mens te zijn? Zit dat in rekenen? Of zit dat in andere vaardigheden? Dus die zorgen werden dan vooral gedeeld. Van hoe kunnen wij daar nou voor zorgen? En een van de luisteraars was de dimissionair minister van Onderwijs. En een kamerlid van het onderwijs. Om aan te horen naar de burgers waar wij ons zorgen om maken. Met het idee van gewoon misschien kun je er iets mee. Dus dat zijn wel de dingen.
0: Okay, dus er was wel belangrijk bezoek bij ook.
1: Er was belangrijk bezoek bij, ja.
0: Ja, oké. Nou ja, zoals gezegd, we hebben natuurlijk jouw scriptie voor deze uitzending ook een beetje als uitgangspunt genomen. En jij stipt in jouw scriptie ook bepaalde zorgen aan die op die conferentie ook zijn teruggekomen. Dus de vorming van de hele mens, van het hele kind. Niet alleen maar skills erin pompen, om het zo te noemen. Maar het kind in de integraliteit van de persoon zien. En de hele persoon ook willen vormen. We hebben het in de vorige uitzending uitgebreid gehad over het begrip identiteit. Hè, wat toen heel duidelijk naar voren kwam. En daar wil ik zo ook weer even op doorgaan eigenlijk. Is dat identiteit is niet alleen maar iets individueels. Het is niet alleen maar dat het voortkomt uit de keuzes die je maakt. Of datgene wat je later wil worden, et cetera. Maar dat het relationeel is. Hè? En ik denk dat dat een heel belangrijk punt is wat in onze tijd vaak vergeten wordt. En jij zegt in jouw scriptie, het is relationeel in jouw relatie tot God. Hè? Dus je kunt nooit helemaal volledig mens worden als je God blokkeert. Hè? Als je die helemaal uit de vergelijking weghaalt. Maar ook naar elkaar. Hè? Je groeit ook altijd op in een gemeenschap. Jij maakt een hele mooie vergelijking tussen hoe Jezus Christus, hè, als pedagoog bij uitstek, hoe hij zelf is gevormd als mens, dat ook in een gemeenschap gebeurde. En dan noem je de eerste gemeenschap is het gezin en het dorp waar hij is opgegroeid. Hoe zou je zoiets in het onderwijs kunnen laten terugkomen?
1: Ja, het is vooral heel belangrijk dat kind zich vertrouwd voelt, zich veilig voelt. En je voelt je pas veilig bij de mensen die je vertrouwt en die dezelfde waardes dezelfde waardes hebben zoals jij ze hebt. Als jij een leerkracht voor je neus hebt, die heeft andere waardes dan dat jij van thuis meekrijgt, dan voel je daar niet per se een band mee.
0: Ja, ja.
1: Dus als we het over het gezin hebben, dat zijn jouw mensen die dezelfde dingen hebben en dezelfde waardes uitdragen. Zeker als je nog klein bent. Hè?
0: Ja, wat bedoel je precies met waardes? Dat is een beetje een begrip, daar kun je alle kanten mee uit.
1: Natuurlijk. Nou, waardes bedoel ik ook al iets heel kleins. Toen mijn peterkindje nog heel klein was, die is inmiddels al 18, want die wordt 18. En als er toen viel er een kindje. En ik was met hem ergens, volgens mij bij een theater. En toen viel er een kindje. Dus hij keek mij aan, zo van, wat wordt er nu van mij verwacht? Nou, van jou wordt verwacht dat jij dat kindje even helpt, wat daar op de grond ligt. En dat zijn al waardes die je niet leert, wat je kinderen moet aanleren.
0: Ja, dus een waarde in deze zin is ook een appel op jouw verantwoordelijkheid in feite.
1: Ja. Wat wordt er van jou verwacht? Ja. En het
0: dus
1: kan
0: dat
1: zijn,
0: heeft ook te maken met goed doen. Ja.
1: Ja, en het kan zijn dat elk gezin daar anders mee omgaat. Het kan ook zijn dat je zegt, nou, dat kind is gevallen en we gaan weer verder. Want wij moeten onze voorstellingen halen. Maar op dat moment moet je even pas op de plaats maken. En wij zeggen in het onderwijs altijd, ik heb natuurlijk jarenlang op een openbare basisschool gestaan. En dan heb je 23 kinderen bijvoorbeeld voor je neus. En wij zeggen, elk kind heeft zijn eigen stadion. Als in, elk kind wordt in een eigen omgeving opgegroeid. En van de leerkracht wordt verwacht dat wij weten, oh wacht, dat kind is in dat stadion opgegroeid, in die cultuur, in dat gezin. Dus dan moeten wij anders ingaan. En als jij een klas voor je hebt waar de kinderen in ieder geval dezelfde waardes hebben, dan is het ook makkelijker om een kind mee te vormen met de ouders. Wij zijn meevormers.
0: Nou ja, dat is wel een belangrijk punt, denk ik. Hè? Want in onze tijd zie je natuurlijk heel vaak dat scholen zich gedragen alsof het de ouders zijn. Hè? Alsof de scholen de eerste plek zouden vormen waar het kind gevormd wordt. En waar het die waarden, zoals jij het noemt, of morele overtuigingen of moreel handelen leert. Maar de meer katholieke opvatting is dat het bij het gezin begint. Niet bij de school. En dat de school ondersteunt. Hè?
1: Ja.
0: Dus dat ongeveer op één lijn zit, is denk ik ook een belangrijk uitgangspunt. Hè? Als je zegt van ja, wij gaan een bepaald pakket aan overtuigingen of aan een bepaald geloof delen met het kind. Vanuit een bepaalde visie op de wereld en op het geloof. Maar het sluit helemaal niet aan bij wat er in het gezin gebeurt. Dan heb je nog een soort scheefgroei, kan ik me voorstellen. Maar hoe, want dat is dan wel even een vraag die daaruit voortkomt, denk ik. Waar vertrek je? Wat neem je als uitgangspunt?
1: Je bedoelt wij als school zijnde?
0: Ja.
1: Ja, dat, daarom zeg ik...
0: In het onderwijs. Hè? Dus als je zegt, we willen als het ware het gezin ondersteunen in zekere zin. Hè? Want het begint bij het gezin. Maar welke basisopvattingen van welk gezin wil je ondersteunen? Snap je een beetje mijn vraag of niet?
1: Ja, nou, ik denk de basis is niks anders dan gewoon onze lieve Heer zelf.
0: Oké, ja.
1: Ik denk dat het niet zo heel moeilijk is, want ik denk dat de hartslag, dat is Christus, die moet voelbaar zijn. Ja. Want je weet dat ouders hun kinderen op die manier willen opvoeden. Dan betekent dat wij als school, omdat wij dat zelf ook geloven, niet omdat wij anders denken. Het is niet zo dat ik onderwijs geef en dat ik ga kijken, oh, dit is wat zij thuis doen. Oh, dan moet ik dat daarvoor zorgen. Nee.
0: Nee, dat was inderdaad mijn vraag.
1: Nee, dat is het niet.
0: Je vertrekt bij het fundamentele uitgangspunt. Jezus Christus is Precies. De basis van alles wat wij doen en geloven.
1: En omdat we het ook allebei geloven, zowel de ouders geloven het en de leerkrachten geloven het, de school gelooft het. En als dat overeenkomt, dan kun je elkaar ontmoeten.
0: Ja.
1: Maar als ik andere waardes heb, als ik bijvoorbeeld helemaal niks heb met, ik noem maar even, afval scheiden, wat tegenwoordig helemaal heel dat duurzame in is. En de ouders vinden dat wel heel belangrijk. En ze komen op een school waar dat niet gedaan wordt, waar papier bij plastic gegooid wordt en bij appelkrozen. Dan heeft zo'n kind zoiets van, dit is niet ja, dit was zoals toch, ik het gewend ben.
0: Ja, dit was toch belangrijk thuis ja. En hier doen ze er niks aan.
1: En hier doen ze er niks aan. Ja. En ze gooien er zelfs met de pet na.
0: Ja.
1: En dan krijgt een kind denk ik wel een soort loyaliteitsconflict. Van oké, op school, daar leer ik dingen, dus dan zal het wel waar zijn. Waar doen ze het dan fout? Of wie vertelt dan de waarheid?
0: Ja. Oké, dus even samengevat, ik denk dat dit wel een heel belangrijk uitgangspunt is. Van, je gaat niet kijken van, nou wat doen al die gezinnen en wij gaan ons daar een beetje naar schikken, naar voegen als school. We gaan in het verlengde van wat de gezinnen doen, gaan wij daar nog een beetje op diezelfde weg door. Nee, je zegt de uitgangspunt is Jezus Christus is als mens op aarde verschenen. Dat is de grond van ons bestaan. En die gezinnen waarin dat gedeeld wordt, hè, waarin inderdaad Jezus Christus als Heer van het leven wordt omarmd, in het verlengde daarvan gaan wij in het onderwijs de gezinnen ondersteunen.
1: Ja, precies.
0: En wat jij net noemde, hè, van die veiligheid en het vertrouwen voor het kind. Hè, dus niet alleen maar dat hij goed onderwijs krijgt, maar dat hij in een vertrouwde omgeving komt, heeft hier dus alles mee te maken.
1: Heeft hier alles mee te maken.
0: De vertrekpunten, de basis, ja, jij noemt dan het woord waarde, maar ook de geloofsovertuigingen, dat die niet fundamenteel verschillen van datgene wat ze in het gezin hebben meegekregen. Ja.
1: Nee, want daardoor krijg je kinderen die uiteindelijk, als ze wat ouder zijn, niet meer weten wat echt is en wat niet echt is. Terwijl wij vanuit klein, als ze van jongs af aan beginnen, als ze 4 zijn, en wij hebben dezelfde dingen die we belangrijk vinden, en vanuit daar hun kinderen gaan opvoeden, dan zullen ze, als ze wat later zijn, zullen ze nog steeds dingen afvragen. Dat is niet erg, maar dan weten ze nu wel waar het vandaan komt.
0: Ja, in jouw scriptie heb je het over het fenomeen thuisonderwijs. Ik was daar tot een paar jaar geleden nog niet zo vertrouwd mee. Ik maak dat de laatste tijd vaker ook zelf mee in de parochie of via Radio Maria. Dat inderdaad ouders steeds vaker de keuze maken om de kinderen zelf te onderwijzen. En jij noemt dat in jouw scriptie een symptoom van een groter probleem eigenlijk. Ja. En volgens mij sluit dat helemaal aan bij wat we nu noemen. Jij zegt in jouw scriptie, het feit dat ouders soms kiezen voor thuisonderwijs is niet meteen een aanklacht tegen het onderwijssysteem als zodanig. Hè. Ze zijn niet tegen onderwijs per se. Maar waarom doen ze het wel? Omdat ze niet willen dat die kloof ontstaat tussen datgene wat ze in het gezin aan de kinderen willen meegeven en de manier waarop ze in het gezin de kinderen willen vormen en het geloof, hè, het geloof in Jezus Christus als uitgangspunt, dat er een te grote kloof is tussen dat en datgene wat er op scholen wordt aangeboden.
1: Ja. Er is een grote groep thuisonderwijs, die zijn in principe niet per se tegen het feit dat er onderwijs bestaat op een school. Maar dat ze vinden het vooral ingewikkeld dat er dingen worden verteld op een school wat niet aansluit bij hun identiteit in het geloof van Christus, in de waarheid. Ja. En als ze dan moeten kiezen van ja, wat is dan het beste? Ja, dan kan ik ze beter zelf lesgeven. Ook al vinden ze dat niet de ideale oplossing.
0: Ja, oké, dat zeggen ze er ook wel vaker bij dan.
1: Ja.
0: Ja. Ja, je zegt in jouw scriptie wel mooi van thuisonderwijs is in dit opzicht ook geen vlucht. Hè? Het is niet zo dat ze wegvluchten van de maatschappij of zo. Maar een roep om in dat onderwijs ook uitdrukking te geven aan de religieuze betrokkenheid. Zo verwoord je het in jouw scriptie. Maar dus dat, dat uitgangspunt van God is mens geworden in Jezus Christus. Hij is degene die bij uitstek weet hoe de mens gevormd moet worden. Dat zien ze niet terug in het onderwijs. Dus dan zeggen ze, nou dan verlengen wij of verbreden we eigenlijk die gezinssfeer. Ja. En nemen we het onderwijs ook mee in het gezin. En wat jij zou willen aanbieden eigenlijk, of in ieder geval waar jij nu over aan het nadenken bent, is van, nou, hoe kunnen we dat juist ook op de scholen binnenbrengen?
1: Hè? Ja. Ja, wat ik vooral belangrijk vind voor elk kind dan ook, en is het onderwijs heel belangrijk, is het vertrouwen en de veiligheid belangrijk, maar die gemeenschap is ook belangrijk. Dus het is belangrijk om kinderen in een brede context op te laten groeien, met meerdere gezinnen bij elkaar. En het is niet dat ik zeg thuisonderwijs is slechter of school is beter of slechter. Dat is helemaal niet wat ik zeg. Maar ik zou het fijn vinden als we samen hetzelfde voor ogen willen. Het namelijk samen optrekken, omdat je allemaal gelooft dat je wel met dezelfde waardes bij elkaar kunt zijn en daar onderwijs in kunt vinden en geven.
0: Dus eigenlijk jouw school, hè, het beeld dat jij hebt van hoe een school zou moeten zijn, is in feite, heeft ook iets weg van een gezin. Hè? De samenleving, het gemeenschappelijke karakter van de school is belangrijk. Ja, je hebt het ook over de enorm belangrijke rol van de leerkracht daarin. Ik kan me voorstellen, als je even kijkt naar het gezin bij uitstek, natuurlijk het heilige gezin, hè, de heilige familie van Nazareth, Jozef, Maria en Jezus. Ja, wat is daar belangrijk? Nou, dit vertrouwen waar je het net al over hebt. Godgericht zijn. Hè? Ik bedoel, in alles wat Jezus, Maria en Jozef deden, was de Vader in de hemel, stond daar centraal natuurlijk. Maar ook, kan ik me voorstellen, rolmodellen. Ja. Hè? Jozef als rolmodel van een echte man, een hardwerkende man, met heel veel liefde voor zijn vrouw, heel veel liefde voor zijn kind, die zichzelf helemaal wegcijfert voor zijn vrouw en voor zijn kind. Is de leerkracht, ja, misschien een beetje een open deur die ik nu openzet, die al open staat bedoel ik. Maar is de leerkracht inderdaad zo'n rolmodel? En hoe ziet een goede leerkracht eruit volgens jou?
1: Nou, je moet vooral denken, op een normale schooldag zit een kind 5 uur tot 5,5 uur op school. Dus de vraag is, jij stuurt jouw kind naar een school, na 5,5 uur in een klas met een leerkracht, dan kan het toch niet zo zijn dat dat een leerkracht is waar jij je als ouder niet fijn bij voelt, die totale andere ideologieën op nahoudt. Dus in die zin is het heel belangrijk dat die persoon die jouw kind lesgeeft, die de ziel, die belangrijk is voor de zielvorming van jouw kind. Ja, dan moet dat wel iemand zijn die echt dezelfde waarde heeft. En onze bron is dus gewoon Jezus Christus. Dus zo'n leerkracht die daarvoor staat, moet ook zelf hetzelfde beleiden. En niet doen, oh, dit is mijn baan, dus dit wordt er van mij verwacht. En daarom doe ik dit maar omdat ik daarvoor betaald word. Nee, dat moet wel in verweven zijn in de persoon zelf.
0: Ja, dus zelfs een leerkracht die rekenen geeft, rekenlessen, wat eigenlijk toch niet zo gek veel met geloof te maken heeft. Hè? Ja, hooguit als je moet gaan uitrekenen met 5 broden en 2 vissen, hoeveel duizend mensen je kunt gaan voeden, hè? Ja. Zoiets. Maar in feite staat dat vrij ver van elkaar. Maar de heelheid van die persoon, de volledige persoon leerkracht, is van belang voor de hele persoon leerling.
1: Ja, want een leerkracht die echt gelooft, die kijkt ook anders naar kinderen. Die kijkt niet naar een kind zo van, oké, die heeft inderdaad moeite met rekenen, dan gaan we even dat rekenen aanpakken. Nee, die kijkt van, oh ja, maar wat heeft dat kind nodig in de vorming en in de taal? En ik heb het ook wel vooral over taal, om hem zover te krijgen. En dan heb ik niet over pedagogische trucjes die je als leerkracht uit kunt of kunt gebruiken om een kind toch aan het werk te zetten. Want die kent in principe alle leerkrachten. Maar het gaat om een katholieke leerkracht die op een andere manier naar de vorming van een kind kijkt.
0: Ja, ja, jij zegt in jouw scriptie ook ergens van een kind is niet alleen maar, ik weet niet precies hoe je het verwoordt, maar zoiets als een soort een soort tablet waar je iets opschrijft, hè? Een blanco tablet waar je dingen opschrijft. Maar de leerling is een geroepen kind van God. Ja. Een kind dat een roeping heeft gekregen van onze lieve Heer. En je zegt dus eigenlijk van die docent, die zou ook daarmee attent, oplettend moeten zijn van, zie ik dit kind wel in zijn geschapen zijn door God? En in het plan dat God met dit kind heeft.
1: Ja.
0: Zeg ik het een beetje,
1: ja, dus
0: klopt het ongeveer?
1: Ja, dus het is, want meestal als leerkrachten die kijken naar het kind, oké, gaat hij dit schooljaar halen? Gaat hij alle leerdoelen halen? Zo niet, dan moet ik dit en dit en ook
0: aan. Een soort prestatiefabriek.
1: Ja, toch wel. Ja. Want het is ook wel belangrijk. Want je moet ook, als leerkracht heb je ook iets te laten zien in cijfers. Van oké, hoeveel procent van jouw klas is door? Hoe komt het dat 70% van de klas nog niet een bepaalde spellingsregel kent? Nou, dat betekent dat jij daar nog even iets aan moet doen. Dat is gewoon zo. Dat is gewoon het cijfermatige zo. Maar daarbij moet ook gewoon zijn van oké, dit kind heeft dat talent niet. Wil niet zeggen dat ik tegen dat kind zeg, weet je wat, jij hoeft nooit meer iets van spelling, je hoeft nooit meer iets aan lezen, want dat vind jij moeilijk. Nee, maar je zou wel kunnen kijken van oké, wat heeft dit kind nodig om het wel onder de knie te gaan krijgen? En dan kijk je terug naar van oké, hoe heeft God dit kind bedacht? En waar draait dit kind warm van? En dus je kijkt vooral
0: de talenten in het kind leren herkennen. En,
1: ja, maar wel vanuit wat God heeft bedacht, niet wat ik in het kind zie.
0: Ja, ja.
1: Wat heeft God bedoeld voor talent voor dit kind?
0: Ja, dat is wel een dat is geen makkelijke vraag, lijkt me.
1: Nee, dat is zeker geen makkelijke vraag. En daarom, als je van de ouders en het kind op die manier leert kennen, kun jij met jouw vaardigheid als leerkracht samen optrekken, omdat je dezelfde taal spreekt.
0: Ja. We komen daar zo nog even op terug. We gaan even luisteren naar muziek. Ik denk dat dit, ik vind het fijn dat we een beetje op stoom beginnen te komen. Hè? De laatste uitzendingen waren natuurlijk ook wat theoretisch, theologisch. Hè? Maar we gaan nu iets meer naar de praktijk toe ook. Dus ik wil dadelijk na de muziek toch ook wat doorpraten over, ja, hoe kan een leerkracht, hoe kan een leerkracht dat nou herkennen bij een kind? Hè? Misschien kun je daar uit jouw persoonlijke ervaringen ook wat over vertellen dadelijk. Hè?
1: Ja.
0: Maar we gaan eerst even luisteren naar muziek.

0: Ja, beste luisteraars, we zijn weer terug in de uitzending. Ik zit met Lissa Brugmans te spreken over het katholieke onderwijs. We hadden het net al uitgebreid over de leerkracht, de docent, hoe belangrijk die is in het onderwijs als rolmodel. Maar dat niet alleen, ook als degene die de talenten van het kind leert kennen. Hè, en het kind als het ware stimuleert om die talenten ook aan het licht te brengen. En die ook, zei Lissa net, gelovige blik heeft en ook met gelovige ogen naar het kind kijkt. Hè. Dus het kind ook herkent als kind van God en ook probeert te ontdekken van wat is nou het plan van God met dit kind. Ja, dat klinkt prachtig, Lissa, maar hoe wordt zoiets concreet?
1: Ja, want nu lijkt het zo alsof mensen of leerkrachten die lesgeven, die niet gelovig zijn, dat ze de talenten van die kinderen niet zouden kunnen herkennen. Dat is natuurlijk niet wat ik zeg. Want ook zij kunnen met geduld goed naar een kind kijken en met hun pedagogische en didactische skills de kinderen ook hun talenten herkennen. Wat ik zeg is dat als je kinderen echt wilt vormen, niet alleen de dingen kunt herkennen, dan is religie nodig. Zonder religie kun je kinderen niet vormen.
0: Oké, dit doet me even denken aan een citaat uit jouw scriptie. Je citeert op een gegeven moment namelijk Paus Leo XIII. En die zegt dit ook. Hè? Die zegt, zonder religie kan er geen morele vorming zijn. Ja. En dan legt hij dat uit van, want hè, kennis, gewoon kennis, waar we het al eerder over hebben gehad. En deugdvorming, hè, wanneer religie binnenkomt, die gaan elkaar versterken.
1: Ja.
0: Ja. Wat wil dat zeggen, deugdvorming?
1: Dus dan heb ik het vooral over wie je uiteindelijk wilt zijn. Dus hoe je kinderen wilt vormen. Dus als je kijkt naar deugdzaam leven. En wat je op school bijvoorbeeld ziet als kinderen bijvoorbeeld slagbal aan het spelen zijn. Dat sommige kinderen heel snel en heel fel en heel boos reageren. Omdat de bal uit was en de scheids had dat niet goed gezien. En dan zijn ze meteen helemaal boos en dan is het huis te klein. Dus dat is een stukje deugdenvorming waarin je dezelfde taal spreekt. Want je kunt dan tegen zo'n kind zeggen, wel heel goed dat jij heel goed op de regels let en dat je echt rechtvaardig bent. Ja, fantastisch.
0: Dat is een van de deugden, hè? Rechtvaardigheid.
1: Dat is een van de deugden. Aan de andere kant,
0: de matigheid schort het nog een beetje af.
1: Ja, aan de andere kant, wat jij nog wel moet leren, is een stukje matigheid en een stukje woedebeheersing. En dat je dat op een andere manier kunt uiten. En als je vanuit die deugden die taal gaat gebruiken, dan zullen kinderen beter weten wie zij uiteindelijk gaan zijn. Dan zullen ze ook wel denken, ja, maar ik wil ook niet altijd zo boos worden, maar ik vind het wel heel belangrijk dat de regels worden gevolgd, bijvoorbeeld.
0: Ja, dus eigenlijk is het allebei belangrijk. Hè? Dus ja. Kennis moet gewoon goed zijn. Sowieso. Je moet goede vakken leren aan de kinderen. Maar dan altijd wel ingebed in, het kind is niet alleen maar iemand die bepaalde kwaliteit heeft of eigenschap heeft. Het is een hele persoon. En die hele persoon die moet ook groeien in geloof, hoop en liefde. Die moet ook groeien in die kardinale deugden. Hè? Voorzichtigheid, rechtvaardigheid, sterkte en matigheid. Hè? Ja. Dat zijn van oudsher dan de vier deugden die worden genoemd. De kardinale deugden.
1: En dat is wat de kinderen ook heel lastig vinden. Hè? Dat stukje focus. Kinderen vinden het ook heel lastig van, als ik aan het werken ben, dan moet ik doorzetten. Dus dat stukje standvastigheid. Dan moeten zij dat leren om door te zetten, ook in moeilijke tijden. Dus wat hebben zij dan nodig om dat stukje door te zetten? Nou, dat kan zijn, we hadden het net over voorbeelden. Wie zijn jouw
0: rolmodellen?
1: Wie zijn jouw rolmodellen? En dan kun je bijvoorbeeld koppelen aan een rolmodel die wij heel belangrijk vinden in de katholieke wereld. Maar je kunt ook net zo goed naar rolmodellen verwijzen in de wereld die kinderen tegenkomen. Maar dat ze dan wel altijd het kunnen koppelen aan het deugdzaam leven. Ja. En niet gewoon random, ja, dat is een hele goede voetballer of dat is een hele goede zanger of een politicus.
0: Ja, je hebt dat ooit als voorbeeld gegeven van als een kindje helemaal fan zou zijn van een voetballer. Ja, van wat waardeert dat kind dan vooral in die voetballer? Het doorzettingsvermogen bijvoorbeeld.
1: Ja,
0: en dat je dat als het ware gaat extraheren, eruit gaat halen.
1: Ja.
0: Van welke deugd maakt nou dat dit een interessant persoon is voor een kind?
1: Ja.
0: En dan zou je, hè, dat is het mooie van onze kerk, we hebben natuurlijk duizenden heiligen die we als voorbeeld kunnen stellen. En het mooie vind ik zelf van heiligen ook altijd, dan weet je ook zeker dat je goed zit, hè? Want in onze tijd hoor je natuurlijk ook wel eens vaker van, ja, Gandhi bijvoorbeeld. Hè, dat was ook een voorbeeldfiguur.
1: Ja.
0: Maar ja, als je een beetje door gaat graven in het leven, dan zie je daar toch ook weer wat duistere kanten aan zitten natuurlijk. Dus bij de heiligen zitten we zeker goed. Maar dat je eigenlijk dus die deugden waar je het nu over hebt ook echt apart gaat bespreken met de kinderen.
1: En dat de kinderen ook weten van, oh ja, dit is waar ik naartoe wil gaan werken.
0: Ja.
1: En dit zal ik waarschijnlijk heel mijn leven aan toe moeten gaan werken. En ik zal heel mijn leven dat ingewikkeld vinden.
0: Ja.
1: Is niet erg. Maar de kinderen weten wel uiteindelijk van, maar dit wil ik uiteindelijk bereiken. En dat betekent dat ik daarvoor sommige dingen niet voor moet laten, maar dat ik dat zelf wil. Want ik wil beter worden.
0: Ja.
1: En dat is wat je kinderen vooral moet leren. Want nu denk ik heel vaak, als je bijvoorbeeld in het onderwijs kinderen straft, en dat denk ik ook, kinderen denken, oh prima, dan zit ik het even uit en ben ik klaar. Maar dan heb je uiteindelijk hun ziel nog niet geraakt.
0: Nee.
1: De vraag moet altijd zijn, maar waarom vinden wij het belangrijk dat je rechtvaardig bent voor de ander?
0: Ja. Een belangrijke vraag, en die ligt helemaal in het verlengde hiervan die je ook stelt, is, in onze tijd wordt natuurlijk op scholen vooral de vraag gepresenteerd, wat wil ik worden later? Hey, ik kan me dat nog herinneren van mijn eigen basisschool, dat ik op een gegeven moment, of was het misschien al de middelbare school, dat weet ik niet meer, maar in ieder geval dat was de middelbare school, een studiekeuzetest, van dat je een test gaat maken en dan moest dan uitkomen wat je later wil worden. Nou, het lag er heel dicht bovenop, weet ik nog. Ik kan me de vragen nog herinneren. Vind je het fijner om in de natuur te werken? Of vind je het fijner om mensen in een ziekenhuis te helpen of iets dergelijks? Nou, ik had geantwoord, ik vind het fijner om in de natuur te werken. Nou, dan moest ik maar boswachter worden.
1: Ja, ja.
0: Ik zeg het nu een beetje als grap, ja, maar dat kwam echt letterlijk uit die test destijds. Dus dat was wel heel een beetje doorzichtig eigenlijk. Maar dit soort tests, en die zijn er natuurlijk waarschijnlijk voor de basisschoolleerlingen ook al wel, vermoed ik. Die zijn altijd heel erg op gericht van, wat wil je worden? He, welke functie wil je krijgen?
1: Ja.
0: Maar daar zit ook meteen een mensbeeld aan vast. Hè? Dat ziet de mens vooral als een functioneel wezen. Terwijl jij nu eigenlijk, met ook die deugdenvorming, een hele andere vraag stelt, namelijk, wie wil je worden?
1: Ja.
0: Wat voor soort mens wil je worden?
1: Precies.
0: Niet alleen maar van, welke functie wil je gaan vervullen? Want je kunt een hele goede brandweerman hebben en je kunt een hele immorele brandweerman hebben. Hè?
1: Ja.
0: Dus iemand die helemaal niet het goede nastreeft, maar ze zijn allebei brandweerman. Ik vraag me dan af, hoe kun je daar in een school aandacht aan geven? Is dat puur het voorbeeld van de docent? Of is het ook echt een les die je kunt geven aan de leerlingen? Dat je ze echt gaat uitleggen wat de deugden zijn?
1: Nou, ik denk dat het allebei is. Ik denk dat kinderen een voorbeeld moeten zien. Zo van, dat is een docent of een leerkracht die een deugdzaam leven leidt. En ze zien ook dat het een mens is. En dat het niet altijd lukt.
0: Ja.
1: En wat het ook belangrijk is, dat de kinderen betekenis krijgen. Ja, maar wat betekent dan de deugd dat focus houden en standvastigheid? Wat houdt dat dan in? Betekent dan dat ik constant alleen maar geconcentreerd op mijn werk moet gaan zitten? Of betekent dat ook dat ik op mijn pad moet blijven? En dat ik dat volhard, zonder daarvan af te gaan. Betekent dat ik daar nooit van af mag gaan? Betekent dat alle heiligen altijd constant alleen maar focus hebben gehad?
0: Een volledig deugdzaam leefde.
1: Nou, ja, precies. Ja. Nee dus.
0: En Maria wel, hè?
1: Ja. Ja, meteen een hele goede, hè?
0: Ja.
1: Maar ze zullen ook wel leren van, ook al faal ik, dan betekent niet dat ik een heel slecht persoon ben. Maar het betekent dat ik wie ik wil worden, dat ik die focus, dat ik die nog moet houden en dat ik daar iets voor moet doen.
0: Ja.
1: Je moet wel moeite doen, dat klopt. En dat mogen kinderen weten.
0: Ja, ik weet nog, ik heb vroeger wel vaak computerspelletjes gespeeld. En die zijn tegenwoordig nog populairder dan vroeger waarschijnlijk. En dan had je vaak spelletjes, dan kon je ook een karakter kiezen, bijvoorbeeld een voetballer. En dan kon je die voetballer kon je dan balletjes geven. En dan was één balletje was snelheid, hè, dat hij heel snel over het veld kon rennen. Eén balletje was kracht, dat hij heel hard de bal weg kon schoppen. Eén balletje was souplesse, dat hij ver kon springen bijvoorbeeld. En dan mocht je aan het begin van het spel mocht je zelf die balletjes invullen. Hè. Dan kreeg je een aantal punten. En dan als je bijvoorbeeld heel veel kracht invulde, dan moest je dat weer een beetje inleveren bij souplesse.
1: Ja.
0: Zou zoiets ook mogelijk zijn voor kinderen wat betreft de deugden? Dat ze zelf na gaan denken van, hey, die balkjes, hè, met deugdzaamheid. Hè, en dan we hadden het er net al over. Hè, ik bedoel, er zijn natuurlijk tal van deugden, maar de bekende zijn natuurlijk geloof, hoop en liefde. Hè, dat noemen we dan de goddelijke deugden. Mm-hmm. En de kardinale deugden, voorzichtigheid, rechtvaardigheid, sterkte en matigheid.
1: Mm-hmm.
0: Zouden ze op die manier ook een beetje speels naar hun eigen deugden kunnen kijken?
1: Ja, ik denk dat ze dat wel heel mooi is, omdat je dan inzicht krijgt in wie jij bent. En waarin jij nog wil groeien.
0: Ja.
1: Want je kunt niet in alle deugden even goed zijn.
0: Nee.
1: Er zijn mensen die heel veel naastliefde hebben. Maar misschien,
0: en die dat ook wat vanzelf wat makkelijker afgaat.
1: Ja,
0: hè?
1: Dat je denkt van, oh, ik nodig allemaal mensen uit bij mij thuis. Dat vind ik gezellig en dat vind ik leuk.
0: Ze, ja.
1: En ik kook voor ze. Maar dan vind je het misschien wat lastiger om wijs te reageren als iemand een opmerking maakt.
0: Hmm.
1: En dat je meteen met een gestrekt been erin gaat.
0: Ja.
1: Dan kun je wel zeggen, oh, ik heb ze wel allemaal lekker uitgenodigd. Dus die deugd zit mij goed. Maar een stukje wijsheid en voorzichtig en prudent reageren, dat is nog een stukje wat ik wel van mezelf nog wel mag verwachten.
0: Ja.
1: En dan krijg je inzicht in je eigen, hoe noem je dat? In je eigen schema.
0: Ja. Ja. Ander citaat ook uit jouw scriptie van de heilige Augustinus gaat hier ook over, hè, van dat het gaat om identiteit, hè, want daar zijn we natuurlijk mee begonnen een paar uitzendingen geleden, van de identiteit van het kind herkennen, dat identiteit ook iets is wat je in jezelf moet ontdekken, dus het is ook jezelf leren kennen, hè, en dit in kaart brengen van, ja, waar sta

0: jezelf leren kennen. Hè? En dit in kaart brengen van, ja, waar sta ik in dat deugdzame leven? Wat gaat me natuurlijk af? Hè? Wat gaat me makkelijker af? En waar moet ik echt moeite voor doen? Zo'n schemaatje opstellen en daarin vervolgens aan de slag gaan, kan natuurlijk heel goed zijn om inderdaad jezelf te leren kennen en jezelf te verbeteren. Even een koppeling tussen dit waar we het nu over hebben. Hè? Want ik kan me ook voorstellen dat sommige ouders denken van, ja, maar ik stuur mijn kind niet naar school om alleen maar de hele dag met deugden bezig te zijn. Ik wil ook gewoon dat hij, als hij thuis komt, dat hij goed kan rekenen en dat hij een fatsoenlijke zin kan schrijven. Waar haak je die twee aan elkaar?
1: Nou, ik denk dat deugden, dat is een rode draad door alles, door heel de dag heen. Dus ook bij het rekenen. Dus, en ook bij spelling. Dus als jij rekenen heel moeilijk vindt, dat betekent dat jij iets nog meer in jouw focus moet gaan zitten en er moeite voor moet gaan doen. Als het heel makkelijk is, dan is dezelfde focus nodig, omdat jij meer wil bereiken. En dan zit er ook een stukje, kijk, tekenen over de deugden zijn altijd de zonde. Dus wat heb jij, bijvoorbeeld, je kunt heel arrogant zijn door te zeggen, ja, ken jij nog steeds de tafels niet? Jeetje. Nou, dat betekent dat jij nog iets daarin te leren hebt, omdat jij fantastisch kunt gaan rekenen, maar dat jij wel neerkijkt op kinderen die nog niet de tafels kennen. Ja. Dus de deugden komen, in die kennis komen, komt dat altijd samen. En het uitgangspunt van kennis is het hoogst haalbare. Wat zit er in jou? Dat moet er wel gewoon uit. En wat geven wij jou om jou constant uit te dragen?
0: Ja, dus die deugden die kunnen ook helpen juist met wat je noemt de zaakvakken. Hè? Gewoon de standaard vakken die altijd op elke school gegeven worden. Om die juist om daar juist ook bij te helpen. Het is een ondersteuning eigenlijk van het gewone curriculum.
1: Ja, oké.
0: Nou, mooi. Ja, dan hebben we al heel wat besproken vandaag. Ik vind het een ontzettend interessant thema trouwens. De deugden als kompas, zo noem je het in jouw scriptie. Ik wil daar in de volgende uitzending heel graag meer over gaan spreken. We hebben het ooit ook wel eens gehad over een deugdenboom. Misschien is dat mooi.
1: Ja, zo'n beslisboom. Wat we vroeger, of in die tijd van de corona, dat je dan om te weten of je wel of niet thuis mag blijven, weet je wel. Ja. Zo van, hoest ik, ja of nee. Nou, als het ja is, moet je dat pad volgen. Als het nee is, moet je dat pad volgen. Ja. Hoest ik, ja. Heb je koorts, ja of nee. Ja. Als je geen koorts hebt, nou, dan mag je gaan werken. Als je wel koorts hebt, dan word je weer, nou, zo'n beslisboom. Dat kun je ook in de deugden natuurlijk instoppen. Ja. Zo van, oké, welk pad ben ik geduldig, ben ik ongeduldig? Hoe reageer ik? Dat soort vragen krijgen kinderen ook in de sociale vragenlijst elk jaar dat ze moeten invullen. En dan komt er een bepaald score uit. Als in, is dat kind gelukkig op school? Ja. Dat krijg je dan eigenlijk uit. Waar ik naartoe zou willen is dat kinderen inzicht krijgen in zichzelf. Wie ben ik? Ben ik daar tevreden mee? In principe zou het altijd zo moeten zijn dat kinderen altijd denken, ik ben een fijn persoon en ik wil hier nog aan werken.
0: Ja, en ik denk nogmaals dat die heiligen daar een hele belangrijke rol kunnen vervullen. Als je zegt van, de vraag waar het net over ging, wie wil ik zijn, hè? Hoe wil ik worden later, welke persoon, welk type persoon wil ik worden, niet alleen maar van welke baan wil ik later krijgen. Dan kunnen heiligen natuurlijk heel erg helpen van, als je zegt van, nou ja, ik heb me verdiept in het leven van de heilige Don Bosco bijvoorbeeld, dat je gaat ontleden van, nou, wat maakt deze heilige nou zo interessant voor jou, hè? En in welke deugden blonk deze heilige bijzonder uit. He, want dat zegt dus iets over het feit dat je die persoon interessant vindt. Dat je dan ook hem als voorbeeld kunt stellen van, nou, daar wil ik ongeveer naartoe in mijn leven. Dan hoef je geen kopie te worden, maar dat je zegt, nou, ik wil later een beetje worden zoals Don Bosco was.
1: Ja, over rolmodellen gesproken.
0: Ja, want die was zo geduldig met kinderen. Ja. Dan heb je de deugd van geduld bijvoorbeeld. Of die was zo ontzettend rechtvaardig. He, op het moment dat de kinderen ruzie hadden op het plein of de speelplaats, dan was hij een rechtvaardig recht. He, dus dat je op die manier ook de kinderen helpt om focus, om gerichtheid te hebben in het leven, een goede kant op. Ja. Oké, we gaan er de volgende keer nog uitgebreid over praten. Lissa, dankjewel weer dat jij weer bent aangeschoven voor deze uitzending.
1: Graag gedaan.
0: Over een maand zijn we bij u terug voor de volgende uitzending.

0: uitzending van Hollandia Docet.
1: Dit was Hollandia Docet, een katholieke stem in het onderwijsgesprek van nu.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus,
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid, die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazendwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van ons, onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van de ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen. O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid. Wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens. Verenig uzelf in een lofzang, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: U gaat nu luisteren naar een uitzending van het programma Gewoon Katholiek. Het is een herhaling. Een herhaling van het gesprek dat een aantal jonge mannen heeft gevoerd met Monsieur Mutsaerts. En u begrijpt misschien waarom het een herhaling is. Want Monsieur Mutsaerts heeft een auto-ongeluk gehad, waardoor hij even niet in staat is om deze gesprekken te voeren. Maar, ook al is het een herhaling, absoluut interessant om naar te luisteren. Wens u veel luisterplezier.
1: Ja, ik heb een leuk idee voor de aflevering, hoor. Dus,
2: ik wil wel mee.
1: Even stoel nodig?
2: Zal ik hier?
1: Ja, ik kan ook wel staan, hoor. Dat vind ik geen probleem.
2: Ja, ik kan ook wel staan. Dus.
3: Ja,
2: nee,
3: maar gaan we staan?
1: Ja. Ja, kijk.
4: Dan kun je misschien wel eens dat idee.
2: Nu wordt het wel lastig.
5: Ja, maar daar is op.
4: Ik, iemand kan nog naast.
1: Hij zal het opnemen.
3: Ja.
1: Luisteraars, welkom. Nieuwe aflevering van Gewoon Katholiek. En een prettig gesprek, dat wordt het meestal wel. Wie zit hier aan tafel?
6: Julian.
7: En Niels.
8: Alexander. Arvid.
9: Special guest Antoon.
1: En minder special guest Remo. En ikzelf. We hebben hier Antoon aan tafel. Ja, onze technicus.
9: Ja, die gekke woorden.
1: Dan heb ik gezegd, Antoon, kom er gezellig bij zitten.
9: Ja, gezellig. Je bent hier toch. Dus hartstikke leuk. Een hele eer om aan jullie tafel te zitten. Ja.
1: Een aantal afleveringen die we elders hebben opgenomen zijn gigantisch mislukt. Dus we nemen tegenwoordig gewoon op bij Radio Maria in de avonduren. Dan worden we niet gestoord en zo.
9: Ja, met de deur van de studio gewoon open. Ja.
1: Dat kan niet, want er is verder toch niemand. Ja. En alle rust. Mannen, waar gaan we het over hebben?
10: Ik had op zich wel een idee. Namelijk, ik ben zelf vernoemd naar drie heiligen. En
1: noem ze eens.
10: Dat zijn Antonius van Padua.
1: Ja.
10: Cornelius, de oude paus, zoals dat. En Petrus, die we denk de luisteraars ook nog wel kennen.
1: En waarom heet je dan Remo?
10: Die zijn mijn ouders een keer willekeurig in Griekenland tegengekomen.
1: Oh, okay.
10: En ze dachten van de achternaam Jansen, daar moeten we toch wel met iets unieks komen. Want anders dan, als we Martijn Jansen nummer 1000 hebben, dan wordt het niks.
1: Jan Jansen. Dus,
10: Jan Jansen, inderdaad. Het had ook nog gekund. En tevens de doopnaam zijn ook naar mijn opa's en mijn vader. Maar ik heb persoonlijk, denk ik dat ik het meeste bid naar Antonius van Padua als ik mijn sleutels kwijt ben. En Petrus, daar heb ik heel veel naar gebeden toen de nieuwe paus verkozen moest worden.
1: Okay.
10: Cornelius heb ik nog niet gedaan. Ik zou ook niet weten waar dat de patroonheilige van is. Maar ik heb zelf bijvoorbeeld iets meer een devotie naar aartsengel Michael. En ik was benieuwd naar hoe dat bij jullie allemaal zit. Waar je een devotie naar hebt. Naar welke heilige. Of naar het heilige beeld van kindje Jezus in Praag of iets dergelijks. En ja, of jullie iets met je doopnamen hebben. Of jullie zelf het mogen kiezen. Of je ouders die voor je gekozen had. Ik was daar benieuwd naar. Dus ik dacht, vast een leuk onderwerp.
7: Ja, het is natuurlijk super katholiek om vernoemd te worden naar je grootouders. Hè? Maar in mijn geval, ik ben vernoemd naar Johannes en Marinus. Nou heb ik geen idee welke Johannes. En Marinus, die heeft de stadstaat San Marino opgericht in Italië. Voor christenen die aan het vluchten waren. Mooi, maar voor de rest weten we eigenlijk niks. Maar je zegt devoties. Ja, vorig jaar, ik ben 3 jaar geleden ongeveer bekeerd. En daarvoor, heilige, het klinkt een beetje protestants, hè, heilige, ik snap het niet helemaal. Maar dat heeft me vorig jaar heel erg geholpen en mijn geloof heel erg verrijkt. En dat begon met Theresia van Lisieux. Ik denk voor jullie allemaal wel een bekende. En Antonius van Padua, inderdaad, waar jij naar vernoemd bent. Mm-hmm. Ik begreep, ik woon tegenover stadsklooster San Damiano, hier in Den Bosch, van de Franciscanen. Antonius was een Franciscaan. En ik begreep dat hij de meest afgebeelde heilige is na Maria.
10: Dat zou best wel kunnen, inderdaad. Ja. Ik zie hem op heel veel plekken. Hij wordt meer afgebeeld dan menig paus. Hij wordt meer afgebeeld dan Jozef. En
7: ik vind het heel bijzonder. Fantastische heilige ook. En ik zie ook wel wat je toevallig net zegt. Hè. We nemen dit nu op in de Jozefmaand. Hij lijkt ook wel een beetje op Jozef. Hij draagt Christus in zijn ene hand en een witte lady in de andere hand.
10: Ja.
7: Monsieur, kunt u ons misschien een beetje wat vertellen over Antonius van Padua? Weet u daar wellicht wat meer over?
1: Nee, niet meer.
7: Helaas. Nou ja, iemand anders. Man.
1: Cornelius, skippen waar jij het over had, Remo, die komen natuurlijk in de Bijbel tegen.
10: Oké. Okay.
1: De gelovige 100 man. En dat was heel bijzonder, want de 100 man, dus van die had 100 soldaten, Romeinse soldaten onder zich. Maar die wordt als zeer devoot omschreven. Ja. Dus dat is eigenlijk een mooi patroon voor deze tijd.
10: Oké. Okay.
1: Een niet-gelovige die Christus ontmoet en op het spoor gezet wordt.
10: Ja.
1: Cornelius. Ja. Anton, heb jij een devotie specifieke?
9: Ja, ik heb wel eerst een vraag aan Niels. Want jij vertelt dat je dus eerst bent bekeerd, een jaar of drie geleden. Jouw roepnaam is Niels.
7: Ja.
9: Maar dan heb je twee heilige namen gekozen die...
7: Nee, ja. Die heb ik gekregen bij mijn
9: geboorte. Oh, die heb je gekregen?
7: Ja, ja, ik ben wel gewoon als baby gedoopt.
9: Oh ja.
7: Hey, ik kom uit Brabant, dames en heren. Ah, dus ja, ja. Dan hoort dat erbij. Maar ja, wat dat verder betekent, dat laten we dan even in het midden. Nee, ik ben gedoopt en ik heb eerste communie gehad. En het vormst heb ik natuurlijk ook gewoon gedaan, want daar kreeg ik cadeautjes voor. Maar op zondag gingen we natuurlijk niet naar de mis. En als je dan een vraag stelt over Jezus, dan is dat eigenlijk vooral een beetje een fabeltje. Dus er ging een hele wereld voor me open toen ik 3 jaar geleden bekeerde. Dat was een hele verrijking. Dat was eindelijk ook een beetje een ademhaling, moet ik zeggen.
9: Ja.
7: Ik denk dat het typisch fenomeen is van hier misschien wel. Is een katholiek opgroeien, jezelf katholiek noemen en er niks van menen.
9: Ja, nou zo ben ik ook opgevoed. Mijn naam is Anton.
7: Mm-hmm.
9: En die verwijst gewoon naar Antonius.
7: Yeah.
9: Nou weet ik niet aan welke Antonius. Want het is namelijk zo dat ik ben geboren op 6 november. En mijn opa overleed op 4 november. Dus als dat niet zo zou zijn gegaan, had ik geen Anton geheten. Dus ik ben vernoemd. Hij heette namelijk Anton. Ik ben naar hem vernoemd. Antonius Maria. Dezelfde doopnaam als mijn grootvader. Was dat niet gebeurd, dan had ik Guus geheten.
7: Ja, ja. Wie is die heilige? Ja, die heilige dus.
9: Ja, eigenlijk een soort verbastering van Augustinus. Een beetje een populaire heilige van mijn vader.
1: Ja, zeker.
9: Ja, en mijn vrouw is Hongaarse.
7: Mm-hmm.
9: En zij is heel blij dat ik niet Guus heet. Want dat is niet uit te spreken als je niet uit Nederland komt. Ja, dat zou dan niet zo Gus of zo geworden zijn. Ja. Nou, we weten dus niet waar mijn grootvader naar vernoemd is. Of dat de heilige Antonius van Padua was. Of... Ja. Die andere grote Antonius van Egypte.
1: Antonius van, ja, de woestijnvader.
9: Antonius de woestijnvader. Antonius exact.
7: Van Verke. Sorry, maar daar heb ik echt nog nooit van gehoord.
9: Ja. De eerste woestijnvader is dat. Dus het is ook wel een grote heilige. Er zijn overigens nog meer heiligen die Antonius...
1: Antonius van Verke, zoals ze hem noemen. Die wordt altijd met een varken afgebeeld. Hoor. Ja. Zeker.
10: Heeft u ooit wel eens gehoord van de heilige Dodo van Haske?
1: Dat dan weer niet.
10: een Norbertijner kluizenaar uit de middeleeuwen. Waarvan de kluis ingestort is. En hij is gevonden met stigmata.
1: Oh jee.
10: En toen heilig verklaard.
1: Ja.
10: Een favoriete heilige van kapelaan
9: Kerkhoff. Hoezo dan dodo, hè? Toen waren nog dodo.
10: Maar de devotie daaraan is helaas wel uitgestorven. Dus ja, die moeten we weer heropleven.
9: Dat is de dode zelf.
5: Ja. Ik ben laatst achtergekomen over... Het is ook wel interessant, denk ik. Over het proces van heilig verklaard worden. Want bij de katholieken is het natuurlijk zo... dan moet eerst een onderzoek gedaan worden. Of dat je dus een devoot leven hebt geleden. Of dat je... Ja, rein was zonde, dat weet ik niet. Maar in elk geval moet een flink onderzoek gedaan worden. En dan
9: wonderen
5: inderdaad. Eerst word je eerbiedwaardige dienaar gods. Dan kan er op je voorspraak gebeden worden. Wonder 1 word je zalig. Wonder 2 word je heilig. Ik weet niet of jullie het weten hoe dat bij de orthodoxen gaat. Maar daar ben ik dus laatst achter gekomen. Toen, ik zei op een gegeven moment, zo de berg Athos. Dat zei ik tegen een orthodoxe broeder van mij. Die hebben wel echt heel veel heiligen. Het is een soort spanplek van heiligen als het ware. Hoe kan dat toch dat er zoveel... En toen zei hij, ja, sterker nog. Hij zei, ik ben op Athos geweest. En daar sprak ik met de monnik. En zijn peetvader is heilig geworden. En ik denk dat hij ook heilig gaat worden. Toen zei ik, maar hoe weet je dat dan? Ja, dat is omdat na je dood... Als je dus dood bent, dan wordt er overlegd gewoon met de mensen uit je gemeente. En als ze denken van, dat was wel een goeie. Dan wordt er dus een verzoek op heiligverklaring al gedaan.
6: Volgens mij hebben ze niet een officiële kanonieke heiliging.
5: Nee.
6: Maar het is vooral een
5: gevoelsding.
6: Lokale devotie tot die mensen.
5: Dat klopt, ja.
6: Echt zoals in de katholieke kerk, dat er gezegd wordt, dit is echt een heilig.
5: Ik heb zelfs gehoord dat er een monnik daar was die is na zijn geboorte, is zijn moeder overleden. Toen is hij ter vondeling gelegd bij de berg Athos. En dus die heeft
10: in zijn hele leven nooit een vrouw in levende lijven gezien. Dus dat kan daar. Maar ik hoorde dat gewoon een soort dingen. En toen zei ik van nou, dat klinkt eigenlijk wel heel makkelijk. En hij zei nee, bij jullie klinkt het heel erg makkelijk. Want bij jullie is het gewoon een stappenplan dat je moet doorlopen. Ik zeg ja, maar voor dat stappenplan moet dus wel gewoon echt een wonder op je voorspraak gebeuren. En dan moet iemand gewoon wonderbaarlijk genezen. En bij jullie is het als er een paar mensen. Nou, dat was een heel discussie. Je weet hoe het gaat.
7: Moet je gewoon een aardige kerel hebben gevonden, inderdaad. Kerel specifiek.
10: Ja, dat. Nou, ik vraag. Of vrouw. Ja. Ik vraag me dus nog iets af om in een termen van heiligheid te spreken. Ik zeg niet dat ik hier al op voorhand al conclusie aan ga verbinden. Want daar ga ik ook gelukkig helemaal niet over. Maar ik weet niet of jullie bekend zijn, of jullie ooit in Eindhoven zijn geweest. Mm-hmm. Maar nu 5 jaar geleden is daar iemand overleden. Dat is Arnold Cox.
1: Arnold Cox, zeker. Onze alle Arno.
10: Ja, precies. Die is een aantal keer ook gewoon dat hij terminaal is verklaard. En uiteindelijk is hij genezen van zijn terminale ziekte. En hij ging weer door met straatprediken. Het schijnt dat hij ooit een keer een wonderbaarlijke genezing verricht heeft. Dat staat tenminste op zijn Wikipedia. Maar goed, daar kan je alles op zetten. Ik zat te denken, het is toch een heel devoot katholiek. In hoeverre is er een kans dat Arnold Cox beschermheilige voor rolstoelgangers, scootmobielers in Eindhoven gaat worden?
7: Het patroon van Eindhoven.
1: Ja. Hij heeft het wel lang voorgehouden.
10: Heel erg lang. Hij heeft het heel lang gedaan.
1: Met goed gemoed. En ze maakte een praatje met mensen. Ja. Sommigen vonden hem een beetje vreemd. Maar goed, dat vonden van Sint Franciscus en andere grote heilige hoog, dus dat zegt allemaal niet zoveel. Ja, een wonderlijk fenomeen, Arnold. Ja.
7: Ik heb ook familie in Eindhoven en ze noemden hem altijd Schreeuw Jezus, volgens mij.
10: Klopt, ja.
7: In de volksmond.
10: Er is een jongen nu, die gaat nu denk ik goeie 2 jaar naar de kerk toe. In Bladel is hij ook regelmatig te vinden. Ja. En die zegt zelfs, in eerste instantie had hij helemaal niks met het geloven. Die zag af en toe Arnold zitten in zijn rolstoel. Ja, en die dacht bij zichzelf, ah lol, daar heb je event weer met zijn geschreeuw. Uh-huh. En hij is erop afgegaan en hij zegt, en hij is een gesprek begonnen en Arnold zegt, Maar ben jij gelovig? En hij zegt nee. Nou, zullen wij dan eens even voor jou gaan bidden? En toen deed hij dat dus. En hij dacht, die oude man is een rolstoel. En hij deed mee. Mm-hmm. En uiteindelijk heeft hij dus bij zijn vormsel, waar ik bij was, gezegd uit het niets, dat gebed van Arnold heeft dus toch wel iets goeds gedaan. Dus daarom dacht ik, het postuum heeft hij toch nog wel echt iets. Het heeft iets gedaan. Een wonder. Ja, vind ik wel.
7: Misschien moet die erbij op zijn Wikipedia pagina.
10: Ik heb nog niet gebeden op zijn voorspraak nemen.
7: Nee, maar
10: dat mag nog niet.
7: Hadden zij gedaan?
10: Hij heeft met hem gebeden. Toen Arnold nog leefde, heeft hij zijn hand vastgehouden en zo. Dat soort.
1: Hij had altijd 1 zin die hij de hele dag zei. Elke dag een ander, hoor. Maar daar waren geen stomme tekst, hoor.
10: Nee, zeker niet.
1: Nee. Ik kan me nou geen herinneren, maar dat
10: hij kan, zijn favoriet was bekeer u tot Jezus, maar hij heeft ooit gezegd, de man is mannelijk,

0: Sorry. Nou,
1: zijn favoriet was Bekeer u tot Jezus, maar hij heeft ooit gezegd... De man is mannelijk, bij de vrouw is het altijd vrouwelijk en bij de heer is het altijd heerlijk. Dat was een van zijn prachtige teksten.
2: Wel een goede vraag dat je mag bidden op voorspraak van iemand die niet is heilig verklaard. Bijvoorbeeld je grootouders zijn overleden misschien.
3: Nee, wel, in ieder geval wel. De gemeenschap van de heiligen en we weten niet wie daar wel of niet zijn. Ja. Maar dat, ja,
2: dat ja, maar ook die... mensen die nog in het vagevuur zijn kunnen nog altijd bidden of niet?
3: Wij moeten voor hun bidden, volgens mij.
0: Maar andersom ook, heb ik gehoord. Zij kunnen ook voor ons bidden.
4: Kijk. Ja, maar het is natuurlijk wel een beetje... Als ik in het vagevuur zou zitten...
0: Ze zijn gered, hè? Dat is het hele ding.
3: Wil iemand eerbiedwaardig worden, dan moeten wel eerst mensen tot hem bidden. Want anders kan ook nooit... Kijk, ik ben pas heilig bij die wonderen. Maar je moet wel tot hem bidden, wil er ooit een wonder gebeuren.
4: Maar zo is dat toch ook gegaan bijvoorbeeld met Carlo Acutis. Heel snel begonnen mensen naar hem te bidden, omdat ze zoveel vertrouwen erin hadden.
3: Ja.
4: En ze kanonisering is natuurlijk binnen een mum van tijd vertrokken.
3: Ja, wel heel kort.
4: Ja,
5: ik vind het wel een interessant onderwerp nu ook van heiligverklaring. Want het proces is recent in de kerkhistorie ook veranderd. Dat je nu bijvoorbeeld de advocaat van de duivel... afgenomen is? Is dat iets goeds of iets slechts? Of?
3: Nou, dat niet. Maar
2: Paus Franciscus... Misschien eerst even, wat is dat dan, de advocaat van de duiven? Ja.
5: Dat is dus een tijd van wachten voordat iemand wordt heilig verklaard, om zeker te weten dat er niet...
3: Nee, advocaat van de duivel is degene die gewoon het tegen... De tegenpool moet spelen.
2: Ja. Die dus bepleit van deze persoon in kwestie... is helemaal niet zo heilig als ze het doet voorkomen.
3: Ja, en dan moet die andere gewoon met goede argumenten komen... om het tegendeel aan te tonen.
4: Mm-hmm. Ja. Lijkt me niet echt een leuke rol om te hebben, heel eerlijk gezegd.
3: Nou, soms is het nodig. Ik speel ook wel als advocaat van de duivel... gewoon om iets duidelijk te maken.
4: Goed, maar je gaat toch wel een beetje lastelijk met iemand omdenken.
3: Nee, dat is niet lastelijk.
4: Nee, oké.
3: Okay. Nee.
2: Het klinkt niet echt als een eretitel.
3: Maar Thomas van Aquino doet niks anders. Die heeft een stelling en dan zegt hij set contra. En dan komt hij met argumenten van de wereldse argumenten. Mm-hmm. En dan geeft hij daar weer antwoord op. En dan komt hij weer met argumenten zoals...

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Het Inzicht, een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.

Beste luisteraars, van harte welkom in onze nieuwe uitzending van Het Inzicht. Decennia lang al wordt onze maatschappij getekend door een gruwelijk fenomeen, namelijk dat van de moord op zijn eigen kinderen. Ik heb het hier over abortus. In ons land is vrijwillige zwangerschapsonderbreking onder bepaalde omstandigheden mogelijk sinds 3 april 1990. Op 15 oktober 2018 is abortus helemaal uit het strafwet gehaald, omdat het, ik citeer, niet langer zou vallen onder misdrijven tegen de gezinsorde en de openbare zedelijkheid, maar onder de bescherming van een persoon. Begrijpen wie begrijpen kan. Iedereen kan begrijpen dat een vrouw die door welke omstandigheden dan ook onverwacht zwanger geworden is, zoekt naar oplossingen voor haar problemen. Maar, en nu laat ik Paus Franciscus aan het woord, is het gerechtvaardigd een menselijk lichaam te elimineren om een probleem op te lossen? Paus Franciscus stelde die vraag in een homilie tijdens een traditionele audiëntie op het Sint-Pietersplein in Rome. Voorstanders van abortus zullen natuurlijk zeggen dat er bij een foetus van enkele weken nog geen sprake kan zijn van een menselijk lichaam en dat die foetus ook niets ondervindt van de ingreep. Maar dit wordt met klem tegengesproken door de ontelbare getuigen van abortus. De Amerikaanse Abby Johnson is ook zo iemand. Zij was directeur van een abortuscentrum in de Verenigde Staten. Ze had zelf ook 2 abortussen laten uitvoeren. Maar op een dag werd ze gevraagd om te assisteren bij een abortus waarbij echografie werd gebruikt. Toen heeft ze met eigen ogen kunnen vaststellen hoe groot de angst was en de vluchtpogingen van de foetus om aan de dood te ontsnappen. Deze ervaring heeft haar leven op zijn kop gezet. Ze is nu een van de grootste pro-life-activisten in de Verenigde Staten. Toen ik nadacht over een programma voor Het Inzicht rond dit thema, kwam ik een klein boekje op het spoor, geschreven door een Franse pater minderbroeder, Christian de la Vierge. Het boekje heet, vertaald, Abortus gezien door de ogen van een priester-exorcist. Het boekje bevat maar 47 bladzijden, maar het is een belangrijk document dat ik vandaag graag met u, luisteraars van Radio Maria, wil delen. Pater Christian zegt in zijn inleiding dat hij niet de pretentie heeft een volledige en magistrale leer aan te bieden op het technisch, medisch of psychologisch gebied over het pijnlijk probleem van abortus. Hij wil enkel een getuigenis uitdrukken van een priester die de bediening van medelijden, zo noemt hij zijn bediening van exorcisme, toevertrouwd door zijn bisschop, uitgevoerd heeft om veel vrouwen te ontmoeten die diep in hun hart, in hun psyche, hun familiaal gedrag en hun geestelijk leven gewond zijn. Zij wisten niet van waar hun diepe aandoeningen kwamen die hen kwelden en die zij soms wijden aan occulte praktijken, zoals hekserij of vloeken of kwade geesten. Pater Christian kende zijn eigen grenzen. Hij heeft zijn bediening uitgevoerd in samenwerking met geneesheren, psychologen en psychiaters, als ook met andere therapeuten. Van beroep was hij geen geneesheer of psycholoog. Zijn bediening omvatte veel andere morele of spirituele processen waarbij de boze soms zijn deel heeft. Doorheen de dialoog heeft hij de echte oorzaak, die soms ver weg lag of zelfs totaal vergeten was, ontdekt van de diepe problemen die het hart en de ziel van vrouwen in grote morele en psychische nood kwellen, en wiens genezing, zonder de therapeutische kant van de zaak te verwaarlozen, van een andere orde is dan de eenvoudige medische.
De verwarring wordt duidelijk uitgedrukt door de bekentenis van een van hen, die zegt: ik heb mijn kind gedood. Dat is de geuite of versluierde kreet die uit het hart van de moeder komt, die het slachtoffer is van een abortus die ze onder dwang of met haar toestemming geleden heeft. Toegegeven, veel factoren kunnen een toevlucht tot abortus verklaren. Ze is echter nooit te rechtvaardigen. Abortus blijft altijd de moord van een onschuldige die slechts vroeg om tot vreugde van zijn ouders te mogen geboren worden. Men is zich vaak niet bewust van de verschillende factoren die meespelen in dit werk van de dood, maar altijd komt diegene op het toneel, soms indirect, die een moordenaar was vanaf het begin. Johannes 8:44. Want omdat hij zelf geen wezen naar zijn beeld kan verwekken, is Satan jaloers op de vrouw die bron is van het leven en die het leven geeft aan een nieuw wezen naar Gods beeld en gelijkenis. Het kan verrassend zijn de actie van de duivel hier te benoemen, terwijl de algemene tendens, sterk gemarkeerd door het rationalisme, leidt tot het negeren of minimaliseren of zelfs ontkennen van zijn bestaan. Toch is hij heel reëel, zelfs als hij verborgen blijft. Het gebeurt zelfs dat een ziel die zich helemaal aan God geeft, heeft weggeschonken, zonder enige fout van haar kant, kan worden gegrepen door gewelddadige aanvallen van de tegenstander, die zich of buiten het lichaam of de omgeving bevinden. Denk maar aan de pastoor van Ars, aan pater Pio of Marthe Robin, of meer intiem op de ziel of de psyche inwerken. Het schoolvoorbeeld is daar Thérèse van Lisieux. Deze kwellingen manifesteren de woede van de slechte geest op deze zielen, wier gebed, lijden en heiligheid een grote uitstraling hebben in de kerk en in de wereld. Pater Christian spreekt enkel over het feit van de abortus en niet, zelfs als er soms gesproken wordt over fout of zonde, over het morele geweten van al diegenen die bij dit werk van de dood betrokken zijn. En dat zijn de ouders, familie misschien, de medische wereld, ja, zelfs de wetgever. Wij moeten gedragingen beoordelen, maar alleen God oordeelt de harten en hij is barmhartig voor hen die hem nederig om vergiffenis vragen. Toch laat God de mens vrij om zijn goddelijke barmhartigheid te aanvaarden of te weigeren, om te naderen tot de goddelijke redder of zich voor altijd van hem te verwijderen. Elke abortus heeft altijd twee slachtoffers, het kind en zijn moeder. Dat wil zeggen dat er twee geaborteerde personen zijn. Het kind, dat men van het leven berooft, dat in volle opbloei is, doorheen onzegbaar moreel en fysiek lijden, en zijn moeder, geaborteerd in haar vrouwelijke en moederlijke krachten en haar fysiologische functies op elk niveau van haar persoonlijkheid, biologisch, affectief, moreel en spiritueel. De vrouw is van nature affectief en moederlijk. Zij genereert liefde. Zij brengt het leven voort, welk ook het domein is van dit moederschap. Dat kan lichamelijk, familiaal, sociaal, spiritueel of eenvoudig vriendschappelijk zijn. Zij geeft zichzelf. Zij is dienstbaar in de nobele zin van het woord. Haar biologische en psychische functies zijn van nature gericht op de ander, op de andere, maar ook op het offer, en dat in grote edelmoedigheid. Dus zelfs als ze zich het niet bewust is, zal een abortus haar ten diepste treffen in haar persoonlijke waardigheid, in haar diepste roeping, maar ook in haar psychisch evenwicht. Wat gebeurt er eigenlijk bij een gewilde en opgewekte abortus? De vrouw die een wieg was, wordt een graf.
Excuseer mij voor de sterke taal, maar het zijn die woorden die pater Christian gebruikt. In plaats van het leven voort te brengen, brengt de vrouw die abortus pleegt de dood voort, een dode. Tegelijkertijd is de dood bij haar binnengetreden en blijft ze bij haar. Dit moeten we goed begrijpen. Vanaf het ogenblik van de conceptie ontwikkelt zich in het lichaam van de vrouw een lang en delicaat proces dat normaal gezien eindigt in een geboorte. Maar bij een abortus zal een extern geweld dat niet voorzien is, dit biologisch proces brutaal stoppen en met geweld wegrukken wat zich aan het ontwikkelen en voltooien was. We denken hier natuurlijk niet aan een miskraam. Wat zal de natuur dan doen? Zij gaat haar onvoltooid werk verder zetten, maar nu in de vrouw en in een andere vorm, door een malaise te veroorzaken en diepe kwellingen, waaronder een immense droefheid. In enkele gevallen kan het zijn dat het geheugen in het geweten van de vrouw vervaagt. Maar het onbewuste en het onderbewuste dragen er altijd een onuitwisbare wonde van die niet kan genezen worden door medische of therapeutische hulp. Enkel de Redder, Jezus Christus, we zullen het zien, kan deze wonde die altijd open is, omvormen in een bron van leven en vreugde. Het is trouwens goed om dit adagio dat moralisten goed kennen in herinnering te brengen. En dat luidt: God vergeeft de mens altijd en al in alles, maar de natuur vergeeft nooit. En dat kan op volgende manier geïllustreerd worden. Ik neem bijvoorbeeld deel aan een buitengewoon en overvloedig banket waarbij ik meer eet en drink dan mij lief is. Berouwvol zal ik vergeving ontvangen van de Vader van alle barmhartigheid. Maar mijn natuur zal het mij niet vergeven en kan het mij in bepaalde gevallen duur doen betalen, zeker als ik vaker van dit soort dingen doe. Het kan ook gebeuren, zij het heel zelden, dat de vrouw die in zich het begin van nieuw leven draagt, zich de ernst van de interventie waaraan ze zich zal onderwerpen niet realiseert. Zo vertelt pater Christian

van de interventie waaraan ze zich zal onderwerpen niet realiseert. Zo vertelt pater Christian het verhaal van een vrouw die zeer gekweld was en depressief. Ze had na een ontmoeting met een jongen, toen ze 15 jaar oud was, een abortus ondergaan, in de overtuiging dat men slechts een hinderlijk gezwel had verwijderd. Haar ouders hebben haar later de waarheid verteld. Pater Christian heeft haar toen de volgende vergelijking verteld om haar duidelijk te maken dat een abortus altijd pijnlijke en vaak dramatische gevolgen heeft. Het is volop zomer en ik heb dorst. Men brengt mij een glas water. Ik verneem dat er een gif in vermengd is. Als ik ervan drink, word ik medeplichtig en verantwoordelijk voor wat zal volgen. Maar ik ontken de aanwezigheid van dit gif. Ik drink de inhoud van het glas onschuldig leeg. Nu is het gif in mij en het zal zijn werk van wanorde en dood uitvoeren. Zo gaat het ook bij een abortus die nooit zonder gevolgen is, ofwel onmiddellijk, ofwel later. De vrouw zal altijd in haar krachten getekend blijven door deze acte van de dood, die zich snel of pas jaren later zal manifesteren, doorheen allerlei soorten van depressies of door een constante houding van agressiviteit tegenover haar man bijvoorbeeld, tegenover mensen in het algemeen, tegenover de familiekring, tegenover zichzelf en tegenover God. Het is een echte impuls van dood en vernietiging die immense droefheid, angsten en gemis creëert. Te vergelijken met de reële angst die het geaborteerde kind op een dramatische manier beleeft en wiens angsten nu op het hart van zijn moeder neerkomen. De ziel van een nieuw schepseltje die ingeblazen is door God vanaf het moment van de conceptie is vanaf het begin heel helder en begrijpt duidelijk dat het verworpen is. Het lijdt er erg onder. Zelfs al is de foetus nog maar enkele weken oud, toch voelt hij de fysieke pijn en tracht tevergeefs het chirurgisch instrument dat hem of haar zal doden te ontvluchten.

Beste luisteraars, welkom terug in het programma Het Inzicht, dat vandaag gaat over abortus. En ik heb me laten inspireren door een klein boekje van een Franse pater minderbroeder, een boekje dat getiteld is Abortus door de ogen van een priester, exorcist. Ik heb het in het eerste deel onder andere gehad over de gevolgen van abortus voor het geaborteerde kind en voor de moeder. Is abortus een onherstelbare fout? Ja en nee. Ja, want dit kleine schepseltje, dat slechts vroeg om te mogen leven en om geliefd te worden, om zijn ouders met vreugde te overstelpen, is er niet meer. Er blijft voor de moeder slechts een verre herinnering over. Maar het is wel een bittere en onuitwisbare. Soms zou het enige kind geweest zijn dat een weg van toekomst zou geopend hebben voor zijn ouders, of het zou zijn ouders, broertjes en zusjes, heel de familie en alle vrienden getekend hebben door zijn liefdevolle aanwezigheid.

tijd. En dan op een dag duiken de onvermijdelijke vragen op die geen antwoord kennen. Wat zou er van hem of haar geworden zijn? Welke vreugde of welke moeite zou hij of zij gegeven hebben? Daar komt nog de spijt bij van de ouders rond het lijden van het kleintje dat tot zulk een onmiddellijke en gewelddadige dood veroordeeld was. En nee, want voor christelijke ouders en vooral voor de moeder is er desondanks een gelukkig toekomstperspectief. Hetgeen niet mogelijk was door medische hulp of psychologische bijstand, kan het kind Jezus, dat geboren werd uit de maagd Maria, buiten alle hoop om bewerken. Door zijn sacramentele tussenkomst verleent hij vergiffenis aan alle die zich ten diepste bekeren. De ouders, de familie, geneesheren, anderen. Beetje bij beetje, en na een tijd van zuivering die lang of minder lang duurt, zal Christus een diepe vrede leggen in het hart van de moeder die zich bekeert, een vrede die gave is van God. En hij zal bovendien een nieuwe weg openen, waarbij de moeder haar kind weervindt met een diepe en troostende vreugde. Pater Christian reikt stappen van genezing aan. En de eerste stap is die van bekering en vergiffenis. Het is belangrijk dat de moeder ermee instemt zichzelf te confronteren en haar schuld in dit drama te erkennen om de God van barmhartigheid en haar kind om vergiffenis te vragen. Een dubbele stap, pijnlijk en aangrijpend, maar zuiverend en diep verzachtend, die, als zij goed beleefd wordt, het geweten van dit zwaar verleden zal bevrijden. En nog meer als er meerdere abortussen gebeurd zijn. Als de biecht ons in staat stelt om het verleden en de fouten ervan te confronteren, zal de sacramentele absolutie in de biecht het verzoeningsproces tussen de moeder en haar kind volledig openen, met alle vruchten van vrede en vreugde die met dit sacrament verbonden zijn. Want daar is het Christus zelf die de ziel aanraakt door de tussenkomst van de priester. Een tweede stap van genezing is het geven van een naam. Voor God is elk menselijk wezen uniek. Het draagt een naam en het is een persoon die door hem gekend en bemind wordt. Het kind ontvangt van beide conceptie een onsterfelijke ziel en een lichaam dat geroepen is om zich te ontwikkelen. Het geaborteerde kind zal dit lichaam op een volmaakte wijze terugvinden bij de verrijzenis op het einde van de tijden. In de Bijbel drukt de naam heel de persoon uit. Het is heel belangrijk dat de ouders hun kind erkennen als een persoon, zelfs nu het dood is, en het een naam geven. Het is dus heel belangrijk dat de mama, en indien mogelijk ook de papa, hun kind een naam geven als dat nog niet gebeurd is. Soms denken ze er niet aan, maar het is wezenlijk. Het zal de ouders in staat stellen om zich beter de omvang van de handeling van de dood, die abortus is, te realiseren, en het zal hen helpen om gemakkelijker hun spijt en hun vraag om vergiffenis aan God en hun kind uit te drukken. Het zal het kind de kans bieden om uit de anonimiteit te treden en de naam zal hem of haar een concrete plaats geven in het leven van zijn ouders. De mama's die dit doen zijn opgelucht en in vrede door het geven van een naam, of het nu na een miskraam is of na een abortus. Welke naam moeten ze geven? Sommigen raden aan om een naam te geven die neutraal is en zowel voor een jongen als voor een meisje kan gebruikt worden. Maar dat is eigenlijk niet belangrijk. Door de band die een moeder met haar kind heeft, weet zij doorgaans intuïtief of zij een jongen of een meisje verwacht. Het is belangrijk dat de moeder die naam kiest die in haar hart zingt en die een tederheid naar haar kind uitdrukt.
Een volgende stap is de adoptie van het gedode kind. De naamgeving van het kind komt overeen met een werkelijke adoptie van het kind. Deze term zal voor sommigen verrassend zijn, omdat men er niet onmiddellijk de zin van begrijpt. Wat gebeurt er eigenlijk bij een legale adoptie? Men integreert een kind dat van elders komt in het hart en in het dagelijks leven van een familie. De nieuwkomer zal hoe dan ook met zijn aanwezigheid de affectie en het bestaan van de familie markeren. In dit geval zal de psychologische leegte in het hart van de ouders, die veroorzaakt is door de abortus, gezegend worden door een geliefde, beminnende aanwezigheid die een nieuwe relatie tussen hun harten zal bewerken. Het kind zal niet langer een herinnering zijn. Het zal iemand zijn. Iemand die levend is, waar men beroep kan op doen en tot wie men kan bidden. Deze naamgeving heeft nog een ander voordeel. Tot nog toe was het onschuldig kind vervuld van liefde door zijn hemelse vader en door de moeder van alle mensen. Het kind dat in Gods handen is en dat in de goddelijke vergeving is binnengetreden, de ziel van dit kind vergeeft altijd en wil het zijn aardse ouders niet kwalijk nemen. Het zou weinig kunnen betekenen als het in de ogen van de ouders slechts een anoniem kind zou zijn dat verloren is in een immense massa. Maar vanaf het ogenblik dat zijn moeder of zijn ouders hem een naam geven, ontwikkelt zich een affectieve en spirituele band tussen hen. Zijn ouders kunnen hem roepen, hen aanwijzen, hem onderscheiden, hem hun hart openen en hem andere broertjes of zusjes, als er die al zijn, toevertrouwen. Hij wordt op die manier een krachtige bemiddelaar voor al de zijnen. Moet men abortus geheim houden? Zolang de moeder, die zich de ernst van de abortus niet heeft gerealiseerd en zich niet met God, met de ziel van haar geaborteerde kind en met zichzelf verzoend heeft, is ze buitengewoon kwetsbaar. En dan lijkt het voorzichtig dat zij haar hart enkel opent voor de biechtvader en indien mogelijk voor haar partner. Onze Heer toont duidelijk de weg van bekering als zij zegt: ik zeg u, zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die zich bekeert dan over 99 rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. Dat lezen we bij Lucas 15, 7. Of: de waarheid zal u vrijmaken, Johannes 8, 32. De zonde van abortus moet dus eerst gebiecht worden. Abortus leidt automatisch tot excommunicatie voor al wie erbij betrokken waren. Zelfs de counselors die weten dat abortus betekent dat een kind gedood wordt. Excommunicatie is de strengste kerkelijke straf die het ontvangen van de sacramenten en de uitoefening van bepaalde kerkelijke handelingen belet. Enkel de paus, de plaatselijke bisschop of de door hen gevolmachtigde priesters kunnen hiervan ontslaan. In het jaar van de barmhartigheid heeft paus Franciscus die regel wat betreft abortus versoepeld en mogen alle priesters hiervan ontslaan. Pas na het ontslaan van de excommunicatie kan de trage genezing van de ouders beginnen. Eens de mama genezen is, begint ze een spiritueel moederschap van een andere orde. Met de raad van een priester of een christelijk therapeut kan zij haar fouten uit het verleden helemaal leren aanvaarden en het pseudo-geheim dat het leven van de familie, zoals een absces die haar gif kwijt wil, vernietigd had, opheffen. Het is aan de mama om een geschikt moment uit te kiezen, misschien tijdens een vakantie, om aan haar andere kinderen en aan haar partner, als zij het nog niet zou weten, te spreken over haar ernstige fout uit het verleden, te zeggen hoe het haar uit het diepste van haar hart spijt, hoe zij en om welke redenen zij tot abortus overgegaan is, dat ze nooit meer tot zoiets zou beslissen,
omdat zij zich de ernst van abortus heeft gerealiseerd, en om haar kinderen te smeken nooit tot zulke pijnlijke geschiedenissen over te gaan. Deze bekentenissen moeten gebeuren in een klimaat van tederheid en vertrouwen, met woorden zoals: mijn lieve kinderen, jullie hebben een broertje of een zusje dat niet meer op aarde is. Dat is wat er gebeurd is. De mama kan vergiffenis vragen aan haar kinderen, die ze meer bemint dan zichzelf, voor de nasleep die ze ondergaan hebben, en haar vragen haar te helpen om een betere mama te worden die nog meer bemint. Het is evident dat de kinderen dit moeten geheim houden tegenover hun vriendjes. Er zijn vaders en enkele moedige moeders die vrede vinden in een engagement in de preventie van abortus of in het opvolgen van vrouwen die door deze daad gewond zijn, in pro-life verenigingen of in optochten.

Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht, dat vandaag over abortus gaat. En voor de pauze heb ik jullie enkele stappen van genezing aangereikt vanwege pater Christian de la Vierge. Niet alleen de mama en de papa hebben genezing nodig van abortus, maar ook broers en zussen van het geaborteerde kind. Alle broers en zussen die uit een mama geboren zijn die voor of na hun geboorte een abortus gepleegd heeft, zijn slachtoffers en kunnen lijden aan verschrikkelijke kwellingen zoals angst en moeite om te leven. Om in de diepte te kunnen genezen, moeten de broers en zussen zich ook zonder angst durven openen voor een priester en misschien ook voor een christelijk psycholoog die de gewoonte heeft om naar alle soorten van bekentenissen te luisteren. Soms zijn paters meer beschikbaar dan parochiepriesters die al veel taken hebben. De sacramenten, tijdens de welke Jezus persoonlijk tussenkomst komt, een bedevaart, een christelijke jeugdbeweging, kunnen allemaal helpen om de gekwetste jeugd beter gewapend in het leven te helpen staan. Wat mensen vaak niet weten, is dat de baarmoeder de herinnering aan het drama bewaart. In de antropologie weet men heel goed dat een levende menselijke cel vanaf haar ontstaan een latent bewustzijn heeft, een psyche. Bij de mens is dat een pre-onbewuste dat altijd het karakter in zich draagt dat bezig is zich te ontwikkelen. Dan moet men het volgende goed begrijpen. In de schoot van een moeder die abortus gepleegd heeft, zal het kind dat daarna in haar schoot groeit, de indruk hebben, en daarmee bedoel ik in de sterkste betekenis van het woord, er ingedrukt, eerst onbewust, maar stilaan bewust, in een omgeving te leven waarin zich iets vreselijks en dramatisch heeft afgespeeld. En dat terwijl het zich in een meest belangrijke fase bevindt waarin het onderbewuste wordt opgebouwd en waardoor zijn bewustzijn zich geleidelijk kan ontwikkelen. In zijn actuele staat zal het niet weten wat er in de baarmoeder gebeurd is, maar het proeft er wel een gevoel van terreur en dood dat heel zijn leven kan achtervolgen zonder er iets van te begrijpen. Zo kan suïcidale angst hem aangrijpen. Soms gaat hij of zij zelfs tot zelfmoord over. En dat in zijn verschillende fases. Angst, woede, een zekere stoutheid of zelfs revolte en geweld. Als hij of zij een sacramentele leven leidt, kunnen er uren van geluk, van vreugde zijn, maar ze zullen nochtans getekend zijn door een zekere onrust. Zeker, het zijn sterke beelden, maar de trauma's, en dat zijn het, laten geneesheren, psychiaters en soms de priester radeloos achter. Omdat het over een diep kwaad gaat, een oorspronkelijk en definitief kwaad. Het onbewuste en het onderbewustzijn zijn getroffen, niet het bewustzijn. Men kan deze mensen slechts helpen hun pijnlijk kruis te dragen met behulp van het gebed en de sacramenten en door hen aan te raden heel hun vertrouwen in God te stellen. Want het zijn het geloof en de genade die kunnen redden. Wat het gezin of de sociale omgeving betreft, die deze vreemde malaise niet kan begrijpen, wordt er al snel gedacht aan iets ingebeelds. Terwijl het leed heel echt is en de persoon zelf er niet kan achterkomen wat de aard van de problemen is en waar ze te lokaliseren. Ze zijn immers in de baarmoeder ontstaan. Er zijn nog andere noodzakelijke stappen die kunnen gezet worden om tot deze reïntegratie te komen en de band met het geaborteerde kind te onderhouden en te verstevigen. Eerst is er de viering van de heilige mis, dat is essentieel. En dan jaarlijks een herdenkingsmis. Bovendien zo vaak als mogelijk tenminste een weesgegroet aan het kind geofferd, zoals een bloem.
Dat is men verschuldigd aan diegene wiens aardse leven men weggeroofd heeft. Het is belangrijk dat de mama niet geobsedeerd geraakt door dit kind dat ze mist en dat haar een eigen spiritueel en geestelijk leven helemaal georiënteerd blijft op het unieke kind, de zoon van de eeuwige vader, geboren uit de maagd Maria en dat nu onze enige redder is. Een bedevaart naar een mariale plaats, zoals Banneu of Borin of Scherpenheuvel of Oostakker, is aan te bevelen. Een dergelijke bedevaart kan, als ze gepaard gaat met een biecht en met een heilige communie, een grote verlichting betekenen voor mensen die gekweld worden na een abortus. Onze hemelse moeder weet immers als geen ander op aarde te luisteren, te troosten en te versterken. Het is niet voor niets dat onze lieve vrouw van Guadeloupe in 1531 tot de Indiaan Juan Diego gezegd heeft: "Vrees geen enkele ziekte of angst. Ben ik niet bij jou? Ben ik niet je moeder? Ben je niet voortdurend onder mijn schaduw en onder mijn bescherming? Ben ik niet de oorzaak van je vreugde? Ben je niet onder mijn mantel geborgen in de holte van mijn armen? Wees niet bedroefd of verontrust door wat dan ook." Hoe kunnen niet-christelijke ouders genezen van een abortus? Zelfs voor hen die niet het geluk gehad hebben de gave van het christelijk geloof te ontvangen, is een referentie naar iets dat de mens overstijgt noodzakelijk om te kunnen genezen van een abortus. Men moet de betekenis van God terugvinden om de zin en het respect voor de mens in zijn eenheid van ziel en lichaam te kunnen waarderen, in zijn waardigheid vanaf het moment van de conceptie tot zijn natuurlijke dood en zijn onvervreembaar recht op leven. Belangrijk om weten is dat contraceptie bedrog is en vaak synoniem van abortus, zelfs als de leugen regeert in dit domein. Ze is ook de snelweg die leidt naar medicinale of chirurgische abortus als de contraceptie niet gewerkt heeft. Laten we niet vergeten dat bijna alle contraceptiepillen ook abortief zijn, omdat ze de innesteling van de bevruchte eicel verhinderen. Dat wordt door de farmaceutische wereld schoorvoetend toegegeven. Dan is er het spiraaltje. Het is onbekend dat het een bevoorrecht wapen is van de krachten van de duisternis. Een spiraaltje kan maandelijks een abortus verwekken bij de vrouw die niet weet hoeveel kinderen ze op die manier geofferd heeft. Als ze door de genade geraakt wordt en tot bekering komt, kan ze slechts een algemene spijt uitdrukken voor al deze vreselijke en dodelijke handelingen. Dan heb je de morning after pill, of de noodpil, zoals ze dat tegenwoordig noemen. Ze bevat een vreselijk vergif, zowel voor het kind als voor zijn moeder. Professor Jérôme Lejeune noemt ze antimenselijke pesticiden. Elk meisje of elke vrouw kan ze vrij verkrijgen bij de apotheker en ze gebruiken op gelijk welk moment van de cyclus, zelfs buiten de vruchtbare periode. Deze producten zijn nog des te gemener, omdat de vrouw niet weet of ze nu een abortus gehad heeft of niet.

Beste luisteraars, laten we nu eens de theologische kant van abortus bekijken. Johannes Paulus II schrijft in zijn encycliek Evangelium Vitae onder nummer 58: onder de misdrijven die de mens tegen het leven kan plegen, bezit abortus provocatus kenmerken waardoor die bijzonder zwaarwegend en verwerpelijk wordt. Het Tweede Vaticaans Concilie omschrijft abortus samen met kindermoord als afschuwelijke misdaden. Vanuit het gezichtspunt van het christelijk geloof is abortus niet enkel doodslag, bewust of onbewust, op een mensenleven, maar het is ook een ernstige minachting van het vaderschap van God, die de schepper is en de enige en eerste bron van elke generatie, van elk fysiek of spiritueel vaderschap of moederschap. Door dit nee aan de geboorte van een kind weigert men eveneens een nieuw kind aan God te geven, de vader van dit kind, en een broer in menselijkheid aan de zoon, de eeuwig verwekte. Inderdaad, alle vreugde van de hemelse vader bestaat erin om een nieuw leven te wekken door de liefdesbemiddeling en de wens van twee ouders, zelfs als er iets fout zit in deze vereniging. Bijvoorbeeld een buitenechtelijke relatie en in het geval van een pijnlijke verkrachting, overspel, prostitutie, kunstmatige inseminatie of genetische manipulaties. Alle vreugde van de Zoon van God bestaat erin om een gelijkenis te vinden in deze groei van het bestaan van een nieuw wezen dat naar zijn beeld geschapen is. Heel de vreugde van de Goddelijke Geest bestaat erin om vanaf het eerste moment van de conceptie een nieuw leven met zijn eigen creatieve adem te bezielen. Maar door de gewilde dood van dit kind ontneemt men de vader deze vaderlijke vreugde en op hetzelfde moment treft men de eeuwige en aardse bestemming die de vader voor dit kind voorzien had. Op die manier compromitteert men heel de toekomst van de mensheid en dus ook heel de evolutie van de geschiedenis. Wat bedoel ik? Om tot de verbeelding te spreken, spreekt men soms van een nieuwe Beethoven of een Mozart of een heilige Franciscus van Assisi of een heilige Thérèse van Lisieux die omwille van abortus niet kon geboren worden. Maar het punt is dat er geen genie of geen heilige nodig is om de gebeurtenissen van de geschiedenis te beïnvloeden. Het volstaat om gewoon zichzelf te zijn, om een impuls te geven aan het verloop van de gebeurtenissen, naast al datgene dat zich in de onzichtbaarheid afspeelt in de gemeenschap van de heiligen. Elk kind heeft een bijzondere, unieke en onvervangbare roeping die noodzakelijk is om heel de mensheid met een speciale en goddelijke afstraling te markeren en om aan God de kans te geven werkzaam te zijn in de mensen en in de wereld. Maar laten we verder gaan. Gezien vanuit de Openbaring schuilt er in elke abortus een aanval, en meestal onbewust, op twee grote mysteries van het geloof. Dat van de onbevlekte ontvangenis van de moeder van God, die vanaf haar conceptie geheiligd is, en dat van de menswording van de Zoon van God. Laten we naar de menswording kijken en daarbij een essentiële opmerking maken. Heel de Schrift, en dus ook de Openbaring in zijn historische ontwikkeling, is gebaseerd op vier profetieën, of eerder op dezelfde fundamentele profetie die vier keer vermeld wordt. En het gaat hier over de maagd Maria die zwanger is. De profetieën zijn terug te vinden in volgende schriftplaatsen. Het boek Genesis, hoofdstuk 3, vers 15. God zegt tot de slang: vijandschap sticht ik tussen u en de vrouw, tussen uw kroost en het hare. Het zal uw kop bedreigen en gij zijn hiel. Jesaja 7, vers 14. De Heer zelf geeft u een teken. Zie, de jonge vrouw is zwanger en ze zal een zoon ter wereld brengen en gij zult hem de naam Emmanuel geven. Micha,
vijfde hoofdstuk, versen 1 tot en met 4. Daarom zal hij hen niet langer overlaten aan hun lot, tot aan de tijd dat zij die zal baren, haar kind gebaard heeft. Dan komt de rest van de broeders weer samen met de zonen van Israël en zal hij er één volk van maken. En tenslotte, Apocalyps 12, als volgt samengevat. Je vindt er het dubbele teken van de vrouw die in pijn baart en van de slang van Genesis die aan het einde van de geschiedenis een draak geworden is en die zich klaarmaakt om het kind te verslinden van zodra het geboren is. Maar dit kind is ontsnapt, verrijzenis en hemelvaart. En zonder de vrouw te kunnen treffen, richt de draak zich nu tegen de andere kinderen van de vrouw, de rest van haar nageslacht, tegen hen die de geboden van God onderhouden en die vasthouden aan het getuigenis van Jezus. Anders gezegd, de Satan vermocht niets tegen de vrouw en haar eerstgeboren zoon, die men de Christus noemt, en nu voert hij oorlog tegen de andere kinderen die geroepen zijn tot het Rijk Gods. Dat is dus die vierdubbele profetie die men de grote messiaanse profetie kan noemen, die werkelijk de kern uitmaakt van heel de Openbaring. De kiem, die zoals een immense regenboog heel de heilsgeschiedenis ondersteunt. Het is werkelijk de levensboom waarop alle andere profetieën over de Messias geënt zijn. Men zou zelfs kunnen zeggen, zonder een boutade ervan te maken, mocht het gebeuren, maar het is een onmogelijke zaak, dat men heel de Bijbel kwijtspeelt, zowel de geschreven als de mondeling overgeleverde versie, dan zou men vanaf het ogenblik dat men deze intacte vierdubbele profetie zou bewaren, het geheel van alle andere messiaanse profetieën kunnen terugvinden. Maar keren we terug naar ons onderwerp abortus. We moeten het volgende goed begrijpen. Satan vermocht niets tegen de vrouw, de moedermaagd, en dus gaat hij zich richten tegen de levende beelden van de vrouw, en dat zijn alle zwangere vrouwen, om hun kind dat gaat geboren worden te verslinden, zelfs nog voor de geboorte. Niet omdat de Satan voorkennis heeft over wat er van dat kind zal worden. God alleen kent zijn toekomst en hij ontvouwt zijn plannen niet aan zijn ergste vijand. Maar eenvoudigweg omdat dit kind voorbestemd is voor het Rijk Gods. Er is dus in elke abortus, buiten medeweten van de zwangere vrouw of van het medisch korps, een ongekende, maar wel door de antichrist gewilde medeplichtigheid. En dat vanaf het ogenblik van de conceptie. Zeker, wij mensen weten niet wat we doen, lezen we bij Lucas 23, 34, maar hij, Satan, de tegenstander, de antichrist, die er de inspirator van is, weet het maar al te goed. En hij weet waarom hij bij voorkeur de vrouw aanvalt die hem aan de vrouw bij uitstek herinnert, Maria, de nieuwe Eva. De vrouw heeft het voorrecht het leven te mogen doorgeven. En dat maakt de tegenstander woedend en jaloers, omdat hij immers niet in staat is een wezen voor te brengen dat op hem gelijkt. Immers, vanaf het ogenblik van de conceptie is er een nieuw leven, welk zijn organische staat ook is, embryo of foetus. En dit nieuwe leven is nog grotendeels afhankelijk van het leven van zijn moeder. Maar het is reeds autonoom in de ogen van de hemelse vader die bezig is dit kleine, nieuwe kleine wezentje naar het beeld van zijn enige zoon te vormen. We hebben er in de eerste twee mysteries van de Rozenkrans een verlichtend model van. De maagd Maria sprak haar scheppend fiat om haar instemming te geven en heeft op die manier de vader toegestaan in haar eigen vlees leven te verwekken door de geest van zijn enige en eeuwige zoon. Genesis 1, vers 3. Toen sprak God, er moet licht zijn, en er was licht. Lucas 1, 35 tot 38.
Hierop gaf de engel haar ten antwoord: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom zal ook wat er ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God. Weet dat zelfs Elisabeth, uw bloedverwante, in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen en ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu in haar zesde maand, want voor God is niets onmogelijk. Nu, zei Maria, zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord, en de engel ging van haar heen. Het is dan dat Gods Zoon mens geworden is, vanaf dit woord, vanaf deze conceptie. En de volgende scène, die van de visitatie, geeft er ons een bewijs van. Maria had van de engel vernomen dat haar verwante, die reeds oud was, nu zwanger was. Ze vertrok onmiddellijk om deze moeder bij te staan voor de geboorte en waarschijnlijk ook nog daarna. Het was een daad van liefde, in elk geval, maar ook een teken van openbaring van de aanwezigheid van Maria bij elke moeder en bij elk kind dat gaat geboren worden. Lucas 1, opnieuw, Lucas 1, vers 56, en nog vroeger, vanaf vers 39, in die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in Judea. Ze ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en ze riep met luider stem uit: Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? Nadat Maria ongeveer 3 maanden bij haar gebleven was, keerde zij naar huis terug. Dat is dus een familiale scène tussen twee nichten. Maar de aanwezigheid van de Heilige Geest, wiens bruid Maria is, en van het woord in de schoot van zijn moeder, zal deze ontmoeting omvormen in een geloofsmysterie. Merken we de onmiddellijke gehoorzaamheid van de Heilige Maagd op aan het woord van de engel Gabriel en de afstand van ongeveer 140 kilometer tussen de dorpen van deze twee heilige vrouwen, Nazareth en Ain Karim, dat op 6 kilometer van Jeruzalem ligt. Je moet enkele dagen rekenen, ongeveer een week, die de Heilige Maagd nodig had om deze afstand te voet of op de rug van een ezel af te leggen. Het kind Jezus is op dat ogenblik een minuscuul embryo, 6 dagen eerder verwekt, ongeveer 150 cellen, een 150.000ste van een millimeter. En nochtans is hij al de redder van de wereld. Op het ogenblik van de begroeting van deze twee dames ontmoeten deze twee kinderen elkaar. Het is dan dat het woord Emmanuel, pas verwekt in het lichaam van zijn moeder, de Heilige Geest zal schenken aan zijn neef Johannes, die op dat ogenblik gedoopt wordt door het vuur van de Geest en profeet wordt. Dankzij de intieme relatie die er bestaat tussen elke moeder en haar kind, kondigt hij door zijn opwinding aan dat Maria zwanger is van de Redder. Men zou kunnen bevestigen dat het eerste werk van Christus die verwekt is door de Heilige Geest en op wie deze Heilige Geest rust, het doopsel met vuur is dat Johannes de Doper in de schoot van zijn moeder ontvangt. Is dat niet voldoende om het mysterie van het leven op te helderen dat zich ontvouwt in de schoot van elke zwangere vrouw? Zeker, verwekt door de Heilige Geest, zegt men van de Zoon van de Maagd. Maar verwekt door de man en bewogen door de Heilige Geest voor alle andere kinderen. Voor de rest gaat het over hetzelfde levensproces. Dat wil zeggen dat een nieuw menselijk leven vanaf zijn conceptie begint, zelfs wanneer de tekenen daarvan zich geleidelijk aan vertonen. Vanaf het moment van de conceptie is er leven,
is er een levende die gevormd wordt, ongeacht de biologische toestand van het lichaam in wording. Beste luisteraars, luisteren we tot slot naar de woorden van een Amerikaanse vrouw, de psychologe Dr. Susan Stanford, die na haar eigen genezing van een abortus zich ten dienste gesteld heeft voor de genezing van andere vrouwen die hetzelfde drama beleefd hebben door een gebrek aan ondersteuning van de vader van het kind dat zij in hun schoot droegen. Wij weten hoe catastrofaal het is voor ouders om een kind te verliezen. Men is zich ook bewust van het grote verlies dat vrouwen moeten verwerken bij een miskraam. Het is echt een onverantwoordelijke houding om vrouwen die voor een abortus komen niet te laten weten dat hetzelfde leed op hen wacht. Hetzelfde rouwproces voor eenzelfde verlies, juist zoals bij een miskraam. Maar nog erger, want ze hebben zelf de beslissing genomen om abortus te plegen. Ik denk dat je niet volledig kunt herstellen van een abortus zonder de genezende kracht van het geloof. Ik geloof dat het alleen de schepper van het leven is die ook het verlies aan leven kan genezen. De enige die een volledige genezing kan aanbieden is God. Dat is mijn diepste overtuiging. Tot daar, Dr. Susan Stanford. In een van de oudste boeken van de Bijbel zegt God plechtig aan Mozes en door zijn tussenkomst aan ieder van ons: zie, ik houd u vandaag het leven en het geluk voor, maar ook de dood en het ongeluk. Leven en dood houd ik u voor, zegen en vloek. Kies dan het leven, dan zult gij met uw nakomelingen het leven bezitten door Yahweh, uw God, te beminnen. Beste luisteraars, als u nog opmerkingen of vragen hebt omtrent dit programma, dan kunt u mailen naar hetinzicht@radiomaria.be of telefoneren naar 016 41 47 47. Dank u voor het luisteren.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Een vuur dat oplaait is geschreven door Eduard Janssens. Wat betekent eucharistisch leven voor mij vandaag? De auteur neemt Edward Poppe tot inspiratiebron.
1: Deel 2. De aanbidding van de Eucharistie. Nummer 4. Het feest van Sacramentsdag. Jacques Pantaleon van Troyes had Juliana van Cornillon goed gekend toen hij nog aartsdiaken was te Luik. Hij was een overtuigd voorstander en ijveraar voor de zaak waarvoor Juliana en zoveel anderen in Luik ijverden. Eenmaal paus geworden onder de naam Urbanus de Vierde, stelde hij in 1264 het feest van Sacramentsdag in voor de universele kerk. Hij verwees in zijn bul Transiturus de hoc mundo van 11 augustus 1264 discreet naar Juliana en haar visioenen. Hij schreef: al hoort de Eucharistie elke dag gevierd te worden met de nodige ijver en eerbied, toch menen wij dat het goed zou zijn mocht dat één keer per jaar met de allergrootste luister geschieden. In de sacramentele gedachtenisvieren van Christus is immer Jezus Christus, zij het onder een andere gedaante, werkelijk aanwezig. Voor hij ten hemel steeg, zei hij immers tot zijn leerlingen: zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Matthäus 28, vers 20. Paus Urbanus de Vierde gaf zelf het voorbeeld door op de donderdag na Pinksteren dit feest plechtig te vieren in Orvieto, Italië, de stad waar hij toen resideerde en waar een merkwaardige corporale bewaard werd en wordt. In 1263 had een priester in Bolsino sterke twijfels over de werkelijke tegenwoordigheid van de Heer in de Eucharistie. Terwijl hij de consecratiewoorden uitsprak, vloeiden er enkele druppels bloed vanuit de hostie die hij in zijn handen hield op het corporale. Aldus bevestigde dit mirakel wat wij nu in ons geloof belijden, dat de Heer werkelijk in de Eucharistie aanwezig is. Paus Urbanus de Vierde vroeg ook aan Thomas van Aquino, een van de grootste theologen van de christenheid, die in het gevolg van de paus eveneens verbleef in Orvieto, de officiële teksten van de mis en het officie op te stellen voor dit feest. Zij worden tot op de dag van vandaag gebruikt in de Romeinse kerk en getuigen van diep geloof en eerbied voor het mysterie van de goddelijke aanwezigheid in de Eucharistie, van de liefde van de Heer voor zijn volk, die zich helemaal te geven tot de dood toe op het kruis voor ons heil. Zonder overdrijven mogen we stellen dat deze beweging rond de Eucharistie in de 13e eeuw een echte, nieuwe evangelisatie in vele streken en gewesten op gang heeft gebracht. Evangeliseren moet immers altijd opnieuw gebeuren. Deze beweging, die concrete vorm kreeg in aanbidding, in processies, in broederschappen in vele steden en dorpen, was echte evangelisatie. 5. Een vluchtige situatieschets van de hedendaagse problematiek. Tot voor kort had elk dorp in de westerse wereld zijn processies op het feest van Sacramentsdag als een openbare hulde aan het Heilig Sacrament. Het werd plechtig rondgedragen in stad en dorp. De participatie van het volk van God was groot. Zowel deelnemers als toeschouwers gedroegen zich bijzonder eerbiedig. De kinderen hielden ervan om zich aan te kleden als Sint Jan de Doper of Sint Franciscus. En sterke mannen wedijverden om zware vaandels te torsen en het summum was het baldakijn te helpen dragen, waaronder de priester het heilig sacrament droeg. Plots leek dat alles niet meer te kunnen. De beelden leken toch minder mooi te zijn, de kleren versleten, de relieken waren uit een andere tijd, de liederen onverstaanbaar en de gebeden werden niet meer begrepen. Het sterk toegenomen verkeer werd vaak als excuus aangehaald om een halt toe te roepen aan wat voor kort nog een volksdevotie werd genoemd. Het heilig sacrament deelde in de grote tabula rasa, oftewel schone lei, die op het Tweede Vaticaans Concilie volgde. Maar er was meer aan de hand. In de liturgische ontwikkeling van de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw was er een ander verstaan van de Eucharistie gegroeid. Een van de elementen was dat de Eucharistie eerder gezien moest worden als een viering van het volk van God en minder als een kostbaar iets dat aanbeden moest worden. De klemtoon kwam ook meer te liggen, en terecht, zoals priester Poppe het vaak zei, op het feit dat de Eucharistie nodig was als voedsel voor het volk van God. Het geconsacreerde brood dient in de eerste plaats genuttigd te worden. In de Eucharistie primeerde voortaan het maaltijdkarakter. Jezus maakt het brood en de wijn tot zijn lichaam en bloed om het te nuttigen. De aandacht werd verlegd van Christus, verborgen in de heilige hostie, naar de dienende Christus die brood wordt om te eten en die zich daardoor precies openbaart in dit sacrament. De vraag werd in die jaren scherp gesteld. Als Jezus zo duidelijk en helder heeft gezegd: neemt en eet, dit is mijn lichaam, wat moeten we dan met al die devoties als lof, altijd durende aanbidding, processie, etcetera, etcetera? Passen deze devoties dan eigenlijk wel in dit sacramentele kader? Verduisteren we daardoor niet eerder de Eucharistie dan dat we haar verhelderen? Is dat niet in strijd met de manier waarop Jezus in de Eucharistie aanwezig wil zijn, namelijk als brood om gegeten te worden, dienstbaar en zeker niet om gediend te worden? Dat is een zeer vluchtige en zeer schematische schets van de problematiek van de jaren 50 en 60 die in sommige middens nog altijd doorwerkt. Er heerste, en er heerst bij sommigen nog steeds, een onbehagelijk gevoel ten overstaan van de verering van de Eucharistie. Het komt soms tot uiting in het feit dat men zich in bepaalde kerken geen raad meer weet met het tabernakel. Waar zullen we dat nog een plaats geven in onze kerk? Ik zag in een abdij dat het tabernakel niet enkel weg werd genomen uit het koor of zelfs uit de omgeving daarvan, maar dat het achteraan in een verloren hoek van het gebouw werd geplaatst. Ik zag op sommige plaatsen dat de presidentiële zetel van de voorganger voor het tabernakel geplaatst werd. De voorganger nam dan plaats met zijn rug naar het tabernakel, alsof daar niets of niemand aanwezig was. Er zijn uiteraard ook goede realisaties om het sacrament een nieuwe plaats te geven. Ik denk aan een andere abdij waar een discreet spel van licht en kleur aangeeft dat het de Heer is die daar woont. Dat onbehagen in bepaalde kringen in verband met de eucharistie komt niet enkel voort uit veranderende woorden en vormen. Het is onderdeel van een cultuur, van een denkwereld die evolueerde van scholastiek naar rationaliteit, zeker in de westerse wereld.
0: Dank u wel voor het luisteren. Een vuur dat oplaait van Eduard Janssens heeft als ondertitel Priester Poppen en de Eucharistie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Goedemorgen, Rani Maria. En welkom bij het vervolg van de Mariathon. Deze vrijdag, de tweede dag van de Mariathon, verzamelen we geld voor Radio Maria Ierland. En het streefbedrag is 35.000 euro. En de tussenstand gisteren zijn we uitgekomen op iets van 7.000 euro. Ik zal het even, straks even precies opzoeken. Maar laten we eerst maar eens even naar mooie Ierse klanken gaan luisteren.

0: vrolijke Ierse dansmuziek. Ja, je hoort dan iedere keer die tap, iedere keer zo. Dan voel je wel van, ja, hier kan wel op gedanst worden. En ja, dat gaan we ook doen. Dan gaan de Mariathon doen. Wat is dat eigenlijk? Mariathon, de tweede dag daarvan. Het is zo dat in mei alle radio's Maria's over de hele wereld een inzameling actie doen om een ander radiostation te ondersteunen. In Nederland betekent dat we 2 dagen van veel live radio hebben met iedere keer steeds oproep voor gebed en een extra donatie. Dit jaar helpen we Radio Maria Ierland. We willen graag bijdragen aan de uitbreiding van Radio Maria Ierland. We streven naar een eindbedrag van 35.000 euro. En u moet weten, lieve luisteraars, dat het belteam nu al klaar zit. En zij zijn dus ook al benaderbaar. U kunt hun nu al bellen, zo vroeg in de ochtend. Ja, misschien bent u wel net wakker. Of misschien bent u al zo'n beetje uw bed aan het uitkomen. Maar u moet weten dat u al kunt bellen. Het belteam zit speciaal voor u klaar. En ze zijn bereikbaar op nummer 073-687-2000. Nou, en natuurlijk, waarom moet u dan bellen? Nou, dat zit zo. We vragen u om een extra donatie te doen. En dat is dan speciaal voor Radio Maria Ierland. Zij hebben dat geld heel hard nodig en wij kunnen daarbij helpen. Wij willen dan ook graag de tussenstand bijhouden. Wat is nu de tussenstand? Kan ik dat even erg snel vinden? Even kijken. Ik heb hier een tussenstand van... Nee, dat was gisteren. Nee, dat kan ik hier niet zo snel vinden. Dan moet ik toch even naar het belteam gaan. Want die weten dat. Of ik kijk even mijn eigen app. Dat kan ik wel eens even doen, ja. Ja, we hebben inderdaad gisteravond hadden we een tussenstand van 7146. Nou is daar vermoedelijk in de tussentijd in de nacht niks bijgekomen, want het belteam was gesloten. Maar het belteam is nu weer open. Tussenstand 7146. Streefbedrag 35.000 euro. Nou, daar zit nog wel een enorm gat tussen. We weten natuurlijk dat altijd op het einde het iets harder gaat. Het verloopt niet lineair, zeg maar. Het is niet zo van, we zijn op de helft. Dus moeten we ook op de helft van het streefbedrag zitten. Zo werkt het niet. Dat is ook niet erg. Maar wat zou het mooi zijn als we wel zo kunnen gaan zien dat het zo mooi gaat klimmen in de ochtend. Vindt u dat ook zo spannend? Hoe dat dan verder gaat met het streefbedrag? Nou ja, het streefbedrag staat gewoon vast. Maar ik bedoel de tussenstand. En dat is afhankelijk van uw donaties. Uw vrijgevigheid, uw euro's die onmiddellijk ten goede komen aan de missie van Radio Maria in Ierland. En dat is dezelfde missie die wij hier in Nederland hebben, namelijk evangeliseren. Namelijk het woord van God verkondigen. En dat is iets heel belangrijks wat we vandaag ook weer doen. Dat doen we hier in Nederland. In het Nederlands, ja, het klinkt als een open deur. Maar in Ierland doen ze dat in het Engels, toch? Laten we maar eens even een heel klein stukje gaan luisteren hoe dat klinkt.
1: Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee.
0: Zij zijn blijkbaar bezig
1: met... Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Zij zijn blijkbaar bezig met een speciale... Een speciale rozenkrans zijn ze aan het bidden, zo te horen. En doen dat met wat muziek op de achtergrond. Ja, wij doen dat hier bij Radio Maria een beetje anders. Gebed is gebed en dan is er geen muziek op de achtergrond. En we zien dan inderdaad de rosary, de joyful Mysteries. Oh, dat is ook bijzonder, want wij hebben in Nederland toch gewoon op vrijdag de droevige geheimen. Nou ja, het zou kunnen dat zij zo, want het is een uur later, hè? Bij hun is het een uur later, oftewel de klok wijst een uur eerder aan. Dus dat is half, als het hier 6:30 is, is het daar 6:30. Het zou kunnen dat ze in de nacht dan de glorievolle geheimen bidden. En dan overdag toch weer de droevige geheimen. Dat zou kunnen. En dan komt er een lied. Dan is er een lied te horen. Nou, een mooi lied. Een mooi lied klinkt daar op de Ierse radio. En u moet weten dat u dat ook zelf kunt beluisteren. Dan gaat u naar de website radiomaria.ie. Radiomaria.ie. En dan kunt u eens een kijkje nemen. Waar gaan mijn euro's naartoe? Nou, dat is dat. Dat is hun website. Zij kunnen alleen nog maar via internet Radio Maria luisteren. En dat is al heel goed. Dat is niet niks. Dan moeten we dat niet wegcijferen. Dat is al een heel prachtig iets. Maar zij hebben geen DAB Plus netwerk. Dus zij zijn daar wel mee bezig. Radio Maria goes nationwide on Ireland's DAB Plus network. Er staat ook een bericht op hun homepagina met die titel. En het wil eigenlijk zoveel zeggen dat Radio Maria gaat nationaal op het Ierse DAB Plus netwerk. Nou, alle ins en outs daarvan, dat gaan we horen. Want vandaag hebben we ook de priesterdirecteur van Radio Maria Ierland op onze radio. Dus het is zo dat Pieter Zimmerman gaat daarmee spreken. Die komt

Dus het is zo dat Pieter Zimmerman gaat daarmee spreken. Die komt later vandaag. En dan horen we ook de priester-directeur van René Maria Ierland. Ja, ik wilde dat alleen maar eventjes laten horen. Dat, om te laten zien van kijk, dat is hun radio. Die bestaat gewoon en die is er gewoon. Die functioneert gewoon. Maar ze zijn nog niet waar ze willen zijn. Hun ambitie is groter. En dat is iets wat wij hier in Nederland van harte ondersteunen. En daarom vragen we u een extra donatie te doen. Zou u dan willen bellen om uw donatie toe te zeggen op het telefoonnummer 0736872000. En ik ga u ook even het bankrekeningnummer noemen. Ja, als u belt, kunt u dat sowieso ook aan degene die de telefoon opneemt vragen. En waar moet ik het dan naartoe sturen, dat geld? Nou, maar ik ga het u ook nog een vaste keer noemen. En dat ga ik twee keer doen. Eén keer een klein beetje sneller. Voor de mensen die snel zijn, al pen en papier in de hand hebben. En één keertje een beetje langzamer. Zodat de mensen die nog geen pen en papier hebben, dat even rustig dan erbij kunnen zoeken. Nou, daar komt hij. De bankgegevens zijn dus ten name van Radio Maria te 's-Hertogenbosch. De IBAN daarvan is NL30INGB0674750977. En dat is een hele goede manier ook om te doneren. U kunt die IBAN ook op onze website vinden. En er zijn ook nog meer manieren waarop u kunt doneren. Namelijk door middel van iDeal via onze website. Of via de Gift app. Dat is met GIVT. Dat is een hele handige, fijne app om donaties te kunnen doen. En dan kunt u ook doneren aan Radio Maria Nederland. Wij verzamelen het geld hierin en sturen dat naar Radio Maria Ierland. Zo werkt het. En dan noem ik u nog één keer de IBAN. De IBAN is dus inderdaad de bankrekening ten name van Radio Maria te 's-Hertogenbosch. Dan NL30 INGB 06 74 75 09 77. En dat is het. Dus de laatste twee cijfers zijn 77 op het eind. En dan graag de donatie doen onder vermelding van Mariaton Ierland. En dan weten we ook van deze donatie is echt bedoeld voor Ierland. Hè, want anders is het moeilijk voor ons, moeilijker voor ons om te onderscheiden van hey, is het nou een donatie voor ons? Of is het nou bedoeld als een donatie voor Ierland? Nou, als u nou zegt van hey, ik wil graag dat bankrekeningnummer ook nog even via WhatsApp ontvangen. Dus gisteren heb ik dat ook een paar keer gedaan. Hartstikke handig natuurlijk. Dan kan ik u dat zo toesturen. Als in de zin van een tekstbericht via WhatsApp. Dan is het handigste als u mij dat kenbaar maakt door even een duimpje omhoog te sturen via WhatsApp hier in de live studio. Of u schrijft daarbij van goh, ik wil graag, hey, kun je mij alsjeblieft en dat, bankrekeningnummer of de IBAN sturen. En dan kan ik dat zo toesturen als in de zin van een tekstbericht. Kan natuurlijk handig zijn, hoeft u het niet zelf op te zoeken. Sterker nog, u kunt ook zelfs dan in WhatsApp dat bankrekeningnummer zo copy en pasten of kopiëren. Hè? En dan in de app van uw bank op de telefoon zo plakken. Dan kunt u ook geen foutje maken met van hey, wat is nou precies dat nummer? Dus dat is alleen maar een handige tip. Dus laat u mij weten, stuurt u mij een duimpje omhoog of zegt u mij in WhatsApp van stuur mij maar alsjeblieft dat bankrekeningnummer of de IBAN toe. Nou, dat is het nummer van WhatsApp hier in de live studio op 06-2001-9670. En dat is het nummer waar u ook uw gebedsintenties naartoe kunt sturen. Want om half negen gaan we natuurlijk ook weer de Rozenkrans bidden. En daar benoemen we ook graag de intentie.

is die u aan ons wil voorleggen. En ook kunt u daar bijvoorbeeld de vragen aan stellen via dat nummer. Vragen stellen voor de Club van Job. Nou, we hebben vandaag geen Club van Job officieel, maar we hebben wel Pastoor Menne hier in de studio. Dus er komt altijd nog, is altijd ook nog wel een klein beetje ruimte voor wat vragen. Met tussendoor natuurlijk iedere keer steeds de oproep om te doneren en om te gaan bellen naar het belteam. En daar zal ik u ook niet langer van afhouden. Want zij zitten voor u klaar. En als ik dan te veel praat, dan gaat u misschien niet bellen. Het nummer van het belteam is 0736872000. En ik ga nog een stukje Ierse muziek opzetten. Voordat ik dat doe, zal ik u nog laten weten dat de programmering als volgt is. Ga ik even erbij pakken. Voor vrijdag is dat nu zo dadelijk om 7:00 de Lauden. Het morgengebed die wordt gebeden vanuit het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heilo. De seminaristen al daar zullen u voorgaan in gebed voor de Lauden. En ja, voor de mensen, als ze luisteren daar in Heilo, dan zal ik ook de jingle laten klinken. En daarna kunt u overnemen via de codec. Nu, een klein beetje Ierse muziek gaan we luisteren. En dan nog als laatste toch nog één keer de vraag. Bel naar het belteam 0736872001. Alsjeblieft, uw donatie wordt van harte verwelkomd.

Ja, vrolijke Ierse muziek, inderdaad, met veel violen. Nou, er is ook veel religieuze Ierse muziek. Daar is ook ongetwijfeld veel aandacht voor vandaag. En we hebben ook natuurlijk de aanvraag van de muziek. Als u de muziek, als u belt naar het belteam, dan kunt u ook muziek aanvragen. Er zit ook heel veel mooie muziek bij natuurlijk. We hebben gisteren ook al heel veel mooie muziek laten horen. O reinste der schepselen bijvoorbeeld. Vader, Abba Vader, u alleen. God, groet u, zuivere bloemen. Ik zal er zijn, een lied van Sela. Het Ave Maria van Bach Gounod. Uitgevoerd door Hanna Holgersson. Maria Klokje, Maria te minnen. Nog een Ave Maria, een bijvoorbeeld van Beyoncé. Ave Maria van Maria Callas. Nou, zo hebben we allerlei muziek, inderdaad allerlei prachtige Ave Maria muziek natuurlijk ook daartussen. When the Saints Go Marching In, altijd een beetje een standaard, die ook altijd een luisteraar, misschien zelfs meer luisteraars, die dat lied aanvragen. De kracht van uw liefde. Excuus. Ave Verum Corpus. Zit er ook altijd één of twee daarvan tussen. En het is aan u, lieve luisteraars. Als u zegt van ik doe graag mee met die Mariathon. Ik wil ook Ierland ondersteunen in hun missie. Ik wil ook mijn euro's vruchtbaar laten worden voor de verkondiging van het evangelie. Voor het bouwen aan het Koninkrijk van God. Dan belt u naar het belteam. En u moet weten dat wanneer u belt, u kunt u natuurlijk allereerst ook uw donatie toezeggen. En dat wordt allemaal geregistreerd. Zo kunnen we ook de tussenstand bijhouden. Maar u kunt ook een lied aanvragen. En dat is ook door veel luisteraars ook al gedaan. Ook heel erg leuk om zo samen vorm te geven, toch? Aan de Mariathon. Dat niet alleen niet alleen draait het om geld, niet alleen draait het om euro's, maar het is ook, wij doen dat samen, zo die hele Mariathon. En wat zou het mooi zijn als we samen kunnen streven naar een soort van tijdelijke tussenstand. De laatste tussenstand die ik heb gehoord was 7146. Ik heb nog geen nieuwe tussenstand, misschien dat er inmiddels ook al mensen hebben gebeld. Het is hartstikke vroeg natuurlijk, maar ja, kan dus het best zijn dat mensen zeggen van ja, ik doe juist graag mee aan het begin van die tweede dag. Ik doe juist graag doneren en zo samen toeleven naar dat mooie eindbedrag vanavond om, wat is dat ook alweer, 10 uur. Ja, om 10 uur sluiten de lijnen. En ik ga u nog een keer oproepen om te gaan bellen. Niet voordat ik nog eventjes een aankondiging doe. We hebben namelijk vandaag ook de priesterdirecteur van Radio Maria Ierland op de radio. Pieter Zimmerman, die komt dan hier naartoe en die gaat dan hem bellen. Dat zijn ze aan het afstemmen samen. En ik heb hier ook de planning. Dus Pieter Zimmerman, die komt pas vanavond, denk ik. Zie ik dat goed? Nee, die komt al eerder. Die komt al eerder. Waar zie ik dat dan? Wanneer hij komt? Even kijken. Vrijdag komt hij vanaf 2 uur. Dat is vandaag. Ja, en vandaag is ook natuurlijk de aanbidding. Dat is ook te vinden op de website. Ik zal eens even snel met u meekijken. Als ik op de website kom, dan ziet u inderdaad ook een zo'n mooie ja, zo'n tegel, zeg maar. Hè? Dat heet een tegel, toch? Van Mariathon 2026, 28 en 29 mei. En daar staat er, de Mariathon is van start. En dan kunt u ook op de livestream klikken trouwens. En staat daar dan ook bij vermeld over de aanbidding? Ja, de eucharistische aanbidding is hier vandaag dus van 2 tot 10. Dat is prachtig dat we dan ook weten van ja, hier wordt gebeden. Hier wordt Jezus in het Allerheilig Sacrament aanbeden. Wij keren ons tot Jezus. Wij worden stil en wij leggen onze verlangens die in ons hart leven bij hem neer. En we laten ons ondertussen doorschijnen van zijn heiligheid, zijn liefde, zijn genade. En zo kan onze ziel, ja,
mooie tint krijgen, zeg maar. Hè? En buiten is het hartstikke warm. Buiten schijnt de zon. Maar hier binnen schijnt Jezus. En Jezus is aanwezig in het Allerheilig Sacrament. En wij hebben hier in de kapel de aanbidding vanaf 2:00. U bent daarvoor ook van harte welkom. Nu zal ik u dan toch als laatste vragen om te bellen naar het belteam. Straks om 7:00 schakelen de seminaristen in vanuit Heilo om de laude te bidden. Maar mocht u zeggen van, goh, ja, ik heb de laude al gebeden. Of ik doe dat later deze ochtend. Dan moet u weten dat zelfs ook tijdens de laude het belteam bereikbaar is. Dus dan kunt u toch gewoon bellen. Zij blijven beschikbaar, zij blijven aanwezig om uw donatietoezegging te ontvangen. En dat doen ze met enthousiasme en met liefde. Dat zijn vrijwilligers hier van Radio Maria die dat prachtig vinden om nou, hier erbij te zijn. En ja, u kunt helpen niet alleen om Ierland te ondersteunen, Radio Maria in Ierland, maar ook om hier de vrijwilligers die hier helemaal naartoe zijn gekomen, hun vrije dag daar misschien wel voor hebben opgenomen, het gevoel te geven dat ze niet voor niks zijn gekomen. Dus bel hun 0736872000. Nog een klein beetje Ierse muziek en dan zo dadelijk de jingles voor de lauden. En dan gaan we bidden.

0: De Heer is ons goed gezind. Zegen zijn naam.
1: De Heer is ons goed gezind. Zegen zijn naam.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de roos van ons heil. Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang. Hem met liederen eren.
1: De Heer is ons goed gezind. Zegen zijn naam.
0: Een machtige God, immers is de Heer. Koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. En Hem begoren de toppen de bergen. De zee is van Hem. Hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: De Heer is ons goed gezind. Zegen zijn naam.
0: Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor Hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de Heerder en wij zijn kudde.
1: De Heer is ons goed gezind, zegen zijn naam.
0: Luistert Gedden dan naar zijn stem. Wees niet halstarig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mij daden hadden gezien.
1: De Heer is ons goed gezind, zegen zijn naam.
0: 40 jaar stond dit volk tegen mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: De Heer is ons goed gezind. Zegen zijn naam.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heer is ons goed gezind, zegen zijn naam.

0: Schep in mij een zuiver hart, mijn God. Geef mij weer een vastberaden geest. God, ontferm je over mij in uw barmhartigheid.
1: Delg mijn zondigheid in uw erbarmen, was mijn schuld volkomen van mij af. Reinig mij van al mijn zonden.
2: Ik herken dat ik misdreven heb.
1: Altijd heb ik mijn vergrijp voor ogen. Jegens u alleen heb ik gezondigd. Wat u tegenstaat heb ik gedaan. Dus zijt gij rechtvaardig in uw oordeel. Is het vonnis dat gij veld gegrond? Ach, met schuld belast werd ik geboren. Schuldig was ik toen mijn moeder mij ontving.
2: Maar gij hebt behagen in oprechtheid. Gij hebt mij geleerd in eigen hart te zien.
1: Sprenkel mij met hyssop dat ik rein word. Was mij dat ik witter word dan sneeuw.
2: Maak mij weer ontvankelijk voor blijde klanken. Geef mij de gestijde lichaam nieuwe levensmoed.
1: Wend uw ogen af van mijn gebreken. Scheld mij al mijn schulden kwijt.
2: Schep in mij een zuiver hart, mijn God. Geef mij weer een vastberaden geest.
1: Wil mij niet verstoten van uw aanschijn. Neem uw heilige geest niet van mij weg.
2: Geef mij weer de wille van uw zegen. Maak mij sterk in edelmoedigheid.
1: Dan zal ik de dwalenden uw wegen leren. Alle schuldigen terugvoeren tot u.
2: Houd mij ver van bloedschuld, God mijn redder. Dan bezingt mijn tong uw wijs beleid.
1: Heer, maak gij mijn lippen los. Dat mijn mond uw lof kan zingen.
2: In geschenken hebt gij geen behagen. Wat ik u ook bid, gij wilt het niet.
1: Wat ik offer God is mijn boetvaardigheid. Een vermorseld en vernederd hart wijst gij niet af.
2: Wees, o Sion, in uw goedheid weer genadig. Bouw de muren van Jeruzalem weer op.
1: Dan ontvangt gij alle offers die gij hebt bevolen. Dan komt men weer offeren op uw altaar.
2: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Schep in mij een zuiver hart, mijn God. Geef mij weer een vastberaden geest.
0: Verheug u, Jeruzalem. Van verre komen de volken tot u en loven de eeuwige Heer. Gij uitverkorenen, zegende Heer, komt allen zijn majesteit loven.
2: Vier feest en verheerlijk hem.
1: Jeruzalem, heilige stad. Nu tuchtigt hij u om wat ge gedaan hebt.
2: Verheerlijk de Heer zoals het betaamt. En zegen de koning der eeuwen.
1: Dan zal men verheugd uw tempel herbouwen. En maakt hij in u alle ballingen blij.
2: Dan zal hij alle beproefden in u. Zijn liefde tonen voor eeuwig.
1: Een schitterend licht zal dan stralen. Dat heel de aarde verlicht.
2: Van ver komen tot u vele volken. Uit iedere streek naar de heilige naam.
1: Met overste wijn aan de koning des hemels, geslacht na geslacht zal u vreugde brengen. En uitverkorene blijft steeds uw naam.
2: Verheug u dan, Sion, wees blij, want weerkeren zullen de zonen der vromen. En loven de eeuwige Heer,
1: gelukkig is elk die u lief heeft. Die zich in uw vrede verheugt.
2: Verheerlijk mijn ziel in de machtige koning, omdat in Jeruzalem weer wordt herbouwd. Zijn huis voor de komende eeuwen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Verheugt u, Jeruzalem, van verre komende volken tot u, en loven de eeuwige Heer.
0: Sion, verheerlijk uw God, die zijn woord uitzendt over de aarde. Loof de Heer, Jeruzalem.
1: Sion, verheerlijk uw God, want hij heeft uw poorten stevig gegrendeld. Uw kinderen heeft hij gezegend in u.
2: Hij laat u in vrede uw land bewonen. En voedt u met tarwebloem.
1: Hij zendt zijn bevel uit over de aarde. En haastig rept zich zijn woord.
2: De sneeuw laat hij vallen als klokkenwol. En de rijp strooit hij uit als as.
1: Hij werpt de hagel als broodkruimels weg. Voor zijn verkeering verstijft het water.
2: Hij verduistert in woorden en het ijs wordt weer zacht. Hij ademt erop en de stroom gaat verder.
1: Hij is het die Jacob zijn woord heeft gezonden. Zijn wet en geboden voor Israël.
2: Nooit was er een volk dat hij zo heeft behandeld. Hij maakte geen ander zijn wegen bekend.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Sion, verheerlijk uw God, die zijn woord uitzendt over de aarde.
3: Met Christus ben ik gekruisigd. Ikzelf leef niet meer. Christus is het die leeft in mij. Voor zover ik nu leef in het vlees, leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf heeft overgeleverd voor mij.

0: Dankzij zijn innige barmhartigheid is onze God als een nieuwe dag over ons opgegaan.
1: God is vol zorg voor allen die hij heeft geschapen en door zijn Zoon verlost. Vol vertrouwen op hem bidden wij.
0: Heer, voltooi wat gij in ons begonnen zijt.
2: Vader, vol ontferming, leid onze schreden op de goede weg. Laat onze aandacht gericht blijven op al wat waar is en edel, wat rechtvaardig is en rein.
0: Heer, voltooi wat gij in ons begonnen zijt.
2: Heer, blijf ons nabij omwille van uw naam en doe uw verbond gestand.
0: Heer, voltooi wat gij in ons begonnen zijt.
2: Wijs een vermorseld en vernederd hart niet af. Op u hopen wij, beschaam ons vertrouwen niet.
0: Heer, voltooi wat gij in ons begonnen zijt.
2: Gij hebt ons in Christus geroepen voor een profetische taak. Laat ons uw grote daden verkondigen.
0: Heer, voltooi wat gij in ons begonnen zijt.
1: We gaan bidden, Heer, voor Francis, die morgen de priesterwijding mag ontvangen in de kathedraal in Haarlem. Heer, dat het een hele gezegende dag mag zijn. Heer, dat zijn ouders, die het helaas niet live hier mee kunnen maken, toch goed kunnen volgen. Ook zo via de livestream, toch zo in hun hart op die manier bij hem kunnen zijn, het mee kunnen beleven. En daar geeft dat Francis een gelukkig en vruchtbaar priester mag zijn, mag worden. Laat ons bidden.
0: Heer, voltooi wat gij in ons begonnen zijt.
1: We willen ook bidden, Heer, voor onze de Korte, die morgen zal vieren dat hij 25 jaar bisschop is en 10 jaar bisschop van het bisdom Den Bosch. Geef dat het ook een hele gezegende dag mag zijn, ook tot opbouw van geloof en gemeenschap van zijn bisdom. Laat ons bidden.
0: Heer, voltooi wat gij in ons begonnen zijt.
1: Onze Vader,
0: die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad.
1: God, die de leiding van uw kerk hebt toevertrouwd aan de heilige paus Paulus, een moedige apostel van het evangelie van uw Zoon, wij vragen u dat wij verlicht door zijn onderrichting met u mogen meewerken om de beschaving van liefde te verspreiden in de wereld. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u in de Heilige Geest leeft en heerst in alle eeuwen der eeuwen.
3: Amen.
1: De Heer zij met u.
3: En met uw geest.
1: En zegen u en ook alle bidders thuis en onderweg de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
3: Amen.
1: Loven wij de Heer.
0: Right.

En dank u wel, luisteraars, voor het meebidden van de Lauden. Deze werd rechtstreeks uitgezonden vanuit Heilo. De seminaristen al daar. Het heiligdom van Onze Lieve Vrouw Ternoot in Heilo. En dat hebben ze prachtig gedaan. Ook echt de persoonlijke voorbeden. Fijn dat zij er ons voor kunnen gaan in gebed. En dat doen ze ook heel, heel netjes, heel mooi, heel keurig. Iedere vrijdag, heel trouw. Nu, verder gaan we met onze programmering. Zo dadelijk is dat 19:30. Is dat het programma van Pater Bots. Het Woord van God, elke dag opnieuw. En dan gaan we luisteren natuurlijk naar de evangelielezing van vandaag. Dat is een hele lange evangelielezing uit het evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 11. Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volkeren. Nou, wat een prachtige evangelielezing. Speciaal, het moet zo zijn. Het moet zo zijn dat deze evangelielezing vandaag op de tweede dag van de Mariathon klinkt. En die laten we ook graag klinken. En het is namelijk ook zo dat hier Radio Maria ook een huis van gebed is. En het is namelijk zo dat we hier vanmiddag om 14:00 hebben we ook de aanbidding. Nou, dan wordt hier het Allerheilige Sacrament uitgesteld. Dan wordt er hier geknield, hier wordt gebeden. God, Jezus, wordt aanbeden. En dat gebeurt hier. En dat is ook heel hard nodig. We hebben natuurlijk net ook de Lauden gebeden. Maar net was ik ook eventjes bij het belteam. En er was toch een beetje zo'n sfeer van, ja, we zitten hier allemaal klaar. Niemand belt. Ja, wat moeten we nou doen? Nou, laten we dan maar gaan bidden. Dat is natuurlijk altijd sowieso een goed idee. Maar vooral als je begint zorgen te maken van, hey, wacht eens even, tussenstand is nog, blijft een beetje achter, lijkt het. De tussenstand is 7166. Dat is gewoon de eindstand van gisteren. En intussen heeft geloof ik wel één iemand gebeld met een donatie toezegging van €20. Nou, laten we niet doen alsof dat niet niks is. Het is een €20, iedere euro telt. Maar het blijft wel achter. Als we een streefbedrag hebben van €35.000, ja, dan begint dat nu wel toch zo'n beetje te voelen van, oh, gaan we dat wel halen? Nou, misschien heb ik dan niet voldoende vertrouwen. Maar we hebben dat in ieder geval ook in gebed gebracht. We hebben alles in handen van God gelegd. We hebben alles, ook de voorspraak ingeroepen van Maria. Dat was een goed idee van een van de mensen van het belteam. Die zei van, laten we gewoon gaan bidden. En daaraan zie je ook, we zijn hier ook een huis van gebed. En doen we dat voor onszelf? Ja, ook. Natuurlijk is, als er dan iedere aanleiding om te bidden, is ook goed voor onszelf. Want ieder gebed is eigenlijk een mini-bekering. Iedere keer keren we ons toch weer eventjes in gebed naar de Heer. En ook in geval van de Rozenkrans met de voorspraak in te roepen van Maria. Zij bidt met ons en zij bidt voor ons. En dat is heel goed en heel prachtig. Maar we doen dat niet alleen voor onszelf. Wij zijn hier klaar. Wij zijn hier beschikbaar. Wij zijn hier naartoe gekomen. Niet omdat het zo gezellig is. Ja, dat is wel gezellig en ook fijn en goed. Maar de reden, de aanleiding of de motivatie om te komen heeft natuurlijk te maken met de Mariathon. Wij komen hier, we stellen ons hier beschikbaar voor de Mariathon. Wij komen hier om geld in te zamelen, uw geld, voor Radio Maria in Ierland. En vraag ik u nog een keer om te gaan bellen. Zij zitten voor u klaar. Dat is dan, als u belt, is het niet alleen heel fijn dat u belt, maar er is ook een soort kleine gebedsverhoring, want ze hebben daarvoor gebeden net. Ik heb een tientje van de Rozenkrans meegebeden. En zij gaan door met bellen, bidden. En ook hopelijk bellen. Als u belt, belt u dan alstublieft 073-687-2000 om uw donatie toezegging door te geven. Dat kan op twee manieren. U kunt natuurlijk zeggen van, ik doneer en daarna bel ik. Want dan weten wij ook de tussenstand. Of ik bel en daarna doneer ik. Dus ik bel en zeg mijn donatie toe en daarna
doneer ik. Dat kan allebei. Allebei goed. Die laatste is misschien zelfs iets beter. Want dan kunt u zich nog een klein beetje laten beïnvloeden door het gesprekje met de persoon van het belteam. Dat u toch nog iets meer geeft dan dat u eigenlijk van plan was. En iedere euro komt ten goede aan Radio Maria Ierland. En dat is ook de missie die wij hebben. Evangeliseren en het woord van God verkondigen. Nou, gaan we nu luisteren naar het programma van Pater Bots. Woord van God. Het woord van God. Iedere dag opnieuw. Met ook dan de evangelielezing van de dag. Even kijken of ik dat goed doe. Ja, zo deze hier zetten. En dan kan de opname starten. U moet weten dat ondertussen het belteam altijd klaar zit. Voor u. Heel speciaal voor de Mariathon. Heel speciaal voor Radio Maria Ierland. Bel ze op. Laat ze het gevoel geven dat ze daar niet voor niks naartoe zijn gekomen. 073-687-2000. En wees ruimhartig.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op vrijdag in de 8e week door het jaar, luidt de tekst van de Introïtus: de mensenzoon is gekomen om zijn leven te geven als losprijs voor velen. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. Toen ze in Jeruzalem kwamen, ging hij naar de tempel en begon de kopers en verkopers het tempelplein af te jagen. Hij wierp de tafels van de geldwisselaars en de stoeltjes van de duivenverkopers omver, en ook duldde hij niet dat nog iemand enig voorwerp over het tempelplein droeg. En hij gaf hun als verklaring: staat er niet geschreven, mijn huis zal een huis van gebed worden genoemd voor alle volkeren? Maar gij hebt er een roversrol van gemaakt. De hoge priesters en schriftgeleerden die dat gehoord hadden, zochten een mogelijkheid om hem ter dood te brengen. Ze vreesden hem namelijk, omdat heel het volk verrukt was over zijn leer. In de avond verlieten zij de stad weer. 'S morgens kwamen zij langs de vijgenboom en zagen dat hij tot de wortel verdord was. Petrus dacht weer terug aan het gebeurde en zei: meester, kijk, de vijgenboom die gij vervloekt hebt, is verdord. Jezus antwoordde hen: hebt geloof in God. Voorwaar, ik zeg u, als iemand tot deze berg zegt: heft u op en stort u in zee, en als hij in zijn hart niet twijfelt, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, voor hem zal het werkelijkheid worden. Daarom zeg ik u, alles wat ge in het gebed vraagt, geloof dat ge het al verkregen hebt, en ge zult het verkrijgen. Hebt ge iets tegen iemand, terwijl ge staat te bidden? Vergeef het dan, opdat ook uw Vader in de hemel u uw tekortkomingen mogen vergeven. Dit is het woord van God. Eerst de geest laten rusten bij hem. Bij hem thuis zijn. Van je gebed je thuis maken. Of beter, in het gebed krijg je geborgenheid bij God. Een thuisgevoel bij hem. In dat gevoel thuis te zijn bij hem, de plaats kiezen. Dan pas opstaan, ingetogen blijven, enkele passen voor de plaats waar u gaat bidden. Even stil blijven staan, omhoog kijken en zien hoe hij u ziet. U dan klein maken in het gebaar en ingaan in het gebed. Liggend, zittend of geknield, in de houding waarin u vermoedt hem het meeste te vinden. En dat dan ook vragen, dat zo heel uw levenshouding mag zijn. Dat al uw bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. En dan de geschiedenis. Wat stelt Jezus zich voor van een huis van God? Wat was het dan wat Jezus in de tempel aantrof? Was dat allemaal zo slecht? Ze hadden die dieren toch nodig om offers te kunnen brengen? Dan moesten ze toch ook ergens gekocht kunnen worden? Dat is toch allemaal niet zo slecht? Maar je moet je nooit afvragen of dingen zo slecht zijn. Vraag je eerder af of ze zo goed zijn. En wat is nou de norm van het goed zijn? Goed is voor ons wat Jezus goed vindt. En slecht wat hij slecht vindt. Dat is de nieuwe norm. En zo schept Jezus een nieuwe ruimte, een nieuwe plaats voor onze omgang met God. Een nieuw hart, een nieuwe geest. Vragen om de bijzondere genade, een innerlijke kennis van Christus onze Heer, om hem meer lief te hebben en van meer nabij te volgen. De overweging. Wat leert Jezus nu over die tempel? Er staat: nadat hij alles in ogenschouw had genomen. Waar heeft Jezus nu op gelet? Waar kijkt hij naar? Wat is waar hij naar komt kijken, of hij het vindt?
Of hij er misschien iets aan kan vinden van die boom. Dat wil hij ook in de tempel van ons leven. In het wezen van onze kerk. Wat wil hij daar aantreffen? Welke vruchten mist Jezus in de tempel? Jezus mist het gebed. Mijn huis is een huis van gebed. Maar gij hebt er een rovershol van gemaakt. We moeten de woorden nemen voor wat ze zijn. Zonder je gebed is je leven een rovershol. Dan heb je de dingen die je van God hebt gekregen, jezelf toegeëigend. Zonder gebed ben je een dief. Zonder gebed leef je je leventje alsof je van jezelf bent, terwijl je van God bent. Wat beleef je eigenlijk in het gebed? Zijn van God. Ook Jezus beleefde dat zo. Als de mensen zich hem wilden toe-eigenen, hem wilden ontstelen aan God, dan onttrekt hij zich aan hen. Nog diep in de nacht stond hij op en ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats waar hij bleef bidden. En dat is een reactie op wat er tevoren gebeurd was. Heel de stad stroomde voor de deur samen, velen die aan allerhande ziekte leden, genas hij en hij dreef tal van geesten uit. Geweldig! Het gaat goed, joh. En is dat niet juist het moment waarop je een bekoring zou krijgen? Wie kan ons wat maken? We hebben het succes mee. We hebben de wind mee. Blijkbaar. Wij doen het goed. Hoe dikwijls hoor je dat niet over mensen zeggen? Hoe gaat het met die priester? Nou, hij doet het daar goed, hoor. Als Jezus succes heeft, het goed doet, trekt hij zich terug in het gebed bij God. En door God laat hij zich zo in bezit nemen dat hij niet meer teruggaat op het verzoek van de mensen. Maar in de lijn van Gods leiding en in de lijn van Gods overgrote grensoverschrijdende liefde gaat hij elders spreken. Gaat hij elders spreken. Simon en zijn metgezellen kwamen hem achterop. En toen ze hem gevonden hadden, zeiden ze: iedereen zoekt u. Hij antwoordde: laten we ergens anders naartoe gaan. Naar de dorpen in de omtrek. Opdat ik ook daar kan preken. En Jezus trok door heel Galilea, preekte in hun synagogen en dreef boze geesten uit. Markus 1, 36. In het gebed beleef je dat je niet van jezelf bent. In het gebed word je aan jezelf onttrokken. En daarom valt het je zo moeilijk om te bidden als je in je werk opgaat. Als je je werk zelf toe-eigent. Als je te veel op het succes uit bent. Succes kan een drijfzand zijn waarin je wegzakt. En dat is wat er in de tempel eigenlijk moet gebeuren en wat Jezus dat daar eigenlijk ook mist. Zonder gebed neem je je leven in eigen hand. Met gebed ben je zelfs opgewassen tegen alle menselijke onmogelijkheden in. Geloof maar dat je het al hebt, nog voor je het krijgt, zegt Jezus. Het gebed is dus de plaats waar je jezelf uit handen geeft. En alles daarbij. En het gebed is ook de plaats waar je uit handen geeft wat je tegen een ander hebt. Zoals in dit stuk blijkt, de vergiffenis hoort bij het gebed. Niet als een soort aanhangsel, hoort tot het wezen van het gebed. Want hoe komt Jezus ertoe om hier opeens over vergiffenis te praten? Hebt ge iets tegen iemand terwijl ge staat te bidden? Vergeeft het dan, opdat ook uw Vader in de hemel u uw tekortkomingen mogen vergeven? Als je echt bidt, geef je jezelf uit handen en bij jezelf horen ook je menselijke verhoudingen, hoe je staat met andere mensen. Het gebed is de ruimte waar je alles uit handen geeft.
Van daaruit is het verwijt van Jezus te begrijpen tegen het gebed van de eerzuchtige en hebzuchtige fariseeën en schriftgeleerden. Wacht je voor de schriftgeleerden, zegt Jezus, die graag in lange gewaden rondlopen, zich laten groeten op de markt, belust zijn op de voornaamste zetels in de synagogen, op de ereplaatsen bij de maaltijden, maar de huizen van de weduwen opslokken, terwijl ze voor de schijn lange gebeden verrichten. Over deze mensen zal een streng vonnis worden uitgesproken. Die schijnlange gebeden, dat is nou echt schijnheilig. Dat wil zeggen, die gaan tegen het wezen van het gebed in. In het gebed ben je dus van jezelf. Moet je dus ook niet voor je eigen eer gaan zitten zorgen. In het gebed heb je de ervaring van een ander te zijn, van iemand anders te zijn, van God te zijn. En daarom mag hij beslissen. Je vraagt hem, maar hij beslist. En als er staat, bid dat het niet in de winter valt, je vlucht, hij beslist. Jezus vraagt in de Hof van Olijven, maar zijn vader mag zeggen wat het gaat worden, niet wat ik, maar wat gij wilt. Je hoeft bij het bidden dan ook niets te krijgen, geen mooie gevoelens te hebben, geen mooie gedachten. Bidden is juist daarvan afzien, helemaal van hem willen zijn. Het gebed onteigent je van jezelf, omdat je ook inderdaad Gods eigendom bent. Jullie zijn mijn volk en ieder van ons kan zeggen, ik ben van hem. Zoals een vader kan zeggen over zijn kinderen, zij zijn mijn kinderen. Het is dus niet dat je eigenlijk van jezelf bent en in het gebed jezelf kwijtraakt, maar in het gebed beleef je hoe je nooit van jezelf bent geweest. En daarin vrede vinden, daarin je vreugde vinden. Daarin kom je juist tot je

vrede vinden, daarin je vreugde vinden. Daarin kom je juist tot jezelf. En als je jezelf wilt afgeven, als je niet meer van jezelf bent, dan is er ook ruimte voor anderen. Dan hoef je immers niet zo voor jezelf te zorgen. Het gebed is de ontmoetingsruimte voor anderen. Mensen komen bij elkaar niet doordat ze elkaar zoeken, maar doordat ze God zoeken. En zo ontstaat kerk. Als je allemaal beleeft dat je Gods eigendom bent, dan is er niemand meer op zichzelf betrokken. Dan is iedereen open om voor de naaste van de ander te zijn. Zo staat het er ook. Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volkeren. Bidden, het gebed trekken de volkeren elkaar aan. In het gebed trekken de volkeren elkaar aan, ook de heidenen. Aan het eind gesprekjes voeren met de leerlingen, met Jezus, met de Vader. Geloof in God, zegt Jezus toch. Hij verwijst naar zijn Vader. Het gesprekje met Jezus, vertrouwelijk als vrienden onder elkaar. Jezus is iemand die op ons niveau gekomen is. Dan moeten we ook ons door hem laten leiden tot de ongeziene, de onzichtbare, onvoorstelbare, ondenkbare, levende God. De levende God die wij eens zullen zien. En in die kennis worden wij door Jezus ingeleid. Ons door Jezus laten inleiden in het gesprek met de Vader. De Vader is altijd het eindpunt van zijn levensweg en van zijn bezig zijn met ons. Ons naar God brengen, dat is Jezus levensweg. De Vader die de oorsprong is, ook van God de Zoon, naar wie alles toe terugkeert. Het grote geheim dat niemand ooit heeft gezien. En sluiten met het Onze Vader ten behoeve van de kerk.

Kom Heilige Geest, wordt er gezongen. Veni, Creator, Spiritus. Ja, beste luisteraars, we zijn bezig met de Mariathon. Heel speciaal om geld in te zamelen, uw geld te verzamelen voor Radio Maria in Ierland. En de tussenstand blijft een beetje achter, lieve luisteraars. We beginnen ons een klein beetje zorgen te maken. Komt het nog wel goed? Nou ja, we leggen alles ook in Gods handen. En dat stelt dan onmiddellijk ook weer gerust. Het is niet aan ons, niet door onze kracht of wat dan ook, doordat we zo goed u vragen om te doneren. Nee, het is Gods wil die wij hier doen. En dat stelt gerust. Maar ja, we hebben een tussenstand. 7.166 was dat gisteravond. En nu 7.186. Nou, de rekensom wijst uit dat het één donatie heeft plaatsgevonden van 20 euro. En die 20 euro zijn natuurlijk prachtig. Hè? Dus dat is dat wil ik niet zeggen dat het alsof dat niks is. Maar het blijft toch achter een beetje. Die tussenstand, dat is toch het streefbedrag van 35.000 euro aan het einde van deze dag om 10 uur. Vanavond sluiten de bellijnen en dan donaties die daarna nog binnenkomen, die worden natuurlijk wel gewoon meegerekend. Daar gaat het niet om, maar het is toch ons streven, onze verlangen. Hè, en ook als een doel gesteld, als een bereikbaar doel. Dat we aan het eind van de dag 35.000 euro bij elkaar hebben verzameld. Dat is uw geld. En we zijn vanochtend om 6:30 begonnen. En vanaf 6:30 zaten ook hier de mensen klaar van het belteam. Ja, een beetje voor niks toch? Nou, ook weer niet helemaal voor niks. Want we hebben één donatie binnengekregen. Dat is heel fijn. Maar ook is het zo dat we dan tegen elkaar zeiden van, nou, laten we dan maar gaan bidden. En dat is ook wat waard, toch? Misschien wel juist omdat er maar één beller was. Anders waren we niet gaan bidden. Dus dat is ook wat waard. Ook heel belangrijk om te bidden. Nou, de tussenstand blijft een beetje achter, lieve luisteraars. Wilt u dan alsjeblieft bellen om uw donatie toe te zeggen naar het belteam? Geef hun ook het gevoel dat ze daar niet voor niks naartoe zijn gekomen in hun vrije uur. Misschien wel een vrije dag voor genomen. Misschien wel een lange reis voor afgelegd om hier te komen. 0736872000. Belt u hen alstublieft op en wees ruimhartig, wees vrijgevig voor de missie van Radio Maria in Ierland. Kunnen ze dat niet zelf bekostigen? Kunnen ze dat niet zelf betalen? Nee, dat kan niet. Zij kijken aan tegen hoge kosten. 20.000 euro kost dat om een verlenging van de uitzendlicentie te betalen. Zij willen via DAB Plus gaan uitzenden. Iets wat wij hier in Nederland al jarenlang doen. Nou, dat kost de geschatte jaarlijkse kost is 20.000 euro. En zij hebben al een lopende radio. Ze zijn al heel erg goed bezig, maar ze zijn er nog niet. Wij kunnen hun helpen. U kan hun helpen. Uw geld, uw euro komt onmiddellijk ten goede aan Radio Maria in Ierland. Dat is wat we hier doen. Gisteren zijn we daarmee begonnen. Vandaag gaan we daarmee door. En ik blijf u vragen om te doneren. Om geld te geven. En het is niet niks. Ik weet dat. Ik weet dat het uit de onderkant, hoe zeg je dat? Vanuit de tenen moet komen. Of dat ieder dubbeltje op zijn kant. Dat is, en God zal het weten. God zal het belonen. Belt u alstublieft naar het belteam. 0736872000. En natuurlijk heel belangrijk en fijn dat we kunnen bidden. Fijn dat we Ierland kunnen helpen. Dat ook meer mensen zich gaan bekeren. Meer mensen zich hun leven gaan richten op God. En het verlangen mag groeien om de genade van God te ontvangen. En de genade van God te accepteren. We hadden een luisteraar die heeft een donatie gedaan en die heeft verteld, nou, dit is echt zo krachtig. Dit is echt zo'n krachtige mini-getuigenis. Zo klein, zo kort en zo krachtig. Meneer vertelde dat hij
via Radio Maria katholiek is geworden. Hij was gereformeerd, werd toen protestant, ging toen luisteren naar Radio Maria en is toen katholiek geworden. Wauw, dat is heel kort en krachtig. Heel mini, ja, daar zit natuurlijk heel veel achter. He, daar is enorm veel gebeurd. Dat wordt dan zo eventjes samengevat in het formulier wat we hier gebruiken als mensen bellen. De verhaal heeft hij blijkbaar verteld. En dat is wat we natuurlijk graag horen. Dat is het mooiste. Want daar doen we het ook voor. Daar doen we het ook voor. We willen evangeliseren. Deze radio hier in Nederland, Radio Maria Nederland, is ook mogelijk gemaakt door alleen donaties. We hebben niks anders, geen andere inkomstenbronnen, geen advertenties. We hebben geen subsidies. We worden ook niet gefund of financieel ondersteund door de bisdommen of zoiets. En dat is in Ierland hetzelfde. Hè? In Ierland ook hebben ze gewoon alleen de donaties. Nou, dan ben je een radio, maar dan heb je nog niet onmiddellijk luisteraars. Hoe moet dat dan? Nou, dat was in Nederland ook zo. In Nederland zijn de eerste jaren van onze radio financieel ondersteund vanuit de wereldfamilie van Radio Maria. Ons bestaansrecht hebben we te danken aan de donaties vanuit andere landen. En dat is wat we hier ook doen. De Mariaton is zo dat wij uw donatie vragen voor Ierland. Is dat dan niet gek? Hè? Zijn er niet betere doelen? Moeten zij niet zelf hun eigen kosten betalen? Nee, we hebben ook hier in Nederland geprofiteerd. Hè? Geprofiteerd niet in de zin van werelds profiteren, maar in de zin van genadevol profiteren. In de zin van meewerken met de genade van God. Namelijk dat andere landen dit voor ons hier hebben gefinancierd in de eerste jaren. En wij mogen dat nu op onze beurt ook weer doen voor Ierland. We hebben gekozen voor Ierland. We hebben een band met Ierland. We hebben veel te danken aan Ierland. En zij hebben ons geld nodig. Nu, belt u dan nu alstublieft naar 0736872000. Zij zitten voor u klaar. En ja, laten we bidden. Laten we bidden tot de heilige Jozef. Wat een krachtige voorspraak is dat. Altijd is het hier onze gewoonte bij Radio Maria, bij Radio Maria in Actie. Hè, als we u een extra donatie vragen voor onze eigen begroting. Maar ook voor de Mariaton, als we dus een ander project hebben gekozen, zoals nu Ierland, Radio Maria in Ierland, dat we dan bidden tot de heilige Jozef. Hij is de heilige Jozef die doet wat nodig is. Hij is de heilige Jozef die dienstbaar is. Hij is de heilige Jozef die de zorgzame bewaarder is van het heilig huisgezin, de beschermer van het kindje Jezus. En hem helpt te groeien. Hem helpt te ontwikkelen. Van baby af aan tot en met de volwassen Jezus. En wij mogen ons dan ook tot hem richten. We mogen hem zijn voorspraak inroepen. En dat gaan we nu ook doen. We hebben hier ook in de studio een prachtig beeld staan van de heilige Jozef. U kunt dat waarschijnlijk niet zien via de stream. Maar hij is hier aanwezig. En we mogen naar hem kijken. We mogen naar hem opkijken. En hem bidden voor zijn voorspraak. Ook met de intentie voor een zeer zegenrijke Mariaton en voor zeer veel bekeringen in Ierland en ook zelfs hier in Nederland. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Tot u, heilige Jozef, nemen wij onze toevlucht in onze nood. En, na de hulp van uw allerheiligste bruid te hebben ingeroepen, smeken wij met vertrouwen ook uw bescherming af. Wij bidden u ootmoedig, zie goedgunstig neer op het erfdeel dat Jezus Christus door zijn bloed heeft verworven. En help ons in onze noden door uw machtige bijstand. Dat vragen wij omwille van de liefde die u heeft verbonden met de onbevlekte maagd en moeder van God. En omwille van de vaderlijke tederheid waarmee gij het kind Jezus hebt omhelst.
zorgzame bewaarder van het heilige huisgezin, bescherm de uitverkoren kinderen van Jezus Christus. Liefderijke Vader, verwijder van ons alle besmetting van dwaling en zedenbederf. Machtige beschermer, sta ons vanuit de hemel genadig bij in de strijd tegen de machten van de duisternis. En zoals gij wel leer het kind Jezus uit het grootste levensgevaar hebt gered, zo verdedigt nu ook de heilige kerk van God tegen vijandelijke aanslagen en alle tegenwerking. Neem ieder van ons in uw blijvende bescherming, opdat wij naar uw voorbeeld en gesteund door uw hulp heilig leven, zalig sterven en het eeuwig geluk in hemel verkrijgen. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ja, prachtig gebed tot de heilige Jozef. Zijn voorspraak is zo belangrijk, ook juist bij deze Mariaton van Radio Maria. Heel speciaal voor Radio Maria in Ierland. Van harte uitgenodigd om te gaan bellen naar het belteam 0736872000. Wist u dat als u belt ook meedoet met de verloting van een boek? We hebben nu klaarstaan het boek Het Mariale Leven van Gabriel Jacquier. Jacquier, denk ik, spreek je dat uit? Nou, dat is niet het belangrijkste. Hoewel, natuurlijk, hij is wel de auteur. Hè? De ondertitel luidt De Zwarte Notitieboekjes van Gabriel Jacquier, religieus van Sint Vincentius de Paul. Nou, even een klein beetje informatie over dat boek. Hè, die wordt verloot. Nou, u moet weten, als er weinig mensen bellen, is de kans dat u wordt ingelood voor dat boek alleen maar meer groter wordt. Hè? Dat is logisch. Dan zijn er minder mensen om onder te verloten. Als uw naam erbij staat, dan is dat boek grotere kans dat het boek van u wordt. Geestelijk kindschap in eenvoud, vertrouwen en overgave. De principes van de kleine weg van de heilige Theresia van het kind Jezus beleeft pater Gabriel Jacquier tot in uiterste consequentie in zijn afhankelijkheid van Maria. In haar vindt hij de gemakkelijke en volmaakte weg waarover de heilige Grignion de Montfort spreekt, om te komen tot de vereniging met God. Op dit mariale leven past hij de principes toe van de heilige Johannes van het Kruis. Maar onze moeder is er om de taak te vergemakkelijken en onze zwakheid tegemoet te komen. De heiligen die zich rechtstreeks met God verenigd hebben, hebben eerst de zuivering van hun ik moeten ondergaan. Wie zich overgeeft aan Maria wordt gezuiverd door het feit zelf van deze overgave. Zo zegt Gabriel Jacquier, die leefde van 1906 tot en met 1942. Bij de zusters Moniale van Bethlehem wordt dit boek aanbevolen als de gids bij uitstek voor mariale spiritualiteit. Prachtig boekje. We hebben dit boekje ook hier bij Radio Maria op de planning om het te gaan voorlezen. Maar we hebben het nu ook beschikbaar van Bethsaida, die dit beschikbaar stelt speciaal voor onze Mariaton om te verloten onder de mensen die hebben gebeld. Dus als u belt, maakt u kans op dit boekje. En die kans wordt alleen maar groter, aangezien dat er nog heel weinig mensen hebben gebeld. De tussenstand is 7.186. We hebben tot nu toe, en we zijn begonnen om 6:30, dus al anderhalf uur bezig, 1 donatie ontvangen van €20. Nou, dat gaat nog niet zo hard. Maar als u dan belt, is de kans alleen maar groter dat u dit boek krijgt ingelood over het mariale leven, uitgegeven door Bethsaida en ook beschikbaar gesteld door Bethsaida. En ik las u net voor. Ja, er was zo'n man die belde dat hij door Radio Maria katholiek geworden is. En het is in één zin kan ik u iets heel bijzonders zeggen. Hij was gereformeerd, toen werd hij protestant. Toen ging hij luisteren naar Radio Maria en is katholiek geworden. Eén zinnetje, zo enorm krachtig. En dat is waar we het voor doen. Dat is de missie van Radio Maria, om mensen te helpen bekeren. Mensen helpen in hun gebedsleven.
het woord van God te verkondigen. Samen te bouwen aan het Koninkrijk van God. Iedere euro die u doneert is een donatie aan het Koninkrijk van God. Want die euro wordt dubbel en dwars benut voor de verkondiging van het evangelie. Nou, we gaan luisteren naar een lied. Deze meneer die belde heeft een Maria-lied aangevraagd. We hebben ook nog een ander lied gekregen, verzoek gekregen. Daar bloeit ene lelie. Deze versie van dat lied is uitgevoerd door Rob Allaerts. Terwijl dat de muziek klinkt, belt u alstublieft 0736872000.

daar bloeit ene lelie. Dit lied uitgevoerd door Rob Allaert. Aangevraagd door een luisteraar die belde. Heel speciaal voor de Mariathon zegde hij een donatie toe. En hij vertelde dat hij door Radio Maria katholiek is geworden. Wauw, wat bijzonder. Nou, we hebben een soort mini-getuigenis. Hij was gereformeerd, toen protestant en ging luisteren naar Radio Maria en is toen katholiek geworden. Ja, dat willen we graag horen. Dat vinden we fantastisch. Dat is heel bijzonder, want dat is precies waar we het voor doen. Dat verlangen we ook voor Radio Maria Ierland. Zij hebben onze euro's heel hard nodig. En het komt ook een beetje op gang, lieve luisteraars. Goed om te horen. Tussenstand hebben we van 7.361. Nou, u moet weten, lieve luisteraars, we gaan zo dadelijk de rozenkransen binnen om 8:30. Wat zou het fantastisch zijn als we dan al op een mooie tijdelijke tussenstand zijn van 8.000 euro? Is dat haalbaar? Dat we nu, we hebben nog 20 minuten ongeveer, gaan we zo dadelijk de rozenkrans bidden, zijn we op een tussenstand van 8.000 euro. Ja, hopelijk zijn dat profetische woorden. En dat we zo samen kunnen toeleven naar het eindbedrag 35.000 euro. Dat lijkt een hele grote stap. Dat lijkt niet alleen zo, dat is ook zo. En juist daarom, dus luisteraars, we hebben uw belletje nodig. We hebben uw telefoontje nodig, dat u belt naar het belteam om een ruimhartige donatie te doen. Heel speciaal voor de missie van Radio Maria in Ierland. Wat gaan zij doen met dat geld? Nou, ze gaan bijvoorbeeld hun uitzendlicentie verlengen voor 10 jaar. Daar kunnen ze mee vooruit. Bam, kost zo 20.000 euro. Zij willen graag gaan uitzenden via DAB+. Dat is een geschatte jaarlijkse kostenpost van 20.000 euro. Kunnen ze daarmee veel meer mensen bereiken. Misschien luistert u zelf ook wel via DAB+. Als u voelt van voor mij is dat belangrijk, dat ik kan luisteren via DAB+, dan voelt u onmiddellijk aan dat het zo belangrijk is om ook dat door te geven. Dat ook in Ierland, waar we zoveel aan te danken hebben, dat land waar we zoveel aan te danken hebben, de heilige Willibrordus die hier in Nederland het geloof heeft gevestigd. Het geloof heeft verkondigd en ook de kerk, de katholieke kerk heeft gevestigd. Kwam uit Ierland. Wij hebben veel te danken aan Ierland. En wij mogen in die dankbaarheid geven aan Radio Maria Ierland. Belt u dan naar het nummer 0736872000. We hebben nog een heel mooi lied klaarstaan. Iemand, een luisteraar, die vroeg van ik wil graag een Magnificat horen van Caritas. Nou, daar hebben we natuurlijk aan gekeken. We vinden dat mooi als u belt en ook dan een verzoeknummer doorgeeft. En er staat dan bij, let op, graag draaien tussen 6:30 en 7:30 vanavond. Dat betekent die luisteraar dan dat hij dan ook weer luistert. Nou, wat zou het mooi zijn. En we kunnen dat niet toezeggen altijd van, oh, op dat tijdstip. Of we proberen we wel. En dat kan betekenen dat u een verzoeknummer aanvraagt en dat die wel wordt gedraaid, maar niet op het tijdstip dat u luistert. Dat kan. Maar wat zou het mooi zijn als deze luisteraar die gaat luisteren tussen 6:30 en 7:30, dan een tussenstand hoort die al echt in de buurt komt van het eindstand. Het streefbedrag, 35.000 euro, hebben wij gedacht, dat is een realistisch bedrag wat we kunnen vragen aan onze luisteraars om te doneren. En dat is ook een bedrag waarmee je kunt komen aanzetten, zeg maar. Dat is een bedrag waar zij echt verder mee kunnen komen. Wat echt die steun in de rug is. Wat echt het verschil maakt. U kunt helpen om dat verschil te maken. Bel dan naar Radio Maria, het belteam. Zij zitten voor u klaar. Zij zijn hier speciaal naartoe gekomen om uw donatie, toezegging te ontvangen. En zij doen dat met heel veel enthousiasme en heel veel liefde. Zij willen op die manier een instrument zijn van Gods liefde. En u kunt ook op uw manier een instrument worden van Gods liefde door te doneren. Wees ruimhartig en bel
naar 0736872000. Ondertussen luisteren we een lied waar ik hopelijk zo goed mogelijk in de buurt kom van deze liedaanvraag. Het is een Magnificat, gezongen door het gemengd koor Ubi Caritas. Ondertussen kunt u blijven bellen.

Ja, Magnificat, gezongen door gemengd koor Ubi Caritas. Speciaal aangevraagd door een luisteraar, helemaal in het teken van onze Mariaton. We verzamelen geld in voor Radio Maria in Ierland. En dan kunt u denken van ja, zitten we daar nou op te wachten? Zo'n lied die goed bedoeld is, niet altijd even zuiver of de samenzang niet even mooi klinkt. Ja. Zeker, er zijn luisteraars die daar echt op zitten te wachten. En dat snap ik ook. Het is natuurlijk misschien niet perfect gezongen. Maar het is wel met overtuiging gezongen. En met een, dan is het echt bidden. Dan is het echt zingend bidden. Maar er zijn ook mensen die juist warm lopen voor een lied die wat wel luidender klinkt. He, en die waar ook nou, toch even goed wel dat gebed in zit. En we hebben bijvoorbeeld straks Miracle of the Rosary van Elvis Presley. Ook aangevraagd door een luisteraar. U moet weten dat wanneer u belt om een donatie toe te zeggen, u ook een verzoeknummer mag doen. U mag ook een liedje dat u zegt van, oh, dit lied heb ik op mijn hart. Dit lied wil ik graag delen met alle luisteraars van Radio Maria. En zo hebben we bijvoorbeeld ook Pilgrims of Hope in ons lijstje staan. We hebben iemand zegt van ik wil graag iets horen van Michael W. Smith. He, niet precies dat of dat nummer. Nee, gewoon iets van die zanger. Een prachtige zanger. Heftige, ja, echt een mooie katholieke muziek. Of misschien een bepaalde praise muziek. Of muziek van Emmanuel. Hier iemand, ik heb eerder iets gehoord op Radio Maria. Kunnen we dat nog een keer horen? Dat vond ik zo mooi. Ja, dat kan u gewoon doorgeven. Regina Celi hebben we, een opwekkingslied. Veator Veni Creator Spiritus. Een lied van Genadig zijt gij. Nou, met de vraagtekens erbij. Ik weet niet precies de titel, maar ongeveer is dat de titel mogelijk. De kracht van uw liefde. Anime Christi. We hebben hele mooie muziek. En die zetten we in een lijst. Die gaan we voor u draaien. En nu gaan we voor u draaien Miracle of the Rosary. Belt u alstublieft naar het belteam. Zij zitten helemaal speciaal voor u klaar. 0736872000. Iedere euro die u schenkt komt ten goede aan de missie van Radio Maria in Ierland.

Holy Rosary, Miracle of the Rosary, gezongen door Elvis Presley. Wat een welluidendheid. Prachtige stem van Elvis Presley. Speciaal aangevraagd door een luisteraar die belde naar het belteam. En ik heb goed nieuws, lieve luisteraars. Een tussenstand. 7631. We gaan met sprongetjes vooruit. Ineens zijn we op 22% van het eindbedrag, het streefbedrag, 35.000 euro. Vanavond om 10 uur sluiten de lijnen. En dan hopen we dat we aan Radio Maria Ierland 35.000 euro kunnen geven. Zij hebben dat geld heel hard nodig en zij zitten echt te springen om ons geld. En zij zijn er heel blij en gelukkig mee dat wij hun kunnen helpen om hun doelen, hun missie van Radio Maria in Ierland te behalen. Gaat het lukken, lieve luisteren? Moet er nog iets minder dan 4.400 euro om op die tussenstand van voordat we de rozenkrans gaan bidden om 8:30 op 8.000 euro zijn gekomen. Gaat het lukken, lieve luisteraars? U kan daarbij helpen door te bellen naar het belteam en een ruimhartige donatie toe te zeggen. En dat kan op twee manieren. U kunt eerst doneren en dan bellen. En dat is ook de manier waarop we dan de tussenstand kunnen bijhouden. Of u kunt bellen en dan uw donatie toezeggen en daarna doneren. Dat kan ook. Allebei goed. En als het voor u de ene manier leidt tot een grotere donatie, dan zou ik voor die kiezen. Nog een tussenstand hebben we. 7763. We zijn toch weer dat stapje genomen naar de 8000 euro. Voor als we zo dadelijk de rozenkrans gaan bidden. Ik heb u net gezegd 7631. En nu toch weer meer dan 100 euro erbij, 132 euro erbij, 7763 euro. Nou, bent u dan degene die daar een mooi rond bedrag van maakt? Zo, als je naar 7800, dan moet ik even hoofdrekenen, dat is 37 euro. Bent u degene die 37 euro doneert? Misschien is het wel uw huisnummer. Misschien gaat u wel uw huisnummer doneren, of uw leeftijd. Of misschien gaat u wel een mooi heilig getal. De 37 is 3 en 7. Mooi, ronde, heilige getallen. Gaat u het doneren? Bel dan naar het belteam. Zij zitten speciaal voor u klaar. 0736872000. En dan gaan we weer luisteren naar een mooi lied. Ik heb een aanvraag gekregen, een hele specifieke. En dat is, vind ik, een hele bijzondere. Die wil ik u laten horen. Zie ik hem nou goed? Even kijken, even zoeken. Er komen zoveel dan dingen erbij. Ja, hier heb ik hem volgens mij. Ik kan het niet uitspreken. Maar ik heb wel begrepen dat deze luisteraar heel specifiek dit lied heeft aangevraagd. Omdat dit eigenlijk het lied is Maria Sterre der Zee. Maar dan in het Iers. Althans, het is volgens mij een bepaald Iers dialect. Ik kan het ook niet uitspreken. Nou, u herkent onmiddellijk de melodie. We gaan ernaar luisteren. Maar laat u niet afleiden. Als u belt, dat is belangrijker. Bellen is belangrijker. Of misschien belt u liever als ik praat. Ik praat heel veel. Soms ook bewust van, hey, dat is saai. We gaan bellen. Dat hoop ik. En dan voor de mooie muziek. Dan kunt u daarna luisteren. Nou, als u zegt van nee, ik wil gewoon bellen tijdens dat het lied klinkt, dat mag ook. Wanneer het beste moment is voor u om te bellen, dan moet u bellen. 0736872000. Een paar minuten gaan we de rozenkrans bidden. Nu gaan we luisteren naar dit mooie lied.

0: Ja, lieve luisteraars, dat was in een of ander Iers dialect het lied Sterren der Zee. Prachtige aanvraag. Nou, dat is eentje die we nog wel vaker graag willen laten klinken. En die ook prachtig is om naar te luisteren. En wat een mooie stem ook. Wat een mooie, zuivere stem. En heel muzikaal gezongen. Radio Maria, Ierland. Daar zamelen we geld voor in. En ik heb goed nieuws, mensen. U komt los. En het kan lukken nog altijd om de 8000 aan te tikken zo vlak voordat we de rooskrans gaan bidden. Een tussenstand. 7.913 euro. Bent u de luisteraar die dan, wat is dat, 87 euro gaat doneren. Zodat we precies op die 8000 euro zijn. In dankbaarheid zullen we de rozenkrans bidden. Eventjes kijken of de luisteraar, de meebidder er ook is. Lida, ben je er? Ja, oké, je bent er. Heel fijn. Nou, de luisteraar is er, de meebidder. En het is de hoogste tijd om te gaan bidden. De rozenkrans gaan we bidden met de droevige geheimen, zoals op iedere vrijdag. En vandaag ook. En ja, laten we daarbij in gedachten houden de gebedsintentie voor een zegenrijke Mariaton. Dat onze gebeden en onze donaties mogen bijdragen aan zeer veel bekeringen in Ierland en ook in Nederland. Bidt u met ons mee? In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Willen we dit rozenhoedje speciaal bidden om Gods zegen over alle luisteraars van Radio Maria in Nederland en in Ierland. Ook bidden we voor een zeer zegenrijke Mariaton. Dat we het streefbedrag zullen halen, dat we een zeer mooi steun in de rug mogen zijn voor Radio Maria in Ierland. En dat het mag bijdragen aan vele bekeringen in Ierland en in Nederland. Bidden we ook voor de gebedsintenties die ons bereikt hebben via WhatsApp. Ik wil bidden voor bekering van ons gezin en bestendige genezing van mijn kleinzoons en ik. Gebed is gevraagd op voorspraak van Maria voor mijn kleinkinderen en voor rust in mijn hoofd, dat ik beter kan slapen. Dank voor het gebed. Gebed dat dementie van echtgenoot stabiel mogen blijven. om verhoring van een specifieke intentie. Uit dankbaarheid, hulp en bijstand van de Heilige Geest bij onderneming en eerherstel. Hulp en bijstand van de Heilige Jozef en Heilige Cayetan voor een speciale intentie in de verhoring ervan. Hulp van Maria, koningin van de vrede, om vrede in onze harten. Graag een intentie voor het roze hoedje, voor bevrijding van een peterkind en haar moeder. Dat de juiste hulp voor het kind ingeschakeld gaat worden bij een ernstige eetstoornis. Bidden we ook voor een voorspoedig herstel van monsieur Mutsaerts na zijn recente operatie. Graag gebed voor rust in mijn hoofd en meer zelfvertrouwen. Bidden we om zegen over alle priesters in Nederland en in Ierland. En overal in de wereld. Bidden we ook voor de zielenrust van een overleden vriendin. Goedemorgen, willen jullie bidden bij de Rozenkrans voor weer een ingreep bij mijn moeder om bloedingen te stoppen. Om eerherstel voor alle beledigingen die het Heilig Hart worden aangedaan. Graag een Rozenkrans gebedsintentie op Radio Maria. Om zegen en kracht voor een ernstige zieke en een dierbare vriendin. Hartelijk bedankt. Goedemorgen, broeders en zusters van Radio Maria. Bidden voor een succesvolle Mariathon. Bidden voor de hele wereld. Bidden voor mijn kinderen en voor mijzelf. Uit dankbaarheid voor deze mooie dag. Amen. Uit dankbaarheid. Een liefdevolle relatie tussen moeder en kinderen en kleinkind. Voor een dochter dat zij mooie, liefdevolle gedachten heeft als het Gods wil is. Voor een zus dat zij weer gezond wordt. Voor een vreugde, voor vreugde tussen zussen en kinderen. Voor Gods rijkste zegen om een huis netjes op te ruimen. Dat de moeder met haar kind met vrede en vreugde in mag wonen. Voor bekeringen in mijn familie. En Lida, ik vraag je normaal om een gebedsintentie ook te delen. Is er iets waar we ook nog samen kunnen voorbidden van jou uit?
1: Voor een paar ernstige zieken.
0: Voor een paar ernstige zieken.
1: Ja, een paar ernstige zieke mensen in de omgeving.
0: Bidden we daarvoor, zeker. Voor een voorspoedige genezing. En dat God deze mensen mag bijstaan om zich gedragen te weten in de Heilige Geest. In hun ziekte. Bidden we ook voor alle gebedsintenties, ook degene die nog niet zijn gedeeld, om op wat voor reden nog niet ons bereikt hebben. Wel leven in de harten van de mensen. En hier komt er nog eentje binnen. Kan ik een gebed aanvragen voor een positieve uitslag van het examen van onze zoon? Dat we meer vertrouwen mogen hebben, meer zelfvertrouwen mogen hebben voor vrede in de hele wereld. En we overwegen het eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Tweede droevige geheim. Jezus wordt gegezeld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria.

0: zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons eden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het. Geef ons onze schuld, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de

0: vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze zonden. Vergeef ons onze schuld, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Blijf nog even in de lijn, Dida.
1: Ja.
0: Ja, beste luisteraars, ja, dank u wel voor het meebidden in dit roze hoedje. Over een paar minuten gaan we de Eucharistieviering uitzenden. Rechtstreeks hier vanuit onze eigen kapel van Radio Maria in Den Bosch. Met Sillebrand, pastoor Cor Mennen. Ja, Lida, heb jij iets met Ierland?
1: Niet direct, niet speciaal, nee.
0: Niet speciaal.
1: Daar hadden kennissen wonen, maar nee, niet speciaal iets met Ierland. Het lijkt mij wel een heel mooi land.
0: Ja, misschien mooi om een keer toch die kennissen op te gaan zoeken.
1: Ja, wie weet. Op vakantie te gaan, hè?
0: Ja, dat is ook een mooie bestemming voor een vakantie. Ja, en Lida, mag ik jou vragen om misschien in jouw eigen woorden onze luisteraars daartoe op te roepen om te gaan bellen naar het belteam en een donatie te gaan doen?
1: Ja, nou, het is altijd goed om iets te doneren voor Radio Maria. Dat vinden we heel belangrijk, dat het mag blijven uitgezonden worden. Dus daarom is het goed om een gift te kunnen geven.
0: Prachtig, nou, dankjewel.
1: En we doen het natuurlijk ook voor moeder Maria en voor de Heer.
0: Hè? Precies.
1: Dat wij zijn woord kunnen blijven verkondigen. Hè?
0: Ja, dat het woord van God kan blijven verkondigd worden.
1: Ja, en dat ook het in kan Nederland blijven doorgaan. Het is een beetje schraal en droog allemaal. Hè?
0: Ja. Ja, precies. En er mag wel wat jus van de Heilige Geest bij
1: komen.
0: Ja,
1: echt wel. Ja. Er mag wel wat meer komen. Vooral in Nederland. Hè?
0: En in Nederland en ook in Ierland. Heel speciaal voor de Mariaton deze dagen. Dat we geld inzamelen voor Radio Maria in Ierland. Veel dank, Lida, voor jouw bijdrage. Voor jouw gebed ook vooral. En ik wens jou een hele mooie dag.
1: Ja, dank u wel. Jullie ook een gezegende dag. En heel veel succes en zegen op jullie Mariaton.
0: Dank je wel. Dag.
1: Oké, dag.
0: Lida was dat, onze meebidder die altijd op vrijdag of om de week vrijdag meebidt. Ja, bedankt ook voor uw gebed en ook uw intenties. Fijn dat we zo samen dat we elkaar kunnen optillen in gebed. En vooral dat we God kunnen optillen, dat we God groot kunnen maken. En dat gaan we ook doen in de Eucharistieviering. Dat we ons helemaal mogen geven aan God in de Eucharistie. Ja, en ik heb een hele mooie tussenstand. 8.297 euro. Ja, in de paar seconden voordat we zo dadelijk gaan overschakelen naar de Eucharistieviering, kan ik u zeggen van, ja, mocht u nou denken van, ik heb de mis al gevierd. Dat kan, hè. Sommige parochies al om 7 uur. En ik ga niet de Eucharistieviering nu luisteren of meevieren. Dan kunt u gewoon blijven bellen naar het belteam. 073-687-2000. En zou dat dan lukken om tijdens de mis 9000 euro aan te tikken? Of denkt u van, oeh, dat is wel een hele grote stap? Nou, als we meegaan met de uren, 9 uur, 9000 euro, dan zijn we aan het einde van de dag op 22.000 euro. Want dan sluiten de lijnen en dan hebben we nog niet genoeg. Het streefbedrag is 35.000 euro. Dus we moeten eigenlijk vooruitlopen op de uren. Mensen, belt u alstublieft naar het belteam. Ze zitten speciaal voor u klaar. Ook zelfs tijdens de eucharistieviering 0736872000.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.
1: En met uw geest.
0: De Heer heeft zich mijn beschermer getoond. Hij heeft mij in veiligheid gebracht. Omdat hij mij lief had, heeft hij mij gered. Belijden we nu eerst onze zonde, bekeren we ons tot God om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maar, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Heer, ontferm u over ons.
2: Heer, ontferm u over ons.
0: Christus, ontferm u over ons.
2: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons.
2: Heer, ontferm u over ons.
0: Laat ons bidden. Heer, laat het wereldgebeuren zich voltrekken volgens uw heilsplan, zodat er vrede op aarde is en uw kerk zich erover verheugt u ongestoord te kunnen dienen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
3: Amen. Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus. Broeders en zusters, het einde van alle dingen is nabij. Wees dus bezonnen en nuchter, opdat gij kunt bidden. Beoefent vooral de onderlinge liefde met volharding, want de liefde bedekt tal van zonden. Betoont elkander gastvrijheid zonder morren. Dient elkaar als goede beheerders van Gods veelsoortige genade, met de gaven zoals ieder die heeft ontvangen. Wie spreekt, moet beseffen dat hij Gods woorden spreekt. Wie een dienst verricht, moet weten dat het God is die hem kracht verleent. Dan zal God in alles worden verheerlijkt door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en de macht in de eeuwen der eeuwen. Amen. Dierbare vrienden, verwondert u niet over de brand die in uw midden woedt om u te louteren, alsof u iets ongewoons overkomt. Verheugt u veeleer juist in de mate dat gij deel hebt aan het lijden van Christus. Dan zult gij juichen van blijdschap wanneer zijn heerlijkheid zich openbaart. Woord van de Heer.
4: Wij danken God.
3: Rechtvaardig zal God de wereld regeren.
4: Rechtvaardig zal God de wereld regeren.
3: Zeg tot elkander, de Heer regeert. Onwrikbaar heeft hij de aarde geschapen. De volken bestuurt hij met billijkheid. Rechtvaardig zal God de wereld regeren. Dan straalt de hemel en jubelt de aarde. De zee neuriet mee met al wat daar leeft. De velden zwaaien met al hun gewassen. De woudreuzen buigen hun kruin. Rechtvaardig zal God de wereld regeren. Zij juichen de Heer toe, omdat hij komt. Hij komt als koning der aarde. Rechtvaardig zal hij de wereld regeren, de volkeren eerlijk en trouw. Rechtvaardig zal God de wereld regeren. Alleluia. Schittert als sterren in het heelal en houdt vast het woord des levens. Alleluia.
4: Alleluia.
0: De Heer zij met u.
2: En met uw geest.
0: Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.
2: Lof zij u, Christus.
0: In die tijd trok Jezus Jeruzalem binnen de tempel in. Nadat hij er alles in oogenschouw had genomen, keerde hij, omdat het al laat was, met de 12 naar Bethanië terug. Toen hij de volgende dag Bethanië verlaten had, kreeg hij honger. Hij zag in de verte een vijgenboom in blad staan en ging kijken of hij er misschien iets aan kon vinden. Maar bij de vijgenboom gekomen vond hij niets dan bladeren. Het was trouwens niet de tijd van de vijgen. Daarom richtte hij zich tot de boom en zei: niemand zal in eeuwigheid nog vruchten van je eten. Zijn leerlingen hoorden dat. Toen in Jeruzalem kwamen, ging hij naar de tempel en begon de kopers en verkopers van het tempelplein af te jagen. Hij wierp de tafels van de geldwisselaars omver en de stoeltjes van de duivenverkopers. En ook duldde hij niet dat nog iemand enig voorwerp op het tempelplein droeg. En hij gaf hun als verklaring: staat er niet geschreven, mijn huis zal een huis van gebed worden genoemd voor alle volkeren? Maar gij hebt er een roverschool van gemaakt. De hoge priesters en schriftgeleerden die dat gehoord hadden, zochten een mogelijkheid om hem ter dood te brengen. Ze vreesden hem namelijk omdat heel het volk verrukt was over zijn leer. In de avond verlieten zij de stad weer en 's morgens kwamen ze langs de vijgenboom en ze zagen dat hij op de wortel verdord was. Petrus dacht weer terug aan het gebeurde en zei: meester, kijk, de vijgenboom die gij vervloekt hebt is verdord. Jezus antwoordde hun: hebt geloof in God. Voorwaar ik zeg u, als iemand tot die berg zegt: heft u op en stort u in zee, en als hij in zijn hart niet twijfelt, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, voor hem zal het werkelijkheid worden. Daarom zeg ik u, alles wat je in het gebed vraagt, geloof dat je het al verkregen hebt en je zult het verkrijgen. Hebt gij iets tegen iemand terwijl hij staat te bidden, vergeef het dan, omdat uw Vader in de hemel uw tekortkomingen mogen vergeven. Woord van de Heer. Een merkwaardige evangelie vandaag. Ook een beetje moeilijk uit te leggen. Een vreemd verhaal van de vervloeking van de vijgenboom. Waarom? De boom had niks misdaan. Hij droeg geen vruchten, maar het was ook geen tijd van vruchten, staat er in het evangelie. Dus wat kon die boom eraan doen? Een vreemd verhaal. Ik kan het ook niet uitleggen. Het is een inleiding op wat er volgt. Namelijk dat geloof wonderen kan verrichten. Geloof bergen kan verrichten, van verzetten. Als wij werkelijk gelovig zijn in het leven, kunnen er wonderen gebeuren. Het punt is dat we lang niet altijd geloof genoeg hebben. We geloven wel, maar ja, dat kan toch niet? Dat is toch onmogelijk? Jezus zegt, als je werkelijk bidt en vraagt en al gelooft dat je het verkregen hebt, dan zul je het verkrijgen. Ontwijfelbaar geloof. Dat is voor ons het belangrijkste. En dat is ook wat je altijd ziet bij heiligen. Die wonderen verrichten. Hun onwankelbaar geloof. En vertrouwen op Gods voorzienigheid. Misschien is dat de reden van die verdorde vijgenboom. Dat je zegt, als je gelooft, dan gebeurt het. Dan verandert de werkelijkheid. Laten we met dat geloof in het leven staan. En zo de werkelijkheid in onszelf en om ons heen veranderen. Amen. Leggen we met vertrouwen onze gebeden aan God voor. Bidden wij voor de kerk. dat zij het evangelie in deze wereld mag verkondigen. Laat ons bidden. Om vrede in de wereld. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Om genezing voor de zieken. Om troost voor hen die bedroefd zijn. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Om eeuwig leven voor hen die gestorven zijn. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Almachtige eeuwige God, luister naar de gebeden van uw kerk. En geef ons wat wij met vertrouwen vragen door Christus onze Heer.
2: Amen.
0: De intentie voor deze heilige mis is uit dankbaarheid voor een 5-jarig priesterjubileum.

Gezegend zijt gij, God, Heer, van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

0: Gezegend zijt gij, God Heer, vanaf het leeft uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

0: Bid, zusters en broeders, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. God, gij zelf geeft ons wat wij u moeten aanbieden. En deze gave rekent gij ons toe vanwege de hulde die wij u brengen. Wij bidden u, laat datgene wat in uw ogen verdienstelijk is, onze hulp zijn op de weg naar het eeuwig geluk. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God. Ja, het is een voorrecht, een hoge en heilzame plicht dat wij, uw Heilige Vader, altijd en overal danken door Jezus Christus, de Zoon van uw welbehagen. Hij is uw eigen woord waardoor gij alles geschapen hebt. Hem hebt gij tot ons gezonden als heiland en verlosser. Hij is vlees geworden door de Heilige Geest en uit een maagd geboren. Om uw wil te vervullen en uw heilig volk te verwerven, strekte hij zijn handen uit, opdat hij door zijn lijden aan de dood een eind zou maken en de verrijzenis klaar als de dag voor onze ogen zou doen stralen. Daarom stemmen we in met de engelen en met alle heiligen roemen wij uw heerlijkheid en wij juichen en zeggen: Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw Heilige Geest, dat zij van ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: Neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Zijn dood en vrijzindachtig God bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch hier naar uw kerk verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt. Eén heilig volk, met Leo onze paus en Gerardus onze bisschop, Robertus een hulpbisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters, die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen we op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen, het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat we tezamen met de macht Maria, de moeder van Christus, met de apostelen, met alle heiligen die in ons leven in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
1: Amen.

aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht durven wij zeggen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid aan. Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u. Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld. Ontferm u over ons.

Zalig zij die nu genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie het Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaar mij voor de Heer.

0: Dit zegt de Heer, ik ben met u alle dagen tot aan het einde van de tijd.
1: Nu de priester de heilige communie uitreikt, kunt u zich met de Heer verenigen in een geestelijke communie. Bidden we samen. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheilig sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

0: Dan laat ons bidden. Heer, wij zijn gevoed met uw heilzame gaven en doen een beroep op uw barmhartigheid. Breng ons door het sacrament dat onze kracht is in dit tijdelijke bestaan, eens tot het eeuwig leven, door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u.
1: Amen.
0: Zegene u dan de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
0: Gaat nu al heen in vrede. Heilige aartsengel Michael,
2: verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem zijn macht toegevoelen. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug.
3: Amen.

Dank u wel, lieve luisteraars, voor het meevieren van de eucharistieviering die we hier rechtstreeks vanuit onze eigen kapel bij Radio Maria in Den Bosch hebben uitgezonden met celebrant pastoor Cor Mellen. En zoals iedere vrijdag, iedere werkdag zelfs, iedere werkdag hebben we hier een eucharistieviering om 9 uur. En op vrijdag is dat altijd met pastoor Cor Mellen. En hij is dan hier. Fijn dat hij bij ons is en fijn dat u luistert. Heel speciaal bij deze Mariathon zamelen we geld in voor Radio Maria in Ierland. En ik heb een tussenstand, heb ik net al eventjes genoemd, vlak voor de eucharistieviering, €8.297. Ja, beste luisteraars, iedere euro telt. En zou dat dan lukken als we voor 10 uur op het bedrag uitkomen van €11.000? Ja, dat lijkt een grote sprong. Dan moet er nog bijna €3.000 bij. Dat kan. Ik weet dat het kan. Ik weet dat het ook eerder is gebeurd. En ik weet dat Radio Maria in Ierland heel hard iedere euro nodig heeft. Ik weet dat ook nu veel mensen luisteren. En ik weet dat het belteam voor u klaar zit. En dat zij wachten op uw telefoontje, op uw donatie, op uw toezegging om te gaan doneren. Van harte aanbevolen om te gaan bellen naar het belteam 0736872000. En wist u al dat als u belt, u ook meedoet met de verloting van een boek? We hadden vanochtend het boek Het Mariale Leven. En dat was dan bedoeld tot met 8:30. Nou, het is nu 9:30. Dus, en nu gaan we verder met het volgende boek om te verloten. God of niets. God of niets, een boek van Bethsaida. Zij stellen dit boek ter beschikking. Speciaal voor onze Mariathon. En even zien of ik dan ook, ik had het al bij, ah ja, hier heb ik het, ja. Inderdaad, op de website van Bethsaida kunt u meer lezen over het boek God of niet. Namelijk, het is geschreven door de auteurs kardinaal Robert Sarra en Nicolas Dia. En de ondertitel luidt Gesprek over geloof met Nicolas Dia. Oorspronkelijke titel Dieu en rien. Entretien sur la foi. Nou, dit boek gaan we verloten. Het is een lijvig boek, 368 bladzijden dik. Helemaal vol met prachtige teksten van kardinaal Robert Sarra. En we hebben dit boek ook voorgelezen trouwens. Als u denkt van, hey, ik wil eens even een kijkje nemen, dan kunt u het helemaal beluisteren in onze audiotheek. Want daar is het ook te vinden. Het zijn heel wat uitzendingen. Even kijken of ik dat heel snel kan zien. Bij elkaar zijn het volgens mij meer dan 40 uitzendingen. En dat is helemaal te beluisteren in 40, meer dan 40 delen. Voorgelezen door Amayota WW. Hopelijk spreekt ik dat ook goed uit. Ik kan iets meer vertellen over het boek. U moet in ieder geval weten dat wanneer u belt om uw donatie toe te zeggen, dat u ook meedoet met de verloting van dit boek. En terwijl ik dan iets meer vertel over dit boek, moet u hopelijk denken van, nou, dit, ik weet het wel even, ik ga gewoon bellen. Een beetje eventjes een stukje saaie radio. Ja, wel interessant, gaat over dit boek. Maar u weet, u kunt bellen. En als u dan belt, doet u mee met de verloting van dat boek. Nou, en terwijl dat ik meer erover vertel, kan u gewoon gaan bellen. 0736872001. Ik weet niet waarom, maar God is altijd met uitgesproken handen naar mij toegekomen om me te begeleiden op de meest belangrijke wegen. God heeft in mijn leven alles gedaan. Ik heb van mijn kant slechts willen bidden. Ik ben er zeker van dat het kardinaalsrood de weerschijn is van het bloed van de missionarissen die tot in het diepste van Afrika zijn doorgedrongen om in ons dorp het evangelie te brengen. Kardinaal Robert Sarra werd geboren te Guinea in 1945, in een periode dat het land verscheurd werd door een bloedige dictatuur.
Amper 33 jaar oud werd hij de jongste aartsbisschop ter wereld, die zich met een tomeloze energie heeft ingezet voor de bevrijding van zijn volk. Paus Johannes Paulus II riep hem in 2001 naar Rome. Paus Benedictus XVI creëerde hem in 2010 tot kardinaal. En Paus Franciscus maakte hem tot één van zijn naaste medewerkers aan de curie. Met de vrijmoedigheid die hem kenmerkt, spreekt kardinaal Sarra in dit boek over de kerk, over de moderne samenleving, over de ontwikkeling in Afrika en in de westerse wereld, over de moraal, over de waarheid, over het kwade in de wereld en, telkens weer, over God. Dit spraakmakende boek van de prominente kardinaal Robert Sarra is nu ook in het Nederlands verkrijgbaar. Naar mijn mening dienen we allereerst met God bezig te zijn. De westerse samenleving is georiënteerd alsof God niet bestaat. God geraakt ver uit beeld. Wanneer we de belangrijke zorgen van de mens vrijwel uitsluitend gericht zijn op de economie, technologie, onmiddellijk materieel geluk, dat op onwaarachtige wijze het gevoel aanspreekt. De kerk heeft op die existentiële afgrond maar één antwoord. Ze moet Christus, zijn heerlijkheid en zijn hoop uitstralen. Ze moet steeds verder de genade uitdiepen van de sacramenten die de uiting van Gods levensmakende aanwezigheid zijn. Alleen zo kan God zijn plaats terugvinden. Zo luidt de omschrijving van het boek God of Niets van kardinaal Robert Sarra en Nicolas Dia. Dat boek gaan we verloten. Dus als u belt, doet u automatisch mee met de verloting van dat boek. En dat is tot en met 12 uur. Daarna hebben we ook nog andere boeken van Bedside. Dus schroom niet om te bellen. 0736872000. Is dat een realistische tussenstand, lieve luisteraars? Als we zeggen dat om 10 uur we een tussenstand hebben van 11.000 euro. Nou, dan moet er nog wel iets gebeuren. Dat is spannend. Om zo samen toe te leven naar het streefbedrag. Als we de marathon afsluiten. 35.000 euro. Dat is een niet mis te verstaan bedrag. Maar daarvoor is het wel nodig dat we al die kleine tussenstapjes maken. En dat iedere euro telt. Lieve luisteraars, gaat u alstublieft bellen. Naar het belteam 0736872000. En om te weten dat wanneer u belt, u ook een verzoeknummer kunt aanvragen. We hebben dan lied aangevraagd gekregen. Het lied wat aangevraagd was is You Say van Lauren Daigle. Dit is een versie van piano en vocal. We gaan daar naar luisteren. Belt u ondertussen naar het belteam. 0736872001. Nee, 0 op het einde. 3-0 op het einde.

You Say van Lauren Daigle, ja. En de luisteraar die dat heeft aangevraagd, die heeft hierover gezegd... Oh, nu heb ik het niet meer in mijn scherm staan. Ja, hij heeft gezegd zoiets van, ja, gewoon mooi. Het is gewoon mooi en het heeft een hele diepe betekenis. Ja, gewoon prachtig. Hier, ik heb het hier voor me. Het is een hele diepe betekenis met een boodschap. Graag naar 11:30 luisteren. Het is nu geen 11:30. Maar dan gaan we het straks gewoon nog een keer laten klinken. Maar het is een gebed. You say, I'm strong when I think I'm weak. U zegt dat ik sterk ben wanneer ik denk dat ik zwak ben. En nog zoiets verderop, ik heb het even niet voor me, maar zoiets van... Heer, ik leg alles bij uw voeten neer. Alles wat ik heb, alles wat ik ben, ik leg het bij uw voeten neer. Ja, prachtig. Prachtige liedkeuze ook. En dat mag allemaal hier bij Radio Maria. Is heel speciaal voor de Mariathon. We zijn bezig geld in te zamelen voor Radio Maria in Ierland. En we doen dat samen. U kunt denken van... Is mijn euro dan wel de moeite waard? Ja, uw euro is zeker de moeite waard. Schroom niet om te doneren. Is dat dan geen druppel op de groene plaat? Nee, dat is het niet. We hebben iedere euro nodig. En u moet niet denken dat u zwak bent en dat het uw eurootje niet zinvol is. Nee, we doen dat samen. We doen dat samen als heel de gemeenschap van Radio Maria in Nederland... Iedere euro samen wordt samen een mooi groot bedrag. En zijn we samen sterk. En dat mogen we doen in naam van God. Beste luisteraars, belt u dan alstublieft naar het belteam. 073-687-2000. Wij kunnen samen sterk zijn. Wij kunnen samen Radio Maria in Ierland ondersteunen. Met onze euro's. Die rechtstreeks ten goede komen aan de opbouw van het Koninkrijk van God in Ierland. Uw euro draagt bij aan de bekering van de Ieren. Ja, en we blijven een beetje achter met de tussenstand, beste luisteraars. Het is echt van belang dat u gaat bellen. Het is echt nodig. Uw euro's zijn heel erg nodig. Uw telefoontje aan het belteam... is heel hard nodig. Ik krijg hier een verzoeknummertje van het belteam. Kun je alsjeblieft nu Hou Vol draaien van Kees Kraaienoord? Ja, zij voelen ook al een beetje van... Hey, blijven we nou achter op de tussenstand? Ja, we weten, het verloop van de tussenstand is niet lineair. Maar als het nu bijna 10 uur is... dan moeten we echt wel ook wel op 10.000 euro... uitkomen, ja, daar zijn we echt nog niet. We zitten nog onder de 9000 euro. Beste luisteraars, belt u dan alsjeblieft op het nummer 0736872000. Ik weet niet of ze luisteren daar in het belteam, in de ruimte waar het belteam zit. Onze vrijwilligers die beschikbaar zijn, die hun tijd, ook hun kostbare tijd, inzetten. Heel speciaal als vrijwilliger voor het belteam. Om speciaal om uw telefoontje te verwelkomen. Uw donatie te noteren, zodat we ook de tussenstand kunnen bijhouden. Hou vol, mensen. Hou vol daar. We gaan luisteren naar dat lied. Kees Kraaienoord zingt het. Hou vol. Bel naar het belteam. 0736872001.

loop gelopen. Ik heb de goede strijd gestreden en het geloof behouden. Dat is wat we willen. We willen de eindstreep halen, toch? Het is zo goed om elkaar aan te moedigen. Hou vol. Dus misschien kunnen we elkaars hand vasthouden. En dat zingen voor elkaar. Hou vol. Hou vol. Zodat

0736872000. 30 op het eind. Ja, ik zeg misschien wel eens het verkeerde nummer. Word ik hierop gewezen. Door een berichtje via de WhatsApp hier in de live studio. Heel erg bedankt, Marianne, dat je mij daar even op wijst. En het is inderdaad 000 op het einde. En ik zie je dan hier een 1 staan. Maar nee, het belteam is bereikbaar op 000. Mariathon. Radio Maria Ierland. Wij proberen 35.000 euro bij elkaar te verzamelen. En daarom vragen we u om een extra donatie te doen. We zijn ook heel dankbaar voor het geld dat u bereid bent om te geven. En in dankbaarheid bidden we ook God op onze blote knietjes omdat mensen dat doen. Mensen keren hun portemonnee soms om. En daar wil ik u ook toe uitnodigen om dat te doen. Heel speciaal voor Radio Maria in Ierland. Is dat nou wel nodig? Hebben ze niet genoeg geld? Zeggen sommige mensen. Spreekt het wel aan? Ja, nou tegen die mensen wil ik toch zeggen dat ja, dat spreekt zeker aan. Er is goed over nagedacht. Komt niet uit de lucht vallen. Radio Maria Ierland heeft het geld heel hard nodig. Hebben ze nou genoeg geld? Ja, dat denk ik wel. Het is een westers land met ook een welvarende economie. En heel veel dingen gaan heel goed. Maar komt het ook bij Radio Maria terecht? Nee, dat niet. Zij vragen niet voor niks geld aan ons om hun te helpen met hun doelstellingen, hun missie allereerst, maar ook hoe ze dat vormgeven, namelijk door hun doelen. Bijvoorbeeld door de uitzendlicentie te verlengen voor 10 jaar. Dat kost geld. Zij hebben de ambitie om ook DAB Plus ook te kunnen uitzenden via DAB Plus, niet langer alleen via internet. Dat kost geld. En wij mogen helpen in deze Mariathon om die doelen te verwezenlijken. En iedere euro die u doneert komt ten goede van de missie van Radio Maria. Dat is hetzelfde als hier in Nederland. Namelijk om te evangeliseren. Namelijk om te om het woord van God te verkondigen. Om voor te gaan in gebed. Mensen te helpen in hun bekering. En iemand heeft het heel kernachtig gezegd. Een prachtige getuigenis. Iemand die zegt van, ik was gereformeerd. Toen werd ik protestant. Ik luisterde naar Radio Maria en toen werd ik katholiek. Ja, dat wensen we ook de Ieren toe. Dat horen we vaker. Mensen die echt Radio Maria nodig hebben, blijkbaar in hun bekering. Nou, ik ga weer een liedje aanzetten, zodat u kunt bellen. Daar gaat het om, beste luisteraars, dat u belt. En ik heb net het lied gedraaid, houd vol. He, dat was ook een verzoek van ons belteam. Ja, die ook voelt van, hey, gaat het wel lukken? Komen we wel dichter in die buurt van het eindbedrag? Het is nu bijna 10 uur. Beste luisteraars, gaat het lukken om 10 uur op een tussenstand te zijn van 10.000 euro? Nou, het is echt een hele hoge ambitie. Ik ga voor u een lied spelen en dan kunt u gewoon gaan bellen. Hopelijk gaat u dat ook doen. 0736872000. En dan zet ik het lied aan. Don't Cry For Me, Argentina. In dit geval gezongen door Sinéad O'Connor.

0: Don't Cry For Me Argentina, een lied van gezongen althans door Sinéad O'Connor en aangevraagd door een luisteraar. Je zou bijna denken dat het over Radio Maria in Argentinië gaat. Nee, dat klopt niet. Deze Mariaton gaat over Radio Maria in Ierland. En u bent van harte uitgenodigd om te bellen naar ons belteam 0736872000. En er was net een luisteraar die belde hier in de live studio. En die zei van ja, ik krijg jullie niet te pakken. Zo krijgen jullie nooit genoeg geld binnen. Nou, ik zei meneer, u belt naar het verkeerde nummer. U moet een 0 op het einde hebben. Moet er dan een 0 bij? Nee, die laatste 1 die heb ik zeg ik soms wel eens verkeerd per abuis. Dat moet een 0 zijn. Oh, oké. Nou, toen heb ik hem ook alvast bedankt voor de donatie. Hij gaat het nog een keer proberen. Maar dat hij niet er doorheen kwam, dat is natuurlijk goed nieuws. Want dat betekent dat de lijnen bezet zijn. Blijft u bellen. Blijft u bellen naar het nummer van het belteam 0736872000 en geef ruimhartig deze Mariaton door ons georganiseerd hier in Nederland en heel speciaal voor Radio Maria in Ierland. Zij hebben onze euro's heel hard nodig. En aan de lijn heb ik Michael As. Welkom in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen Michael As. Je bent in Ierland, hè?
1: Ja,
0: iedere vrijdag verzorg jij voor ons het programma Heilige van de Dag om 10:00. En nu ben je bij ons niet voor een heilige, maar voor iets anders. Namelijk, zou jij in je eigen woorden de luisteraars daartoe willen uitnodigen om te gaan bellen om een donatie toe te zeggen?
1: Ja, dus nou, ik heb hier trouwens wel een heilige verwerkt gelijk. Want die kunnen natuurlijk het geloof in Ierland natuurlijk niet zonder Sint Patrick doen. Hè?
0: Sint Patrick, dat is een hele belangrijke heilige.
1: Ja, dus dat is, die twee zijn onlosmakelijk verbonden. Maar ik zal eerst wat over de katholieke kerk. Ik heb wat cijfers opgedoken over de katholieke kerk in Ierland. Want ik hoorde laatst in Overhoofd over goede dingen die er overal in Europa gebeuren. Er werd er weer tegen gezegd dat het Ierland eigenlijk dan niet zo goed ging. Nou, ik ben dus gaan schoffelen. En die cijfers zijn eigenlijk zeer verrassend.
0: Ja.
1: Dus dus hier staat onder andere. In de jaren 70 ging ongeveer 90% van de bevolking naar de mis. Dat is nu nog 31%. Dat is natuurlijk behoorlijk wat minder. Maar wat we zien is dat jongeren zich steeds meer tot de katholieke kerk aangetrokken worden. Jongeren van 16 tot 29 jaar, die zich voorheen dus niet gelovig noemden.
0: Ja.
1: Sinds 3 jaar noemt 10% zich meer tot geloof geneigd dan toen.
0: Oh.
1: En van de mensen even kijken hier cijfers. Ze gingen dus van 42 naar 52%. Die zeiden dus ze meer tot het geloof aangetrokken voelen. En van jong volwassenen, zeg maar, tot 35, zeg maar, is het van 35 naar 40% gegaan. En als je weet dat in Nederland 31% nog naar de kerk gaat, dat is natuurlijk vele malen hoger. Het grootste is het op 3 na hoogste land van Europa, wat kerkbezoek betreft.
0: Oh, het goed. Ja.
1: Dus het klinkt allemaal helemaal. Dus de berichten zijn altijd helemaal heel negatief. Maar dat is niet echt zo. Er zijn natuurlijk wel grote zorgen, hoor. Ik bedoel, je hoeft natuurlijk alleen maar over het aantal priesters te denken, natuurlijk. Grappig is trouwens dat voor corona, dat het onder de jongeren, het vooral meisjes en jonge vrouwen waren die zich tot de kerk aangevoelden trokken. En dus dat was het aantal. Maar sinds corona, na corona, is het helemaal omgeslagen.
0: Wat goed.
1: Dus op het ogenblik gaan er meer mannen naar de kerk dan vrouwen. Dus het aantal jongens en jonge mannen dat zich aangetrokken voor de katholieke kerk groeit harder dan het aantal vrouwen. Dus dat is heel grappig.
0: Oh ja.
1: En niet echt een verklaring voor. En wat we hier ook zien in Ierland is vrij, misschien is dat ook wel een gevolg van elkaar, dat wij vrij veel jonge congregaties hebben hier, die dus zich zeg maar de laatste 15 jaar gevestigd hebben. En dan praten we over de Engels Home of the Mother uit Spanje, of de familie van Maria, die hier. Een aantal van die groepen hebben zich hier gevestigd in de laatste 15 jaar.
0: Ja.
1: Dus Ierland wordt natuurlijk echt als een misgebied beschouwd.
0: Ja.
1: Maar het is niet geweldig.
0: Mm-hmm.
1: Het is, als ik soms kijk naar de jongen, hoe ze zich gekleed hadden, soms ook, kun je het ook zorgelijk noemen.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is zeker niet zo negatief als vaak geschetst wordt.
0: Zeker niet hopeloos.
1: Nee, zeker niet. En wat ik zou doen, ik zou ook mijn bijdrage, want ik heb toch een bijdrage voor Radio Marie gemaakt.
0: Ja.
1: En als jullie er tijd voor hebben, zou ik die nou niet gelijk doen.
0: Graag, ja. Ga je gang. Vertel, Michael.
1: Ave Maria. Dus vandaag houdt mijn Radio Maria in Nederland een actie van Ierse zusje. En mij werd gevraagd iets over de kerk in Ierland te vertellen. Nou, als je over de katholieke kerk in Ierland vertelt, kun je niet om St. Patrick heen, die zo'n 1800 jaar geleden hier het geloof bracht. En dat vieren. Overal in het land vinden dan grote of kleinere parades plaats. Maar belangrijker is dat St. Patrick's Day een holiday of obligation is. En wat betekent dus bovendien een hoogfeest en een vaste. En voor iedereen verplicht de katholieke de mis bij te wonen. Maar de secularisatie en Ierland ontsnapt niet. En dat wordt nog wel eens vergeten. Grappig is dat onze kennis over het leven van St. Patrick vooral uit diens eigen pen komt. Zo weten wij hoe hij in het jaar 395 op een Ierse weide zat te dromen over thuis. Wales. Zijn gelovige ouders. Hij vertelt over zijn gelovige ouders en hoe bij hemzelf het geloof hem totaal onverschillig liet. Zijn vader was centurion in het Romeinse leger. 16 jaar oud was hij vanuit Brittannië, Wales, precies zijn, door Ierse zeerovers ontvoerd om op hun eiland als slaaf te worden verkocht. Voor een van die Ierse koningen hoedt de jonge Welshman schapen. 6 jaar lang is hij zo alleen geweest met zijn beesten en met God. Sint Patrick zelf telt. In Ierland aangekomen moest ik op de schapen passen, dag in, dag uit. In de stilte van oneindige bergweides begon ik als vanzelf te bidden, vele malen per dag. En mijn liefde voor God groeide en groeide. Mijn geloof werd steeds dieper en mijn geest raakte in vuur en vlam. Als gevolg daarvan bad ik steeds meer. Vaak wel meer dan 100 gebeden overdag. En 's nachts nog vele meer. Soms verbleef ik de hele nacht in de bossen en op de bergen. Bleef daar tot aanbreken van de dag. Om in weer en wind, ijs en sneeuw te bidden. Zonder dat mijn gezondheid aantastte of ik mij verveelde. Pas nu realiseer ik mij dat het kwam doordat Gods geest in mij brandde. Op een dag hoorde Sint-Patrick in zijn slaap een stem. Een engel die zei, je gaat naar huis, een schip ligt klaar. De jongen, hij is dan 21 jaar oud, staat op en vlucht. Dagenlang is hij onderweg naar hij weet niet waar, tot hij eindelijk de kust bereikt. En daar ligt een schip. Het is als het op hem ligt te wachten. Patrick monstert aan als bemanningslid. En wanneer het schip de haven verlaat, draait hij zich om voor altijd afscheid te nemen van Ierland. Nou, mooi niet. Want God had grootse plannen met de Brit. Na verloop van tijd droomt Patrick over zijn Ierse vriend Victorius. Hoe deze hem een brief geeft met daarboven de stem van de Ier. In zijn diepe slaap mompelt Patrick deze woorden. Hoort plots vele stemmen smeken. Kom terug om weer onder ons te zijn. Nou, aanvankelijk besteedde Patrick niet al te veel aandacht aan de droom. Maar deze herhaalde zich. Wonderlijk is aan de droom dat het niet God is die hem roept, maar de arme Ieren zelf. Patrick vertelt zijn ouders en Wils van de nachtelijke openbaring. Maar ik kan hen echt helpen als ik priester ben, denkt Patrick. En reist met dat doel naar Gallië, naar Frankrijk. U weet wel, het gebied van Asterix en Obelix. Eerst verbleef hij in Tours bij de monniken van de kort daarvoor gestorven Sint Maarten, om later in Auxerre door bisschop Germanus tot priester te worden gewijd. Terwijl Patrick met smart zat te wachten om naar Ierland te worden gezonden, werd eerst een andere monnik, Palladius, tot bisschop voor de Ieren gewijd. Maar God had onze Patrick uitverkoren en Palladius sterft een vroege dood. In 432 komt bisschop Patrick, 25 jaar nadat hij van het Groene Eiland is ontsnapt, terug in Ierland aan. Daar beklimt hij de berg die nu Croagh Patrick heet, om op de top 40 dagen en nachten te vasten, voordat hij aan zijn missie begint. En twijfel nog iemand aan de kracht van het vasten? Zelden in de geschiedenis heeft een volk zich in zo'n korte tijd bekeerd. Hij, die als slaaf gekomen was, maakte een einde aan de slavernij en was Ier met de Ieren. Hij had eerbied voor de mannen en vrouwen van dit volk. Voor veel groten van de kerk waren vrouwen toch gevaarlijke wezens die alleen maar in bekoring brachten, maar niet voor bisschop Patrick, een echte bisschop en man. In een van zijn brieven spreekt hij dan ook over een echte volwassene vrouw die hij gedoopt heeft. Zij was Iers, edel en buitengewoon mooi. Sint Patrick, die 47 jaar oud is, wanneer hij zijn eerste klooster zicht, houdt zich steeds voor ogen dat het deze barbaren zelf zijn die hem gesmeekt hebben te komen. Hij is God zo dankbaar dat hij dit mooie werk zo vol gevaren mag doen. Uit de twee geschriften van zijn hand, die bewaard zijn gebleven, blijkt dat hij zeker 12 maal gevangen werd genomen en berecht. Maar nooit hebben de barbaren echter de hand aan hem willen slaan. Zijn verzoek wordt later nog eens 3 bisschoppen van het continent gestuurd. En na door Sint Patrick gevormd te zijn, stichten zij in elke van de verschillende Ierse rijken een klooster. Vele mannen kloppen bij de kloosters aan om monnik te worden. Een van de kloosters telt op een gegeven ogenblik meer dan 3000 monniken. Dat zijn de Ierse monniken die ook in Nederland het geloof hebben gebracht. Vaak kwamen ze ook trouwens uit Engeland. Zo is ook onze eigen patroonheilige Sint Willibrord zijn uiteindelijke vorming in kloosters in Ierland, land van saints en scholars, heiligen en geleerden hebben genoten. Wanneer Sint Patrick tegen de veelal ongeletterde Ierse boeren over God sprak, beviel hij niet in een of andere theologische verhandeling, maar verkondigde heel eenvoudig het geloof. Gebruik maken van de natuur. Zo zou hij een klavertje 3 hebben geplukt om de heilige 3-eenheid uit te leggen. 3 blaadjes, 1 blad, 3 personen, maar 1 God. Het klaverblad is tot op de dag van vandaag het symbool van Ierland. Sint Patrick keerde na 75 jaar op 17 maart 461 in wat nu Downpatrick in Noord-Ierland is, naar zijn scheppen terug. Kerkelijk gezien is het hele eiland Aire 1 kerkprovincie. Ze zijn niet Engels of Iers, maar gewoon katholiek. De aartsbisschop die zijn zetel heeft in het Noordse Ierse Armagh is dan ook de primaat van heel Ierland. Maar ja, ik vertelde reeds hoe Sint Patrick bovenop de berg die nu Croagh Patrick heet, 40 dagen en nachten lang vasten. Overleveringen verhalen hoe hij hoe hij, toen hij van de berg afdaalde, ongenaam verrast werd door een stel slangen. In heilige woede ontstoken zou hij de beesten de oceaan in hebben gejaagd, waardoor er nu in Ierland geen slangen zijn. Kleren beweren dat de ijstijd, u weet wel die tijd voor global warming, daarvoor verantwoordelijk is. Anderen beweren dat de slangen nu in het parlement zitten. Dat gaat misschien wel wat ver, maar we kunnen wel zeggen dat de afgelopen regeringen veel anti-katholieke maatregelen hebben genomen. Een klein voorbeeld ervan is dat voor de katholieke kerk de vrijstelling van de VAT, oftewel de Ierse variant op de BTW, is opgeheven. Een groot voorbeeld is de botsing met de katholieke kerk toen met alle regeringsgeweld abortus in Ierland werd gelegaliseerd moest worden. Amerikaanse jongeren die de pro-life campagne wilden steunen, werden op het vliegveld van Dublin de toegang tot het land ontzegd en op het eerst vertrekkende vliegtuig naar Amerika gezet. Wat veel al betekende dat ze ver van huis, ergens in Amerika, werden losgelaten en daar maar moesten zien hoe ze weer thuis kwamen. Maar bij kerkelijke gebeurtenissen, grote kerken, zoals de komst van een nieuwe bisschop, zie je vaak toch wel een politicus staan. Oh ja, dus wat ik vertelde al, beginnen. Dus nog onlangs schreven de media over de katholieke lichtpuntjes in de landen om ons heen. En dat hebben ze gemeten aan het aantal volwassenen dat met Pasen gedoopt is. En Ierland kwam er toen niet al te best vanaf. Maar wat vergeten werd, is dat die cijfers alleen maar op geseculariseerde landen te toepassen. In Ierland is zo goed als iedereen gedoopt. En wordt nog steeds iedereen gedoopt. Ja, en dan loop je als volwassene niet nog een keer naar het doopfonds. Daarnaast doen bijna alle kinderen, en zeker op het platteland, nog altijd hun eerste heilige communie. Helaas ziet een groot aantal ervan natuurlijk weer de kerkbanken terug bij de begrafenis van opa en oma. Vooral op hogescholen als universiteit worden vele kinderen vergiftigd. Maar het zaad van het geloof is gezaaid. En met behulp van Maria, de koningin van Ierland, zal een groot deel daarvan kiemen. Dus ook alleen al om mij heen ken ik verschillende jonge mannen en vrouwen die uit zichzelf teruggekeerd zijn in de katholieke kerk. Kwam hier binnen, zaten bij een van onze kinderen op last gezeten. En ze kwamen dus gewoon hier vertellen, ja, ik ga weer naar de kerk. Maar zij zijn dus niet in de statistieken terug te vinden. En door de weekse heilige mensen worden overal waar ik kom heel aardig bezocht. Het grootste probleem is echt het afnemende aantal priesters. Velen worden oud en er komen er zo weinig bij. En ze nog wat ver weg, maar met kerstmis zie je in winkels en etalages overal nog kerstalletjes. Maar ook in bankgebouwen. De regering wil weliswaar Christus uit straatbeeld verdwijnt. Maar wat in de harten van de katholieke Ieren, jong en oud, leeft, daar kunnen ze niet onder druk. En tot slot dan nog de oude legende die de Ieren graag voor waar aannemen. Op de dag van het laatste oordeel zal Christus rechter zijn over alle volken. Maar het oordeel van de Ieren laat hij over aan Sint Patrick, Ierlands klavertje. Sint Patrick, dit voor Ierland, voor ieder van ons. Ave Maria.
0: Amen, zeg ik er dan achteraan. Michael As, ja. Heel mooi, dankjewel voor deze mooie bijdrage over ja, hoe het gaat met de kerk in Ierland, in de lift. Begrijp ik. En een mooi verhaal over de heilige ja. Patrick, patroonheilige van Ierland.
1: Ja, en dus ik hoop dat mensen royaal geven, want het is hard nodig. Maar het is wat ik zeg, mooi. Bijvoorbeeld hier de Dominicanen hier in Ierland, die bloeien, die wil niet weten. Elk jaar komen daar nieuwe roepingen bij.
0: Prachtig,
1: dus,
0: ja.
1: Dus,
0: Dus oftewel, het gaat goed, eigenlijk beter. Het gaat beter langzaam met de kerk in Ierland. En wij kunnen dat helpen te ondersteunen om dat ook werkelijk te consolideren, zeg maar.
1: Ja. Ja, want het is wat ik zei, het gaat natuurlijk niet goed. Want ik bedoel, het is toegevallen tot 31% het kerkbezoek. Maar je ziet inderdaad, de tendens. Mensen gaan zoeken, ze zitten augustien, zoals zij. Hè? We zien we rusten niet tot we God vinden.
0: Precies.
1: En dat is natuurlijk hier ook het geval. En het mooie ervan is dat het geloof is reeds gezaaid. Dus dat ze hebben allemaal op die lagere scholen, allemaal hebben ze nog het geloof meegekregen.
0: Er zijn tekenen van hoop. Michael, nogmaals heel veel dank voor je bijdrage.
1: Ja, graag gedaan.
0: Ik wens je nog een hele mooie dag.
1: Tot de volgende week.
0: Tot de volgende week.
1: Heel, houden we.

prachtige muziek van Handel uit de Messiah, Halleluja. Aangevraagd door een luisteraar. Ja, en daar is ook een reden voor. We hebben namelijk goed nieuws. We zitten in de lift. Ik heb een tussenstand van 11.289 euro, lieve luisteraars. We zitten op 32% van het streefbedrag. 35.000. Wat hopen we vurig en wat verlangen we ernaar dat we zo goed Radio Maria in Ierland kunnen ondersteunen met onze euro's. 11.289. Wie had dat gedacht? We zitten al boven de 11.000 euro. En zo hoop ik ook echt dat we met de uren, we zitten in het, we gaan naar 11 uur, we zitten dus in het 11e uur. En we zitten op 11.000 euro. Wat zou het mooi zijn, lieve luisteraars, als we voor het middaguur, voor het middaggebed, 12 uur, dat we dan al ook ruim boven de 12.000 euro zitten. Misschien wel 14.000 euro. Wie kan het zeggen? Want als we blijven opgaan met de uren, dan zijn we vanavond om 10 uur op 22.000 euro. Dat is niet ons streefbedrag. Ons streefbedrag is 35.000 euro. En dat is wat wij willen geven met uw hulp, met de genade van God aan Radio Maria in Ierland, speciaal op deze dagen van de Mariathon. Gisteren hebben we dat gedaan, vandaag doen we dat ook. Hele dag tot 10 uur vanavond, dan sluiten de lijnen. Blijf bellen, lieve luisteraars, blijf bellen naar het belteam 073-687-2000. Ik ga dan even nog deze mooie muziek van Handel laten klinken. Ja, toch een mooie halleluja. We zijn in de lift, het gaat goed. En blijf bellen. Zo dadelijk heb ik aan de lijn Vincent Kemmer van ons programma Biofides. MUZIEK

0: Halleluja, inderdaad. Mooie muziek van Handel uit de Messiah. Gevraagd door een luisteraar en heel mooi gekozen. Fijn dat we dat ook nu juist kunnen afspelen, want we zitten in de lift. We zitten in het 11e uur deze ochtend en de tussenstand is al boven de 11.000 euro. 11.289 euro wel te verstaan. Op 32% van de eindstand 35.000 euro. Ja, bent u die luisteraar die dan daar zo'n mooi rond bedrag van maakt? Hè, van 11 euro erbij, dan zijn we precies op 11.300 euro. 11 euro. Vindt u dat een mooi bedrag om dat te schenken? Deze Mariaton speciaal voor Ruin Maria in Ierland. Ja, ik had net aan de telefoon Michael As. Hij woont in Ierland. En hij is onze vrijwilliger die altijd de bijdrage doet voor het programma Heilige van de Dag. Hij had een heel mooi verhaal, ook over de heilige Patrick. Natuurlijk de patroonheilige van Ierland. En ik heb nu aan de lijn Vincent Kemme, onze vrijwilliger die betrokken is voor het programma Biofides. Welkom in de uitzending, Vincent Kemme.
1: Ja, fijn om weer bij jullie te zijn. En geweldig wat ik hoor aan resultaten zover.
0: Ja, mooi hè. En heb jij ook iets met Ierland?
1: Ierland? Nou, ik moet je bekennen dat ik vind, het lijkt me een prachtig land. Ik ben er ook trouwens één keer geweest in Noord-Ierland, maar heel lang geleden. Maar ik heb geen specifieke band met Ierland, moet ik je bekennen.
0: Ja, oké. Okay. Maar je bent wel een keer geweest. Was dat Noord-Ierland? Dat is het stukje wat bij Engeland hoort? Of?
1: Ja, precies. Ja, ja. En ook in Dublin. Dus ik ben van Belfast naar Dublin toegefietst. Maar ik heb ook wel een speciale band met Michel As. Want die kende ik nog vroeger van dat hij in Nederland was.
0: Oh ja, ja.
1: Ik herinner me dat hij nog in Nederland was. En ik herinner me ook dat hij met zijn kroostrijke gezin op een gegeven moment besloot naar het buitenland te gaan. En dat heb ik eigenlijk ook gedaan met mijn iets minder kroostrijke gezin. Omdat het Nederland niet zo gezinsvriendelijk eigenlijk meer was als we soms hadden willen. Dat is een onderwerp op zich.
0: Ja, nee, klopt. Maar je bent dan niet uitgeweken naar Ierland, maar naar België.
1: Naar Vlaanderen, en, ja.
0: Naar Vlaanderen. En daar ben je ook nu. En fijn dat je bij ons in de uitzending bent, Vincent. Zou jij aan onze luisteraars daar in je eigen woorden daartoe willen uitnodigen dat ze gaan bellen naar het belteam?
1: Ja, het is, nou goed, kijk, ik denk dat ik misschien een open deur intrap als ik zeg hoe belangrijk Radio Maria is voor het Nederlandse medialandschap, zoals dat dan officieel heet. Want we hebben natuurlijk Caro en CV, die doen ook verdienstelijk werk. Ja. Maar natuurlijk niet 24 uur op 24 uur, 7 dagen per week. En dit is toch wel een heel noodzakelijke aanvulling. Ik was heel dicht bij de oprichting van Radio Maria Nederland en ook Vlaanderen trouwens. Niet actief betrokken, maar wel meegemaakt. Omdat er echt een nood is aan goede nieuwsvoorzieningen, goede informatie vanuit een katholiek perspectief. We hebben in Nederland soms het gevoel dat we toch tot een bepaalde zielige minderheid behoren of zo, die ook nog wat kwaken. Ja. Maar niets is minder waar. We behoren tot de mondiale traditie, die zojuist weer een fantastische paus heeft gekozen en die een geweldige boodschap heeft, denk aan de nieuwe encycliek. Maar wat ik ook altijd mij getroffen heeft bij Radio Maria is dat het gebouwd is op het gebed en op de viering van de sacramenten.
0: Ja.
1: Dat zeggen dat het, je kunt natuurlijk heel veel praten of kletsen over het geloof, vergeef me die term. Maar op een gegeven moment moet je op de knieën. En dat is, ik zou bijna zeggen, niet op een gegeven moment, eigenlijk zouden we daar moeten beginnen. En dan ons laten inspireren door God en door de schrift, door de traditie, door het leergezag van de kerk. Maar vanuit een biddende houding. En dat heeft mij altijd overtuigd toen ik ben zijn naam even kwijt, de Italiaan die niet zo lang geleden overleden is. Grondlegger van Radio Maria, die heb ik ooit eens ontmoet in Vlaanderen.
0: Oké.
1: Toen we hier begonnen. En dat heb ik altijd als een overtuigend punt gevonden. En ook een beetje zo'n eigen positie in het medialandschap. Paus Benedictus heeft al ook aangestuurd dat we toch een eigen redactionele, zekere onafhankelijkheid zouden hebben. Omdat het, als je het allemaal gaat ophangen in de kerkelijke structuren, dat misschien het authentieke Radio Maria geluid toch wat minder zou klinken. Dus ik vind het een noodzaak. Ik vind het een zegen. Ik vind het ook heel leuk dat ik iets mag bijdragen als katholieke bioloog. Om een beetje zo de hot topics van geloof en wetenschap en geloof en reden. En ook bioethische, medisch-ethische. We hebben het daar allemaal vele malen over gehad.
0: Ja.
1: Ik ben een generalist als bioloog. Dus ik bedoel niet als arts, maar als bioloog. Dat wil zeggen dat ik stond normaal in het onderwijs. En dan moet je met leren eigenlijk de volle bandbreedte van de wetenschap die biologie heet behandelen. En toen ik zelf tijdens mijn studie biologie in Utrecht tot geloof kwam, de kerk herontdekte en pas eigenlijk voor het eerst begreep, het geloof begreep, toen ik natuurlijk al die onderwerpen gaande van evolutie en schepping tot en met ecologie en menselijke seksualiteit tot en met einde levens, einde vraagstukken. Alles, je kunt zo gek niet denken of het heeft een biologische component, omdat wij biologische wezens zijn. We zijn mensen van vlees en bloed. Maar hoe verhoudt zich dat nu tot de theologie, de godsdienst, de wetenschap van de godsdienst, zal ik maar zeggen. En hoe verhoudt zich dat? En wat betekent dat voor ons gedrag? Dus ik ben aap trots dat ik bij Radio Maria al zo lang mag zijn.
0: Ja.
1: En een kwartiertje per 2 weken, het is niet veel, maar we raken toch altijd wel pittige thema's.
0: Zeker.
1: Dus ik zou de luisteraars willen aansporen, blijf of ga door of begin met naar Radio Maria Nederland te steunen. Ik begrijp dat jullie iets doen met het getal 11. Huh? Klopt dat?
0: We hadden net een tussenstand. Dat was 11.289. En toen was mijn oproep, wie gaat die 11 euro nog doneren? Dat we op een mooi rond bedrag komen van 11.300 euro.
1: Ja, nou, hier in Vlaanderen is een actie, een kerkelijke actie 11.11.11 of een hulpactie. Dat is gewoon een banknummer, geloof ik. Maar als, ik zou zeggen, als alle luisteraars nu even 11 euro overmaken, en dan zit u die goed op. Dan heb je alweer iets, dat is nog haalbare kaart.
0: Goed
1: maar
0: punt.
1: Ze weten de weg wat jullie te vinden. Dat was zomaar omdat je dat getal 11 noemde.
0: Oh ja, ja.
1: Dat doneert als Nederlander in Vlaanderen.
0: Ja. Ja, het is ook het carnavalsgetal, hè?
1: Ook ja.
0: 11.
1: Ja. Ja, we zijn ook allemaal een beetje gek op Radio Maria. Dus
0: ja, precies. Nou, een mooie oproep om te gaan bellen, inderdaad. Bel dan naar het belteam op het nummer 073-687-2000. Ja, Vincent, fijn dat je dat wilde doen. Jij vertelt dus dat je inderdaad ook al betrokken was bij de. Nou, betrokken in ieder geval, dat heb jij meegemaakt. Je was al luisterend bij betrokken, inderdaad. Bij de oprichting van Radio Maria in Nederland en ook in België. En deze Radio Maria, Mariaton is helemaal gericht op Ierland. Radio Maria Ierland. Ja. En dat betekent dus dat wanneer u geeft, dat u geeft aan, laten we zeggen, de missie van Radio Maria in Ierland. En dat is ook dezelfde missie als die wij hier hebben. Namelijk om te evangeliseren en om het woord van God te verkondigen. En Vincent, jij bent betrokken hier bij Radio Maria van jouw programma, ons programma Bio Fides. Gelijknamig ook van jouw apostolaat, wat je ook op internet, je hebt ook jouw eigen website. Ja. Je bent dan als oud biologiedocent en theoloog, ben jij ook bezig met evangelisatie, maar dan op een hele specifieke manier. En krijg je ook wel eens reacties of dat mensen zeggen van, oh ja, ik denk nu anders over een onderwerp of ik ben daardoor getriggerd om verder erin te verdiepen, dat soort reacties?
1: Zeker, maar het is gelukkig niet zo dat ik elke dag 27 e-mails in mijn mailbox krijg. Maar, want ik wil dan toch een deftig antwoord geven. Maar ik krijg zeker, ik kreeg gisteren, dus wat nu heel erg speelt, dat weet eigenlijk iedereen wel, is dat die klimaatwetenschap. Ik heb het dan, dat is voor mij een onderwerp dat heeft te maken met de integriteit van wetenschap. Want vanuit katholiek standpunt, gelovig standpunt, kunnen we natuurlijk nooit ver komen als we niet echt integer zijn in de wetenschapsbeoefening. En helaas is de wetenschap nog wel eens geneigd om vooral het geld na te jagen. waar men geld voor onderzoek kan krijgen. En dat kan wel eens vertroebelen. En in de klimaatwetenschap is dat een onderwerp wat ik een beetje aan het exploreren ben.
0: Ja.
1: Ik ben geen klimaatontkenner, want het klimaat bestaat gewoon, dus er valt niks aan te ontkennen. Maar zelfs de grote ICCP, was ik het verkeerd geloof, de International Climate Panel, de Change, ja, ICCP, dus de VN-organisatie voor klimaatwetenschap, heeft zelfs nu ook onlangs zeer alarmistische prognoses bijgesteld. Er is toch daar behoefte aan. En dat vind ik een groot probleem. Ook in de medische wetenschap kom ik daar tegen van. In hoeverre wordt de medische wetenschap beoefend vanuit de financiële belangen van de farmaceutische bedrijven of vanuit een authentieke, integere zorg voor de patiënt, voor de gezondheid van de patiënt. Dus daar rammelt wel eens. Daar ligt dan heel gevoelig.
0: Ja.
1: En, dus dat zijn de onderwerpen die ook met ethiek. Bij medische ethiek denken we vaak aan abortus en euthanasie. En daar ben ik natuurlijk volkomen helder over. Hoe we daarin staan, maar het grote tussengebied, zeg maar, van de gewone geneeskunde, lijkt erg economisch belangen na te streven. Misschien wel iets meer zelfs dan zo'n bepaalde gevallen dan gezondheidsbelangen. Dus dat is een authentiek. Kijk, dit is ethiek, dit is moraal. Dit is van willen we werkelijk het goede voor de mens. En als gelovige weet je dat God niets anders dan het goede en het ware voor de mens wil. En vanuit die motivatie kijk ik daar dan naar. En zo kreeg ik dus gisteren een heel bericht over het van iemand toegestuurd die mijn mening dan vraagt over bepaalde klimaatvraagstukken. Wat ik overigens met zeer voorzichtig behandel, want ik ben natuurlijk geen klimaatspecialist.
0: Ja.
1: Maar ik heb wel toch ook in mijn studie met klimatologie en met ecologie te maken gehad. En ik kan toch wel een klein beetje doorheen kijken en ook hier en daar een vinger misschien op de zere plek leggen. Of in ieder geval mensen helpen om een houding ook in te nemen die gebaseerd is niet alleen op realisme over mogelijke klimaatverandering of wel of niet alarmistisch. Maar ook vanuit een gelovig concept van, ja, maar wacht even, geloven we nog, hebben we nog enig vertrouwen op God die ooit de schepping begonnen is? Zou die niet nu zomaar vanwege onze CO2-uitstoot opeens de hele zaak naar de Filistijnen laten lopen? Dat lijkt me toch, dat kan ik moeilijk geloven, snap je?
0: Ja. Oké, Vincent, ja, dankjewel voor jouw bijdrage vandaag hier op Radio Maria. Heel speciaal voor de Mariathon. En deze dag, gisteren begonnen, vandaag eindigen we dat. Om 10:00 sluiten de lijnen. En heel veel dank voor jouw mooie apostolaat van Biofides. Ja. En mag ik je dan nog een hele fijne dag wensen?
1: Jullie veel succes. En ik wil nog één opmerking maken die me raakt. En dat is jullie ook voor andere Radio Maria's. Dat je voor elkaar dus opkomt als Radio
0: Zeker,
1: Maria.
0: Ja, dat doen we inderdaad. Ja.
1: Iedereen vraagt natuurlijk altijd graag geld voor zichzelf.
0: Ja.
1: Dat is misschien legitiem, maar soms ook een beetje hebberig misschien. Dus ik vind dat een mooi getuigenis van Radio Maria.
0: Mooi getuigenis, zeker. Ja. Nogmaals inderdaad. Een mooie oproep om te bellen naar het belteam 0736872000. Ja. En we krijgen hier ook de groeten van Gornie. Die komt heel speciaal voor jou, Vincent.
1: Heel goed terug. We kennen elkaar.
0: We kennen elkaar 60 jaar. Ja. Michael As ken je ook al, vertelde je. Nou, ons kent ons hier op Radio Maria. Ja.
1: En de mensen vanuit de eerste uur, dan denk ik aan de familie Renders, die in Noord-Italië woonden en eigenlijk Radio Maria naar Nederland gebracht hebben.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld André van Dongen, de journalist van Omroep Brabant, die jaren zijn schouders stonden gezet heeft. Etze Vincent, mijn naamgenoot, Vincent Nauwens.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Marieke As, allemaal mensen uit het verleden van.
0: Ja, prachtig.
1: Marieke Al.
0: Marieke Al, ook. Zijn nu zuster, Dominicaanse zuster. Ja. Oké, nogmaals, succes. Vincent, ik wens je een hele fijne dag. Ja, veel succes ook daar met jouw mooie apostolaat Biofides. Ja,
1: dankjewel.
0: Tot zover Vincent Kemme. En ja, ons kent ons vibes hier op Radio Maria. Dat is ook zo. Maar u moet weten, ja, als u denkt van ik ken Vincent Kemme helemaal niet. Althans, ja, misschien wel zijn stem, maar hem niet persoonlijk. Michael As ook, Gornie, die hier binnenloopt. Dan moet u maar denken, we zijn Radio Maria verbonden. We zijn verbonden met elkaar. Niet alleen omdat we elkaar kunnen horen op radio. Of dat we kunnen voelen. Wij horen erbij bij Radio Maria. Maar allereerst zijn we broeders en zusters in Christus. En mogen we ons verbonden weten in dat lichaam van Christus. En mogen we ons verbonden weten in gebed. Monsieur van den Hende zegt over Radio Maria. Het is een prachtig om een bindend netwerk te zijn. En dat zijn we ook. Beste luisteraars van Radio Maria. We zijn bezig met de Mariathon, heel speciaal om geld in te zamelen voor Radio Maria in Ierland. Met hun zijn wij ook verbonden. Zij zijn onze broeders en zusters in Christus. En u kunt bijdragen door te doneren. Belt u dan naar 073-687-000 om uw donatie toe te zeggen. Ik heb een nieuwe tussenstand. €11.409. We zitten op 33% van het streefbedrag, €35.000. Dan hopen we vanavond als de lijnen sluiten om 10 uur, dat we dan dat bedrag bereikt hebben. €35.000. Het is echt een enorme ambitie. We zagen vanochtend dat het echt moeizaam op gang kwam. Nu zitten we dan echt in de lift. 33%, dat is een derde. We zijn op een derde. 3 is ook een prachtig mooi heilig getal natuurlijk. Verwijzend naar de heilige drie-eenheid. De heilige drievuldigheid. God de Vader. God de Zoon. God de Heilige Geest. We hebben net Pinksteren gevierd. We hebben gezegd kom Heilige Geest. Kom. We bidden deze dagen van de Mariathon. Kom Heilige Geest. En draag onze ambities om Radio Maria in Ierland te helpen met onze financiële bijdrage. Kom, Heilige Geest, kom. En zondag vieren we ook het feest van de Heilige Drievuldigheid. Ik krijg een nieuwe tussenstand binnen. €11.509. Zo, bam, even €100 erbij. Prachtig. Dank u wel voor deze prachtige donatie. €100 erbij. Ja, beste luisteraars, wat zou het mooi zijn als we voor het middaguur al ver over de €12.000 heen zijn. Kan ik dat zeggen? Kan ik dat durven uitspreken? €14.000 voor het middaguur. En zo gaan we langzaam toeleven naar de mooie mijlpaal van halverwege het streefbedrag. Dat is €35.000. Is het hele bedrag nog, wat is de helft daarvan? 17.500, even snel hoofdrekensom. Altijd gevaarlijk op radio om te gaan rekenen. Maar ja, we hebben genoeg gepraat, beste luisteraars. We gaan luisteren naar een mooi lied. En dan wil ik u juist de gelegenheid geven om te gaan bellen naar het belteam. Zij zitten speciaal voor u klaar. Ze zijn bereikbaar op 073-687-2000. En zij zijn meer dan gelukkig om uw donatie, toezegging te ontvangen. We luisteren naar het lied Ave Maria No Morro. Nou, dat klinkt een beetje Italiaans of Spaans of zo. Ik weet niet waar dat lied eigenlijk vandaan komt. We zijn niet vandaag bezig met geld in te zamelen voor Radio Maria Spanje. Nee, Radio Maria Ierland. Daar zijn we geld voor aan het inzamelen. Ook niet voor Duitsland. We gaan wel luisteren naar een Duitsstalig lied. Want iemand heeft gedoneerd, een meneer. En die zei, ik wil graag luisteren naar een Maria-lied in het Duits. Nou, die heb ik gevonden. Het is een heel mooi lied. Das Beste van Monika Martin. Ganz persönlich. Ave Maria No Morro. En belt u dan naar het belteam 073-687-2000.

Ave Maria no Morro. Zo klinkt het in het Duits. Mooi Marielied in het Duits. Ja, u kunt als u belt, hier naar het belteam, ook een lied aanvragen. En zo krijgen we allerlei leuke, mooie liedjes te horen. Als u denkt van, ik heb een lied op mijn hart. Ik heb een lied dat ik graag wil delen met alle luisteraars van Radio Maria in Nederland. Dan kunt u bellen naar het belteam, uw donatie toezeggen en dan ook uw aanvraag doorgeven. Dan zetten we hier in de lijst en dan gaat die ook klinken hier op radio. Het kan soms zo zijn dat u de aanvraag doet en dat die dan pas gedraaid wordt als u niet meer luistert. Maar dan moet u wel weten dat die wel gedraaid wordt en ook klinkt voor alle luisteraars. En u doet het tegelijkertijd ook mee met de verloting van een boek. En dat is het boek God of Niets. Een boek van kardinaal Sarah. En ik ga nog een lied aanzetten. Ja, en nog even terugblikken op dat gesprekje net met Vincent Kem. Hij noemde van, ja, wat prachtig. Dat Radio Maria is gebouwd op gebed en de sacramenten. Dat klopt. Dat zijn wij ook. We zijn een helder katholiek geluid. Wij zijn een gebedsradio katholiek die u wil proberen helpen te bekeren. En ook mensen die nog niet bekeerd zijn te bereiken. En dat is waar u aan bijdraagt. Als u geeft, belt u dan naar het belteam 073-687-2000. U geeft dan voor Radio Maria in Ierland, maar ze hebben dezelfde missie als wij. Dus u geeft dan uw euro's aan dat doel dat wij hier nastreven en dat zij ook daar nastreven. We gaan nu luisteren naar een lied, De Steppe Zal Bloeien. En iemand heeft daar ook nog iets over geschreven. Even kijken of ik dat heel snel kan vinden. Die had er inderdaad nog iets bij vermeld. Kan ik dat heel snel vinden? Want als u belt, dan vulden ze daar een formulier in. En dan zie ik inderdaad welk lied de luisteraar aangevraagd heeft. En dan kan ik dat hier erbij gaan zoeken. Nou, dan moet ik natuurlijk eventjes heel snel kijken of ik die toelichting erbij kan vinden. Nou, in ieder geval, ik vind het niet, maar in ieder geval heeft die persoon daarover gezegd. Hier wel. Mevrouw vindt dit een zeer bemoedigend lied. Want ze heeft meegemaakt. Nou, dat is eigenlijk geen hele zin. Mevrouw vindt dit een zeer bemoedigend lied, want ze heeft meegemaakt. Nou ja, dat zei zo. En dit lied en Radio Maria geeft haar kracht om door te gaan. En zo is het. Daar doen we het voor, beste luisteraars. Kracht geven om door te gaan. En dat is niet de kracht die wij geven, maar dat is de kracht die God geeft. En dat is de genade die God geeft. Als wij aankloppen bij hem, zal hij ook geven. En dat lezen we ook vandaag in de evangelielezing. En daar staat ook iets te lezen van, als je het gelooft, dan is het geloof heel belangrijk. En dat is ook een gave van de geest. De steppe zal bloeien van Huub Oosterhuis, vraagt deze mevrouw aan. Ze vindt het zeer bemoedigend. En dit lied, maar ook Radio Maria vooral, geeft haar de kracht om door te gaan. Daar gaan we naar luisteren. Ondertussen belt u alstublieft naar het belteam om uw

intonatie toe te zeggen. Ik liep net heel eventjes in de redactieruimte waar het belteam zit binnen. En zei, ja, Antoon had gezegd dat we moeten bellen. En dus dat heb ik dan maar gedaan. Nou, dat hoop ik ook echt dat u allemaal gaat bellen. Dat u allemaal gaat bijdragen aan de missie van René Maria in Ierland tijdens deze dagen van de Mariathon. 073-687-2000.

0: De Steppen zal bloeien, een lied van Antoine Ome en Huub Oosterhuis. Gezongen door het koor van de Amsterdamse studenten Ecclesias. We gaan verder met een lied luisteren dat heet Veni Creator Spiritus. Kom, Heilige Geest, kom. Uitgevoerd door Harpa Dei. Nou, twee vliegen in één klap. Het is namelijk zo dat iemand had een lied aangevraagd van Harpa Dei. En iemand had ook een lied aangevraagd, Veni Creator Spiritus. Mogen we dan ook bidden? Kom, Heilige Geest, kom. Om onze missie van Radio Maria te ondersteunen, te dragen. Heer, wees bij ons en help ons om ruimhartig te doneren voor Radio Maria in Ierland. Help ons om het vuur van uw liefde te verkondigen en te delen. Heer, dat uw woord mag verkondigd worden op Radio Maria hier in Nederland. Op Radio Maria in Ierland. En dat we daaraan mogen bijdragen. Amen.
1: Creator Spiritus.
0: Belt u ondertussen naar het belteam 0736872000 om uw donatie toe te zeggen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: En beste luisteraars, ook op deze vrijdag 29 mei, maar vrijdag, tweede dag van de Marathon voor Radio Maria Ierland. Nou, is Pastoor Menne ook hier in de studio voor nog wel een stuk Club van Job?
1: Ja, een hele Club van Job, stukje.
0: Een stukje. Zeg,
1: we houden alleen een beetje muziek tussenin dat je kunt geven.
0: Tuurlijk. Ik zal ook zo, als er een tijd is voor de muziek, ook het nummer noemen. Maar ik vermoed dat u het nummer hebt gehoord. En Pastoor Menne heeft ook een glas water erbij deze keer.
1: Ja, uit het hele land kwamen allemaal berichten dat er een glas water klaar moest staan. Dus dat doen ze nou.
0: Ja. Nou, gaan we beginnen.
1: Het is trouwens een heel stuk beter met de kriebel in de keel.
0: Ja.
1: Goed, we hebben een heleboel vragen. Op de eerste plaats. Het betreft de begeleiding van paters bij eucharistie. Eucharistie. Euthanasie, heel iets anders.
0: Euthanasie, oh nee.
1: In onze kerk begeleiden de paters van de Societas Verbi Divini.
0: De Verbieten.
1: SVD.
0: Ja.
1: Bij begeleiden van euthanasie. Wat moeten we daarmee? Kunnen we nog wel als katholiek naar deze kerk? Nou, iedereen die katholiek is, weet of dient te weten dat de kerk, dat een van de belangrijkste morele principes van de kerk is, het beschermwaardige van het leven te accepteren van het allereerste begin tot het alleruiterste einde. Dus tegen abortus, tegen euthanasie. Hetzelfde is, wat zal ik zeggen, dezelfde zonde tegen het leven is abortus als euthanasie. Want het gaat in tegen het geschenk van God die ons het leven geeft en het leven als een opdracht ons gegeven heeft. Dus daar kunnen we nooit een einde aan maken. Als die paters inderdaad meehelpen begeleiden, dan. Er zijn mensen die bijvoorbeeld priesters vragen om het sacrament van de zieke. Want ze zeggen, nou, volgende week dan maken we er een eind aan. Dan krijgen we euthanasie. En we willen toch wel het sacrament van de zieke. Dat is zo tegenstrijdig met elkaar. Dat kan totaal niet. Ik bedoel, aan de ene kant doodzonde doen en aan de andere kant sacramenten vragen. Dat gaat helemaal niet.
0: Enerzijds vertrouw je leven aan de Heer, ziekte ook. Anderzijds doe je jezelf
1: een einde aan. Dit is volkomen tegenstrijdig.
0: Ja.
1: En tegen het kruis van Christus ook nog. Dat je weigert het kruis op te nemen. Bovendien zijn er genoeg middelen om de pijnen te verlichten tegenwoordig. Je hoeft niet de geweldige pijnen te lijden die men vroeger had. En nou kunnen ze nog minder tegen dan ze vroeger tegen konden. Ik vind het een beetje raar allemaal. Je moet toch je leven leven zoals je het moet leven, klaar. En niet zo aangenaam mogelijk. Dus alle mensen lijken nou een beetje op de leerlingen die eindexamen doen, geloof ik. Heb ik gelezen in de krant. Dat LAX, de organisatie, die klaagt erover dat de examens te zwaar zijn. Ze moeten minder worden, want die kinderen hebben het allemaal zo moeilijk. Ze studeren nooit, het niveau is al enorm verlaagd. En dan kunnen ze het nog niet. Dan moeten de examens weg. Ze moeten gewoon voor niks. Nou, dat is dezelfde mentaliteit.
0: Ja.
1: Het leven wordt een beetje moeilijk. Hupsakee, nou, dan maar een eind eraan maken. Want het is toch mijn leven? Nee, het is niet jouw leven. Je hebt het leven in bruikleen gekregen. Het leven komt van God.
0: Ja.
1: Dus die paters die dat doen, die dat positieve, die zijn niet katholiek.
0: Nee.
1: En je moet je als zodanig ook aanklagen. En inderdaad dan maar zeggen van, doen ze het alleen op dat terrein of doen ze het op andere terreinen? Ik weet het niet.
0: Maar waar moet je dan aanklagen?
1: Aanklagen bij de bisschop.
0: Oké, een brief schrijven.
1: Ja, ik moet zeggen, dit propageren hier de gezielzorgers, dat is antikerkelijk.
0: Ja.
1: Als dat werkelijk zo is, hè? Want ik weet het niet. Dan een heel ander verhaal. Dat is in het Reformatorisch Dagblad van 16 mei jongstleden, dat is er nog bijgestuurd ook nog, heeft de protestantse godsdienstdocent Dr. Mouthaan een artikel geschreven over het boek van Johan Lindhout. Over dat boek hebben we het gehad, hè? Johan Lindhout, die als ouderling in de protestante kerk een bekeringsproces heeft doorgemaakt en katholiek is geworden. Anti-katholiek tot katholiek. En hij beschrijft het in dat boek. degene die hier die vraag stelt. Nadat ik dat stuk heb gelezen, heb ik de volgende constateringen kunnen doen. Er wordt niet ingegaan op de argumenten van Johan Lindhout. En er worden geen tegenargumenten aangevoerd op de inhoud van het boek. Dat is ook zo. Die dominee Mouthaan, of het godsdienstdocent, ik weet niet. Die weerlegt dingen niet. En als je het wel doet, dan klopt het niet. Mauthaan zegt dat de transsubstantiatieleer, weet dat de substantie van brood en wijn verandert in het substantie van het lichaam van Christus en bloed van Christus, dat pas in de middeleeuwen ontstond. Dat is weliswaar waar, maar hiermee probeert hij duidelijk de indruk te wekken dat het geloof onder de fysiek aanwezigen in de middeleeuwen een verzinsel van de katholieke kerk is. Dat is natuurlijk niet zo. We moeten gewoon zeggen dat de kerk altijd geloofd heeft in de werkelijke verandering van brood en wijn in het lichaam en bloed van Christus. Ook bij de kerkvaders. En meneer Mauthaan die zegt dan ja, maar die praten niet over transsubstantiatie. Transsubstantiatie is geen katholiek dogma. Het dogma is dat werkelijk brood en wijn veranderen in het werkelijke lichaam en bloed van Christus. Dat is het dogma. En in de middeleeuwen, Thomas van Aquino heeft dat in een filosofische systeem gebracht van Aristoteles. Van substantie en accidenten en zo. Die zegt alles bestaat uit een wezen en er zijn accidenten, dus bijkomende dingen. En van brood is het wezen, het brood zijn. Maar de buitenkant is de kleur, de geur en de smaak van het brood. Nou, hij zei bij transsubstantiatie is dat het inwendige, het echte van brood wordt veranderd in dingen, maar de buitenkant die blijft. Dat is een manier om het te verklaren, het dogma, filosofisch. Maar die verklaring is zelf geen dogma.
0: Ja.
1: Waarom was dat nodig? Je kunt zeggen in de tijd van de kerkvaders kon men praten, en daar heeft meneer Mauthaan het ook over, dat brood en wijn het type zijn of zoiets van het lichaam en bloed van Christus. Of het symbool. Maar symbool had in die tijd een andere betekenis. Niet dezelfde betekenis als nu. Een symbool betekent nu een teken van, maar het niet echt hetzelfde is.
0: Mm-hmm.
1: Terwijl in die tijd was het tegelijk. Het symbool en de werkelijkheid lagen in elkaar. Oh. In het antieke verstaan. En dus je moet opletten wat in de oudheid, als het dan gaat over symbolen of typos, dat je dan zegt, dat heeft ook met platonisme te maken. Weet je, Plato, ik weet niet of jij alles weet van Plato, van de ideeënleer van Plato, die ging ervan uit dat in de hemel allerlei ideeën waren waarop de aarde werkelijkheid. Dus een boom, dat was in de hemel het ideeboom van. Ja. En dat werd hier dan concreet in allerlei bomen. Nou, in dat idee, dus dan kun je ook zeggen, was het lichaam van bloed van Christus is in de hemel, maar tegelijkertijd is het ook op aarde in een typos.
0: Mm-hmm.
1: In het brood en in de wijn. Maar waar het over gaat bij de kerkvader is dat het werkelijk verandert. Je moet anders maar eens lezen bij Johannes Chrysostomus. Die praat over de kruimeltjes die in je hand van het eucharistische brood.
0: Mm-hmm.
1: Dat je daar heel voorzichtig mee moet zijn. Want als je goud had, zou je er zuiniger. En hier moet je nog zuiniger op zijn. Want het is het werkelijke lichaam van Christus. Dus meneer Mauthaan heeft nooit die kerkvaders gelezen. Anders kon hij dit niet zeggen. Ook Augustinus praat over het werkelijke lichaam en bloed van Christus.
0: Of selectief gelezen.
1: Het zou kunnen. Augustinus wordt door de kerkvaders of door de protestanten meestal alleen maar gelezen over de vrije wil en de predestinatie.
0: Mm-hmm.
1: Waar Augustinus een niet helemaal katholiek standpunt heeft. Of althans zodanig kan worden uitgelegd. Er wordt gesteld dat voor Johan Lindhout de kerkvaders als dragers van de traditie van grote waarde zijn en dat voor veel reformatorische christenen de kerkvaders onbekend gebied zijn, waardoor zij kwetsbaar worden. Naar mijn smaak wordt het gezien als een soort voetbalwedstrijd. Ja, nou ja. Er wordt gesteld dat Calvijn het bij het rechte eind heeft, omdat de kerkvaders als Tertullianus, Origenes, Chrysostomus en Augustinus een letterlijke opvatting van de instellingswoorden van het avondmaalbrood verworpen hebben. Wat uiteraard precies tegenover, dat heb ik net al gezegd, precies tegenovergestelde. Je ziet een verschuiving van het begrip symbool en dan kunnen ze in de tijd van Thomas van Aquino kunnen ze het begrip symbool niet meer gebruiken. Omdat het dan de mensen het idee hebben dat het dan niet meer echt is. Daarom wordt het idee van transsubstantiatie ontwikkeld. Waardoor duidelijk... Je ziet dus dat filosofische opvattingen of veronderstellingen in de loop der tijd veranderen. En dan moet de theologie ook aangepast worden. Anders zit je op verkeerde gronden. Als grand finale ontmoedigt Dr. Mouthaan de lezers van het vluchten naar Rome, mochten ze problemen ondervinden met de interpretatieverschillen van de schrift. Waar hij als eerste stelt dat van belang is dat zij aan het woord zelf niet twijfelen. Immers komen die verschillen doordat ze zelf God zo slecht horen en verstaan en alleen de nederige schriften horen. Nou, verwarm me op dat ik me kan begrijpen, zegt dan de schrijver. Dat is natuurlijk een beetje onzin. Dus hij zei, het verschil komt omdat ze niet goed luisteren. Mm-hmm. Ja, maar wie luistert dan wel goed? Iedereen denkt dat hij wel goed luistert. Natuurlijk onzin. Dus bovendien, als je dan toch even bij Augustinus blijft. Augustinus heeft ergens gezegd, ik kan het niet precies citeren, maar die heeft gezegd, ik geloof niet omdat het in de Bijbel staat, maar ik geloof omdat onze moeder de Heilige Kerk het mij leert. Soms door de Bijbel, soms door de traditie. Maar onze moeder de Heilige Kerk leert het mij. Ik leer het geloof van de kerk, niet uit de Bijbel. En dat is het verschil tussen katholiek en protestant. Mm-hmm. De Bijbel is pas trouwens, het Nieuwe Testament is pas in de kerk en door de kerk ontstaan. De kerk was er eerder dan het Nieuwe Testament. Denk maar eens aan het oudste geschrift van het Nieuwe Testament. Het testament is rond het jaar 60, zeg maar, 63 geschreven. Dus 30 jaar na dood en vrijheid van Christus. Waarom? Omdat men eerst het mondeling overleverde. Ja. He, men dacht trouwens dat de spoedige wederkomst van Christus zou zijn. En daarom vond men het niet nodig om te schrijven. Pas als het later gaat en de eerste getuigen doodgaan, dan ontstaat de behoefte om het op te schrijven. En dan zie je her en der in de kerk. Ja, je ziet de brieven van Paulus, je ziet de evangelies, er staan verschillende. Die ook niet meteen overal aanvaard worden. Dat is in de loop van de kerk aanvaardt die. Mm-hmm. Die zijn niet zomaar uit de hemel gevallen. Het is een raar protestants idee dat die zomaar uit de hemel zouden zijn gevallen of zoiets. Dat het woord er eerder zou zijn dan de kerk. Dat is helemaal niet zo. Mm. Dat is een beetje raar.
0: Ja.
1: De kerk is niet de baas over de schrift. Maar die heeft wel de schrift in bewaring en legt die uit. En dat is geen autoriteit die boven de schrift staat. Het is een autoriteit die in de schrift staat. Die dus, ook trouwens, waar is het nou ergens? In een van de apostelbrieven. Of van Paulus. In die, maar ik ben heel slecht. In die zin zijn protestanten beter. Maar,
0: zie, ja.
1: Dat we vast moeten houden aan de tradities. Zegt Paulus daar. Aan de tradities vasthouden. Staat niet aan het woord, maar aan de traditie en aan de kerk. De kerk is de vaste pilaar van ons geloof.
0: Ja.
1: Staat ook, staat in de Bijbel.
0: Ja.
1: Dus die aanval van meneer Mouthaan, die slaat nergens op. En ik denk dat meneer Mouthaan nog maar eens opnieuw het boekje van Johan Lindhout moet lezen.
0: Ja, maar het is zo, hij is protestant, hij verdedigt zichzelf. Ik bedoel,
1: ja, maar hij verdedigt zich niet.
0: Ja, volgens zijn eigen overtuiging. Ja, ik had geen ander antwoord verwacht van een protestant.
1: Nee, maar dit kun je toch, hier kun je toch gewoon, daar kun je afladen schieten, zal ik maar zeggen. Want je kunt merken dat niet
0: ze
1: klopt.
0: Ze moesten iets zeggen, want het is een collega. Ja, dan moet je iets zeggen.
1: Ja, maar, en dan, ja, maar dan vind ik Johan Lindhout eerlijker. Die zegt dat nooit in het begin. Ik word nooit katholiek, want dat is een raar geloof.
0: Ja, ja.
1: Hij gaat het onderzoeken en komt er dan achter.
0: Ja.
1: Het is helemaal geen raar geloof. Het is echte geloof.
0: Ja, maar natuurlijk als protestant ga je zelf niet indiepen in een andere geloof. Want dat is gevaarlijk. Doen wij ook niet, hè?
1: Ik, protestanten,
0: die leest veel protestante theologie.
1: Daar heb ik genoeg van gelezen.
0: Oh ja, oké.
1: En op bepaalde punten ben ik het er nog mee eens. Heb ik er nog iets mee. Maar dat zijn de algemeen christelijke principes. Alhoewel, maar ja.
0: Ah, oké. Dan zie, dat is een gevaarlijk ding.
1: Nee, dat is niet gevaarlijk.
0: Voor sommige mensen.
1: Dat is niet gevaarlijk. Ik leg het langs de meetlat van de katholieke kerk.
0: Ja, maar als je dat niet hebt. Hè, je bent een gewone gelovige. En
1: die
0: ik heb...
1: dient ook te weten. Anders moet je geen protestante boeken lezen.
0: Dat is denk ik het verstandigste.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar je kunt het rustig lezen. Maar dan moet je wel weten wat de katholieke kerk leert.
0: Ja. Zullen wij een nummer laten horen?
1: Ja, vooruit. Komen we er toch niet onderuit.
0: Ja hoor. Ik heb hier een Osterre de Zee en het Gaelic. Hoe heet
1: in
0: dat?
1: In het Gaelic.
0: Wat is dat in het Nederlands? Hoe heet dat? De taal van de...
1: Keltisch.
0: Keltisch. Nou, in het Keltisch. En beste luisteraars, je kunt doneren voor Radio Maria Ierland. Vandaar zijn we deze dag bezig met Radio Maria, met de Mariathon voor Radio Maria Ierland. En u kunt bellen met uw donatie bij het telefoonnummer 073 687 2000.

0: Ja, mijn luisteraars, dat was het Osteren de Zee in het Keltisch op deze tweede dag van de Marathon voor Radio Marie Ierland. En u kunt ook tijdens de Club van Job bellen om donaties toe te zeggen voor Radio Maria Ierland. En het telefoonnummer heb ik al gegeven, maar die kent u wel en ik zal het zo weer noemen. Goed kunnen verstaan, dat lied, pastoor?
1: Nee, ik hoorde allerlei gekke dingen erin, zal ik maar zeggen. Dus,
0: die niet kunnen
1: mama
0: kloppen.
1: Mama appelsap dingen, wat?
0: Nou, die niet kunnen kloppen.
1: Die niet kunnen kloppen. En ik weet Gaelic, ofwel Keltisch, is een taal, heb ik in Lourdes ook wel eens dat wees gegroet werd gebeden. Totaal onbegrijpelijk. Ja, net als Chinees, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: De meeste Europese talen, anders, die kun je wel erg truit brengen via het Frans en via het Engels en via het Duits en zo. Maar dat is gewoon helemaal gek. Daar versta je niks van.
0: Nee. Maar goed, maar, we gaan door.
1: Hmm?
0: We gaan door. We gaan door. De luisteraars moeten weten, hier wordt het steeds warmer. Het is nu 27,3.
1: Ik zit er heel ontspannen bij.
0: Ja, de airco is achter.
1: Ja, maar ik voel helemaal geen kou, hoor.
0: Nee, dat is
1: die airco is... Ik denk dat we beter een inzameling kunnen houden voor Radio Maria Nederland voor een nieuwe airco. Enfin.
0: Ja.
1: Bij ons in een van de parochiekerken is onlangs iets schandaligs gebeurd. De lokale PKN-gemeenschap, Protestantse Kerk Nederland is dat, heeft een nieuwe predikant gekregen en deze is ingehuldigd in de betreffende katholieke parochiekerk. De man stond aan het altaar te bidden en weet ik wat allemaal nog meer. Dit stond op de voorpagina van de lokale krant en een heel artikel werd eraan gewijd. Ik herkende op de foto het altaar en het orgel van de kerk en was helemaal verontwaardigd. In die bui heb ik de pastoor gevraagd wat dit te betekenen had, hoe hij dit kon goedkeuren. Zijn antwoord op mijn vraag werd direct met een verdedigende toon beantwoord. Weer een kuchje, hè? Hieronder leest u de exacte reactie. Wat hebben we nou?
0: Exacte
1: reactie. De kerk aan de overkant, de PKN-kerk, is te klein voor 300 man. Christelijke gastvrijheid. Met het Allerheiligste veilig opgeborgen elders voor de duur van de viering. En dan komt de reactie. Ik lees die maar even voor, want het is een beetje een anti-ecumenische reactie. Waar ik het niet mee eens ben, hoor. Het is toch helemaal te gek. Laat ze een gymzaal of zaaltje afhuren, dat zou de pastoor moeten zeggen. En dan onze lieve neer uit de tabernakel weghalen, zodat die ketters in zijn kerk een feestje kunnen vieren. In andere progiekerken in onze progie zijn in het verleden ook merkwaardige dingen gebeurd, die ik eigenlijk met tegenzin geaccepteerd heb, omdat ik verder een goede relatie met onze pastoor heb en dit graag zo wil houden. Denk hierbij aan concerten, lichtshows en doodherdenking op 4 mei, georganiseerd door een of andere instantie die niets met de kerk te maken heeft. Steeds wordt er dan gezegd, ja, maar het Allerheiligste is uit het tabernakel verwijderd. De kerk is toch geen feesthal waar mensen zich kunnen amuseren met een mooi gotisch tintje. Het voorval met de predikant van de PKN heeft voor mij echt een duidelijke grens overschreden. En het antwoord van de pastoor, die ik lees, wel weet dat het eigenlijk niet kan, heeft mij het idee gegeven om de aartsbisschop een brief te sturen. Denkt u dat ik daarmee te snel en misschien wel te radicaal handel? Ja, dat denk ik.
0: Oh ja?
1: Ja. Het is namelijk zo dat, ook volgens het kerkrecht, de katholieke kerk ter beschikking gesteld kan worden van een, wat zal ik zeggen, een gescheiden zusterkerk, dus erkende protestante groepering, bij een bepaalde gelegenheid, bijvoorbeeld ook bij een uitvaart kan daar zijn, als de eigen kerk te klein is, om die dan te gebruiken. Maar het moet verlof van de bisschop zijn, dat wel. Maar dan kan het dus wel. Dus dat is eigenlijk inderdaad ecumenische gastvrijheid. Dus niet islamieten, en maar gewoon protestanten.
0: Andere christenen.
1: Ja, die hebben, en ook niet zomaar alle protestanten, maar gewoon de erkende protestanten, zal ik maar zeggen. Die hebben we ook nog.
0: Ja, die zullen het gebouw wel met respect behandelen.
1: Juist, dat is de bedoeling.
0: Ja, ja.
1: En dan inderdaad kun je het Allerheiligste dan bijvoorbeeld in de sacristie zetten, als je denkt dat, dat ze daar niet...
0: Hè? Waarom dan?
1: Dat ze daar niet respectvol mee omgaan of zo. Dus,
0: oh ja, dan zullen ze zo niet lopen zonder te knielen. Ja, ja. Zonder, ja, ja.
1: Maar er zijn kerken, er is een kerk in, ik dacht Noordoostpolder of zo, waar die tegelijk met, voor katholieken en protestanten is. Die hebben samen gebouwd. En er is een tabernakel, een vast tabernakel. En dat is in een bepaalde hoek van de kerk, zal ik maar zeggen. En die protestanten maken daar toch gebruik van.
0: Maar is dat een wenselijke situatie?
1: Nee, ik denk het niet. Protestanten, nee, dit is... Een vaste situatie is niet wenselijk. Incidenteel is het helemaal geen probleem. Ik zal het zeggen, ik ben in de jaren 70, in het begin dat ik priester was, nogal eens in Duitsland geweest. En in Beieren heb je dan bepaalde streken die, waarvan een dorp helemaal katholiek is. En dan een dorp verder is het helemaal protestant. Mm-hmm. Of het grootste merendeel. Nou, ik ben daar wel eens in een parochie geweest die dus een paar buitenstaties had. Hè, zal ik maar zeggen, in de hoofdkerk en daarbuiten dan kleine parochietjes waar de pastoor ook naartoe moest. En dan was er één kerk, kan ik me herinneren, of één plaats, waar maar eens in de 14 dagen een mis was. En die was dan in de protestante kerk, in de evangelische kerk. En die stelde dus de kerk ter beschikking voor de mis voor de katholieken die in het dorp woonden. En ik deed daar dus de mis aan een protestants altaar. Die Luthers hebben ook die klassieken, die hebben een altaar. Niet met gezicht naar het volk hoor, maar net als wij. Met een hekje eromheen en zo, daar deed ik de mis aan. Dus omgekeerd gebeurt het ook.
0: Ja, onze priesterdirecteur die had zijn kerk was een verbouwing, zo kreeg een nieuwe verwarmingssysteem. Ze hebben maandenlang de mis gevierd in de lokale protestantse kerk. Alleen ze vonden daar nou een Mariabeeld eigenlijk niet iets wat ze wilden.
1: Nee, maar dat kan ik me ook
0: dus,
1: voorstellen.
0: Ze namen het Mariabeeld heen en weer
1: ja.
0: Voor de mis wel en daarna weghalen. Maar dat kon ja voor een paar maanden.
1: Ja, dus inderdaad gastvrijheid.
0: Ja.
1: Dus dat kan. En het tweede punt, wat hier genoemd wordt, andere activiteiten in de kerk dan eredienst, dus concerten en dat soort dingen. Daarvan zegt de kerk dat het bij voorkeur niet gebeurt. Maar als het gebeurt, dan moet het, wat zal ik zeggen, in harmonie zijn met de kerkelijke bestemming. Dus de Matthäuspassie zou je kunnen uitvoeren in de kerk. Hoewel er geen liturgische plechtigheid is, maar het is wel het passie.
0: Ja, het christelijke.
1: Van christelijke dingen. Christelijke muziek kan ook. Gewoon christelijke of neutrale instrumentale muziek die passend is, zou kunnen.
0: Ja.
1: Vooral op plaatsen waar geen theater is en waar mensen toch graag dit soort dingen uitvoeren. Ik ben pastoor geweest in Hezen en daar had je de Brabantse Dag, die heb je nog. Laatste zondag van augustus. En vrijdags voor dat weekend, of wanneer het weekend begon, was er traditioneel iets in de kerk, waar dan overleg over was van tevoren, dat het in de kerk moest passen. Maar een of andere culturele manifestatie. Ik kan me herinneren bijvoorbeeld dat op een gegeven moment een gospelkoor is geweest. Mm-hmm. Nou, dat past er op zich heel goed in. Mm. Was allemaal heel christelijk. Mm. Dus dat kan ook. Maar typisch seculiere dingen zonder, dat moeten we niet doen.
0: Ja, ja.
1: Nou, dus dat is het antwoord. Dan krijgen we weer het pauselijk mandaat voor de wijdingen van. Ik moet toch een keer hoesten.
0: Nou, dat water helpt niet zo.
1: Ja. Dit helpt niet. Dit is gewoon, ja, het rot zit erin, zullen we maar zeggen. Een pauselijk mandaat bij Pius X. In onderling overleg vast te stellen voorwaarden lijkt mij de eenvoudigste oplossing. Jazeker. Maar dan moet Rome wel willen. Rome wil niet zo hard. Er komen steeds meer stukken op internet waarin aan de ene kant mensen zeggen het is een schismatieke actie. Ja. En anderen die zeggen nee, dat is het helemaal niet. Het is de nood van het moment. Dus ja, ik heb er de vorige keer ook al gezegd, we kunnen erover aan de gang blijven. Ik las vanmorgen op internet een heel groot stuk, en dat vind ik wel, het gaat dieper, over de positie van de paus in de kerk, vooral sinds Vaticanum I. En de 19e eeuwse opvatting daarvan, van de absolutistische macht van de paus, dat dat eigenlijk niet origineel is en dat dat niet kan.
0: Nee.
1: Zeker bestuurlijk, zal ik maar zeggen. Wel,
0: ja, maar dat is ook niet zo.
1: Nee, maar hij gedraagt zich wel zo.
0: Nee, het valt mee, zeker.
1: Franciscus zette af wie die wilde, zonder vorm van proces.
0: Ja, maar deze paus niet.
1: Nee, deze niet. Maar ik bedoel, het feit dat het gebeurt.
0: Het is misschien mogelijk.
1: Ja, en het moet niet mogelijk zijn. Dat vind ik. Oh, dus er zijn geen.
0: Maar ja, het is wel een. Weet wel wat ze zeggen. Als Rome heeft gesproken, dan is het gedaan zaak. Dat is wel een dogma geworden, dus dat kun je nu niet zeggen.
1: Ja, maar dat is het dogma van de oude kerk. Toen ging het op een andere manier. Toen ging het alleen over onderlinge verschillen. En Rome werd beschouwd als degene die vasthield aan de juiste katholieke interpretatie. Ja. Dus als uiteindelijk iedereen gesproken had en Rome zei, dan was er wat Rome. Ja. Maar nu praat de paus al voordat iedereen zegt. Ja. En hij heeft het over dingen waar hij niet over hoeft te praten.
0: Maar u weet hoe de algoritme op internet werkt.
1: Heb het niet over de algoritme van het internet. Het is gewoon zo dat wat die schrijver op internet zei.
0: Wie is dat?
1: Ik ben even naar Vigilius.
0: Vigilius?
1: Vigilius.
0: Oh, dat is geen echte naam, of wel?
1: Denk het niet, nee.
0: Dat wil niet, hij wil niet met name.
1: Nee, maar het is wel een goede theoloog zo te lezen. Als ik er allemaal van lees. En die zegt dus dat de paus, dat we daar een absolute monarch van hebben gemaakt. Dat was hij niet, maar dat hebben we ervan gemaakt. En dat is met name gebeurd door Vaticanum I. Ja. Door dat jurisdictieprimaat zonder. Kijk, hij zei, vroeger hadden we koningen voor de absolute vorsten, maar daarvoor hadden we koningen, die werden aan alle kanten beperkt door parlementen, door vorsten, door raden enzovoorts allemaal. Zodat ze niet konden ontsporen in absolute dingen. Nou, dat is bij de absolute vorsten fout gegaan. Daar zijn de revoluties. Toen werd, wat Lodewijk XIV zei, l'état c'est moi, de staat ben ik. Ja. De staat en de koning werden tegelijk. Nou, dat is in de kerk doorgedrongen in de 19e eeuw.
0: Ja, maar dat is een gevaarlijke ding te zeggen, want we hebben het over echt een dogma. Als je wil zeggen, ja, het is wel het werd bepaald door omstandigheden toen en nu is het niet meer zo. Ja, dan kunnen we met veel andere dingen doen.
1: Nee, maar ik zeg dat niet. Ik zeg dat helemaal niet. Ik zeg alleen dat.
0: Ja, dat dit, zegt die dat persoon.
1: Dat er geen correcties mogelijk zijn op de paus. De paus is niet alleen wat hij eigenlijk van oudsher heeft. Roma Locuta, dat ging niet over juridictie dingen. Dat ging over de leer. Maar nu heeft hij het ook over het benoemen van bisschoppen. Benoemen al die dingen die er vroeger niet bij hoorden. Ja, en daar is net of hij daar ineens. En er is geen enkele correctie op. Niemand kan de paus afzetten. Niemand kan zeggen. Ja. Dat hebben ze ook niet gedaan. Bij Franciscus durfde niemand te zeggen, je bent gek. Bij wijze van spreken.
0: Jawel, er waren wel mensen.
1: Ja, maar niet veel. De meeste bisschoppen.
0: Ja, zie je carrière. Ja,
1: dus dan zie je helemaal geen. Ja, maar dan is er toch iets fout.
0: Ik vraag me wel af of het vroeger anders was. Als je carrière lief is, dan ga je niet tegen de paus.
1: Ja, maar de carrière was vroeger minder afhankelijk van de paus.
0: Nee, was afhankelijk van andere dingen die wij ook niet wel willen.
1: Nee, dat is ik ook niet.
0: Nou ja.
1: Nee. Maar het is natuurlijk heel slecht dat een paus, nou ja, en een bisschop trouwens ook, de absolute monarchen zijn. Die dienen, in die zin ben ik voor synodaliteit hoor, dat ook mensen mee kunnen praten. Ja, ja.
0: Maar als je kijkt naar hoe God, als de kerk op aarde is een weerspiegeling van de kerk boven, van God. Ja, God is absolute monarch.
1: Ja, maar God.
0: En de bisschop is, nou de paus is de vicaar, het is de plaatsvervanger van de Christus.
1: Wij zeggen natuurlijk dat de macht corrumpeert en de hoogste macht corrumpeert het meeste. Dus dat is in de kerk ook, dat hebben we bij Franciscus gezien.
0: Ja,
1: en dat is, daar moet de paus, intern correctiesysteem in zitten.
0: Ja,
1: en dat zit er op het moment niet
0: in. Nou, dan moet de bisschop meer een ruggenwervel hebben.
1: Hè? Ja, zeker. Maar als die afhankelijk zijn van hun.
0: Ja, dan moet je durven daarom. En de kardinalen, daarom
1: maar
0: dragen ze
1: aan de kant geschoven.
0: Ja,
1: door
0: daarom
1: sommigen
0: dragen ze rood, hè, dat ze hun bloed voor de kerk.
1: Ja, voor nou, de
0: daarom, en soms moet je intern wat doen. Ja, dat is het probleem, niet dogma veranderen.
1: Goed, fijn. We hoeven het er verder niet meer over te hebben, want daar hebben we het al over gehad.
0: Ja.
1: Weet u inmiddels hoe het met Monsieur Mutsas gaat?
0: Ah.
1: Wij bidden voor een spoedig en volledig herstel. Nou, dit is, dat weet ik wel. Maar je moet tegenwoordig afvragen of je dat wel mag meedelen in het kader van de privacy.
0: En,
1: maar het interesseert me niks.
0: En Roddel?
1: Hem ook niet. Dus Ik kan hierbij meedelen dat het met monsieur Mutsaars naar omstandigheden goed gaat. Okay. Hij is vorige week vrijdag geopereerd aan zijn arm.
0: Ja.
1: Er waren in de enkel en de bovenarm, geloof ik, waren breuken en zo. Het was hem kapot. Hij zei, toen ik hem belde, dat hij vol ijzerwerk zat, die arm.
0: Ja.
1: En dus dat moet een tijd allemaal aan elkaar groeien en dan zal hij moeten revalideren.
0: Ja.
1: Maar verder gaat het eigenlijk goed. Hij wacht, hij zit gewoon thuis. Dus,
0: zich te vervelen of niet?
1: Nou, dat weet ik niet, dat weet ik niet. Hij zal wel veel bidden, denk ik.
0: Zeker,
1: nou.
0: zeker.
1: Ik ga er binnenkort weer naartoe. Dan kan ik volgende week misschien een update geven. Maar het is in ieder geval allemaal... als je het vergelijkt met de eerste berichten... dan valt het eigenlijk allemaal mee. Dat zegt hij zelf ook.
0: Ja.
1: Als je de auto ziet, zeg van dat je er zo uitgekomen is.
0: Eigenlijk moet hij niet nog leven zijn, ja. Nou, is goed. Goed om te horen.
1: Met Pinksteren verscheen de eerste encycliek van de nieuwe paus Leo XIV, Magnifica Humanitas. Het schijnt subliem te zijn. Heeft u de encycliek al een beetje kunnen bestuderen? En kan u er ons iets wat over vertellen? Nou, ik heb daar wel iets van gelezen, maar ik heb de encycliek nog niet gelezen. Het zijn gedooi 5 hoofdstukken, geloof ik. Ik heb wel gelezen wat erin staat. Ik heb er ook de kritiek op gelezen.
0: Ah.
1: En die kritiek die was van bisschop Strickland. En die vond ik wel heel treffend, zal ik maar zeggen. En dat past ook in het beeld. Dus in het algemeen kun je zeggen dat het stuk is mooi en brengt een heleboel dingen aan. Bijvoorbeeld over dat de menselijke waardigheid natuurlijk boven de AI uitgaat en zo. Mm-hmm. Dus dat er niet opgeofferd mag worden, dat het dienstbaar moet zijn en zo. Hij heeft het onder andere over de rechtvaardige oorlog. Dat concept wil hij eigenlijk verlaten. De kerk heeft altijd over rechtvaardige oorlog gehad. Hij zei, dat kunnen we niet meer volhouden. De oorlog is zo verschrikkelijk. In zijn moderne vorm. Dat je het bijna niet meer kunt rechtvaardigen. Zelfs een verdedigingsoorlog blijft wel mogelijk. Maar je zult toch altijd moeten zeggen van wat voor gevolgen heeft het? Want het is zo vernietigend. Vroeger waren oorlogen, dat waren legers tegenover elkaar, zal ik maar zeggen. Als je zegt in 300-400 jaar geleden, tot Napoleon toen nog. Alleen de soldaten die hadden er voornamelijk mee te maken.
0: Er waren ook plunderingen en zo.
1: Plunderingen wel, ja. Maar niet hele...
0: Dan hadden ze geen... Omdat ze de atoombom niet hadden. Maar hadden ze het wel, dan hadden ze het wel over de onschuldige mensen gegooid.
1: Ja, natuurlijk. Maar ik zeg niet dat het geen normale ontwikkeling is. Het is alleen, op een gegeven moment kun je niet meer zeggen, is het nog rechtvaardig? Ook de Tweede Wereldoorlog was een agressieoorlog. Maar uiteindelijk... was het nodig geweest dat half Duitsland kapot gebombardeerd werd. Dat is Dresden, dan weet ik wat allemaal. Moest dat? Nou,
0: ja, de vraag is, moest dat? Maar
1: dus... de paus die zegt eigenlijk moeten we nadenken. Er zijn andere middelen om oorlogen te voorkomen en op te lossen dan door oorlog te voeren. Ik denk dat hij daar gelijk in heeft.
0: Ja.
1: Maar wat was nou de kritiek? Die zit al een beetje in de titel. Magnifica Humanitas, dat is dus de geweldige mensheid. En er gaat ook, dat heeft Franciscus ook al gezegd, die oneindige waardigheid van de mens. Dignitas infinita. Waar al kritiek op geweest is. We zeggen, oneindig is alleen God. De waardigheid van God is oneindig. Maar niet van de mens. Hier, die Magnifica Humanitas, die gaat uit van een ideale mens die er niet is. Er wordt niet meer uitgegaan van de mens die in zonde gevallen is en die alleen verlost werkelijk nieuwe mens kan worden. Dus de verlossing in Christus staat buiten het verhaal.
0: Als ze de paus hier zouden hebben, zou hij zeggen, nee, dat klopt niet. Natuurlijk is de verlossing van Jezus...
1: Ja, maar het staat niet in de encycliek.
0: Ja.
1: Dus het vervelende van een heleboel encyclieken de laatste tijd, ook van Benfren, is dat het buiten God omgaat. Ook die Fratelli Tutti. We zijn ineens
0: maar we moeten
1: Oh, jij mag niet meer in de reden vallen. Nee.
0: Oh, ja,
1: dat krijg ik allemaal.
0: Dat
1: jij
0: me maar u vergelijkt twee pauzes met elkaar die eigenlijk denk ik niet zo eens met elkaar zijn. Maar ja, goed.
1: Ik zeg dus, in het algemeen zien we dus dat bijvoorbeeld de menselijke broederschap, Fratelli Tutti, dat wordt niet op het christendom gebaseerd, dus op een algemeen menselijk vlak. Hè? Dingen ook zou kunnen zeggen, de vrijmetselaars, algemene menselijke broederschap, een dingen van de verlichting. En niet meer wat het christelijke idee is, namelijk wij zijn broeders en zusters in Christus, omdat we gedoopt zijn. En de Bijbel heeft het niet over broeders en zusters buiten de doop om.
0: Nee.
1: Dat wil zeggen, we hebben wel een zekere broederschap met alle mensen, maar de Bijbel zegt niet, daar gaat het niet om. Het gaat om de wereld te vernieuwen in Christus. En daar gaat het niet meer om. Het gaat nou allemaal in die encyclieken over de algemene menselijkheid.
0: Maar is dat niet een protestants idee om te zeggen dat de mens is van nature slecht?
1: Dat hebben wij niet gezegd. Jij gaat woorden in mijn mond leggen.
0: Nee, dat heeft u niet gezegd.
1: Het is de menselijke. Wij kunnen niet meer over de menselijke natuur praten in werkelijkheid dan over een aangetaste, door de zonde niet volledig vernielde, wat de protestanten zeggen.
0: Ja.
1: Daar is niks van over.
0: Nee.
1: Dat zeggen wij niet. Wij zeggen, hij is aangetast. En hij kan alleen maar functioneren als je verlost wordt door Christus.
0: Ja, ja.
1: En dus die magnificat humanitas, daar kun je wel vraagtekens bij zetten of die zo magnifiek is op het moment. Kijk om je heen trouwens.
0: Ja, maar als je neemt het absoluut waarde van de mens. Zo heb ik geleerd. Misschien is het een hele moderne idee dat de mens eigenlijk, de mensheid is mooi, is goed. Dat is de zonde die het aantast, maar in principe de schepping van God is mooi.
1: In principe is het.
0: En dan kun je zeggen dat het magnificat is, dat is wonderlijk.
1: Ja, maar als je het dan niet hebt over door de zonde aangetast en door Christus moet dan zit je op een voor de zonde.
0: Ja.
1: Een pre.
0: Maar dan zeg je dat betekent dat Paulus niet zou geloven dat de verlossing van Jezus nodig is. Ja, dat is een grote.
1: Ik zeg niet dat hij dat niet gelooft. Ik zeg alleen dat je het niet in zijn overwegingen zozeer betrekt. Want hij spreekt voor de heidenen.
0: Hij is een moderne mens.
1: Ja, maar als de kerk niet meer over Christus spreekt, en deed Franciscus ook al niet.
0: Nee, maar ik denk dat er wel een groot verschil is tussen de twee pausen. Toch wel. Tot nu toe, tenminste.
1: Nou, ik wil alleen maar zeggen, aan de onderkant, in de basis, zitten een heleboel dingen hetzelfde. En ik vind dat je daar een beetje van moet opletten. Ja.
0: Heeft u het gelezen niet?
1: Ik heb niet de hele dingen gelezen, nee.
0: Oké.
1: Nee, dat moet ik nog doen. Maar we hebben het zo druk allemaal.
0: Ja. Klopt.
1: U zei afgelopen week dat conform kerkelijk recht een bisschopswijding alleen mag plaatsvinden met toestemming van de paus. Kardinaal Fernandes waarschuwt de Piusbroederschap zonder dat er sprake is van een schismatieke daad. Inmiddels zijn er 4 bisschoppen bekend. Bisschoppen elect, hè, dus ze zijn al uitgekozen.
0: Ja, door wie?
1: Door de
0: bisschop elect, ja.
1: Ja.
0: Ja, dat is niet door de kerk. Je kunt iemand noemen bisschop elect.
1: Ja.
0: Dat het dus door de kerk is benoemd. Maar die zijn door hun organisatie.
1: Ja. Noodgedwongen. Waarvan 1 priester uit Brussel. Kerkjuristen wijzen erop dat dit niet alleen gevolgen kan hebben voor de wijdende bisschoppen. Maar ook voor sacramenten die later zijn worden toegediend. Welke gevolgen? Nou, het is duidelijk dat als wordt verklaard dat er een excommunicatie is opgelopen, wat in de tijd bij Lefebvre, dan zijn de bisschoppen die wijden en de gewijde bisschoppen zijn geëxcommuniceerd. Heeft dat gevolgen voor de sacramenten? Nee. De sacramenten zijn geldig, dus de eucharistie is en blijft geldig. Het vormsel is en blijft geldig. Het enige probleem is de biecht.
0: Mm-hmm.
1: Omdat er voor een biecht een juridictie van de kerk nodig is. Dat is niet alleen sacramentele volmacht, maar ook een juridictiebevoegdheid.
0: En het huwelijk, denk ik. Of niet? Het huwelijk.
1: Ja, maar dat ligt allemaal een beetje... Nou, dat komt direct wel op.
0: Ja.
1: In feite had Franciscus die mogelijkheid gegeven voor Pius X. Dus dan moet nog blijken wat er dan nou mee gebeurt voor die biechtfaculteit. En anders zullen ze toch doen, zich beroepen op de noodzaken. Zoals in stervensgevaar en al noodsituaties heb je dan die bevoegdheid toch wel weer. Dus daar zullen ze zich op beroepen, denk ik. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Wat het huwelijk betreft is hetzelfde. Het huwelijk is, wie sluit het huwelijk? Dat zijn de twee echte lieden. De priester is alleen maar de gekwalificeerde getuige, maar het kan ook iemand anders zijn. Zelfs op plaatsen waar geen priester is, kunnen leken. Een noodhuwelijk kan ook, en ja, voor twee getuigen. Kan allemaal, het kan van alles.
0: Dus, maar ik heb van u geleerd dat de plaatselijke pastoor wel een toestemming moet geven. Anders is het huwelijk niet geldig.
1: Dat is ook zo. Dat is ook zo.
0: Dus
1: maar er zijn allerlei uitzonderingssituaties voor. Daar zullen ze zich wel op beroepen. Maar eigenlijk is het inderdaad, dat heeft Franciscus ook gegeven, dus de mogelijkheid dat de plaatselijke pastoor aan de PS10 mensen een bevoegdheid kan geven, of een jurisdictie bevoegdheid.
0: Maar in een nieuwe situatie, dan zal de plaatselijke pastoor niet eens kunnen.
1: Ja, dat ligt eraan wat de gevolgen zijn.
0: Ja, ik vermoed dat als die mensen geëxcommuniceerd zijn.
1: Het is heel raar waarom dus in het verleden.
0: Waren in het verleden, dus voor Paus Franciscus, waren de huwelijken bij de Pius X wel geldig of niet?
1: Officieel niet, nee.
0: Niet.
1: Goed, maar ik ga er maar niet verder op in, want het is

0: niet.
1: Goed, maar ik ga er maar niet veel op in, want het is wel eens niet. Dus,
0: nou, we wachten nog 3-4 maanden, de week.
1: Goed, een Joodse man trouwt met een RK-vrouw. In het misboekje van het huwelijksmis staat dat de man wenst te worden opgenomen in de RK-kerk. Dit lijkt me niet voldoende. Ja, ik weet niet waarvoor voldoende. Kijk, als een Joodse man met een RK-vrouw trouwt, dan is dat een verschil van godsdienst en moet er een dispensatie zijn van de bisschop uit. Als dat niet is, is het huwelijk ongeldig.
0: Tenzij hij eerst gedoopt wordt?
1: Ja, dan wel. Maar als je daar niet is, moet er een dispensatie zijn. En anders is het huwelijk ongeldig. Goed, een muziekje lijkt me nu weer op zijn plaats, want die hebben al lang niks kunnen geven.
0: Dat klopt, ja, ik durfde niet te onderbreken.
1: Hoe doe je toch? Ben je zo bang geworden?
0: Nou, beste luisteraars, we zitten nog steeds bij de Mariathon van Radio Maria Ierland. En wij vragen u vandaag om een bijdrage voor Radio Maria Ierland. Ja, je zit te luisteren naar de Club van Job. Maar ja, 1 of 2 keer in het jaar, dat komt ook erbij. En het is zo, we zijn met Radio Maria een familie. Een wereldfamilie en een familie helpt elkaar. Dus daarom vragen wij dus om een bijdrage voor de Radio Maria Ierland. We gaan een muziek laten horen. En tijdens de muziek kunt u bellen naar het telefoonnummer 073-687-2000 om een donatie voor Radio Maria Ierland toe te zeggen.

0: dat we helemaal niet weten hoe we reageren en acteren als we vervolgd zouden worden. We zijn toch geen haar beter dan Petrus. Mag je vluchten eigenlijk? Nou, we moeten altijd bidden dat we mogen volharden in het geloof. Dus inderdaad, als het erop aankomt, ja, Jezus zegt dat dan de Heilige Geest je zal bijstaan en dat die zelf zal ingeven wat je moet zeggen. Dus het is een kwestie van vertrouwen en bidden. Mag je vluchten? Ik denk dat je mag vluchten. Als de gevaar dreigt, ook van, dat je gewoon mag vluchten. Natuurlijk. Je hoeft niet de dood in te lopen.
1: Dat wordt niet van ons gevraagd.
0: Nee. Maar als het erop aankomt en een getuigenis, dan moet je het wel doen.
1: Maar mag je bijvoorbeeld... je vlucht niet, maar je doet mee met de vervolgers. Of je... Nou, ze zeggen, je moet dat doen wat tegen het katholiek geloof is. Je doet het wel, maar met wel veel spijt en zo. Je zou het niet willen.
0: Ja, nee, dat mag niet. Dat is ernstig. Dat werd door de eerste christenen gezien werd als geloofsafval.
1: Okay.
0: Zelfs als je het van binnen niet meende,
1: ja.
0: Naar buiten toe geef je dan toch zoveel ergernis. Want dan denken ze toch allemaal, je bent afgevallen. Ja. Dus dat is een heel groot kwaad.
1: Dus je beter vluchten...
0: Beter vluchten, ja.
1: En dan blijven en dan...
0: En doen alsof. Ja, doen nee, dat alsof. Kan helemaal niet. Dat is echt Christus verloochenen.
1: Ja.
0: Dus ik geef als voorbeeld. Ik heb afgelopen zondag weekend retraite gegeven in Heilo. En daar kwam die vraag uiteindelijk ook nog ter sprake. Van iemand zei, ja, maar ik denk dat ik... Als het erop aankomt en ze gewoon een pistool op me... denk dan Christus ook verloochenen. Niet in mijn hart, maar wel om dan. Ik zeg, ja, dan zullen we toch voor ogen moeten houden... bijvoorbeeld die Koptische christenen...
1: Ja.
0: Op dat strand daar in Libië...
1: Ja.
0: Hè, die allemaal gedood zijn... met de naam van Jezus op hun lippen, zal ik maar zeggen. Dat is het echte.
1: Ja.
0: En wil je in de hemel komen, zul je dat moeten doen. De rest ga je naar de hel, maar dat weet ik ook niet. Onze lieve neer die zal ook dan natuurlijk moeten oordelen. Misschien ben je zo slap en zo slap opgevoed dat dat niet kan. Maar ja, maar daar gaan we niet over.
1: Nou, als de Heer jou nog tijd geeft om zich te bekeren en boete te doen.
0: Ja, maar het zijn dus mensen die gewoon uit bangheid...
1: Ja.
0: Fijn.
1: Ja, ja.
0: In de regel, als een protestant gelooft in Jezus en hem volgt, dat is in principe toch genoeg? Nee. We moeten even gewoon objectief zien. Wat wordt gevraagd? Moet geloofd en gedoopt? Die zal zalig worden. Maar geloofd en gedoopt in de kerk van Christus. Er is maar één kerk. De protestanten zijn allerlei losse groeperingen. Wij noemen die zelfs niet eens een kerk. Daar worden ze wel boos over als we dat zeggen. Maar in de katholieke opvatting en ook in de orthodoxe opvatting... is een kerk pas... een apostolische kerk, ze geleid wordt door de apostolische leiders, namelijk door bisschoppen. Die in apostolische successie staan met de bisschoppen. Met de apostelen van het begin. Dus protestanten is niet genoeg om protestant te zijn. Dat is één ding, objectief. Dus iedereen is verplicht om katholiek te worden als hij het inzicht heeft. Nu is het wel zo dat mensen in de protestantisme zijn geboren en opgevoed enzovoorts en niet beter weten... Nou, als ze daarin braaf leven volgens die principes, zullen ze ook wel in de hemel komen. Misschien beter dan katholieken die het allemaal wel heel precies weten, maar niet leven volgens het geloof. Dus dat ligt onder het oordeel van God. Het gaat over objectiviteit en dan nog daarnaast bestaat het subjectieve, wat ieder voor zich doet en kan doen. Protestanten zeggen wel eens, katholieken kennen de Bijbel niet en Jezus, maar zijn verdwaald in de sacramenten. Nou, dat is natuurlijk allemaal onzin.
1: Ja.
0: Dat is heel erg grote onzin. Je moet ook niet cultuurkatholieken, die zijn er natuurlijk heel veel op het moment, die nooit een kerk van binnen zien, die als je vraagt wat Pinkster is, dan weten ze het niet. Nou, en als je vraagt, wat ben je katholiek? Ja, dan ben ik katholiek. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet waar, die zijn niet katholiek. Die doen alsof. Nou, die moet je niet vergelijken met hele brave protestanten.
1: Die weten wat Pinksteren is.
0: Ja. Dus katholieken zijn degene die verbonden zijn met de katholieke kerk en doen wat de katholieke kerk vraagt, zo goed mogelijk, met vallen en opstaan, maar wel weten en daarin leven. Dat zijn katholieken. En die katholieken die hebben wel begrip van de Bijbel. Want ik bedoel, de hele liturgie bestaat uit de Bijbel. Het getijdengebed, de mis, voor een grootste, alle gebeden van de mis, alle lezingen, tekst van de mis, hebben met de Bijbel te maken. Dus als je iedere dag naar de kerk gaat, dan komt er in ieder geval een heleboel Bijbel tegen. Verdwaald in de sacramenten, dat is een beetje raar. Wij zeggen, het gaat in de kerk om Christus. Christus spreekt door zijn woord, door het evangelie. En hij werkt door de sacramenten. Dat is naast elkaar. Woord en sacrament. En bij protestanten is het sacrament een beetje een ondergeschoven kindje. Ze herkennen nauwelijks sacramenten. En sacramenten doen er eigenlijk niet zoveel toe. Bij ons is dat wel. De werkzaamheid van Christus is vooral aanwezig in de sacramenten.
1: We hebben nog 1 minuut.
0: Een tijd geleden werd ik door een straatpredikant bij het verlaten van de Hartenbrugkerk te Leiden aangesproken, wat mij ertoe bracht om naar de kerk te gaan. Nou, wat anderen vroeg hij of ik Jezus ontmoet had. Bij het antwoord dat ik Jezus elke zondag ontmoet in de Eucharistie nam ik geen genoegen. Ook kregen wij over de Maria-devotie en dat wij katholieken Lucas 1:48 bekeerd in. Enfin, het gesprek werd er niet leuk op en we hebben elkaar de hand geschud en afscheid genomen. Wat is een goede truc om dit soort lui te vermijden? Ik ben eigenlijk te zwak om discussies af te kappen of mensen weg te wuiven. Ja, je moet vriendelijk blijven.
1: Ja.
0: En dan inderdaad het boek van Johan Lindhout lezen.
1: Ja.
0: En daar de argumenten vinden voor de katholieke kerk en die gewoon vriendelijk brengen.
1: Ja.
0: Die zullen niet overtuigend zijn, maar dan heb je in ieder geval een behoorlijk antwoord. Ja, zijn we er? Nog één. Ik heb nog een vraag. Ja,
1: je hebt nog een halve minuut.
0: Hoe kan een priester die achter de TLM staat ook nog de nieuwe mis doen?
1: Nou, dat is een vraag voor u.
0: Ja, daarom. Natuurlijk kan dat.
1: Ja.
0: Kijk, ik sta achter de traditionele Latijnse mis. Die doe ik ook.
1: Ja.
0: Maar ik accepteer ook dat in de kerk van vandaag de nieuwe mis het meest geaccepteerde en de meest gepraktiseerde is. En dus daar heb ik mee te maken. Die kan ik niet ontlopen. En die probeer ik ook zo goed mogelijk te vieren. Doe ik zelf.
1: Ja.
0: Alhoewel ik zeg, objectief heb ik ernstige bezwaren, heb ik al eerder gezegd, tegen de nieuwe mis. Ja. Verschillende punten.
1: Ja.
0: Kan ik die wel op een katholieke manier vieren?
1: Ja.
0: Ik heb ook bepaalde punten tegen de oude mis van 2C. Heb ik ook bezwaren tegen. Dus
1: perfectie bestaat niet.
0: Nee.
1: Behalve in de hemel.
0: Ja. Zelfs niet in mij.
1: Nou, een beetje zelfspot mag wel. Ja, ja. Nou, beste luisteraars, dit is het einde van het programma De Club van Joop van vandaag. We vragen nog steeds uw bijdrage voor Radio Maria Ierland. Het telefoonnummer waar u kunt bellen om een donatie toe te zeggen is 073-687-2000.
2: Dit was de Club van Job. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

0: En met zijn straat zijn terug bij de laatste 10 minuten van deze Club van Job. Op deze tweede dag van de Marathon voor Radio Maria Ierland. Ik heb hier wel een tussenstand voor mensen die wel benieuwd zijn. We zitten nu op 12.034. En dat is 34% van ons uiteindelijk bedrag.
1: Ja, ik zit even op internet te kijken. Of op mijn, hoe heet het?
0: Op je telefoon te kijken.
1: Telefoon te kijken en daar zijn een heleboel vragen. Je hoort en leest wel eens over de martelaar in Nederland. Kan je gelukkig katholiek zijn zonder vervolgd te worden? Moeten we niet dagelijks danken voor onze vrijheid enerzijds, maar anderzijds toegeven

En beste luisteraars, welkom bij het middaggebed. Ik geef de bladzijdenummers heel snel. Vandaag is het vrijdag, 29 mei. De hymne vindt u in het grootgetijdboek op bladzijde 758, 758. En de rest van het gebed vanaf 1181. 1181. In het kleingetijdboek vindt u de hymne op bladzijde 58. En de rest van het gebed vanaf 444. We wensen u een goede devotie toe.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Wij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Alleluia.
0: Waarachtig God in uw bestuur, rust heel de wisseling der natuur. Gij die een glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult.
1: Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voorgoed.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God, met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Zij die u wet lief hebben, Heer, leven in vrede. Vorsten vervolgen mij zonder reden. Maar slechts voor uw woord is mijn hart beducht.
1: Ik ben gelukkig met uw belofte. Als iemand die kostbare schatten vond.
0: Ik haat en verafschuw het onrecht. Uw wet heb ik lief.
1: Ik prijs u 7 maal elke dag. Omdat gij oordeelt naar recht.
0: Zij die uw wet lief hebben, leven in vrede. Zij struikelen niet op hun weg.
1: Ik stel mijn vertrouwen, Heer, op uw bijstand. Ik doe al wat gij gebiedt.
0: Mijn geest neemt in acht alles wat gij verordent. Dat heb ik van harte lief.
1: Ik houd mij aan wat gij gebiedt en voorschrijft. Want al mijn wegen zijn u bekend.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Zij die uw wet lief hebben, Heer, leven in vrede. De menigte die het geloof had aangenomen, was één van hart en één van ziel. Hoe schoon en weldadig is eendracht onder broeders.
1: Als kostelijke olie op het hoofd. Die afdruipt op de baard van Aaron.
0: Die afdruipt op de boord van zijn gewaad. Als Hermondouw die neerdaalt op de Sion.
1: Daar schenkt de Heer zijn zegen. En leven voor altijd.
0: Heer en de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De menigte die het geloof had aangenomen, was één van hart en één van ziel.
0: Bevrijd mij uit kwaadwillige handen, Heer, die mijn machtige bondgenoot zijt. Bevrijd mij, Heer, van kwaadwillige mensen. Bescherm mij tegen de man van geweld.
1: Zij denken alleen aan gemene streken en zoeken voortdurend twist.
0: Hun tongen zijn scherp als slangentongen. Vol ardergif is hun mond.
1: Bevrijd mij, Heer, uit kwaadwillige handen. Bescherm mij tegen de man van bedrog.
0: Zij zijn erop uit om mij te doen vallen. Arglistig zetten ze mij een strik.
1: Zij vluchten koorden en spannen netten en leggen een klem op mijn pad.
0: Ik sprak tot de Heer: Gij zijt toch mijn God? Heer, luister naar mijn gebeden.
1: Heer God, die mijn machtige bondgenoot zijt, Gij dekt mijn hoofd bij het strijden.
0: Vervul, Heer, de wensen der boosdoeners niet, maar laat hun plannen mislukken.
1: Ik weet dat de Heer de behoeftige recht doet, de armen rechtvaardig behandelt.
0: Zo toch zullen vromen uw naam steeds loven en deugdzamen veilig zijn onder uw oog.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Bevrijd mij uit kwaadwillige handen,
0: Heer, die mijn machtige bondgenoot zijt.
1: Wat liefde is, hebben wij geleerd van Christus. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Dus zijn ook wij verplicht ons leven te geven voor onze broeders.
0: Breng dank aan de Heer, want Hij is genadig.
1: Eindeloos is zijn erbarmen.
0: Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, toen op het zesde uur geheel de wereld in duisternis was gehuld, werd ge voor onze verlossing op het hout van het kruis verheven. Wij bidden u, schenk ons altijd dat licht waardoor wij het eeuwig leven kunnen bereiken. Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Een harte welkom, beste luisteraars. Het is 11:15. En ja, de gewone programmering, de gebeden, die gaan ook tijdens de Mariathon gewoon door. Met u thuis willen we het roze hoedje gaan bidden en de droevige geheimen gaan overwegen. Ik wens u een gezegend gebedsmoment. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik hem oordelen, de levende en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend u, Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, Moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met. Wees gegroet, Maria, bruid van God, de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Voor het eerste tientje mogen wij al ook weer een aantal intenties meenemen. Nou, nog een paar dagen is het de maand mei en willen we ook die intentie van de paus voor de maand mei bidden. En dan bidden we dat iedereen, van grote producenten tot kleine consumenten, zich inzet om voedselverspilling tegen te gaan en ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot voedsel van goede kwaliteit. Maar ook vandaag, en heel bijzonder ook tijdens deze twee dagen van de Mariathon, willen we u zegen vragen. Heer, we zijn ons heel goed bewust dat het alleen gaat lukken met uw zegen, ook om vol te houden. En ja, mogen ook de luisteraars daarbij geholpen worden. En dat ook de roeping van Radio Maria goed vervuld mag worden. Maar we zijn u ook heel dankbaar, Heer, voor vele luisteraars. En als het uw wil is, Heer, wil ons steeds opnieuw weer nieuwe luisteraars sturen. Maar ook dank u voor alle bidders en weldoeners van Radio Maria. Mogen we ook bidden voor de zielerust van de overleden luisteraars. En ook vandaag, Heer, want het is zo nodig, komen we u vragen en bidden om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieus leven. Maar we bidden ook bijzonder voor onze bisschoppen van Nederland. Maar ook brengen we de paus bij u, Heer, dat hij elke dag opnieuw van u de kracht en de zegen krijgt om dit zware ambt toch te kunnen uitoefenen.
1: Overwegen wij het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We gaan het tweede tientje van de rozenkrans overwegen, maar u mag voor dit tientje uw gebedsintentie doorgeven. Dat kan via het telefoonnummer 073-687-2001. Je kunt ook via de WhatsApp een intentie inzenden. Het nummer is 06-2-001-9670. Je kunt niet bellen via de WhatsApp. Je kunt alleen een intentie inzenden. Alvast dank voor uw berichtje.

0: En dan gaan we naar het tweede tientje. En dan mogen we bidden om heel veel kracht en genezing voor de zieke vrijwilligers en luisteraars. Maar ook vandaag, Heer, wij blijven vertrouwen op dat u gaat helpen, dat er toch vrede mag komen in de harten van alle mensen. Dat overal toch er samen wordt gewerkt. En dan denken we vooral ook aan Oekraïne en het Midden-Oosten en in alle andere oorlogsgebieden. Maar we bidden ook voor de mensen in Gaza en in Libanon, Heer, die het nog zo moeilijk hebben. Maar ook bidden we voor Iran en voor de VS en voor Israël, Heer. Voor hen allen willen wij bidden. En ons gebed is ook gevraagd voor alle jongeren die hun eindexamen, ja, dat gaat vandaag, gaat dat eindigen. Dus dat zij tot het einde toe mogen volhouden, gesterkt door u, Heilige Geest. En we mogen ook bidden uit dankbaarheid. Heer, wij houden niet op om u te danken voor zoveel wat we misschien ook ongemerkt van u mogen ontvangen. En we, ons gebed is ook gevraagd voor een goed herstel van monsieur Mutsaerts. Dat willen we ook heel graag doen, dat hij toch echt weer helemaal beter mag worden, want we kunnen hem hier nog niet missen. Maar ook willen we bidden voor monsieur de Kort, die morgen zijn feest gaat vieren. Hij is dan 25 jaar bisschop en 10 jaar in het Bossenbisdom. Dat hij toch bijzonder gezegend mag worden. En mogen we dan ook bidden voor monsieur emeritus, monsieur Hurkmans, waar het wat minder op het ogenblik mee gaat, dat ook hij door u gesterkt mag worden. En we brengen alle mensen bij u, Heer, waar we graag voor willen bidden en waar we ook beloofd hebben om voor te bidden.
1: We willen ook bidden voor verhoring van een specifieke intentie. We bidden ook uit dankbaarheid om hulp en bijstand van de Heilige Geest bij ondernemingen en eerherstel.
0: Overwegen we het tweede droevige geheim. Jezus wordt gegeeseld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende voor onder alle vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
1: Dankjewel voor het meebidden van dit tweede tientje. We gaan zo dadelijk het derde geheim overwegen. En u mag uw intentie doorgeven. Dat kan via de telefoon. Het telefoonnummer is 073-687-2001. Ook kunt u via de app uw intentie inzenden. Dat is 06-2-001-9670.

0: En dan gaan we naar het derde tientje. En dan mogen we bidden voor het slagen van een medische behandeling. En ook voor een goede nachtrust. Maria, sla uw mantel om deze persoon. En we bidden ook om wijsheid en verlossing van pijn van iemand. Heer, wilt u deze persoon uw handen opleggen? Bidden we ook om zegen over een gezin. En vragen we uw zegen, Heer, over alle gezinnen. Ook waar het goed gaat, maar vooral ook waar er moeilijkheden zijn. Heer, we brengen al die gezinnen bij u en mogen dat doen op de voorspraak van Maria en Sint-Jozef. En we bidden ook uit dankbaarheid om zegen over de marathon, Mariathon, deze dagen bij hier op Radio Maria. Dat we mogen volhouden en dat we voor vanavond, tot vanavond, uw zegen mogen ontvangen. Sint-Jozef, blijf heel bijzonder onze voorspreker. En we gaan ook bidden uit dankbaarheid. Dankbaarheid, Heer, voor zoveel. We blijven u danken en het is fijn dat we dat met veel luisteraars mogen doen. Dat we beseffen dat we wat we van u allemaal mogen ontvangen. Wij danken u daarvoor. En we bidden ook voor een mantelzorgster dat zij toch het nieuwe levensjaar, dat dat bijzonder gezegend mag worden voor haar. Maar ook voor degene die zij verzorgt, dat hij toch ook veel kracht krijgt om vol te houden.
1: We willen ook bidden voor een luisteraar. Om rust in het hoofd en meer zelfvertrouwen. We bidden ook voor drie kinderen in een gezin dat zij toch weer in liefde zussen mogen zijn. Overwegen wij het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Dankjewel weer voor het meebidden van dit derde tientje. We gaan zo dadelijk het vierde geheim overwegen. U mag nu bellen naar de studio voor het doorgeven van uw gebedsintentie. Als ook het vierde tientje thuis via de telefoon mee te bidden. Het nummer van de studio is 073-687-2001. U kunt ook via de app een intentie inzenden. Het nummer is 06-2-001-9670.

0: Dan gaan we naar het vierde tientje. En daar hebben we de volgende intenties voor waar we graag voor willen bidden. En dan mogen we ook bidden om bescherming van het ongeboren leven. Bidden we ook voor de gezondheid van een nicht, dat die snel mag genezen. Maar we bidden ook voor de bescherming van een mevrouw. Maria, sla uw mantel om deze mevrouw heen. En mogen we ook alle vervolgde christenen bij u brengen, Heer, die toch dat ze van u de kracht krijgen om vol te houden, om toch steeds weer de moed krijgen om, ja, voor hun geloof uit te komen. Maar we bidden ook voor de mensen die dat doen, Heer, dat ze toch tot inkeer mogen komen.
1: We willen ook graag bidden voor een jonge familie met 3 kinderen. Dat ze de moed hebben om naar de kerk te gaan. Dat ze daar kracht voor krijgen om altijd weer opnieuw naar de mis te gaan. En sterk mogen blijven in het geloof. We bidden ook voor een echtgenoot en zijn ondersteuning. Ook willen we bidden uit dankbaarheid en op voorspraak van de heilige Maria en de heilige drie-eenheid. En we willen ook bidden voor alle jonge mensen, alle jonge mannen die morgen tot priester worden gewijd. We bidden om zegen over hun priesterwijding, dat zij meer en meer mogen groeien in hun roeping en zo ook de mensen nabij mogen zijn.
0: Overwegen we het vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus,

0: de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. We zijn aangekomen aan het laatste geheim van de Rozenkrans, het vijfde mysterie. U mag bellen naar de studio voor het doorgeven van uw gebedsintentie voor dit laatste tientje. En misschien wilt u ook dit tientje meebidden thuis via de radio, door de telefoon. Het nummer is 073-687-2001. Je kunt hier naar bellen als u wilt meebidden en voor het doorgeven van uw gebedsintentie.

0: En dan gaan we naar het vijfde tientje. Daar mogen we nog bidden voor de zielerust van een broer en voor al onze dierbaren. Dat hij in vrede mag rusten en degene die achterblijven, dat die door u gesterkt mogen worden. Bidden we ook om vrede in het Heilige Land. Vooral ook in Jeruzalem. En mogen we dat doen op de voorspraak van de Koningin van de Vrede. Dan mogen we ook bidden voor alle vervolgde christenen en allen die onterecht gevangen zitten. Wij bidden voor hun Heer, wil hen toch steeds opnieuw de kracht geven. In ons gebed is ook gevraagd om goede onderzoeken en oplossing voor een zieke vriend. Dan mogen we ook gaan bidden om inzicht, of meer inzicht in het geloof. En bidden we ook voor de bekering van een familie.
1: Ja, ons gebed is ook gevraagd dat iemand toch niet in een depressie mag geraken. Wij bidden, Moeder Maria, of u deze luisteraar heel nabij wilt zijn. Of u deze luisteraar wil ondersteunen. En op voorspraak van de heilige Rita bidden wij ook om hulp en vertrouwen. Ons gebed is ook gevraagd voor de mensen die toch te maken hebben met verslaving. Wij bidden voor hen om kracht, om sterkte, dat ze hun verslaving te boven mogen komen. Maar wij bidden ook om zegen voor allen die zich voor hen inzetten en de bijzondere gemeenschap Cenaclo. En we bidden ook voor familieleden en anderen die overspannen zijn. We bidden voor hen om innerlijke rust. En ook willen we bidden voor al onze dierbaren, kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, die toch de Heer verlaten hebben, dat ze de weg naar Hem terug mogen vinden. Dat ze zich door hem mogen laten vinden. En zijn liefde, zijn barmhartigheid mogen ondervinden. En in dit laatste tientje nemen we ook al die intenties mee. Die u nog meedraagt in de stilte van ons hart. Overwegen wij het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij een ander hun schuld vergeven. En leid ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
3: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En dan mogen we de litanie van Sint Jozef bidden om hem bijzonder de voorspraak en hulp te vragen in deze twee dagen van de Mariathon. En Maria natuurlijk ook. Heer, ontferm u over ons.
2: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
2: Christus, verhoor ons.
0: God hemelse Vader,
2: ontferm u over ons.
0: God Zoon, verlosser van de wereld,
2: ontferm u over ons.
0: God Heilige Geest,
2: ontferm u over ons.
0: Heilige drievuldigheid, één God,
2: ontferm u over ons.
0: Heilige Maria,
2: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
0: Roemrijke afstammeling van David,
2: bid voor ons.
0: Licht van de aartsvaders,
2: bid voor ons.
0: Bruidegom van de Moeder van God,
2: bid voor ons.
0: Bewaarder van de Verlosser,
2: bid voor ons.
0: Zeerkuis, bewaarder van de Maagd,
2: bid voor ons.
0: Voedstervader van de Zoon van God,
2: bid voor ons.
0: Zorgvolle verdediger van Christus,
2: bid voor ons.
0: Dienaar van Christus,
2: bid voor ons.
0: Helper van het Heil,
2: bid voor ons.
0: Hoofd van het Heilig Huisgezin,
2: bid voor ons.
0: Zeer rechtvaardige Jozef,
2: bid voor ons.
0: Zeer kuise Jozef,
2: bid voor ons.
0: Zeer voorzichtige Jozef,
2: bid voor ons.
0: Zeer sterke Jozef,
2: bid voor ons.
0: Zeer gehoorzame Jozef,
2: bid voor ons.
0: Zeer getrouwe Jozef,
2: bid voor ons.
0: Spiegel van geduld,
2: bid voor ons.
0: Beminnaar van de armoede,
2: bid voor ons.
0: Voorbeeld van de werkleden,
2: bid voor ons.
0: Luister van het huiselijk leven,
2: bid voor ons.
0: Beschermer van de maagden,
2: bid voor ons.
0: Steun van de huisgezinnen,
2: bid voor ons.
0: Steun in moeilijkheden,
2: bid voor ons.
0: Troost van de ongelukkigen,
2: bid voor ons.
0: Hoop van de zieken,
2: bid voor ons.
0: Patroon van de ballingen,
2: bid voor ons.
0: Patroon van de bedroefden,
2: bid voor ons.
0: Patroon van de armen,
2: Bid voor ons.
0: Patroon van de stervenden.
2: Bid voor ons.
0: Schrik van de duivelen.
2: Bid voor ons.
0: Beschermer van de heilige kerk.
2: Bid voor ons.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
2: Spaar ons, Heer.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
2: Verhoor ons, Heer.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
2: Ontferm u over ons.
0: God heeft hem aangesteld tot Heer over zijn huis.
2: En tot beheerder van al zijn bezittingen.
0: Laat ons bidden. Almachtige God, gij hebt aan de heilige Jozef de taak gegeven om als een trouwdienaar te waken over het begin van uw heilswerk. Geef dat uw kerk op zijn voorspraak altijd zorg draagt voor de voltooiing van dit mysterie. Onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
2: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Dankjewel voor het meebidden van het rozenhoedje. Fijn dat we zo toch weer samen in gebed verenigd mochten zijn. Ja, en dan gaan we door met de Mariathon, met het inzamelen van geld voor Ierland. Achter in het callcentrum zitten ze nog steeds klaar om uw telefoontje in ontvangst te nemen. En als u iets wilt overmaken voor Radio Maria Ierland, dan kunt u dat doen en dan kunt u dat doorbellen naar de mensen die achter klaar zitten. Het telefoonnummer is 073-687-2000. Alvast dank voor uw bijdrage voor Radio Maria Ierland.

En beste luisteraars, het is 1:15. Ik hoop dat u de rozenkrans goed kon bidden. Dat het een mooi gebedsmoment is geweest. En ja, het is 1:15 en we gaan door met onze Mariathon. Want ja, het is een Mariathon en dat is een combinatie van twee woorden. Maria, ja, we zijn Radio Maria. En Marathon, en u weet wel wat een marathon is. Dat is 42 kilometer of zoiets hardlopen. Nou, dat doen we niet. We zitten echt. Maar het idee wel blijft dat wij heel lang doorgaan met het vragen. Ja, we vragen de luisteraars om een bijdrage deze keer voor Radio Maria Ierland. Als u aan het luisteren was vanochtend, dan heeft u alles over gehoord. Maar ik zal u nog een keer vertellen voor als u pas de radio aan hebt gedaan. En u weet niet wat er aan de hand is op de radio. Want nu klinkt het, nu zou een les van de heilige Franciscus moeten klinken. Met broeder Jan ter Maat. Franciscaan, maar dat gaat vandaag niet door, want we gaan door met onze Mariathon. Nou, wat is er aan de hand? De Mariathon. Ieder jaar, zo in de maand mei, hebben we 2 dagen waarin wij geld vragen voor een bepaald project van een bepaald radiostation. En dit jaar vragen we geld. Vragen we de luisteraars om geld voor Radio Maria Ierland. En daar doen we dus 2 dagen live radio met oproep voor een extra donatie. We streven vandaag naar een mooi bedrag van 35.000 euro. Nou, de vraag is, waar heeft Radio Maria Ierland geld voor nodig? En daar hebben we hier van de priesterdirecteur een aantal punten gekregen. Nou, ze moeten hun uitzendlicentie verlengen voor 10 jaar en dat kost 20.000 euro. Ze willen ook een licentie verkrijgen om via DAB uit te gaan zenden om de mensen met een auto te bereiken. En dat kost weer jaarlijks 20.000 euro. Hun studioapparatuur is sterk verouderd. Ze gebruiken nog analoge studiosysteem, dat ken ik wel van vroeger. We hadden dit hier tot 2019, zo'n analoge mengtafel. En die zijn echt oude spullen en die gaan wel snel kapot. Nu, als vandaag niet, wel morgen. En dan willen ze ook hun lokale Radio Maria zenders, zoals wij een Hello en Maastricht hebben uitbreiden en ondersteunen met betere studioapparatuur en systemen. Zodat we ook andere mensen kunnen bereiken. Nou goed, daar hebben ze dus geld voor nodig en daar zamelen we geld in voor ze. Want Radio Maria is eigenlijk een wereldfamilie. Het is een familie en een familie, zo werkt een goede familie. Je helpt elkaar als er ergens nood is. Vandaag is het de 2e dag van de Mariathon. En u zult vandaag tot tegen 10 uur heel vaak het oproep om te doneren horen. Ook zullen wij mooie muziekjes laten horen. Ik heb hier een playlist van 65 Ierse liederen verzameld een paar dagen geleden. Daar gaan we ook af en toe naar luisteren. Het gebed gaat uiteraard door. Dus om 3 uur gaan we de kruisweg bidden. Om 5 uur gaan we de rozenkrans bidden. Om 6:30 bidden we ook de Vespers. Om 7:00 zal er ook een heilige mis zijn vanuit Leiden. En om 10:00 s'avonds natuurlijk eindigen we de Mariathon met gezongen complete en met het Te Deum uit dankbaarheid voor alles wat wij van de Heer mogen ontvangen. Nou, beste luisteraars, u hebt het gehoord. Dit is dus de bedoeling voor vandaag. We gaan door tot 10:00 met oproepen om geld voor Radio Maria Ierland. Nou, ik zal zometeen na een lied meer vertellen over Radio Maria Ierland. Maar ik zal een eerste oproep van vanmiddag doen. Als u graag Radio Maria Ierland wilt steunen, dan kunt u naar het telefoonnummer 073-687-200 bellen. En daar krijgt u
aan de telefoon vriendelijke mensen die graag uw telefoon willen opnemen. Die noteren uw donatie. En stelt u voor dat u toch wel graag een donatie wilt doen, maar u wilt niet bellen of u houdt niet van het bellen, want er zijn er ook mensen die niet houden van het bellen. Dan kunt u gewoon het geld overmaken en misschien naar WhatsApp een bericht sturen. Oh, ik heb een tientje gedoneerd. Of ik heb weet ik veel wat gedaan. Ja, alle donaties zijn van harte welkom, hoe groot of hoe klein ze zijn. Maar ik zei, we gaan naar een muziek luisteren. En dan kunt u, als er muziek klinkt, bellen om Radio Maria Ierland te steunen. Nou, even kijken, wat heb ik hier? Nou, dat is iets, ik denk een Irish dance. Daar gaan we naar luisteren en belt u om een donatie toe te geven. 073-687-2000.

Ja, beste luisteraars, zo'n Ierse dansje bij de Mariathon voor Radio Maria Ierland. En ik vertelde net voor deze muziek dat ik zal proberen u meer te vertellen over Radio Maria Ierland. Trouwens, de priesterdirecteur van Radio Maria Ierland zal ook op de radio spreken. Maar dat volgens mij om 14:30. Dat is een interview met hem en pastoor Pieter. En ik wil dus vertellen over Radio Maria Ierland. Radio Maria Ierland is gestart in 2015, dus ietsje, nou een aantal jaren na ons. Het is iets jonger. Het is gestart in 2015 en Ierland zelf. Ik heb hier wat data over Ierland zelf. Er zijn 5 miljoen inwoners. Wat betreft de religie zijn in Ierland 69% Rooms-Katholiek. 14% geen religie of atheïstisch. En 4 tot 5% protestants. 2,1% Oosters-Orthodox. En 1,1 tot 1,5% is moslim. We hebben hier ook een paar woorden van de priesterdirecteur van Radio Maria Ierland, vader Pieter George Flynn. Hij zegt dat Ierland heeft, net als Nederland, een rijke katholieke geschiedenis waarbij veel missionarissen werden uitgezonden. Ook hebben Ierse katholieken, net als de Nederlandse, onderdrukking en vervolging door protestanten meegemaakt. De laatste jaren gaat de secularisatie in Ierland erg hard. Hoewel nog altijd ongeveer 69% zichzelf katholiek noemt, is het kerkbezoek sterk gedaald en weerspiegelen politieke ontwikkelingen ook de secularisatie. Oorzaken noemt vader Flynn het verlies van vertrouwen in de kerk, onder andere door misbruiksschandaal, materialisme, individualisme en de sociale media. Maar met goede moed en vertrouwen kijkt hij, dus de priesterdirecteur van Radio Maria Ierland, naar de ontwikkeling in Nederland die net vooruitloopt op die in Ierland. Dus dan kun je zeggen, het is heel slecht geweest, ook in Nederland. Maar we zien ook nu dat het nu de slechte periode een beetje stagneert. En dat er wel hier en daar wel hoop is. En nou, dat zo in deze omstandigheden moet Radio Maria Ierland zijn missie of haar missie voortzetten. En daarom vragen ze dus ons, de Nederlandse luisteraars van Radio Maria, om te helpen. U weet wel, ja, we hebben gisteren een mooi bericht van iemand gekregen die zei, ja, weet je, wij in Nederland hebben het geloof, het katholiek geloof, te danken aan Ierse missionarissen. Heel lang geleden. En nu kunnen we dus iets terug doen. En dus daar is best veel. De Nederland en Ierland hebben wel wat gemeen. Daar zijn de heilige Patrick, de heilige Willibrord. Die is naar over de zee gegaan om het geloof, de blijde boodschap, hier naartoe te brengen. Nou, beste luisteraars, ik zal nog meer vertellen, maar we moeten wel door. Ik dacht even delen van de laatste tussenstand. De laatste tussenstand die we hebben is van een uurtje geleden. Misschien is het wel omhoog gegaan. Maar wat ik hier heb als laatste tussenstand is 12.479 euro. Dat zijn 36% van het uiteindelijk bedrag van 35.000 die wij graag aan Radio Maria willen geven. Nou, hartelijk dank voor de mooie bedragen tot nu toe. En ik hoop dat er vanmiddag de tussenstand steeds omhoog gaat. En ja, we denken soms, ja, deze uren van 1 tot, zeg maar, tot 4 zijn een beetje dooie uren op de radio. Ik weet niet of er mensen zijn die aan het luisteren zijn. Maar als u aan het luisteren bent en als u een warm hart draagt aan Radio Maria in het algemeen, dan kunt u zeker meedoen met deze mooie actie. Natuurlijk, en moet ik weer het telefoonnummer noemen, 073-687-2000. En een muziek laten horen, zodat u de kans krijgt om te kunnen bellen. Even kijken, wat is hier een mooi lied? Nou, Be Thou My Vision.

En je hoort het lied Be Thou My Vision. En je hoort wel van hoe het klinkt dat het een beetje Iers is. Ja, dat lied kunt u in meerdere uitvoeringen horen. Deze keer in een beetje Iers uitvoering. Maar beste luisteraars, u luistert en u vraagt u misschien zelf, hoe kan ik dan doneren? Ik wil graag Radio Maria Ierland helpen. Ik wil graag ja zeggen op de oproep van Radio Maria Nederland. Maar hoe kan ik dan doneren? Nou, dat is makkelijk. U kunt het geld zelf overmaken, maar wel vermelden Mariaton Ierland daarbij, zodat we weten waar het geld naartoe moet. Dus u kunt het geld zelf overmaken. U kunt zelfs online doneren via de website middels Ideal. Dan moet u dus naar onze website en u ziet meteen waar u naartoe moet. Of via de Gift-app. De bankgegevens, ja, ik zal het nu, er zijn allemaal cijfers en zo. Maar de bankgegevens kunt u op de site van Radio Maria zien. Helemaal onderaan, als je scrolt helemaal onderaan op de site, dan ziet u ons bankrekeningnummer en alles wat nodig is. En als u het geld wilt doneren of hebt al overgemaakt, dan is het de bedoeling dat u ook naar ons telefoonpanel gaat bellen en zeggen, oh, ik heb zo en dat gedoneerd. Wij vinden wel dat belangrijk, zodat wij het bedrag bij het groot bedrag kunnen bijtellen en dan weten we waar we zijn wat betreft de donaties. Dus heel fijn als u gaat bellen. Ik kreeg net een bericht van Inge die zei dat ons tussenstand staat op 14.000 euro. Nou, dat is prachtig. Het is heel mooi. En we gaan dus door. En beste luisteraars, vergeet u niet, u kunt geld doneren voor Radio Maria Ierland als je belt naar het telefoonnummer 073-687-2000. Nou, weer een lied. Deze keer een lied aangevraagd door ons, een van onze donateurs van vanochtend. Een meneer, hij wilde graag het lied Uw Rozenkrans Bemin Ik horen. En ik heb voor een uitvoering uit de Radio Maria Nederland CD gekozen. Uw Rozenkrans Bemin Ik. En 073-687-2000 om een donatie te doen voor Radio Maria Ierland.

En beste luisteraars, dat was Rozenkrans bemin ik, een lied aangevraagd door een van onze luisteraars vanochtend. En ja, ik zal nog een paar dingen vertellen, want er is nog veel te vertellen over Radio Maria Ierland. De mensen, de donateurs, die maken kans op een boek. Ja, om de zoveel uren wordt een boek verlot onder de donateurs tussen die uren. En even kijken, waar maakt u kans op? In het uur van 1 tot 3. En dat is boek nummer 7. En boek nummer 7 heet 3 niet ofwel geliefde. Maria, de kerk en de vrouw. En dat is een boek geschreven door Monseigneur André Leonard. Hij was bisschop van Namen tot een aantal jaar geleden. En het is eigenlijk een heel interessant boek. Dus het gaat over 3 niet-geliefden. Wie zijn de 3 niet- of wel-geliefden? Maria, de kerk en de vrouw. En hier is ook een beschrijving, volgens mij geschreven door Monsieur Leonard zelf. Nou, voor een man, dat is Monsieur Leonard, priester bovendien, is het altijd gewaagd om over Maria te schrijven, iets minder over de kerk, des te meer over de vrouw. Welwillende sympathie voor vroegere geloofstradities heeft op deze vlakken plaatsgemaakt voor invredende argwaan. Nochtans bestaat tussen Maria en de kerk een innig verband. En het mysterie van de vrouw is daar lang niet vreemd aan. Meer dan ooit vragen deze 3 realiteiten om samen gezien te worden, willen we niets van hun rijkdom verliezen. Pas dan wordt het zicht op Maria's unieke heilszending helemaal ontsloten. De auteur weet deze samenhang zorgvuldig te ontleden in een scherpzinnig betoog dat ontdaan is van alle overbodige passie. Nou, beste luisteraars, wilt u een boek lezen over Maria, de kerk en de vrouw van Monsieur André Leonard? U kunt dat boek uiteraard op de site van Bethsaida, bethsaida.org, bestellen. Maar u kunt ook dit boek winnen. Want we gaan het verlotten onder de luisteraars tussen die doneren tussen 13 uur en 3:30. En dat is het boek wat u kunt nu winnen, of zo meteen winnen. En natuurlijk als u gaat bellen om geld te doneren, dan wordt u ook gevraagd of u een liedje wilt aanvragen. Die willen we graag laten horen. We kunnen niets beloven. Helaas worden er zoveel liederen aangevraagd dat het zou kunnen dat liederen blijven toch niet gedraaid. Maar we proberen toch wel van de liederen die werden aangevraagd te laten horen. En u wordt gevraagd of u een nieuwsbrief wilt ontvangen, digitaal of per post. En in ieder geval, er zijn vriendelijke mensen aan de telefoon die graag uw telefoon en uw donatie wilt noteren. De laatste tussenstand dat ik had gekregen was 14.000 euro. Nou, ik hoop dat het omhoog gaat. Ja, hier in de studio is beste luisteraars heel warm. Het is 28,1, dus het zou kunnen af en toe dat ik begin te stotteren of rare dingen te zeggen. Maar ja, dat is alleen aan de warmte hier. Maar ja, het is overal warm. Het is een hete dag, zeggen ze. En ik hoop dat u wel veilig binnen zit en naar Radio Maria luistert. En als je dat doet, dan komt het helemaal goed. Nou, ik zeg nog een keer het telefoonnummer waar je kunt bellen om een donatie toe te zeggen. En dat is 073-687-2000. En nu weer een lied van een donateur. Dat is Het stukje brood van de Fruits.

0: ik heb het wel.
1: En beste luisteraars, ja, ik heb hier Gonnie hier in de studio. Die we proberen iets af te spreken en te regelen. Maar Gonnie die is hier in de studio. Ze heeft net de rozenkrans gebeden. En nu gaat ze het altaar voorbereiden voor de aanbidding. Want dat hebben we ook vandaag. We hebben vanaf iets na 2 uur aanbidding tot het einde van de marathon. Dus tot 10 uur. En dat gaat Gonnie dus de monstrans en alles wat nodig is voor de aanbidding voorbereiden voor de komst van pastoor Pieter. Want ja, beste luisteraars, je bent ook van harte welkom om naar de studio te komen als je een uurtje of minder of meer in de kapel wilt doorbrengen om te bidden voor jezelf, voor de Mariathon, voor Radio Maria Ierland en voor Radio Maria Nederland. De deuren zijn wel open deze dag, dus vandaag tot 10 uur. U kunt gewoon aanbellen en zeggen dat u graag in de aanbidding wil zijn. Ja. En het is de kapel wel vrij warm, denk ik. Maar ja, het komt wel goed in de schaduw van de Heer. Dus bij deze van harte welkom. Als je graag tijdje wilt doorbrengen in de aanbidding, dat kan als u naar de studio van Radio Maria aan de Waalstraat 2 in Den Bosch komt. En daar bent u dus van harte voor welkom. Hoef je niet aan te melden. Wel fijn als wij van tevoren weten dat u komt. Maar dat hoeft niet per se. U kunt gewoon aanbellen. Dus dat gaat vandaag gebeuren tijdens de marathon. En beste luisteraars, het is 2:15. De laatste tussenstand, heb ik nog iets ontvangen? Even kijken. Nee, nog steeds. Oh ja, dat is, nu zitten we op 14.004 euro. Dus het is wel ietsje omhoog gegaan, 14.004 euro voor Radio Maria Ierland. Nou, ik hoop dat u aan het luisteren bent en ik hoop dat u positief wilt antwoorden op ons oproep om te doneren. We gaan weer naar muziek luisteren. Deze keer gaan we terug naar onze playlist met Ierse muziek. En dan kunt u tijdens de muziek bellen om intenties door te geven. Even kijken, waar is hier mooi? Vrij onbekend, tenminste voor mij. Jesus, what a friend for sinners. Jezus, wat een vriend voor de zondaars. En het telefoonnummer waar ik een intentie doorgeven is 073 687 2000.

En dat was, beste luisteraars, weer zo'n instrumentaal is lied. Jezus, wat een vriend voor sinners. Jezus, wat een vriend voor de zondaars. En ja, beste luisteraars, nog steeds luistert u naar de Mariathon voor Radio Maria Ierland. En u zal het heel vaak horen vandaag tot het einde van deze dag. Want dit doen we. En door dit te doen, dus heel vaak oproepen om donaties, hopen wij u te overtuigen om daadwerkelijk mee te doen met onze actie. En niet alleen overtuigen, maar inspireren. Want hier gaat het om inspiratie. Om mee te doen, om gul te zijn met een ander Radio Maria station. Want dat is een familie. Een familie helpt elkaar als er nood is. Tenminste, een goede familie. En beste luisteraars, het is bijna 2 uur. Iets na 2 uur gaat de aanbidding beginnen in de kapel van Radio Maria. Het begin daarvan zullen we ook uitzenden. Dus u zult het horen als de aanbidding begint hier in de kapel. En zoals ik voor de muziek zei, u bent van harte welkom om te komen naar de studio om even de sfeer te proeven en om de Heer te aanbidden in het Allerheiligste Sacrament, uitgesteld op het altaar van onze kapel.

Naar een volgend lied luisteren. En dat is Ik zal er zijn van Sela. Ook aangevraagd door een van onze luisteraars. En ik weet bij het plaatjesprogramma dat ik op de woensdag presenteer. Dan is er af en toe een mevrouw uit Volendam die belt. En ze wil graag het lied Ik zal er zijn. Maar wel van Jokke Oud. Die vraagt het altijd voor alle mensen die eenzaam en ziek zijn. Die thuis zitten, eenzaam en ziek. En zij is ook een beetje eenzaam en ziek. En ze wilde iedereen troosten die het nodig heeft met dit lied. Ik zal er zijn. Deze keer van Sela, aangevraagd door een van onze donateurs. Het telefoonnummer waar u kunt bellen om een donatie voor Radio Maria Ierland toe te zeggen is 073 687 2000.

En dat was Sela met Ik zal er zijn bij deze marathon van Radio Maria Ierland. En beste luisteraars, het is 2 uur. We gaan er door met onze marathon. Ja, want een marathon is Maria plus marathon. Dus een marathon moet het zijn. Waarom is het wel? Maar we moeten ook lang doorgaan. En dan zullen we gewoon doen. Over, denk een kwartier of zo, begint de aanbidding in de kapel van Radio Maria, waar u natuurlijk van harte welkom zijn. Maar we blijven door met ons oproepjes om te doneren. Er zijn mensen, volgens mij 3 mensen, die zitten te wachten op uw telefoon. En ook op deze warme middag in mei kunt u bellen om donaties toe te zeggen voor Radio Maria Ierland. Want dat staat hier op onze site. We hebben in Nederland veel te danken aan dit kleine eiland met een zeer rijke katholieke geschiedenis. Net als Nederland is Ierland behoorlijk geseculariseerd geraakt. Dus extra steun voor hun belangrijke missie is zeer welkom. Ja, we hebben de heilige Willibrord te danken en ook zijn gezellen die zijn met een boot naar Nederland gekomen om hier de blijde boodschap te brengen. Daar hebben we Ierland te danken voor. Eigenlijk de Heer te danken voor, maar ze zijn uit Ierland gekomen. En ja, net als Nederland is Ierland geseculariseerd geraakt. Ja, ze zijn ietsje achter. Die lopen ietsje achter Nederland. Nederland is wat eerder begonnen met het proces van secularisatie. Ierland wat later, maar ik las niet heel lang geleden en ik denk in de krant of ergens op internet, dat het kerkbezoek is echt aan het dalen in Ierland, wat ze vroeger niet kenden. Vroeger ging ook echt iedereen, ook in de jaren 80, de jaren 90, iedereen naar de kerk. Maar nu is zeker niet meer het geval. Onder ouderen, maar ook onder jongeren. Dus ze maken wel moeilijke tijden mee in Ierland. Dat kennen we wel in Nederland. En natuurlijk kunnen we en mogen we ze steunen. We gaan zo meteen weer naar de muziek luisteren. Deze keer verkeren terug naar het traditionele van het katholiek geloof. Iemand heeft het Salve Regina aangevraagd. Daar gaan we zo naar luisteren. Maar ik noem nog een keer het telefoonnummer waar u kunt bellen om een donatie toe te zeggen. 073-687-2000. En nu het Salve Regina.

En dat was het Salve Regina, een lied aangevraagd door onze donateurs en beste luisteraars. Je kunt nog steeds doneren voor Radio Maria Ierland, 073-687-2000. Zometeen gaat de aanbidding beginnen en ergens over een half uur of iets meer zullen wij ook de priesterdirecteur van Radio Maria Ierland aan de telefoon hebben voor een gesprek en voor meer toelichting over wat ze mee bezig zijn bij Radio Maria in Ierland, de problemen die ze tegenkomen en meer een andere bij, maar dan over denk ik een half uur. Nou, we gaan weer luisteren naar een lied van een donateur. Iemand had aangevraagd de hymne van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. Ja, we hebben het een tijdje geleden veel gedraaid, want we hebben ook geld ingezameld voor Radio Maria Mexico. Maar nu dus luisteren we naar de hymne van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe op deze Mariathon voor Radio Maria Ierland. En het telefoonnummer waar u kunt bellen om een donatie toe te zeggen is 073-687-2000.

Dat was, beste luisteraars, een Maria-lied. Een Maria, een lied ter ere van Ons Lieve Vrouw van Guadalupe. En beste luisteraars, we gaan weer naar een lied luisteren, aangevraagd door een van onze donateurs bij Radio Maria Ierland. Het telefoonnummer waar u kunt bellen om donaties toe te zeggen is 073-687-2000. En nu luisteren we naar het lied May the Road Rise to Meet You.

En beste luisteraars, u hoort dus juist een lied aangevraagd door een luisteraar. En dat is, even kijken, dat lied heet Made, nou het is wel een beetje ingewikkeld, Made Road Rise to Meet You. Het is ook een lied, volgens mij een Iers lied natuurlijk, katholiek. Nou, ik vroeg naar een tussenstand, een nieuwe tussenstand. Want ja, ik zei al dat wij denken soms dat niemand naar luistert nu. En ja, we praten wel, maar of er nog iemand luistert, dan weten we niet. Maar de tussenstand is wel omhoog gegaan. Het was een half uur geleden 14.004 euro. En het is nu geworden 14.449,49. Het is dus met bijna 500 euro omhoog. Dat is prachtig om te horen. En ik hoop dat u, ja, misschien zit u te denken. Zal ik het doen? Zal ik het niet doen? Zal ik wachten tot het einde van de dag? Zal ik niet wachten? Nou, ik denk dat u kunt gerust nu bellen. En uw donatie zal met veel dankbaarheid genoteerd worden. En zo gaan we door. En gaan we meer richting de... het bedrag wat wij willen aan Radio Maria Ierland geven. Dus het tussenstand nu is 14.449. En wie weet, over een kwartier, dat is wel snel gezegd, maar zitten wij op 15.000. En dat is 15.000, gaan we nog meer richting de helft van het bedrag. Maar wie weet, wilt u dat helpen? Dat kan. Als wij toch binnen een kwartier of een half uur, tegen de tijd dat de aanbieding komt, meer richting de 15.000 zijn, dat zal wel fantastisch zijn. En beste luisteraars, we gaan natuurlijk door met onze programmering. Eigenlijk, onze programma is vandaag anders dan anders. U zit te luisteren en nu zou u het programma Musica Sacra moeten horen. Maar dat is het nog niet. U zult het wel na het einde van de marathon, dus na... zeg maar na de complete, zal het programma Musica Sacra uitgezonden worden. Maar dat is dus pas na de marathon. En om 3:00 gaan we wel de kruisweg bidden. En als u hoort dat ik een beetje stotter, een beetje traag praat, ja, dat komt omdat het hier in de studio super warm is. En ja, dan werken de hersenen ietsje minder snel. Maar ja. We gaan weer naar een lied luisteren. Ik ga terug naar mijn lijstje, playlist met Ierse muziek. Even kijken wat kunnen we... Nou, dat heb ik hier een lied over Sint Patrick's Breastplate. Dat is een bijzonder gebed. Misschien zal ik het opzoeken en met u delen. Maar nu dus gezongen door Gene Watson. En het telefoonnummer waar u kunt bellen om donaties toe te zeggen is 073 687 2000.

En u hoort de beste luisteraars St. Patrick's Breastplate van Gene Watson. En ja, tijdens de muziek zocht ik naar wat informatie over dit gebed. En dat heb ik natuurlijk ook gevonden. Het is een zegenbede van St. Patrick. Het is een gebed, een van de korte gebeden van Sint Patrick. En staat hier op internet. Het is een van de beroemdste gebeden van Sint Patrick is de Lorica, of het postschild, waarin hij bescherming vraagt door geloof in de drie eenheid, dus onze God. Daarnaast is de eerste missionaris geliefd om zijn kortere troostende gebeden. De teksten van deze twee gebeden, bekende gebeden, vind je hieronder. Nou, de zegenbede van Sint Patrick is ook een mooi gebed. Dit is een geliefde korte zegenwens die vaak wordt uitgesproken om iemand Gods nabijheid en bescherming mee te geven. En het klinkt zo. De Heer zij voor u om u de juiste weg te wijzen. De Heer zij naast u om in de armen te sluiten en te beschermen tegen gevaar. De Heer zij achter u om u te beschermen tegen de listen van de boze. De Heer zij onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen. De Heer zij in u om u te troosten als u verdriet hebt. De Heer zij om u heen als een beschermende muur. De Heer zij boven u om u te zegenen. Zo zegene u de Almachtige God vandaag, morgen en tot in eeuwigheid. En nu over het borstschild van Sint Patrick of de Lorica. Dat is een Latijnse naam voor een borstschild. Dit is het uitgebreide, krachtige Keltische gebed uit de 5e eeuw. Het werd volgens de overlevering gezongen als bescherming tegen fysiek en geestelijk gevaar tijdens zijn missie in Ierland. De missie dus van Sint Patrick. En zo klinkt het gebed. Vandaag sta ik op door een machtige kracht, de aanroeping van de drie eenheid. Door het geloof in de drie enige zou zijn, door het belijden van de Schepper. Vandaag sta ik op door de kracht van Christus' geboorte en zijn doop, door de kracht van zijn kruis en zijn graf, door de kracht van zijn opstanding en hemelvaart, door de kracht van zijn wederkomst om te oordelen. Vandaag sta ik op door de kracht van de liefde der cherubijnen, in de gehoorzaamheid der engelen, in de dienst der aartsengelen, in de hoop op de opstanding tot de beloning, in de gebeden der artsvaders en de voorspellingen der profeten, in de prediking der apostelen en de onschuld der heiligen. Vandaag sta ik op door de kracht van de hemel, het licht van de zon, de glans van de maan, de pracht van het vuur, de snelheid van de blinde wind, de diepte van de zee, de vastheid van de aarde, de hardheid van de rots. Vandaag sta ik op door Gods kracht om mij te leiden, Gods oog om mij te hoeden, Gods macht om mij te bewaren, Gods oor om mij te aanhoren, Gods woord om mij te spreken, Gods hand om mij te beschermen, Gods weg om mij voor te gaan, Gods schild om mij te beschermen, Gods legioen om mij te redden, voor de strikken der duivels, voor de verleiding der ondeugden, voor al wie mij kwaad wil, nabij of veraf, alleen of in een menigte. Christus zij met mij, Christus voor mij, Christus achter mij, Christus in mij, Christus onder mij, Christus boven mij, Christus aan mijn linkerhand, Christus aan mijn rechterhand, Christus in het hart van ieder die aan mij denkt, Christus in de mond van ieder die over mij spreekt. Christus in ieder oog dat mij ziet. Christus in ieder oor dat mij hoort. Vandaag sta ik op door een machtige kracht, de aanroeping van de drie eenheid, door het geloof in de drie enige zijn, door het belijden van de Schepper. Amen. Ja, beste luisteraars, misschien een wat lang gebed, maar zo'n prachtig gebed van Sint Patrick, de patroonheilige van Ierland. Nou, als je het opzoekt, de bordschild van
Sint Patrick of gewoon gebed van Sint Patrick, dan vind je op internet echt prachtig, omroerend, mooi. En na zo'n mooi gebed hoort er een mooi lied natuurlijk. En natuurlijk moet ik het telefoonnummer doorgeven waar u kunt bellen om een donatie toe te zeggen voor dit prachtig land en voor Radio Maria. Het telefoonnummer is 073-687-2001. En ik had ergens ook nog een lied gebaseerd op dit gebed. Vind ik het nu misschien nog meteen. Maar we gaan luisteren naar A Prayer for St. Patrick van John Rutter en de Cambridge Singers. 073-687-2000 om een donatie toe te zeggen voor Radio Maria, Ierland.

En je hoort een klassieke versie van het gebed van Sint Patrick. En nu heb ik een moderne versie. Ja, want daar was ik op zoek naar. Het lied heet O Christ Surround Me van Sounds Like Rain. En het is bijna 3:30. Ik ga kijken of de aanbidding bijna begonnen is. En natuurlijk blijft u luisteren. Er zal ook mooie muziek klinken. De priesterdirecteur van Radio Maria Ierland zal op de radio te horen zijn. Pastoor Pieter komt ook. En om 3:00 gaan we de kruisweg bidden. Maar nu, O Christ Surround Me. En vergeet u niet, u kunt meedoen met onze actie voor Radio Maria Ierland. Het telefoonnummer is 073-687-2000. En daar kunt u uw donatie opgeven.

En beste luisteraars, dat was Sounds Like Rain met Oh Christ Surround Me. Dat is een lied geïnspireerd door het gebed van de heilige Patrick. En beste luisteraars, ik was even naar buiten, niet naar buiten, maar buiten de studio. En ik zag dat pastoor Pieter gearriveerd is. En zometeen gaan we het begin van de aanbidding uitzenden. En dat zal over enkele minuten gebeuren. En ik zag ook Inge en ik vroeg of de tussenstand wat omhoog is gegaan. Het antwoord was nee. Nee, de laatste een half uur en zo is het toch wel op hetzelfde niveau gebleven. En op mijn laatste tussenstand stond dus 25 minuten geleden op 14.459. 49. En ik dacht, ja, zullen wij meer richting de 15.000 tegen 3 uur? Dat kan als je belt en een donatie toezegt. Als je aan het luisteren bent, ja, ik weet dat het heel warm is. Hier op de studio is ook heel warm. Ja, we hebben gehoord dat er onweer zou komen eind van de middag. Ja, dan zal het wel een beetje verkoelen. Maar in ieder geval, misschien zit u te luisteren en twijfelt u of u mee moet doen met deze actie. Nou, ik zou zeggen, gewoon doen, want het is een goed doel. Het geld komt wel goed terecht bij Radio Maria Ierland om een en ander voor te verbeteren daar in de studio. We zullen ook de priesterdirecteur van Ierland, van Radio Maria Ierland, in de uitzending hebben om half vier, dus na de kruisweg. En we gaan zo de aanbidding uitzenden. Tot dan luisteren we even naar muziek. En natuurlijk mag u nog bellen. Het telefoonnummer is 073-687-2000. Om een donatie voor Radio Maria Ierland toe te zeggen. Nou, we gaan nu luisteren naar een ander lied van hetzelfde groep. Het is eigenlijk een gezin, een zingend gezin. Onder de naam Sounds Like Rain. En nu Psalm 23, The Lord is my shepherd.

0: de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Goede Heer Jezus Christus, we zijn hier geknield voor uw allerheiligste sacrament. U bent de komende uren heel bijzonder in ons midden aanwezig. De laatste uren van de Mariathon, de jaarlijkse Mariathon, twee belangrijke dagen voor de opbouw van uw kerk.
2: Deze laatste uren die zijn beslissend voor de Mariathon. Het zijn altijd de uren waarin de mensen nog één keer wordt gevraagd om toch echt goed een bijdrage te leveren. Dat ze zich echt laten inspireren door u, Heer Jezus Christus. Dat ze echt mogen beseffen dat een bijdrage ook een offer is. Een offer dat je mag voelen. Christus, we vragen natuurlijk nooit allereerst om geld voor de kerk. We vragen altijd eerst om uw zegen. We vragen dat die zegen begeleid gaat met alle gaven die horen bij de voorzienigheid. U bent de Heer van de hemel en aarde, u voorziet in al onze noden. We bidden vandaag bijzonder voor de kerk in Ierland, dat u daar ook in alle noden voorziet. We bidden voor Radio Maria in Ierland, met die o zo belangrijke missie om de mensen goed te vormen volgens datgene wat de catechismus ons leert, volgens het geloof, het aloude geloof van de kerk. We vragen dat ook daar mensen met elkaar verbonden worden in gebed, zodat ze u als enig ware God mogen aanbidden. We vragen dat in Ierland ook de liefde voor onze hemelse moeder Maria weer mag groeien en dat Radio Maria daar een hele belangrijke missie, een hele belangrijke bijdrage aan mag leveren. We bidden, Heer Jezus, dat de luisteraars van Radio Maria hier in Nederland echt aangespoord mogen worden om te helpen. Zoals wij zelf hier in Nederland ook altijd hulp nodig hebben. Als kleine, gebrekkige kerk, als kwetsbare kerk, zo heeft Ierland dat ook. En we willen bidden dat we hen niet in de steek laten. Paternoster quies in cheris, sanctificet nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Heilige Jozef,
1: bidde voor ons.
4: En bij zijn straatje hoorde zojuist het begin van de aanbidding in onze kapel bij Radio Maria. En de aanbidding zal doorgaan tot het einde van de Mariathon tot 10 uur met de complete. En natuurlijk bent u ook welkom naar de studio als u dat wil. Als u in de buurt woont of als u hier naartoe wil komen, dan bent u van harte welkom. De deuren zijn open. Nou, nu niet, want de warmte moet wel buiten blijven, maar wel aanbellen. En ons adres is Waalstraat 2 in Den Bosch. Nou, beste luisteraars, we zijn bezig met de Mariathon voor Radio Maria Ierland. Pastoor Pieter zal zo in de studio komen en een en ander vertellen. Op 3 uur gaan we de kruisweg bidden. En ik zal nu een lied laten horen. Een lied aangevraagd door een van onze donateurs. Hij wilde graag het lied Ja, vandaag is het licht opgegaan horen. En u kunt tijdens de muziek bellen donaties toe te zeggen. Het telefoonnummer is 073 687 2000.

En dat was, ja, vandaag is het licht opgegaan van Emmanuel Music Nederlands. Dat is een lied aangevraagd door een van onze donateurs, van beste luisteraars. Daar zijn we mee bezig nu. We zijn bezig met geld inzamelen voor Radio Maria Ierland. Dat doen we zo ongeveer ieder jaar in de maand mei zijn er 2 dagen waarin wij geld inzamelen voor een of andere Radio Maria station, radiostation. En van dit jaar is dus Radio Maria Ierland geworden. We zijn bezig dus met geld in te zamelen. Ons streefbedrag is 35.000 euro. En tot nu toe, of het laatste tussenstand dat ik heb, is 14.449. Ik weet niet of het omhoog is gegaan, dat hoop ik van wel. Maar in ieder geval, het is nog een mooi bedrag. En we hopen voor nog meer en nog mooiere bedragen die daarbij mogen komen. Radio Maria Ierland heeft geld nodig voor verschillende dingen. Heeft geld nodig voor nieuwe apparatuur. Daar is het heel verouderd, sterk verouderd. Ze hebben geld nodig om lokale Radio Maria zenders zoals wij hebben, Hello in Maastricht, uit te breiden en te ondersteunen met betere studioapparatuur. En ze hebben ook geld nodig voor uitzendlicenties. Die weten we wel ook hier in Nederland zijn heel duur. Ze hebben een uitzendlicentie nodig. Die moet het verlengen voor 10 jaar. En dat kost 20.000 euro. Ze willen ook een licentie voor DAB. Zoals wij ook hebben. En dat kost 20.000 per jaar. En dat willen ze hebben om mensen met de auto te bereiken. Want tot nu toe zenden ze uit via internet. Nou, als je thuis bent en een internetradio hebt, dan gaat het prima. Maar zit je in de auto, ja, dan heb je dus DAB. En de radio moet een DAB-licentie hebben. Die moeten ze gewoon kopen en dat kost geld, veel geld, 20.000 euro per jaar. En daar hebben ze dus geld voor nodig en daar zijn we bezig om het in te zamelen. We zijn gisterochtend vroeg begonnen, gisteren tot 7 uur 's avonds en vandaag vanaf 6:30. En dan gaan we door tot 22:00 en dan hopen wij dat u als Radio Maria, luisteraar van Radio Maria Nederland, graag wil meedoen met onze actie. Het telefoonnummer waar u kunt bellen om donaties toe te zeggen is 073-687-2000. En Pastoor Pieter zal ook binnenkort op de radio komen om een en ander te vertellen. En om 3 uur natuurlijk bidden we de kruisweg. En we gaan weer luisteren naar een lied aangevraagd door een van onze donateurs. Opwekking 154. Wees stil en weet.

0: Beste luisteraars, je hoort zojuist het opwekkingslied 154. Dat is een lied aangevraagd door een van onze donateurs. Wees stil en zij dat ik ben uw God. En hier in de studio is ook pastoor Pieter aangekomen. Die heeft de kaars bij Sint Joseph. Kijk, ik moet zijn microfoon wel voorbereiden. De kaars bij Sint Joseph werd aangezet, want het was net uit. En dan natuurlijk kunnen we niet zonder Sint Joseph.
1: Nee, absoluut niet. Nee. Dag, Christina.
0: Ook als het zo warm in de studio is, ja. Nog een kaarsje
1: erbij. Je hebt een beetje kleur, Christina.
0: Ja.
1: Maar de airco doet wel iets hier, maar niet zo heel veel dan. Nee.
0: Ik vraag me af, is het al het verwarmen of het verkoelen? Het is voor mij niet duidelijk.
1: Nou, ik kom net van buiten en het is buiten nog warmer dan binnen. Dus hij doet toch wel iets, geloof ik. Nou, dag beste luisteraars. Ja, het zijn warme dagen, maar wel belangrijke dagen natuurlijk voor Radio Maria. We zijn net begonnen met de eucharistische aanbidding. Het is ook altijd anders hè, als de Heer op het altaar staat. Ik merk altijd, zeker met Mariaton, van als Jezus in ons midden is, dan krijgen we ineens weer opnieuw vleugels.
0: Ja.
1: En Christina zei het net al, het kaarsje bij Sint Joseph, die hier in de studio staat trouwens, die moest even vervangen worden. En Sint Joseph, die zal ons zeker weer gaan bijstaan.
0: Ja.
1: Hoe is het deze ochtend, Christina?
0: Ik ben vanaf 11 uur begonnen, dus het is wel best rustig. Ik zei tegen de mensen, als ik begin te stotteren of zo, dat is vanwege de warmte.
1: De
0: hersenen werken niet zo goed bij 28 graden.
1: Straks maar even een ijsje gaan halen.
0: Ja. Maar verder was het, als je hier in de studio zit, dan merk je niet zoveel van de rest van de studio. Dus dan zit je hier, dan praat je wel van alles, dan zeg je van alles, dan noem je telefoon 1000 keer en dan ga je liedjes draaien en zo. Dus voor mij
1: maar van de rest van de wereld krijg je niet zoveel mee.
0: Nee. Af en toe een berichtje met een nieuwe tussenstand. We hebben trouwens een nieuwe tussenstand.
1: Oh.
0: En dat is 14.600.
1: Oh, dat is toch een prachtig bedrag, ja.
0: Zeker. Het is een respectabel bedrag voor de duur.
1: En absoluut. En we hebben nog wat uren te gaan natuurlijk, hè? Dus we zijn nog niet
0: acht
1: uitgepraat.
0: Uur. Nee, niet 8 uur, 7 uur.
1: Ja. Nou, dat worden 7 belangrijke uren. Even een klein overzichtje van de komende uren. In ieder geval dadelijk om 3 uur natuurlijk de kruisweg. Hè. Dat is altijd op vrijdagmiddag. Die gaat ook gewoon op deze dag door. En na de kruisweg ga ik bellen met vader Pieter Flynn. Mm-hmm. Hij is de priesterdirecteur van Radio Maria Ierland. Pas sinds heel kort trouwens. Okay. Het was altijd vader Eamon.
0: Oh ja,
1: die is ooit hier op de studio geweest overigens. Dat is lang geleden. Ik weet niet of jij hier toen al werkte.
0: Nee.
1: Dat is een beetje in de begintijd. Want Radio Maria Ierland is iets jonger dan wij. Zijn een paar jaar na ons gestart. En als start-up, zoals dat dan heet, hè, in de bedrijfswereld, wilde die even wat inspiratie opdoen, zo her en der, van hoe doen andere studio's dat?

0: En toen is hij naar Nederland gekomen een paar dagen. Toen heeft hij hier meegekeken. En Radio Maria Ierland, toch een aardige gevestigde naam hebben ze al in Ierland. Het is een vrij grote radiozender voor een klein land. Dus ze hebben het goed gedaan de laatste jaren. En nu dus sinds kort een vers gewijde priester. Een Franciscaan, maar hij zal zichzelf dadelijk gaan voorstellen. Ja. Ik heb hem ontmoet een paar maanden geleden in Parijs. Echt een vurige man, vurig voor het geloof. En jong volgens mij, ik weet niet precies hoe oud hij is, maar ik dacht zelfs nog in zijn eind 20 of begin 30, dat weet ik niet, maar dat zal hij waarschijnlijk straks ook wel vertellen.
1: Nou, hij is een priester, mag wel 25 zijn.
0: Minstens.
1: Ja, dus ja, 25 is hij wel.
0: Ja, hij is sowieso ouder dan 25, maar volgens mij was hij al begin 30, maar we zullen het straks wel horen. En ik had een goede klik met hem ook in Parijs toen we de internationale conferentie hadden. En volgens mij een hele degelijke priester met echt hart voor de zaak. Dus ik denk dat het heel goed is dat we voor hun geld aan het inzamelen zijn. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat hij straks even zelf toelicht. Ja, waarom nou eigenlijk voor Ierland? Hè? Want ze hebben om hulp gevraagd. En Ierland is natuurlijk geen arm lastig land. Hè? Het is een beetje net als Nederland. De economie is redelijk goed.
1: Nee,
0: maar toch hebben ze het wel echt nodig.
1: Maar net als in Nederland. Hè? Als je in een rijk land woont, dat betekent niet dat je rijk bent. Dat is een verschil.
0: Ja, en er is ook zoiets als geestelijke armoede. Hè?
1: Oh, dat
0: en daar zijn we volgens mij voor aan het inzamelen vooral. Dat al dat geld wordt ingezet om de geestelijke armoede van Ierland te overwinnen.
1: Ja.
0: We zullen straks met de priester-directeur in gesprek gaan. Het leek mij wel heel mooi om eventjes dadelijk de belruimte in te lopen. Ik was er net al even. Er zitten een paar vrijwilligers nu om de telefoon aan te nemen.
1: Ja.
0: Het is zoals jij net al zei redelijk rustig, dus ik wilde eigenlijk even wat veranderingen gaan brengen. Dus ik loop zo meteen met de microfoon even een rondje door de studio. Dan ga ik even kijken hoe de vlag erbij hangt. Ja, het is natuurlijk ook rustig omdat het gewoon hartstikke warm is. Dus iedereen houdt zich een beetje gedijst. Dat gaat dan zo. Behalve één iemand, zag ik net.
1: Ja.
0: Onze vrijwilligster Gonnie.
1: Klopt.
0: Die iedereen ook kent, de gewijde maagd. Die zegt van, ik vind dit weer heerlijk. Want ik heb het altijd koud. En
1: nu
0: eindelijk een keer niet. Maar, zei ze, zelfs op zulke dagen kan ik wel een klein beetje koude voeten hebben. Dus dan weten we dat van volgend jaar dat ik dan toch een keer wollen sokken voor Gonnie mee moet nemen misschien.
1: Zeker bij 30 graden.
0: Als het 30 graden is buiten. Ja, dus fijn dat er ook een paar mensen echt wel goed welvaren bij dit weer.
1: Ja.
0: Ik ga even door de studio heen wandelen en dan ga ik even kijken wie ik onderweg allemaal tegenkom.
1: Heel goed.
0: Nou, ik zet de handmicrofoon
1: aan.
0: Die staat aan.
1: En natuurlijk mag je praten als je loopt.
0: Ja, hij is al aan. Hij is al aan. Nou, hier komt net Gonnie naar buiten. Gonnie, de aanbidding is nu bezig. Ik had de luisteraars beloofd dat ik even een rondje door de kapel, maar door de studio ging maken. En ik had verteld dat jij bij dit weer heel wel vaart. Dat voor jou helemaal niet verkeerd is.
2: Dat klopt. Het is bij mij in huis 23 graden.
0: Altijd.
2: Nou, dat is dan, 's morgens gaat alles open. En dan om 9 uur gaat alles dicht. En 's avonds gaat alles weer open.
0: Gonnie, ik zie dat jij een groen t-shirtje aan hebt. Is dat vanwege Ierland of niet?
2: Nee, dat is per ongeluk.
0: Dat is per ongeluk, ja. Want ik zie iets verderop zie ik Irene zitten. En als jullie naast elkaar zouden gaan staan, dan heb je ongeveer de kleuren van de Ierse vlag, ja. Waar of niet, Irene? Ik zie hier groen en jij bent een klein beetje richting het oranje. Ik zeg, die kleuren van de Ierse vlag, die hebben jullie samen zo ongeveer. Hè? Als je jouw trui in het midden hangt, de witte trui. Ja, hoe is het, Irene? Jullie hebben al heel wat mariathons meegemaakt. Kan een van jullie... Ja, Gonnie?
2: Ja, nou in het begin was het natuurlijk allemaal wennen en doen. Het is, ik weet niet precies of het nou 2009 is geweest dat we de eerste marathon gedaan hebben. Maar in ieder geval vrij snel al, ja.
0: Ja, dus vanaf de allereerste mariathon erbij geweest. Waarom is dit nou zo belangrijk, Irene? Kun je dat aan de luisteraars vertellen? Waarom ze zouden moeten bellen?
3: Nou, zoals ook andere Radio Maria's Nederland hebben ondersteund. Dus wij zo op die manier groot zijn geworden. Zonder de ondersteuning van andere Radio Maria's waren wij er ook niet gekomen. Nou, zo moeten ook wij Radio Maria Nederland ondersteunen.
0: Ja, het is mooi dat beeld van de ware wijnstok met alle ranken. Hè? Je zou kunnen zeggen van al die stations van Radio Maria in heel de wereld zijn als het ware ranken aan die grote Radio Maria stok. Hè? En die moeten natuurlijk elkaar ook ondersteunen en ook voeden.
2: Een mooi verhaal wat Sint-Jozef betreft. Dat was in het begin was het dus altijd vrijdags en zaterdags. En toen waren we de tweede dag en iedereen zat een beetje sip te kijken. Van ja, we hebben nog niet veel opgehaald. En ga jij eens naar de chapel, naar de kapel en ga eens Sint-Jozef aan zijn jasje trekken. Nou ja, dat doe ik altijd heel graag. Dus ik heb gezegd, nou Sint-Jozef, kom op, want we hebben het nodig. En na een half uur was er €1.000.
0: Kijk, dus we moeten echt naar Sint-Jozef toe.
2: En 3 kwartier later was €10.000.
0: Zo, oké. Okay. Ja, ik heb net, daar begon ik net mee. Ik heb het kaarsje vervangen bij Sint-Jozef, want het kaarsje was net uitgegaan. Ja, Sint-Jozef, dat is de grote wonderdoener als het om de materiële kant van onze kerk gaat. Hè. Er zijn trouwens nog veel meer prachtige verhalen van. Die kunnen we dadelijk na de kruisweg nog wel een paar gaan noemen. Ja, om 3 uur gaan we de kruisweg bidden. Ik loop even naar het belteam. Even kijken of daar nu inmiddels een paar mensen aan de telefoon hangen. Daarna ga ik weer richting de studio, want dan gaan we namelijk de kruisweg bidden. En de kruisweg bidden we vandaag vanuit de kapel, want daar is natuurlijk de Heer uitgesteld op het altaar. Dus even kijken hoe het hier is. Ik zie hier Inge, ik zie hier Els, ik zie hier Gerard is aan het bellen, dat zie ik graag. En ik zie hier ook, ja, je mag het even zelf zeggen.
4: Angela.
0: Dag Angela, ja. Ben je voor niks gekomen vandaag of heb je toch al wat telefoontjes aan mogen nemen?
4: Ik heb gelukkig al wat telefoontjes gehad, ja zeker. Nee, ik ben zeker niet voor niks gekomen.
0: Je komt hier sowieso nooit voor niks, hè? Maar het is toch wel fijner als mensen veel bellen. Hè? Ja. Ja. Wat heb je ook al gesprekjes gehad met luisteraars?
4: Nee, eigenlijk niet heel veel. Nee.
0: Ze bellen gewoon en ze zeggen hun donatie door.
4: Ja.
0: Soms dan nemen ze ook wel, dan grijpen ze de kans om even te vertellen wat ze van Radio Maria vinden. En dat is toch altijd wel hartverwarmend. Dankjewel Angela. Ja, ik moet zo weer terug, want we gaan dadelijk de kruisweg bidden. Nog even vragen aan Els en Inge hoe het hier loopt. Het is hier druk, de telefoon valt van de haak, maar toch.
5: Het is wisseling van de wacht en dan moeten we even alles doornemen.
0: Okay, en welke wacht wordt nu gewisseld?
5: Nou, degene die zeg maar het een beetje hier het belteam proberen gaande te houden en te helpen met als er vragen zijn en zo. En
0: maar jij komt nu net aan, Els, en Inge gaat net weg? Hoe was het deze ochtend, Inge?
6: Goed. En gezellig. En we hebben gebeden. En we hebben wat telefoontjes gehad.
0: Het is echt helemaal Radio Maria ten voeten uit, hè? Zo doen we dat hier, ja. Nou, heel erg bedankt. Het is 3 uur, dus ik moet terug naar de kapel. We gaan de kruisweg bidden. Maar ik kom straks zeker nog een keer kijken. En dan hoop ik dat er toch wel iets meer telefoontjes zijn nog. U kunt natuurlijk bellen naar 073-687-2000. Om uw donatie toe te zeggen. En dan, dan zijn de mensen van het belteam gretig om uw telefoontje aan te nemen. Ik geef de microfoon weer aan Christina en dan ga ik zelf bidden in de kapel.
1: Ja, beste luisteraars, de microfoon is inderdaad terug. En de kruisweg begint zometeen. Ik ga even wat muziek laten horen tot ze klaar zijn in de kapel. En daarna bidden we de kruisweg.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Goede Jezus, in dit uur willen wij met u meegaan op uw kruisweg. We beseffen dat ons geloof groeit in de mate dat wij ons indenken in alles wat u hebt doorstaan. Vermeerder ons geloof, laat ons groeien in liefde tot u. Geef ons dat we inzien hoe schraal onze liefde nog is. Hoe vaak wij beneden de maat zijn gebleven door onze zonden. Wekken ons op een vurig berouw door het inzicht dat wij het zijn die u in de steek gelaten hebben, die u pijn gedaan hebben. Amen. Eerste statie. Jezus wordt ter dood veroordeeld. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
0: Jezus onschuldig wordt tot het kruisdood veroordeeld door Pilatus. Kalm en gelaten aanvaardt hij die veroordeling. Mijn ziel, hoe gedraagt gij u tegenover de beoordeling van de mensen? Gij schuldige door de zonde. Goede Jezus, dank van harte om uw liefde. Door mijn zonde heb ik de eeuwige dood verdiend. Ik smeek u, wees mij genadig en schenk mij het eeuwig leven. En gij, onbevlekte maagd Maria, wat moet gij in uw moederhart geleden hebben toen gij de onrechtvaardige veroordeling van uw goddelijke zoon vernam? Moeder, help mij opdat mijn aardse leven een voorbereiding tot het eeuwige wezen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
0: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
1: Amen. Tweede statie. Jezus neemt het kruis op zijn schouders. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: Met vreugde neemt Jezus op zijn gewonde schouders de last van het kruis. Mijn ziel, ervaart gij met onderwerping en in geest van boetvaardigheid de kruisjes die u dagelijks overkomen? Goede Jezus, sterk mij, opdat ik door de zonde de zware last van uw kruis niet meer vergroot. O maagd der smarten, ik heb gezondigd en straf verdiend. En gij zijt de onschuld zelf. En het zwaard van droefheid doorsteekt uw hart. Lieve moeder, het lijden zuivert de ziel en maakt haar aan God behagelijk. O dat mijn geest van die gedachte doordrongen zij en in die gedachte mijn hart zoetheid smaken. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
0: Amen. Derde statie. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
0: Door moeite en smarten uitgeput, valt de goede Jezus onder de last van zijn zwaar kruis. Mijn ziel aanschouw u, Jezus, daar uitgestrekt, hoe hij lijdt in die val. Goede Jezus, de last van mijn zonde heeft meegeholpen om u te doen vallen. Ik smeek u, versterk mij, ik wil niet meer zondigen. O onbevlekte moeder, gij hebt het kleed van uw onschuld gans uw leven rein bewaard. Ik ben gevallen. Moeder, heb medelijden met uw zwak kind. Reik het uw moederlijke hand en het zal niet meer zondigen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
0: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
1: Amen. Vierde statie. Jezus ontmoet zijn heilige moeder. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: Jezus minde zijn moeder. Maria minde haar kind, Jezus. Aanschouwt zijn lijdende moeder. Maria aanschouwt haar lijdend kind. Ach, hoe moeten beide harten geleden hebben toen al die liefde, al dat lijden ontmoette. Mijn ziel, hoe dikwijls rees hebt gij die beide harten doen lijden. Goede Jezus, lieve moeder, ik heb spijt over mijn zonde. Vergiffenis. In het uur van mijn dood, wees gij, Jezus, mij barmachtig. En gij, goede tierenmaagd, spreek van mij ten beste. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmachtigheid van God in vrede mogen rusten.
0: Amen. Vijfde statie. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
0: De Joden zien hoe Jezus vermoeid is, en in een geveinsd medelijden verplichten zij Simon het kruis te helpen dragen. Jezus voelt vreugde in zijn hart, omdat Simon hem komt helpen. Mijn ziel, als gij uw kruisje aanvaardt, verblijdt gij, Jezus. Hoe handelt gij? Goede Jezus, ik, de schuldige, heb het kruis verdiend. Ik moet het dragen. Help mij de kruisen die de goddelijke voorzienigheid mij overzendt, met liefde en vreugde te aanvaarden. En gij, minderlijke moeder, leer mij naar uw voorbeeld het lijden te dragen en help mij met alle oprechtheid te bidden. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: O God, wees ons zondaars genadig.
0: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
1: Amen. Zesde statie. Veronica droogt het aangezicht van Jezus af. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: Een edelmoedige vrouw dringt haastig door het volk om Jezus' aangezicht, besmeurd en bevuild door bloed en stof, eerbiedig te reinigen. En Jezus haast zich haar te lonen. Hij drukt zijn aangezicht in de doek, die zij verheugd als blijvend aandenken meeneemt. Mijn ziel, haast ge u Jezus te komen troosten in zijn heilig sacrament. Doet ge uw best om Jezus in u te dragen? Goede Jezus, verleen mij de genade mijn ziel van haar vlekken te reinigen en mogen het beeld van uw heilig lijden levendig in mijn geest en in mijn hart ingeprent blijven. Lieve moeder, niemand kende Jezus beter dan gij. Niemand naast God kan beter dan gij een gelijkend beeld van hem in mijn ziel prenten. Ik bid u, dat niet lichamelijke, maar zielenschoonheid mij bekommeren, opdat ik op Jezus gelijke en hij met welbehagen op mij mogen neerzien. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
0: Amen. Zevende statie. Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
0: Niet tegenstaande de hulp van Simon en de troost van de vrome vrouw, zinkt Jezus wederom ter aarde neer. Hoe verschrikkelijk moet toch het zware kruis op Jezus doorwonde schouders drukken. Mijn ziel, hoe dikwijls hervalt gij nog in de zonde. Goede Jezus, inderdaad, ik herval. Toch verleen mij de genade telkens als ik gevallen ben op te staan. Versterk mij om de weg der deugd te blijven bewandelen. En gij, allervoorzichtigste maagd, mijn moeder, leer mij voorzichtig zijn. En heb ik het ongeluk nog te vallen, leer mij moedig zijn en vol hoop in Jezus' goedheid die vergeeft, en in zijn almacht die sterk maakt, Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
0: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
1: Amen. Achtste statie. Jezus troost de wenende vrouwen. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: Jezus, afgemat door vermoeienis en lijden, sleept zich, beladen met het kruis, voorbij een groep godvruchtige vrouwen. Zij weenden. Weent niet over mij, zegt de liefdevolle Jezus, maar weent over uzelf. Mijn ziel, denkt ge soms aan Jezus' barmhartigheid en stort ge tranen van dankbaarheid om zijn goedheid jegens u? Zo dikwijls zijt ge gevallen en zo dikwijls hebt ge met liefde vergiffenis bekomen. Goede Jezus, met Petrus beween ik mijn zonden. Wees mij barmachtig en dat ik u meer en meer bemin. Lieve moeder, laat mij de boosheid van de zonde begrijpen en help mij de zonde die Jezus deed lijden en sterven boven alles verfoeien en bewenen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
0: Amen. Negende statie. Jezus valt voor de derde maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
0: Wederom bezwijkt Jezus onder het kruis. Hij zinkt neer aan de voet van de berg die hij met zijn kruis beklimmen moet. Mijn ziel, denk aan Jezus' liefde die nooit weigert de berouwhebbende zondaar uit zijn droeve toestand op te helpen en aan te moedigen. Goede Jezus, mijn lichtzinnigheid doet mij zo dikwijls hervallen. Ik wil mij beteren, dat uw genade mij in dit edelmoedig besluit versterken. Heilige Moeder, troost de rest van de bedrukte. Ik wil uw lieve Jezus trouw dienen. En ik verval zo dikwijls, ik ben daarover bedroefd. Doch met een kinderlijk vertrouwen kom ik tot u, want gij bemint mij zozeer. Ik hoop dat gij uw zwak kind zult steunen en beschermen, nu en vooral in het uur van zijn dood. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
0: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
1: Amen. Tiende statie. Jezus wordt ontkleed en met gal gelaafd. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: Ruw rukken zij Jezus' klederen af, die kleven in de wonden van zijn gegezeld lichaam. Rood van bloed en schaamte staat hij daar. De dorst vermeerdert nog zijn lijden, en gal krijgt hij te drinken. Mijn ziel, boet Jezus hier niet om te voldoen voor uw zondige zinnelijkheid en ergernisgevende ijdelheid? Goede Jezus, ik beken het. Ik ben wel schuldig, doch ik maak het vaste voornemen met uw hulp te leven in onschuld en matigheid. Lieve moeder, allerzuiverste maagd, maak mij rein en ingedogen naar uw voorbeeld, en ik word en blijf Jezus' beste broeder en uw beste kind. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
0: Amen. Elfde statie. Jezus wordt aan het kruis genageld. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
0: Grove nagelen worden met geweld door Jezus handen en voeten geslagen. Hij wordt als een boosdoener aan het kruis gehecht. Mijn ziel vraagt vergiffenis voor uzelf en voor de anderen, want er zijn er nog die Jezus aan het kruis nagelen door de zonde. Goede Jezus, ik wil het lijden met dankbaarheid aanvaarden en er aan gehecht blijven met nagelen van liefde. Lieve moeder, hoe pijnlijk moet iedere hamerslag uw moederlijk hart gegriefd hebben. Verlicht mijn verstand, versterk mijn wil en mijn hart, opdat ik naar uw voorbeeld met Jezus en voor Jezus mogen leiden. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: O God, wees ons zondaars genadig.
0: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
1: Amen. 12e statie, Jezus sterft aan het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: 3 uren hangt Jezus levend aan het kruis. Zijn gewond lichaam, gedragen en gesteund door nagelen. 3 uren. Hij buigt zijn hoofd en sterft. Alles is volbracht. Het verlossingswerk is voltrokken. De liefde zegeviert. Mijn ziel, voor u gaf Jezus zijn leven. Krijgt hij dankbare wederliefde? Goede Jezus, de tijd die gij mij in uw goedheid nog te leven overlaat, wil ik besteden om u te loven, te danken en te beminnen. Help mij, want ik ben zo zwak. Lieve moeder, op dit plechtig ogenblik kreeg ik u tot moeder. Uw Jezus schonk me u. Dank Jezus, dank moeder. Toon dat gij mijn moeder zijt en mogen ik uw trouw kind blijven. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de bemachtigheid van God in vrede mogen rusten.
0: Amen. 13e statie. Jezus wordt van het kruis afgenomen en op de schoot van zijn moeder gelegd. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
0: Brave lieden laten het bebloede koude lichaam van Jezus zachtjes naar beneden glijden in de armen van zijn moeder. O tedere omhelzing, o dierbare moedertranen. Mijn ziel, is Jezus ook uw grootste schat? Goede Jezus, spaar er mij van u opnieuw te kruisigen door de zonde. Liever sterven dan u nog vrijwillig te vergrammen. Lieve moeder, Jezus is uw schat. Hij is ook de mijne. Verleen mij hulp, opdat ik hem door de zonde niet meer verlies, maar hem steeds bewaren door het beoefenen van de deugden. Koningin van de martelaren, gij weent en ik ween niet. Gij moet niet wenen, want uw leven was één acte van liefde. Ik moet wenen om mijn zonde. Laat toe dat ik mijn tranen met de uwe meng. Tranen van oprecht berouw. Tranen van dankbare wederliefde. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: O God, wees ons zondaars genadig.
0: De zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
1: Amen. 14e statie. Jezus wordt in het graf gelegd. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: In een nieuw stenen graf wordt Jezus' lichaam met eerbied neergelegd. Mijn ziel, door de heiligmakende genade verblijft Jezus ook in u. Nee, gij zult hem door de zonde niet meer uit u verdrijven. Goede Jezus, ik dank u Uw liefde voor mij doet u in mij wonen en onder ons verblijven in uw heilig sacrament. Blijf in mij en ik in u. Dikwijls zal ik uw heilig sacrament u komen bezoeken, maar meer nog mocht ik u ontvangen in de heilige communie. O Maria, moeder van de Eucharistische Jezus, geef dat hij heerst in mijn hart en in de harten van de mensen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
0: Amen. Vader, wij bidden u, zie neer op uw volk, voor wie uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, niet geaarzeld heeft zichzelf over te leveren in handen van boosdoeners, en de vrede folteringen van het kruis te doorstaan. Geef ons, Vader, dat wij in geest en waarheid de kruisen van ons leven mogen dragen, geleid en gesterkt door hem die gij ons zond, onze Heer Jezus Christus, die met u leeft en met de Heilige Geest leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Amen. Beste luisteraars, u was met ons verbonden voor het bidden van de kruisweg. Zo dadelijk na wat korte muziek zullen we in gesprek gaan met de priesterdirecteur van Radio Maria Ierland. En dan zullen we van hem gaan horen waarom deze dagen zo ontzettend belangrijk zijn voor hun land en voor hun radio.

En de beste luisteraars, die hoorden zojuist een lied na de Kruisweg to Jesus' Heart, O Burning. Dat is een lied ter ere van het Heilig Hart. Ja, dat heeft wel iets te maken met de Kruisweg en het lijden van de Heer op het kruis. Het is vrijdag, het is bijna half vier. Zometeen komt pastoor Pieter naar de studio en we gaan bellen met de priesterdirecteur van Radio Maria Ierland. En ja, als je net de radio hebt aangezet, dan weet u niet wat er aan de hand is. Maar dat kan ik wel vertellen. We zijn gisteren ochtend begonnen met de Mariathon voor Radio Maria Ierland. Dat betekent dat wij geld inzamelen voor Radio Maria Ierland, zodat ze in een andere op hun studio kunnen opknappen of verbeteren. En ik heb hier een nieuwe tussenstand. We zitten nu op €14.850. Dat is prachtig. En we zitten nog maar €150 tot de 15.000. Nou, ik zie dat pastoor Pieter binnenkomt, maar we moeten nog bellen. Dus we gaan even naar een muziek luisteren. Eerst noem ik nog een keer het telefoonnummer waar u kunt bellen om een donatie toe te zeggen. En misschien ons naar dat €15.000 te brengen. We hebben nog maar €150 nodig. En daarna hoort u ons weer. Even kijken, wat heb ik hier? Ik ga even een lied uitkiezen. Waarom niet? Een Tizé. Come, let us bow down. Ja, het telefoonnummer 073-687-2000.

0: Ja, dag luisteraars. We hebben inmiddels verbinding met vader Peter Flynn uit Ierland, de nieuwe priesterdirecteur. Father Peter, can you hear us?
1: I can hear you loud and clear, Father Peter.
0: That's nice to hear. Yeah, we share the same name. We met a couple of months ago in Paris. And yeah, I think we had a beautiful time there, next to the chapel of Our Lady of the Miraculous Medal. It is very hot here in Holland. How is it in Ireland right now?
1: Likewise, it is very hot. It is never as... Usually we expect hot weather at this time of year because it is when all the students are stuck in school preparing for exams.
0: Okay.
1: Once they finish exams, the rain comes.
0: When the vacation starts, the rain comes.
1: Yes.
0: And something like this. Yeah. I will translate during our talk for the listeners at home. Dus ik heb Father Peter aan de telefoon. Ik vroeg even of het daar net zo heet is als hier. En hij zegt ja zeker. En blijkbaar is het elk jaar in Ierland zo dat als de studenten aan het blokken zijn voor hun tentamens, dat het prachtig weer is buiten. En dan hebben ze de tentamens gehad en dan begint het te regenen. Ja, Nederland of Ierland staat natuurlijk bekend om de regen. Nederland net zo goed, maar Ierland nog een beetje meer. Father Peter... we are collecting money for your radio station these days. We started yesterday, and today we will conclude at 10 in the night. How is the church in Ireland? Because we know the Church of Ireland as a very strong church from old, but I believe there has been a bit of the same movement in Ireland as in the Netherlands since the 70s or maybe 80s. There was quite a decline in faith. Is this true? Is this what we hear here?
1: It is certainly very true, I believe. I know that both Ireland and the Netherlands were conspicuous in the 20th century for their great missionary activity. I know that the Dutch were such prominent missionaries, and the Irish as well. And we did a great deal for the Kingdom of God, I think, in the 20th century. I think that the trends which began in the Netherlands in the 1960s, Ireland caught up in the 1990s.
0: Okay, so what was
1: And likewise, I feel that the changes in mores as well has followed the trend of the Netherlands, unfortunately. But we get great hope from news of a revival in the Netherlands, too.
0: Yes, that's true. Dus ik vroeg aan vader Peter van, ja, klopt het wat we in Nederland vaak horen over de Ierse kerk? Hele sterke kerk natuurlijk, maar de laatste tientallen jaren toch ook in verval geraakt, meer en meer. Hij zegt ja, inderdaad, zowel Nederland als Ierland hebben een ontzettend krachtige geschiedenis natuurlijk. Vooral begin vorige eeuw stonden beide landen bekend om duizenden missionarissen die naar het buitenland werden gezonden. En die inderdaad ontzettend veel goed werk hebben gedaan. Maar wat in Nederland eind jaren 60, begin jaren 70 begon, dus echt een terugloop van de kerk, is in Ierland ongeveer 20 jaar later begonnen, in het begin jaren 90. Maar is inderdaad, ze zijn helemaal in de voetsporen getreden van Nederland, in die zin, zegt hij. En ook wat moreel leven betreft, hè, dus leven buiten de moraal van de kerk, dat zien ze nu ook volop in Ierland. Maar, zegt hij, we zien ook hoopvolle tekenen, of we horen over hoopvolle tekenen in Nederland. En wij zijn natuurlijk heel benieuwd of die hoopvolle tekenen ook daar in Ierland zichtbaar zijn. So you speak about hopeful signs, Father Peter, in the Netherlands. Do you also see this in your country?
1: Yes, we are beginning to see such signs.
0: Okay,
1: obviously,
0: yeah.
1: There are movements in the church which are growing apace. The Dominican Order, of course, has been receiving many vocations in Ireland, which I believe is similar in Holland, although I think we were ahead of the curve for once. Also, I notice a lot of young people are starting to question the values which have been implemented in Ireland. And they are, if they have not returned to church yet, many of them have, they are beginning to inquire.
0: Okay. Ja, dus inderdaad zien ze ook wel hoopvolle tekenen in Ierland. Het begint een beetje te komen nu. Vooral religieuze gemeenschappen hebben ineens weer roepingen, met name de Dominicanen, wat in Nederland ook het geval is. Maar dat was daar in Ierland al net iets eerder. Dus hij ziet zeker tekenen. Hij ziet dat ook wel jongeren terugkeren naar de kerk, of op zijn minst vragen beginnen te stellen. Dus dat ze een soort openheid naar het geloof beginnen te tonen. Father, hearing your accent, we can conclude that you yourself are from Ireland, right?
1: I most certainly am.
0: Yeah,
1: I am a pure Celt.
0: Okay. Where are you from?
1: I am from the west of Ireland. I am from Galway.
0: Okay.
1: It is the principal city in the west of Ireland with much history and natural beauty. We
0: okay.
1: have the Galway Bay and the hills of Connemara nearby.
0: Okay. Can you tell us briefly something about your own vocation? Because you are a young man still. What is your age? We were guessing just before I called you, Christina, who is here in the studio with me and I. I believed you were somewhere at the late 20s, beginning of the 30s, but I could be terribly wrong.
1: You are wrong, but you're the right kind of wrong.
0: Okay.
1: I'm 38 next
0: 38.
1: month.
0: Okay. That's a compliment then, yeah. So the faith has kept you young.
1: It has. God has been very merciful, yes.
0: Yeah. Yeah, the faith who rejoices and renews your youth.
1: as the old
0: mass says at the beginning, right? Yeah. Great to hear.
1: Ah, yes,
0: so,
1: of course.
0: Yeah. So Yeah, but you were ordained not so long ago. Is that true?
1: Yes, I was ordained on the 30th of August last year.
0: Last year?
1: Here in Dublin.
0: Okay. Dus ik vraag...
1: I am nine months a priest.
0: 9 months a priest, okay. Dus ik vraag aan de priester van... waar komt u zelf vandaan? Hè? Duidelijk een Iers accent. Nou, u komt uit West-Ierland, een stadje dat Galway heet. En dat is eigenlijk de belangrijkste stad van het westen van Ierland. We hadden net even zitten gissen naar zijn leeftijd, maar hij blijkt 38 te zijn. Maar wel pas vorig jaar priester gewijd. Dat zouden we in Nederland toch een redelijk late roeping noemen. Ik was ietsje jonger, maar ook rond die leeftijd. Father, how did it come that with 37 years of age you became a priest?
1: Well, in my late 20s, I was working as a teacher. I became more and more involved in education on the parish level. And I began to see that the greatest joy comes from sharing Christ with others. In my role, it was as a teacher, but I felt a deeper calling. I had a great love of Franciscan saints, especially Saint Francis of Assisi, Saint Clare, and Saint Joseph of Cupertino. And these saints, I feel, played a great role in my life. I eventually discovered the conventual Franciscan order when I was living in England. By a sheer coincidence, it turned out to be the order of Saint Joseph of Cupertino, my favorite saint. I was oblivious to this fact. I joined the friars at the age of 29, and I have seen much of the world. I have studied in England, I have lived in Italy and in California, and at long last I am back in my beautiful native land.
0: Okay, the place where you are, where you like to be most of all places.
1: I like to be where God wills me to be.
0: Okay.
1: That is to be a Franciscan.
0: Okay. Dus ik vraag aan de priester van, hoe zat dat? Hè? Dus een redelijk late roeping Nou, hij was eerst werkzaam als leraar. En als leraar merkte hij dat hij, wanneer hij les gaf aan de kinderen, dat hij toch vooral heel enthousiast werd en heel blij werd, vreugdevol werd als hij kon spreken over Christus. Als hij het geloof kon delen met de kinderen. En daar heeft hij uiteindelijk dan een diepere roeping in ontdekt. Nou, hij had drie favoriete heiligen. De heilige Franciscus van Assisi, de heilige Clara en de heilige Jozef van Cupertino. En hij klopte op een gegeven moment aan bij het klooster van de conventionele orde van Franciscus. Dus dat is een tak van de Franciscanen. En die bleek toen ook gesticht te zijn door de heilige Jozef van Cupertino. Dat wist hij eigenlijk niet. Dus dat was wel een hele mooie samenkomst. Nou, inmiddels heeft hij al op veel plaatsen gezeten. Hij heeft op verschillende plekken gestudeerd. En nu is hij dan toch weer terug in Ierland. Father, we will listen to some music, because these days we have to give the listeners the chance to call the entire time, right? The entire day. So there is a little army of volunteers here to pick up the telephone when they call. Could you say in two phrases why the listeners should call and why they should support the mission of Radio Maria Ireland?
1: I think that first of all, your nation's ancient enemies, Spain, Radio Maria Spain, sent us a great deal of money, thanks be to God, during their Mariathon. I wouldn't want the Dutch to be left in their shadow. And also, the Irish have had such wonderful support from the Dutch in the past. The only Irish saint of the 19th century who is canonized is not from Ireland at all. He is a man called Blessed Charles of Mount Argus, a great and holy priest from Holland who lived and died in the Passionist Monastery in Dublin. So the people of Ireland are aware of the great love and charity and saintliness of the Dutch people. They are being held to a high standard.
0: That's beautiful to hear. Yeah, and you mentioned Spain as one of our enemies. Well, in the south of Holland, they were not so much enemies because they were the Catholics, and in the north, they were the Protestants. So I feel myself a bit more Spaniard than a Dutchman sometimes, but that aside. No, but it's beautiful to hear. What's the name of the saint again? Blessed Charles?
1: Blessed Charles of Mount Argus. And I think he would have disagreed with you, because when he was in the monastery, his favorite song to sing was the Dutch national anthem, the hymn to William of Orange.
0: Willem van Oranje, okay. Well, I never heard that, but we will definitely search more about this. Ja, dus ik vraag van die verbinding die Nederland heeft met Ierland. Nou, hij zegt van we hebben van Radio Maria Spanje een prachtig bedrag mogen ontvangen. Ook al als hulp voor de Mariathon. Hij zegt dat waren natuurlijk ooit jullie vijanden. Ik zeg dat is maar net hoe je het bekijkt. Het waren wel de katholieken, maar ik snap uiteraard wat hij bedoelt. Maar hij zegt ook van dat in Ierland ze ook veel te danken hebben aan de Nederlandse kerk. En dat de enige heilige die in heel de 19e eeuw in Ierland is gevormd, is ontstaan, was een Nederlandse man. Namelijk de zalige Karel van de Berg Argus. Maar ik moet hem gaan opzoeken, want het zegt mij niet meteen iets. Maar in Ierland is hij bekend. En in Ierland wordt hij dus ook echt wel op een hele bijzondere manier geëerd als een heilige uit Nederland die dus het geloof in Ierland levend heeft gehouden. Father, is there a particular song you would like to hear before we let the listeners call? And then after the song we can have a bit of a more sharing still. But then we will have a short break now.
1: I would love, as we approach the month of June, are there any beautiful hymns to the Sacred Heart which you have on your playlist?
0: I believe we have. Well, one Dutch song I know is Aan U, O Koning der Eeuwen. Well, that's to the King, Christ the King, to you, O King of the centuries. But it's also a song to the Sacred Heart of Jesus. We always sing it in the month of June. Christina,
1: wonderful. Well,
0: yeah?
1: I would.
0: Okay.
1: I would love to hear it.
0: Okay, Christina found it. Ja, oké. Okay. We will listen to aan u, O Koning der Eeuwen. Ja, luisteraars, u kunt uiteraard bellen. Hè? Daarvoor zijn we deze dagen aan het organiseren. 073-687-2000. En dan kunt u uw donatie toezeggen voor Radio Maria Ierland.

0: Ja, na het prachtige aan U, O Koning der Eeuwen, zijn we weer terug in de uitzending. Ik ben aan het spreken met vader Pieter. En vader Pieter die heeft ons al verteld over, over de toestand van de kerk in Ierland, heel kort, dat er toch wel weer wat hoopvolle tekenen zijn. En hij heeft ons net wat verteld over een Nederlandse heilige, of een zalige beter gezegd, Charles of Mount Argus. Ja, en tot onze grote schaamte, we hebben het net opgezocht op Wikipedia, is er niet eens een Nederlandse pagina over hem. Het is nog wel een Nederlander. Blijkbaar bekend in Ierland. Hij wordt zelfs genoemd in het bekende boek Ulysses van James Joyce. Wat toch wel echt een wereldwijd bekend boek. Misschien dat vader Pieter er wat meer over kan vertellen. Over de heilige die we eigenlijk hadden moeten kennen. Vader Pieter, enlighten us a bit about this great saint, Charles of Mount Argus.
1: Yes, he was born in Limburg, Johannes Andreas Huben, and he took the religious name Charles of St. Andrew, Carol van St. Andreas.
0: Yeah, of course. Carol Hubers, yeah.
1: He came to Ireland to help found the Passionist Monastery in Mount Argus, and his English was not up to standard. However, he touched the people by his preaching. He was also renowned as a great healer, and both Catholics and Protestants in Dublin would come and avail of his great healing powers. But he was above all known for his gentleness and his humility and his fidelity to the

0: Impressionist charism. He wore that wonderful habit of the Passionist constantly, with the black cape and the badge in the shape of the heart of Jesus. And he recently became a saint around 20 years ago, perhaps.
1: Yeah. We were quite mistaken, Father, because the Heilige Karel Hoebe is very known in Holland, but we didn't know. It was the first time we heard about of the Mount Argus. This was new. And we always call him Heilige Karel Hoebe. So with his name before entering the convent, the monastery. Dus Father Pieter die vertelt dat het gaat om de Heilige Karel Hoebe. Nou, die is inderdaad stukken bekender natuurlijk. Ik had niet de link gelegd tussen deze Heilige Karel van de Berg Argus en Karel Hoebe. Maar dat was blijkbaar zijn kloosternaam als passionist. Hij leefde in Ierland en hij was al bij leven bekend dat hij vele zieken kon genezen. Dus hij had het speciale charisma van genezing. Zeer nederige heilige man die ook overal naartoe ging in zijn passionistengewaad. Dus het zwarte gewaad met daarop het heilig hart van Jezus. So, Father, did he also play a role in your own vocation?
0: Yes. In a roundabout way, when I was worried that I would have the celiac condition and I wouldn't be able to become a priest and consume the host, I prayed to Charles of Mount Argus and I asked him that I would get the all clear from the doctor's test, and I did. So in Thanksgiving, Brother Joseph and I went on a pilgrimage to Mount Argus to his tomb.
1: Okay. And where is Mount Argus?
0: It is in the south side of the city of Dublin.
1: Okay.
0: Not far from Radio Maria Ireland, actually.
1: Okay. Dus ik vroeg aan de priester of hij ook zelf in zijn roeping bijzondere steun heeft ondervonden van de heilige Pater Karel Hoebe. En hij zegt ja, in zekere zin wel, want hij had gebeden tot hem omdat hij namelijk aan een vorm van celiachie leidt. Ja, en als je dat heel ernstig hebt, dan kun je niet de heilige hostie ontvangen. Hè, want daar moet er iets van gluten in zitten. En als je helemaal allergisch bent voor gluten, is dat een probleem. Maar uiteindelijk heeft hij toch de dokterstest goed doorstaan. En hij kan dus toch gewoon de Heer ontvangen in de communie. Want dat was anders een wijdingsbeletsel kunnen worden. En hij is toen ook Pater Karel Hoebe gaan bedanken bij zijn graf. En dat is in Zuid-Dublin. Father, we will conclude our little interview. To conclude, could you tell the listeners a bit why you are collecting money? What's the particular reason?
0: Well, our particular reason is that we want to evangelize more, not just over the airwaves. We want to visit parishes. We want to visit schools and jails and places where the gospel needs to be heard. We don't just want to be presence on the airwaves. However, we have had our broadcasting license renewed recently. We have 10 more years. We have to pay fees for that and for other kinds of broadcasting licenses as well. So everything that we get would be appreciated.
1: Okay. Dus ik vroeg van waarom, wat is nou de reden dat ze wat extra hulp kunnen gebruiken? Nou, ze willen niet alleen over de radio of via de radio het evangelie verkondigen, maar ook echt meer fysiek aanwezig zijn in het land. Dus ze willen ook meer naar parochies gaan toetrekken, dus echt op die manier ook evangeliseren. En ze hebben net hun licentie moeten verlengen met 10 jaar om te mogen uitzenden. Nou, wij weten hier bij Radio Maria Nederland dat dat een ontzettend kostbare aangelegenheid is. Dat gaat soms om 100.000 euro's. Dat zal daar niet anders zijn. Dus daar kunnen ze ook zeker wat hulp bij gebruiken. Father, thank you so much for this brief interview. One final thing. One of my favorite Irish saints, or I believe he's not saint, but he's venerable. Venerable Father Patrick Peyton. He was the one that in the late 40s, the years 40 of last century, who started all these big rosary rallies, also in the United States, but also in other parts of the world. He brought millions of people together, even very famous people like Marilyn Monroe was at one of his rosary rallies. Is he known also in Ireland?
0: He certainly is known in Ireland. There is an interpretive center in his hometown, which is near Ballyhadreen. I have a personal story about Patrick Peyton. He came to visit my mother's hometown for a rosary rally in the 1950s. But my grandmother was not able to attend because she was giving birth to my aunt. And in honor of the rosary rally, my aunt was named Marion.
1: Okay. Wow, beautiful. Ja, dus ik vraag of Pieter ook Patrick Peyton kent. Dat is degene die eind jaren 40, en jaren 50 overal rosary rallies organiseerde. Zoals we dat hier ook doen met Radio Maria Nederland. En hij zegt, ja zeker, sterker nog. Vader Patrick Peyton organiseerde ooit in de jaren 50, begin jaren 50, een rosary rally in het geboortedorp van zijn moeder. Van de moeder van de priester Vader Peter. En tijdens de rosary rally is zijn tante geboren. Ik zeg het goed, geloof ik, hè? En om die reden is de tante Maria genoemd. Dus dat is toch wel heel mooi, omdat het tijdens de rosary rally was. Father, you will organize a rosary rally in Ireland soon also?
0: There is going to be a rosary rally in Knock, the Marian Shrine, on Saturday the 6th of June, and Radio Maria will be leading a cooperating rosary rally in a church in Belfast on the same day.
1: Okay, wow. Dus ze organiseren binnenkort inderdaad ook een rosary rally in Ierland, waarbij Radio Maria Ierland zal helpen bij een rosary rally in het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Knock. En tegelijkertijd zullen ze in Belfast zelf een rosary rally organiseren, die dus parallel loopt aan de rosary rally in het heiligdom van Knock. So, Father, thank you so much. Hopefully, we will see each other in September. Eh? The invitation still stands to come to Amsterdam to pray with us, also the Rosary Rally. Cardinal Burke will join us from the United States, so that will be a great joy. Thank you so much. And we definitely keep in touch, and we will pray with all the listeners of Radio Maria Holland for your beautiful mission.
0: And we will pray for you and your kind listeners and your mission. God bless you, Father Peter.
1: God bless you. Nou, we kunnen, ja, we gaan weer door met de mensen even vragen of ze toch bij de les blijven, in de zin van dat we toch ook wat donaties moeten hebben natuurlijk. Hè. We kunnen eindeloos praten en het zijn prachtige gesprekken, maar er moet ook geld over gemaakt worden.
2: Ja, ik kreeg net een bericht van Elst. We zitten bijna op 15.000. Er is nog 25 euro nodig tot 15.000.
1: Tot 15.000, oké. Okay. Ja. Nou, ik heb dat vaker gedaan. Ik ga op dit moment weer een verdubbelaar inzetten. Dat betekent dat degene die nu als eerste belt voor 50 euro... Ik zal er 50 euro bij doen. Dan wordt uw donatie ineens verdubbeld tot 100 euro. Nou, dat lijkt me een hele mooie bijdrage die je dan levert. Dus als u nu belt naar 073-687-2000... dan zal ik er nog 50 euro bij doen en dan wordt uw donatie verdubbeld.

En beste luisteraars, ja, we hebben zojuist een prachtig interview geluisterd met vader Finn. Dat is de priesterdirecteur van Radio Maria Ierland. Ik zei net tijdens de pauze, of tijdens de muziek aan pastoor Pieter, ja, het is heel warm, maar het was zo interessant dat ik voelde de warmte niet meer. Ja, als dingen interessant zijn, dan blijf je luisteren. En, maar ja, beste luisteraars, we zijn vandaag bezig met iets bijzonders. Dat is een marathon van Radio Maria Ierland. We zijn geld aan het inzamelen voor het prachtige Radio Maria station. En daar vragen we u om dus een bijdrage. Zojuist vertelde pastoor Pieter dat als iemand zo meteen belt, dan doet hij nog, die 50 euro doneert, dan doet hij ook 50 euro erbij, zodat de tussenstand nog omhoog gaat. Ik kreeg net een bericht van Els die zei, we zijn bijna op 15.000, nog 25 euro ontbreken. Nou, ik hoop dat u geïnspireerd bent geraakt en dat u graag toch mee wilt doen met onze actie. Het telefoonnummer is 073-687-2001. En ja, ik moet nu dus weer een muziek laten horen. En dat is een lied aangevraagd door een van onze luisteraars. Het heet Al je haren zijn geteld van Ellie en Rickert. En ja, God weet alles over onszelf. Zelfs hoeveel haren wij op ons hoofd hebben. Sommigen van ons hebben niet zoveel haren. Sommigen hebben helemaal geen haren. Dus dat weet God ook. Maar sommigen van ons hebben heel veel haren. En dat God weet dat zelfs dat hoeveel haren hij op je hoofd heeft. Dat betekent dat God weet alles over jou. En dat God zorgt ook voor alles. Al je haren zijn geteld van Ellie en Rickert en u kunt een intentie doorgeven als je belt naar het telefoonnummer 073-687-2001.

En beste luisteraars, dat was Al je haren zijn geteld van Ellie en Rickert. Een prachtig lied. Wees niet bang om je kruis te dragen. Maar ja, God zorgt voor alles voor ons. Maar ja, dat betekent niet dat wij hoeven niet te werken of ons best te doen om voor ons leven het onderhoud te betalen. Ja, het werk is ook deel van het menselijk leven, maar dat weten we zeker. Nou, beste luisteraars, we gaan door met ons marathon voor Radio Maria Ierland. En ik werd twee keer geattendeerd dat ik voor de muziek het verkeerde nummer zei. Dus het moet 073-687-2000 zijn. Want als u met nul op het einde belt, dan krijgt u de live studio en we kunnen hier niets noteren. Dat is niet handig. Het beste belt u dus naar 073-687-2000 en daar geeft u uw donatie door. Nou, we gaan naar het volgende lied. Weer een lied aangevraagd van een van onze donateurs. En dat is een paaslied. U zei de glorie van Kees Krijnoord en Band. En u krijgt natuurlijk de mogelijkheid om te bellen en Radio Maria Ierland te steunen. De priesterdirecteur heeft u net aan de telefoon gehad en met een prachtig interview. En dan zijn die mensen zijn wel goed bezig en we mogen ze wel steunen. Zo zal ik er nog meer daarover vertellen. En wat is nog het schema van de komende uren? Zo om 16:30 gaan we luisteren naar de meditatie bij het evangelie van vandaag van Pater Bots. Dat is dus om 16:30. Om 17:00 gaan we de rozenkrans bidden. Om 17:30 de Vespers. Om 18:00 het Angelus. En om 19:00, om 19:00 begint ook de heilige mis vanuit Leiden. En de Mariathon gaat door tot 22:00 tot en met de complete. De complete zullen gezongen in de kapel. En daarmee eindigt de Mariathon. Maar tot dan hebben we nog iets minder dan 4 uur. En we zitten wel met onze tussenstand. Want de tussenstand is heel belangrijk tegenwoordig. Tot niet lang geleden was het bijna 15.000. Ik hoorde dat er wel werd gebeld. Dus ik vermoed dat het nog hoger is. Ik krijg straks wel weer een nummer. Maar natuurlijk bent u nog steeds welkom om te bellen. En u bent welkom om te doneren voor Radio Maria Ierland. Het telefoonnummer waar u kunt bellen om een donatie toe te geven is 073-687-2000. En nu, u zei de glorie met Kees Krijnoord en Bent.

Ja, beste luisteraars, veel applaus voor U zij de glorie van Kees Krijnoord en Band. En beste luisteraars, het is 4:00, ja, 17 minuten over 4:00. En we zijn nog steeds bezig met Radio Maria, met de Mariathon voor Radio Maria. Ierland, ja, het wordt hier steeds warmer en dan ga ik beginnen te stoteren. Maar of te, nou, het komt wel goed. Nou, beste luisteraars, ik wil vertellen wat wij aan het doen zijn. We zijn geld aan het inzamelen voor Radio Maria Ierland. Het streefbedrag voor vandaag is 35.000. En we zijn nu aangekomen naar iets over 15.000. Dus we hebben nog te gaan. En we hopen dit streefbedrag uiteindelijk wel te bereiken. Maar dat kunnen we alleen doen met uw hulp en met uw donaties. Radio Maria Ierland is gestart in 2015 en ze zenden uit vanuit Dublin. Maar ze zenden ook in Noord-Ierland in Belfast. Ze hebben geld nodig voor verschillende dingen, voor apparatuur, voor licenties. Dat kennen we ook hier bij Radio Maria Nederland. Het is allemaal duur en het is allemaal moeilijk. En we zijn gisterochtend begonnen met de Mariathon. Gisteren om 6:30 was Anton al met de Mariathon bezig. Ook vanochtend om 6:30. En gisteren zijn we tot 7:00 s'avonds doorgegaan. En vandaag gaan we door tot 10:30. Uiteindelijk 10:30. En de telefoonlijn sluit om 9:55. Staat hier daarbij. Dus dat moet u weten. Dan heeft u tijd voor 9:55 om een donatie toe te zeggen. En daar zitten mensen aan de telefoon die graag willen uw donatie noteren. Hoe kunt u doneren? Dus u kunt bellen en u zegt, ja, ik wil graag dat en dat bedrag te doneren. Maar dan moet u dan zelf het geld overmaken naar ons bankrekening. En onder vermelding van Mariathon Ierland. Dan weten we waar het geld naartoe moet. En het bankrekening, dat krijgt u of aan de telefoon als je belt. Of anders kunt u ook op onze site kijken, helemaal onderaan. Dan ziet u wel bankgegevens. U kunt ook online doneren via de website. En u kunt ook via de gift-app doneren. Ook worden er deze uren nog boeken verloot. Tot 4:00 was er een boek van monsignor André Leonard over de drie onbekenden. De Maria, de kerk en de vrouw. En vanaf 4:00 is een ander boek dat wordt verlot. Ik moet even kijken, dat is boek nummer 8. En boek nummer 8 heet, even kijken, dat heet 33 dagen tot het ochtendgloren. Ook van Bethsaida, want Bethsaida doet iedere keer met ons actie mee. En dan kunnen we aan de mensen, aan de donateurs van een bepaald tijdstip, daaronder een boek verloten. En voor de mensen die doneren tussen 4:30 en 7:00 vanavond, wordt er een boek gedoneerd dat heet 33 dagen tot het ochtendgloren. En dat is een boek, we hebben het ook laten voorlezen voor op de radio. Het is in de audiotheek terug te vinden. Het is een toewijding tot Maria. En dan heb je per dag een meditatie en een gebed. En het boek heet 33 dagen tot het ochtendgloren. Zometeen ga ik ook nog meer daarover lezen. Dat moet u dan weten. En zoals ik zei, we moeten door met ons programma. Ik ga zo weer een lied laten horen van een luisteraar, van een donateur. En u mag uw donatie toezeggen bij het telefoonnummer 073-687-2000. We gaan nu luisteren naar het lied Dona Nobis Pacem. Ja, het stond niet in het bericht welke versie. En ik heb zelf eentje gekozen. Het is het is gezongen door stemmen zonder muziek, zonder instrumenten. Nou, Dona Nobis Pacem, geef ons vrede. Trio con brio of Mornington.

Ja, besluiteraars, dat was Dona Nobis Pagem van Trio con Brio of Mornington. Ja, ik vroeg of wij een tussenstand nog mogen krijgen. Die komt zeker wel. Maar ik wilde nog u vertellen over het boek waar wij onder de donateurs van dit tijdstip van 4 tot 7 verloten. Het boek heet dus 33 dagen tot het ochtendgloren van Michael E. Gately. En het heeft als ondertitel een doe-het-zelf-retraite als voorbereiding op de toewijding aan Maria. Het is een boek vertaald uit het Engels. En er is een beschrijving daarbij. 33 dagen tot het ochtendgloren bevat bezinningsteksten voor een persoonlijke retraite en voorbereiding op een toewijding aan het onbevlekt hart van Maria. De lezer wordt gedurende 33 dagen meegenomen aan de hand van de grote mariale gestalten. De heilige Louis-Marie Grignon de Montfort, pater Maximilian Kolbe, moeder Teresa van Calcutta en paus Johannes Paulus II. En hier is een citaat van de schrijver, vader Michael Gately. Ik heb dit boek geschreven omwille van één belangrijke reden. Een totale toewijding aan Jezus door Maria is de zekerste, gemakkelijkste, kortste en volmaaktste weg om een heilige te worden. Dit boek is bedoeld als een gemakkelijke en eigentijdse manier om uit deze schat te kunnen putten. En dat zegt vader Michael Gately. Ja, beste luisteraars, het is dus een heel goed boek en u maakt kans om het te winnen als u tussen nu en 7 uur doneert voor Radio Maria Ierland. En het boek, ja, als je het niet wint, dat is geen ramp, want je kunt het ook bestellen bij Bethsaida, bethsaida.org. Daar kunt u het makkelijk bestellen. En we hebben ook een voorgelezen versie daarvan in onze audiotheek 33 dagen tot het ochtendgloren. Als je zoekt onder Wij lezen voor, dan vindt u het op een gegeven moment. Het is denk ik 4-5 jaar geleden voorgelezen. En dat is dus het boek dat wij verloten in deze tijdstip. We moeten door met een nieuw lied. Even kijken of wij een tussenstand hebben ontvangen. Even kijken. Ja, we zitten nu op 15.180. 15.180, dat is 43% van ons streefbedrag. Hartelijk dank. En natuurlijk gaan we door tot 100%. Natuurlijk gaan we niet zomaar opgeven of stoppen. We gaan door tot 10 uur. En tot wij, nou niet tot wij 100% krijgen. Want om 10 uur is echt het einde van de marathon. Nou, vindt u het mooi om u ook Radio Maria Ierland te steunen? Net als veel andere luisteraars. Dan... En ik heb ook nog een streefbedrag, een tussenstand gekregen. Dat is nu 15.280 geworden. We zijn dus bijna op 15.500. Daar hebben we nog €220. Nou, als een paar mensen bellen, dan is dat ook gelukt. We gaan stapje voor stapje, klein stapje voor klein stapje vooruit. En dan hoop ik dat wij mooi tot 15.500 bereiken. En dan hoop ik dat als wij tegen de tijd voor de rozenkrans zijn gekomen, dus tegen 5 uur, dan hoop ik dat wij op 16.000 zitten. Nou, als u zit te luisteren en u wacht op de meditatie van Pater Bots, dat komt zo. En u wacht ook op de rozenkrans. Je bent zelf een mens van gebed, een vrouw van gebed of een man van gebed. Dan weet u hoe belangrijk Radio Maria is in een land zoals Nederland, maar ook in een land zoals Ierland. Want ja, Nederland en Ierland hebben prachtige katholieke verleden, maar de huidige situatie is ook niet zo best. De secularisatie is er wel, daar is van overal gevaar voor je geloof en Radio Maria biedt wel een steun en hulp. En daar bent u dus geroepen om daar ook in Ierland een verschil te maken met uw donatie. Het nummer waar u kunt bellen om een donatie toe te zeggen is 073-687-2000. We gaan nu luisteren naar de meditatie van Pater Bots voor deze
dag voor de evangelielezing van vandaag.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op vrijdag in de 8e week door het jaar, luidt de tekst van de Introïtus: De mensenzoon is gekomen om zijn leven te geven, als losprijs voor velen. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. Toen ze in Jeruzalem kwamen, ging hij naar de tempel en begon de kopers en verkopers het tempelplein af te jagen. Hij wierp de tafels van de geldwisselaars en de stoeltjes van de duivenverkopers omver, en ook duldde hij niet dat nog iemand enig voorwerp over het tempelplein droeg. En hij gaf hun als verklaring: Staat er niet geschreven, mijn huis zal een huis van gebed worden genoemd voor alle volkeren? Maar gij hebt er een roversrol van gemaakt. De hoge priesters en schriftgeleerden die dat gehoord hadden, zochten een mogelijkheid om hem ter dood te brengen. Ze vreesden hem namelijk, omdat heel het volk verrukt was over zijn leer. In de avond verlieten zij de stad weer. 'S Morgens kwamen zij langs de vijgenboom en zagen dat hij tot de wortel verdord was. Petrus dacht weer terug aan het gebeurde en zei: Meester, kijk, de vijgenboom die gij vervloekt hebt, is verdord. Jezus antwoordde hun: Hebt geloof in God? Voorwaar, ik zeg u, als iemand tot deze berg zegt: Heft u op en stort u in zee, en als hij in zijn hart niet twijfelt, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, voor hem zal het werkelijkheid worden. Daarom zeg ik u, alles wat ge in het gebed vraagt, geloof dat ge het al verkregen hebt, en ge zult het verkrijgen. Hebt ge iets tegen iemand, terwijl ge staat te bidden? Vergeef het dan, opdat ook uw Vader in de hemel u uw tekortkomingen mogen vergeven. Dit is het woord van God. Eerst de geest laten rusten bij hem. Bij hem thuis zijn. Van je gebed je thuis maken. Of beter, in het gebed krijg je geborgenheid bij God. Een thuisgevoel bij hem. In dat gevoel thuis te zijn bij hem, de plaats kiezen. Dan pas opstaan, ingetogen blijven, enkele passen voor de plaats waar u gaat bidden. Even stil blijven staan, omhoog kijken en zien hoe hij u ziet. U dan klein maken in het gebaar en ingaan in het gebed. Liggend, zittend of geknield, in de houding waarin u vermoedt hem het meeste te vinden. En dat dan ook vragen, dat zo heel uw levenshouding mag zijn. Dat al uw bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver georderd mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. En dan de geschiedenis. Wat stelt Jezus zich voor van een huis van God? Wat was het dan wat Jezus in de tempel aantrof? Was dat allemaal zo slecht? Ze hadden die dieren toch nodig om offers te kunnen brengen? Dan moesten ze toch ook ergens gekocht kunnen worden? Dat is toch allemaal niet zo slecht? Maar je moet je nooit afvragen of dingen zo slecht zijn. Vraag je eerder af of ze zo goed zijn. En wat is nou de norm van het goed zijn? Goed is voor ons wat Jezus goed vindt. En slecht wat hij slecht vindt. Dat is de nieuwe norm. En zo schept Jezus een nieuwe ruimte, een nieuwe plaats voor onze omgang met God. Een nieuw hart, een nieuwe geest. Vragen om de bijzondere genade, een innerlijke kennis van Christus onze Heer, om hem meer lief te hebben en van meer nabij te volgen. De overweging. Wat leert Jezus nu over die tempel? Er staat: nadat hij alles in ogenschouw had genomen. Waar heeft Jezus nu op gelet? Waar kijkt hij naar? Wat is waar hij naar komt kijken, of hij het vindt?
of hij er misschien iets aan kan vinden van die boom. Dat wil hij ook in de tempel van ons leven, in het wezen van onze kerk. Wat wil hij daar aantreffen? Welke vruchten mist Jezus in de tempel? Jezus mist het gebed. Mijn huis is een huis van gebed, maar gij hebt er een rovershol van gemaakt. We moeten de woorden nemen voor wat ze zijn. Zonder je gebed is je leven een rovershol. Dan heb je de dingen die je van God hebt gekregen jezelf toegeëigend. Zonder gebed ben je een dief. Zonder gebed leef je je leventje alsof je van jezelf bent, terwijl je van God bent. Wat beleef je eigenlijk in het gebed? Zijn van God. Ook Jezus beleefde dat zo. Als de mensen zich hem wilden toe-eigenen, hem wilden ontstelen aan God, dan onttrekt hij zich aan hen. Nog diep in de nacht stond hij op en ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats waar hij bleef bidden. En dat is een reactie op wat er tevoren gebeurd was. Heel de stad stroomde voor de deur samen. Velen die aan allerhande ziekten leden, genas hij en hij dreef tal van geesten uit. Geweldig! Het gaat goed, joh. En is dat niet juist het moment waarop je een bekoring zou krijgen? Wie kan ons wat maken? We hebben het succes mee. We hebben de wind mee. Blijkbaar. Wij doen het goed. Hoe dikwijls hoor je dat niet over mensen zeggen? Hoe gaat het met die priester? Nou, hij doet het daar goed, hoor. Als Jezus succes heeft, het goed doet, trekt hij zich terug in het gebed bij God. En door God laat hij zich zo in bezit nemen dat hij niet meer teruggaat op het verzoek van de mensen, maar in de lijn van Gods leiding en in de lijn van Gods overgrote grensoverschrijdende liefde gaat hij elders spreken. Gaat hij elders spreken. Simon en zijn metgezellen kwamen hem achterop. En toen ze hem gevonden hadden, zeiden ze: iedereen zoekt u. Hij antwoordde: laten we ergens anders naartoe gaan. Naar de dorpen in de omtrek. Opdat ik ook daar kan preken. En Jezus trok door heel Galilea, preekte in hun synagogen en dreef boze geesten uit. Markus 1, 36. In het gebed beleef je dat je niet van jezelf bent. In het gebed word je aan jezelf onttrokken. En daarom valt het je zo moeilijk om te bidden als je in je werk opgaat. Als je je werk zelf toe-eigent. Als je te veel op het succes uit bent. Succes kan een drijfzand zijn waarin je wegzakt. En dat is wat er in de tempel eigenlijk moet gebeuren en wat Jezus dat daar eigenlijk ook mist. Zonder gebed neem je je leven in eigen hand. Met gebed ben je zelfs opgewassen tegen alle menselijke onmogelijkheden in. Geloof maar dat je het al hebt, nog voor je het krijgt, zegt Jezus. Het gebed is dus de plaats waar je jezelf uit handen geeft. En alles daarbij. En het gebed is ook de plaats waar je uit handen geeft wat je tegen een ander hebt. Zoals in dit stuk blijkt, de vergiffenis hoort bij het gebed. Niet als een soort aanhangsel, hoort tot het wezen van het gebed. Want hoe komt Jezus ertoe om hier opeens over vergiffenis te praten? Hebt ge iets tegen iemand terwijl ge staat te bidden? Vergeeft het dan, opdat ook uw Vader in de hemel u uw tekortkomingen mogen vergeven? Als je echt bidt, geef je jezelf uit handen en bij jezelf horen ook je menselijke verhoudingen, hoe je staat met andere mensen. Het gebed is de ruimte waar je alles uit handen geeft.
Van daaruit is het verwijt van Jezus te begrijpen tegen het gebed van de eerzuchtige en hebzuchtige fariseeën en schriftgeleerden. Wacht je voor de schriftgeleerden, zegt Jezus, die graag in lange gewaden rondlopen, zich laten groeten op de markt, belust zijn op de voornaamste zetels in de synagogen, op de ereplaatsen bij de maaltijden, maar de huizen van de weduwen opslokken, terwijl ze voor de schijn lange gebeden verrichten. Over deze mensen zal een streng vonnis worden uitgesproken. Die schijnlange gebeden, dat is nou echt schijnheilig. Dat wil zeggen, die gaan tegen het wezen van het gebed in. In het gebed ben je dus van jezelf. Moet je dus ook niet voor je eigen eer gaan zitten zorgen. In het gebed heb je de ervaring van een ander te zijn, van iemand anders te zijn, van God te zijn. En daarom mag hij beslissen. Je vraagt hem, maar hij beslist. En als er staat, bid dat het niet in de winter valt, je vlucht, hij beslist. Jezus vraagt in de Hof van Olijven, maar zijn vader mag zeggen wat het gaat worden. Niet wat ik, maar wat gij wilt. Je hoeft bij het bidden dan ook niets te krijgen. Geen mooie gevoelens te hebben. Geen mooie gedachten. Bidden is juist daarvan afzien. Helemaal van hem willen zijn. Het gebed onteigent je van jezelf. Omdat je ook inderdaad Gods eigendom bent. Jullie zijn mijn volk en ieder van ons kan zeggen, ik ben van hem. Zoals een vader kan zeggen over zijn kinderen, zij zijn mijn kinderen. Het is dus niet dat je eigenlijk van jezelf bent en in het gebed jezelf kwijtraakt, maar in het gebed beleef je hoe je nooit van jezelf bent geweest. En daarin vrede vinden, daarin je vreugde vinden. Daarin kom je juist tot jezelf. En als je jezelf wilt afgeven, als je niet meer van jezelf bent, dan is er ook ruimte voor anderen. Dan hoef je immers niet zo voor jezelf te zorgen. Het gebed is de ontmoetingsruimte voor anderen. Mensen komen bij elkaar, niet doordat ze elkaar zoeken, maar doordat ze God zoeken. En zo ontstaat kerk. Als je allemaal beleeft dat je Gods eigendom bent, dan is er niemand meer op zichzelf betrokken. Dan is iedereen open om voor de naaste van de ander te zijn. Zo staat het er ook. Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volkeren. Bidden. Het gebed trekken de volkeren elkaar aan. In het gebed trekken de volkeren elkaar aan. Ook de heidenen. Aan het eind gesprekjes voeren met de leerlingen, met Jezus, met de Vader. Geloof in God, zegt Jezus toch. Hij verwijst naar zijn Vader. Het gesprekje met Jezus, vertrouwelijk als vrienden onder elkaar. Jezus is iemand die op ons niveau gekomen is. Dan moeten we ook ons door hem laten leiden tot de ongeziene, de onzichtbare, onvoorstelbare, ondenkbare, levende God. De levende God die wij eens zullen zien. En in die kennis worden wij door Jezus ingeleid. Ons door Jezus laten inleiden in het gesprek met de Vader. De Vader is altijd het eindpunt van zijn levensweg en van zijn bezig zijn met ons. Ons naar God brengen, dat is Jezus' levensweg. De Vader die de oorsprong is, ook van God de Zoon. Naar wie alles toe terugkeert.
het grote geheim dat niemand ooit heeft gezien. En sluiten met het Onze Vader ten behoeve van de kerk.

En beste luisteraars, het is nu bijna 5 uur. Ja, bijna 5:10. En we zijn nog steeds bezig met Radio Maria Marathon voor Radio Maria Ierland. We hebben zojuist naar de meditatie van Pater Bots geluisterd over de evangelielezing van vandaag. En om 5 uur gaan we de rozenkrans bidden. En ik heb hier voor u wel een tussenstand te vinden. Dat is...

Dat zitten we nu op 15.280. Dat is 34% van ons streefbedrag. Dat is heel mooi en prachtig. En ik hoop dat wij gewoon doorgaan. Misschien heeft u net de radio aangezet. Want zo werkt het met de radio. Je zet het aan en dan hoor je wat. En het is anders dan normaal. Nou, de programmering vandaag is anders dan normaal. Omdat wij vandaag ons jaarlijks marathon doen. En jaarlijks bedoel ik, ja, ieder jaar zamelen we geld in voor een Radio Maria station. En dit jaar zamelen we geld in voor Radio Maria Ierland. Zo een uurtje geleden was ook de priesterdirecteur van Radio Maria aanwezig op de radio met een interview over de situatie in Ierland, over Radio Maria Ierland, over zichzelf. Prachtig interview. U zult het op een gegeven moment ook terug kunnen luisteren. En nu zitten we in afwachting van de Rozenkrans. En tot de Rozenkrans gaan we naar muziek luisteren. En ik ga u nog een keer oproepen om te doneren. Het is een goede daad. Het is de mensen daar in Radio Maria, bij Radio Maria Ierland zijn goed bezig. Goed bezig met het geloof. Met het verspreiden van het geloof. En ja, daar willen wij dus we willen hun steunen. En daarom vragen wij u om ook een donatie toe te geven. Het telefoonnummer waar u donatie kunt doorgeven is 073-687-2000. Het is hetzelfde telefoonnummer waar u normaal gesproken naar de studio belt, maar met 0 op het einde. Want er zijn mensen die hier naartoe bellen. Maar we kunnen hier in de studio, in de live studio, niets noteren. Het beste belt u bij het telefoonpanel. En daar zijn er 3-4 mensen die graag telefoontjes opnemen. En die uw donatie noteren. En ook een liedje noteren als u dat wil te laten horen. En zo gaat het. En het geld zelf kunt u zelf overmaken op naar onze bankrekening met vermelding van Marathon Ierland. U kunt ook op onze site doneren via Ideal. En u kunt ook de gift-app gebruiken. En zo gaat het. Zo eenvoudig is het. En u kunt doneren wat u wil, wat u kunt missen. En daar willen we van harte u. Het is van harte aanbevolen. En ja, hier in de studio is heel warm. Daarom af en toe stotter ik. Maar ja, het komt goed. Ik zag dat een van de liederen die werden aangevraagd was O Sterren der Zee. En ik dacht, ja, dat is toch een toepasselijk lied voor vandaag. O Sterren der Zee. En zeker voor bijna het begin van de Rozenkrans. Het telefoonnummer nog een keer is 073-687-2000. Het nummer waar u kunt bellen om donaties toe te geven.

Ja, beste luisteraars, je hoorde zojuist Oster de Zee van Zanne op deze middag van de Mariathon voor Radio Maria Ierland. Zo, over 5 minuten beginnen we met de Rozenkrans. En dan bent u nog steeds welkom om donaties toe te zeggen voor Radio Maria Ierland. Dat kan nu, want er zitten nog mensen aan de telefoon en het kan ook tijdens de Rozenkrans. We stoppen niet met het opnemen van de telefoon en het kan ook na de Rozenkrans. Het zijn denk ik 3 mensen. Er zijn dus lijnen geopend om donaties toe te zeggen en u bent van harte welkom. Het telefoonnummer is 073-687-2000 en daar kunt u geld doneren voor Radio Maria Ierland. Het jaarlijks Mariathon is dus in gang. Vorig jaar hebben we geld ingezameld voor Radio Maria Indonesië, als ik me niet vergis. Daarvoor voor Portugal. Een keer hebben we voor China, een andere keer voor Bethlehem en dit jaar voor Ierland. We gaan luisteren naar een ander lied van een luister aangevraagd door een donateur. Dat is How Great Thou Art van Chris Rijs.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: En beste luisteraars, het is 5:00 en ook op de dagen van de Mariathon gaat het gebed door en voor. En natuurlijk gaan we zometeen beginnen met de rozenkrans. Vandaag is het vrijdag en we gaan de droevige geheimen overwegen. En ja, voor wij beginnen met het gebed wil ik wel graag de laatste tussenstand doorgeven voor degenen die benieuwd zijn. En ook om als intentie om voor te bidden. Ik kreeg net het bericht dat wij nu op, even kijken. Er komt verschillende apps direct. We zitten nu op 15.655 euro. Dat is 45% en nog maar 345 euro verwijderd van de 16.000. Dus als u zelf kunt overwegen of u een donatie wilt toegeven voor Radio Maria Ierland, dat is heel fijn en zijn we heel dankbaar voor. En ook Radio Maria Ierland is heel dankbaar voor uw bedrag, hoe klein of hoe groot dat ook mag zijn. Ik wens u van harte veel zegen bij het gebed. We bidden voor het welslagen van de Mariathon. We bidden voor alle intenties van degenen die met ons aan het meebidden zijn. En we bidden, ik heb net bericht gekregen dat er onweer hier en daar in het land is. We bidden dat iedereen veilig op zijn bestemming komt. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, Moeder van God, de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige geheim. Jezus bidt de doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het tweede droevige geheim. Jezus wordt gegezeld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
3: Het derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
3: Het vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
3: Het vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
3: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En beste luisteraars, hartelijk dank voor het meebidden van de Rozenkrans, de droevige geheimen, op deze vrijdag, de tweede dag van de Mariathon voor Radio Maria Ierland. Misschien bent u net aan het luisteren om de Rozenkrans aan het bidden, maar deze dagen, gisteren en vandaag, vragen we u om een bijdrage deze keer voor Radio Maria Ierland. Dat doen we ieder jaar zo in de maand mei en onze actie heet de Mariathon. Want Maria van Maria en de marathon, omdat het heel veel gevraagd wordt. En daar bent u dus van harte welkom om mee te doen met onze actie. Steun voor Radio Maria Ierland. Als u een donatie wilt doen, dan kunt u dat doen als je belt naar het telefoonnummer 073-687-2000. En daar geeft u uw donatie door. Daar wordt het ook genoteerd. En dat kan vandaag tot 10 uur. Tot 10 uur is de telefoonlijn nog open en gaat de Mariathon door tot 10 uur met de complete. Ik wens je nog een gezegende avond toe. Waarschijnlijk ga ik iets anders doen. Yvonne komt zo het overnemen. En ik wens je dus een gezegende avond toe en tot horens. We gaan luisteren naar het lied Covitemini Domino. Een donateur heeft het aangevraagd voor na de Rozenkrans. En Confitemini Domino betekent laat ons vertrouwen op de Heer. En dat klopt ook, want als wij op de Heer vertrouwen, komt het allemaal goed.

lieve mensen, we gaan natuurlijk zoals gebruikelijk hier direct om 5:30 de Vespers bidden. Maar u heeft het ook gehoord, we zijn bezig met de Mariathon. 2 dagen volop actie. Nou, die actie die gaan we natuurlijk na de Vespers weer nieuw vuur inblazen. Maar we blijven nog even rustig om inderdaad de Vespers, het kerkelijk avondgebed, zo te gaan bidden.

0: En van harte welkom hier op het uur van 5:30 om samen het kerkelijk avondgebed te gaan bidden. En op deze dag kunt u het in het Groot en het Klein Getijdenboek ook meebidden. We beginnen direct met de hymne in het Groot Getijdenboek op bladzijde 718. En de psalmen en antifonen die erbij horen. En verder vindt u op pagina 1185 in het Groot Getijdenboek. En in het Klein Getijdenboek, daar beginnen we op pagina 447 met de hymne. En vanaf daar kunt u gewoon doorbladeren om mee te bidden met de psalmen. En als u de Getijden-app heeft, dan kunt u die natuurlijk ook gebruiken. Ik wens u heel veel devotie.
1: Giovanni Battista Montini werd op 26 september 1897 geboren in het dorp Concessio bij Brescia. Na zijn priesterwijding op 29 mei 1920 stond hij in dienst van de apostolische stoel, totdat hij werd benoemd tot aartsbisschop van Milaan. Hij werd op 21 juni 1963 verheven tot de stoel van Petrus. Hij voltooide op voorspoedige wijze het Tweede Vaticaans Concilie en bevorderde de vernieuwing van het kerkelijk leven, vooral van de liturgie, de ecumenische dialoog en de verkondiging van het evangelie in de wereld van de tegenwoordige tijd. Op 6 augustus 1978 gaf hij zijn geest terug aan God.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: O God, boetseerder van de mens, die alles plaats geeft, tijd en grens. Zodat alom op aarde tiert, het kruipend en het wild gediert.
1: Die ook de grote dieren schept en die hen onderworpen hebt. Tot dienen en de mens bereid, in orde en gehoorzaamheid.
0: Maak ons gehoorzaam, trouw en stil, verdrijf al wat ons schade wil. Laat onze zinnen zuiver zijn en onze daden altijd rein.
1: Geef ons het loon der eeuwige vreugd, genade die het hart verheugt. O, breek de band van het kwaad uiteen en leg uw vrede om ons heen.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees, Zoon van God, met ons begaan. Vertroost ons, Geest, in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. U, Heer, wil ik prijzen iedere dag. De faam van uw wonderdaden verspreiden. U wil ik loven, mijn God en Koning. Uw naam verheerlijken voor altijd.
1: U wil ik prijzen iedere dag. Uw naam verheerlijken voor altijd.
0: De Heer is groot en alle lof waardig. Zijn grootheid is niet te doorgronden.
1: Uw daden verhaalt geslacht aan geslacht. Uw macht wordt alom verkondigd.
0: Men spreekt van uw luister en majesteit. Verspreid de faam van uw wonderdaden.
1: Men roemt uw huiveringwekkende macht. En spreek met ontzag van uw grootheid.
0: Uw minzame goedheid gedenkt men met vreugde. Men juicht uw rechtvaardigheid toe.
1: De Heer is vol liefde en medelijden. Langmoedig en zeer goedgunstig.
0: De Heer is bezorgd voor iedere mens. Barmhartig voor al wat hij maakte.
1: Uw werken zullen u prijzen, Heer. Uw vromen zullen u loven.
0: Zij roemen de glorie van uw heerschappij. Uw macht verkondigen zij.
1: Zij maken uw kracht en de mensen bekend. De pracht van uw koninkrijk.
0: Uw rijk is een rijk voor alle eeuwen. Uw heerschappij geldt voor ieder geslacht.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. en in de eeuwen der eeuwen. Amen. U Heer wil ik prijzen iedere dag, de faam van uw wonderdaden verspreiden. De ogen van allen zien hoopvol naar u, Heer. Gij zijt nabij voor elk die u aanroept. De Heer is waarachtig in al zijn woorden en heilig in al wat hij doet.
1: De Heer ondersteunt die dreigen te vallen. Richt al wie gebukt gaat weer op.
0: De ogen van allen zien hoopvol naar u. Gij geeft hun te rechter tijd spijs.
1: Gij opent uw hand voor alles wat leeft. Voldoet aan al hun verlangens.
0: De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen en heilig in al wat hij doet.
1: Nabij is de Heer voor elk die hem aanroept. Voor elk die oprecht tot hem bidt.
0: De wensen van hen die hem eren vervult hij. Hij hoort hun geroep en komt hen te hulp.
1: De Heer bewaart al wie hem bemint. Maar ieder die kwaad doet, verstoot hij.
0: Mijn mond bezingt de lof van de Heer. En alles wat leeft, prijzen eeuwig zijn naam.
1: Eren de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De ogen van allen zien hoopvol naar u, Heer. Gij zijt nabij voor elk die u aanroept. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij, Koning der eeuwen. Groot en wonderbaar zijn uw daden, Heer God, Albeheerser.
1: Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij, Koning der eeuwen.
0: Wie zou uw Heer niet vrezen, wie uw naam niet verheerlijken? Want Gij alleen zijt heilig.
1: En alle volken zullen komen en u aanbidden. Omdat uw oordelen openbaar zijn geworden.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij, Koning der eeuwen.
1: Van hen die in Christus Jezus zijn, bestaat althans geen vonnis meer. De wet van de Geest, die in Christus Jezus het leven schenkt, heeft u vrijgemaakt van de wet van zonde en dood.
0: Christus is gestorven voor onze zonden, om ons tot God te brengen.
1: Christus is gestorven voor onze zonden, om ons tot God te brengen.
0: Gedood naar het vlees, werd hij ten leven gewekt naar de geest.
1: Om ons tot God te brengen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Christus is gestorven voor onze zonden, om ons tot God te brengen.
0: Heer, wees uw ontferming indachtig, zoals gij beloofd hebt aan onze vaderen. Hoog verhef nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmachtig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem herkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarmingen dachtig.
0: Zoals hij de vader heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eren de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, wees uw ontferming indachtig, zoals gij beloofd hebt aan onze vaderen. Op Christus hebben allen die zijn naam kennen hun hoop gesteld. Vol vertrouwen vragen we hem:
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Christus, van nature zijn wij tot vallen geneigd. Kom onze menselijke zwakheid steeds weer te hulp.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Heer, gemakkelijk vallen wij in zonde. Schenk ons altijd weer vergiffenis.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Door de zonde wordt gij beledigd en door boetvaardigheid wordt gij verzoend. Wend van ons de straffen af die wij om onze zonde verdienen.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Het verloren schaap vindt een rustplaats op uw schouders. De zondares mag van u vergiffenis krijgen. Wees ook ons genadig als wij zijn afgedwaald.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Open de poorten van het paradijs voor hen die op u hebben gehoopt. Omwille van hun redding hebt gij immers willen lijden.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: En hier is ook een gelegenheid om voor een eigen intentie te bidden.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: God, die de leiding van uw kerk hebt toevertrouwd aan de heilige paus Paulus, een moedige apostel van het evangelie van uw zoon, we vragen u dat wij verlicht door zijn onderrichting met u mogen meewerken om de beschaving van liefde te verspreiden in de wereld. Door onze Heer Jezus Christus, uw zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.

Ja, en dat was heel fijn om samen natuurlijk zowel de Rozenkrans te bidden als de Vespers, het kerkelijk avondgebed. Ja, en het is natuurlijk altijd een beetje tegenstrijdig. Als je zowel bezig bent om heftig actie te voeren, want daar zijn we immers 2 dagen mee bezig. En ook deze momenten van zo broodnodige rust en gebed natuurlijk met u te mogen delen. Maar we gaan nu toch weer de overstap maken naar de Mariathon. En ja, je zou zo kunnen zeggen dat het laatste deel, het laatste dagdeel van de Mariathon is ingegaan. En ja, u heeft het wellicht allemaal meegekregen, ook voordat we de Rozenkrans gingen bidden, dat er nog wel het een en ander te doen valt. En dat doen wil zeggen dat er nog heel wat centjes binnen moeten komen. Want dat is toch wel de bedoeling, dat wij voor Radio Maria Ierland een mooi bedrag binnenkrijgen. De laatste tussenstand, die zou ik eens even moeten gaan opzoeken. Weet ik die? De laatste tussenstand die ik in ieder geval hier kan zien is dat het €16.330 is. Nou, dat is een mooi bedrag, maar daar zijn we er nog lang niet. We hebben van Radio Maria Ierland eigenlijk te horen gekregen wat zij allemaal op hun verlanglijstje hebben staan. En dat is echt niet zo van om daar nou, hoe zou ik het nou zeggen, om iets een beetje fraaier of mooier te maken of het wat leuker te maken. Nee, dat zijn noodzakelijke aanpassingen die nodig zijn in de hoofdstudio in Dublin, waar met oude apparatuur wordt gewerkt die niet meer, die gewoon niet meer voldoende is. Die dreigt ook, die dreigt eigenlijk om het op een gegeven moment niet meer te doen. Het is analoge apparatuur waarmee zij de uitzendingen verzorgen. Computers die ook met oude systemen werken en ook dus niet meer goed beveiligd kunnen worden. €35.000, dat is het bedrag wat steeds genoemd is en wat ook waar Radio Maria Ierland echt mee geholpen is. Want niet alleen de studio in Dublin, zeg maar, aan apparatuur moet worden vervangen, maar er moet ook een nieuwe licentie betaald gaan worden. En de licentie die zij hadden, die verloopt. En voor 10 jaar opnieuw een uitzendlicentie te kunnen bekostigen, dat kost zeker €20.000. Nou, u begrijpt, het zijn flinke bedragen. Gelukkig zijn we er met z'n allen voor, hè? Dus Radio Maria wereldwijd, die helpt mee en die maakt ook van de Mariathon een wereldwijd gebeuren. En daarom vragen we en roepen we u op om daaraan bij te dragen. En u kunt het een beetje zien, iets wat je geeft kan een beetje pijn doen. Maar uiteindelijk, als u aan Radio Maria Ierland geeft, geeft u ook aan Maria. Geeft u aan onze lieve Heer. En of dat nou is Radio Maria Nederland, of Radio Maria Indonesië, of Mexico, of Ierland, of Libanon, of nou, noem maar op. Uiteindelijk mogen we samen dat mystieke lichaam, natuurlijk, als wij zoals we de kerk zijn. Maar zo zijn we eigenlijk ook als Radio Maria's met elkaar verbonden. Als één grote missie van Moeder Maria om haar zoon in de huiskamers, in de harten van de mensen te brengen. Ik ga u de gelegenheid geven om te bellen, want ik denk dat ze bij het belteam wel een beetje ingedut zijn. Maar dat doe ik niet voordat ik toch nog één gebed heb uitgesproken. Het gebed namelijk dat Pater Livio, u weet het, dat is de priester-directeur van Radio Maria Ierland. Italië. En degene die mede Radio Maria heeft opgericht. Hij heeft speciaal voor deze Mariathon een gebed geschreven. En dat wil ik toch graag nu kort nog bidden. En dan gaan we gewoon weer van start. En dan geef ik u de gelegenheid om te bellen. Dit gebed, de toewijding van de Mariathon aan Maria, de koningin van Radio Maria. En dan zal ik daarna, want u ziet als u de stream volgt, ook nog steeds het Allerheiligste staan. Dat blijft staan tot vanavond laat. Ik ga de camera direct wel weer overschakelen naar de studio, want ik kan me zo voorstellen dat dat
kan botsen met elkaar. Als we hier uitgebreid gaan zitten praten. En u kijkt naar het Allerheiligste. Het kan samen gaan, maar we schakelen direct toch weer de camera's terug naar de studio. Maar eerst dat gebed en bid met mij mee alstublieft. Dat deze avond een prachtige avond mag worden. Waarbij wij Radio Maria Ierland heel, heel blij mogen maken. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Koningin van Radio Maria, wij vertrouwen u de Mariathon toe, die wij in deze maand mei vieren, ter ondersteuning van de radio die u ons hebt gegeven, om de vrede en vreugde van het evangelie over de hele wereld te verspreiden. Help ons apostelen van uw liefde te zijn, die onbevreesd getuigen van de naam van Jezus en redding brengen aan ieders hart dat er naar verlangt en dat er naar zoekt en er naar verlangt. Vervul onze zielen met enthousiasme, hoop en liefde, zodat het vuur dat Jezus op aarde bracht over de hele wereld mag ontbranden. Geef dat het ieder van ons een missionaris mag zijn

branden. Geef dat het ieder van ons een missionaris mag zijn, waar we ook zijn. In het gezin, in de samenleving en op elke plek waar de mensheid lijdt en hoopt. Verruim onze harten, zodat ze gul genoeg mogen zijn om de hele wereld te omarmen. Wij danken u uit het diepst van ons hart voor de radio die u ons hebt gegeven. Een krachtig instrument van gebed en evangelisatie, van hoop en vrede. Wij beloven het te beschermen en met liefde te ondersteunen, zodat het een instrument van genade en leven mag zijn tot de triomf van uw onbevlekte hart. Koningin van Radio Maria, bid voor ons. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik ga een lied draaien. Eén van de liederen die aangevraagd is tijdens deze Mariathon, al wel een hele tijd terug, maar misschien dat degene die het heeft aangevraagd nog luistert. Ja, en u kunt dan gaan bellen naar het belteam 073-687-2000. Ik zou zeggen, maak ze daar gewoon een beetje gek. Allemaal bellen. Gewoon allemaal gaan bellen. En wat u ook wil geven en kunt geven, doe dat. Doe dat alstublieft. Het lied is Heer, wijs mij uw weg, gezongen door Sela. En het belteam zit klaar. 073-687-2000.

Dat was ook meteen het volgende lied, Anima Christi, door Marco Frisina is degene die het heeft gecomponeerd. Een priester die veel mooie muziek componeert en onder andere dit Anima Christi. En dat was ook een van de verzoeknummers hier tijdens de Mariathon, want u weet het misschien wel. En zo niet, dan ga ik dat nu zeggen. Als u namelijk naar het belteam belt om uw donatie bekend te maken voor Radio Maria Ierland, dan kunt u ook altijd een verzoeknummer aangeven. En we hebben er nog een heleboel staan, dus dat is wel heel fijn. Maar het kan zijn dat u zegt, nou, ik heb nog nieuwe, want ik wil graag dit of dat horen. Nou, dan gaan we daar natuurlijk ons beste voor doen. En waar u ook aan meedoet, eigenlijk automatisch als u belt, is dat we een aantal boeken verloten. En deze paar uur, en dat is al begonnen om 3:30 en gaat door tot de Eucharistieviering van 7:00, want die zenden we natuurlijk straks gewoon uit om 7:00. Dan kunt u dus maakt u kans op het boek 33 dagen tot het ochtendgloren. Nou, de boeken die zijn ter beschikking gesteld door uitgeverij Bethsaida. En deze 33 dagen tot het ochtendgloren heeft als ondertitel een doe-het-zelf-retraite als voorbereiding op de toewijding aan Maria. Nou, dat is natuurlijk prachtig mooi. U weet het wellicht, de toewijding aan Maria, zoals Louis-Marie Grignon de Montfort heeft geformuleerd. Deze teksten zijn echt bezinningsteksten om je dus met een persoonlijke retraite voor te bereiden op de toewijding aan het onbevlekt hart van Maria. En de teksten die gebruikt zijn, zijn van de heilige Louis-Marie Grignon de Montfort zelf, maar ook van pater Maximiliaan Kolbe, moeder Teresa en paus Johannes Paulus II. Degene die het geschreven heeft, dat is vader Michael Gately. Die zegt, ik heb dit boek geschreven omwille van één belangrijke reden. Een totale toewijding aan Jezus door Maria is de zekerste, makkelijkste, kortste en volmaakste weg om een heilige te worden. Dit boekje is bedoeld als een gemakkelijke en eigentijdse manier om uit deze schat te kunnen putten. Nou, klinkt zeer aantrekkelijk. En ja, u maakt er dus kans op als u naar het belteam belt. 073-687-2000 om uw bijdrage voor Radio Maria Ierland bekend te maken. Ik ga zo direct, dat is dan even weer na een volgend lied, want u kunt dan in ieder geval even bellen. Maar na dat volgende lied, dan wil ik u graag ook een kort gesprekje laten horen. En dan kan dat zijn of een gesprekje hier live in de studio, of een gesprekje wat eerder is opgenomen. Maar dat ga ik zo even bekijken wat het beste uitkomt. En dat heeft alles te maken met Ierland en met Benedictijner monniken die zich hebben toegewijd aan altijd durende aanbidding. En dat is bijzonder, want er is in de wereld maar één mannenklooster van de Benedictijnen die dat doet. En dat klooster staat in Ierland. Daar gaan we u dan iets over vertellen. Maar eerst gaan we luisteren naar een mooi lied. Oh, dat ook weer is aangevraagd. En het is het lied Wees genadig. Een van de liederen van de opwekking. En daar gaan we naar luisteren. Maar u kunt dan intussen dus bellen naar 073-687-2000. Zodat we die stand echt een beetje omhoog gaan krikken. Want ja, Radio Maria Ierland zal met alles zeker heel blij zijn en dankbaar zijn. Maar we willen ze toch wel een iets mooier bedrag geven dan wat we nu hebben, die 16.000 ruim. Ja, laten we zeggen, eens even kijken. Het is nu een paar minuutjes over 6. Ja, wat zou het toch mooi zijn als we, ja, als we gewoon die 18, het is 18 uur, als we in dit uur aan die 18 komen. Dat moet toch eigenlijk wel te doen zijn. Van 16.330 moeten we toch bij de 18 komen. Ik geef u die uitdaging. 073-687-2000.

0: Ja, dat was een lang lied. En misschien heeft u intussen gelegenheid gehad om te bellen naar het belteam. Want ze zitten natuurlijk enorm te wachten. En zo direct gaat onze priesterdirecteur Pieter Zimmerman ook kijken hoe het daar is. Toch?
1: Ja, het is in ieder geval aardig druk met vrijwilligers. Dat sowieso, want ik heb er net al 4 of 5 geteld. Maar het wordt nog niet zo hard gebeld, dus daar gaan we zo even verandering in brengen.
0: Ja.
1: Maar we gaan eerst even het Angelus binnen.
0: Ja, dat had ik
1: 6 uur, een beetje verlaat. Maar
0: beetje verlaat.
1: Kan nog? Ja.
0: Jazeker.
1: Oké. Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: De Engel des Heeren heeft aan Maria geboodschapt.
0: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heeren.
0: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
0: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
0: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laten we ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, omdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus onze Heer.
0: Amen.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
0: Amen. Ja, en nou gaan we dus kijken hoe het achter is.
1: Ja, even kijken hoe het bij het belteam is.
0: Ja, precies.
1: Jij krijgt eigenlijk nog meerdere bijzondere gasten, heb ik net gehoord, Yvonne. Ben ik erg benieuwd naar. Maar die ga je zo, denk ik, zelf nog aankondigen.
0: Dat klopt,
1: maar voordat die hier zijn, of in ieder geval voordat een van de gasten hier is, loop ik even een rondje door de studio.
0: Nou, eens even kijken.
1: Want ik vind het altijd wel belangrijk om even de sfeer te proeven hier. Ja, straks om 7 uur wordt hier een klein hapje gegeten. Dus de borden die staan al klaar. De tafel is gedekt. Ik hoor wat stemmen vanuit de keuken. Klopt dat? Dus even kijken. Ja, er wordt hier in de gang wat gesmispeld. Oh, hier is Jos. Jos is dadelijk de gast. En Els die komt naar de deur gerend omdat er een deur opengemaakt moest worden. Dag Jos, jij komt zo in de uitzending?
2: Schijnbaar.
1: Ja. Oh, dat wist je zelf nog niet. Oké. Nou ja, bij deze weet jij dat je straks in de uitzending komt. Jos die is vorig jaar in het klooster geweest in Ierland. Daar gaat hij kort even iets over vertellen. Tenminste, dat is mij net verteld. Laat het maar even op je inwerken, Jos. Verwerk het maar even. Goed, ik loop even door naar de redactieruimte. Want dat is toch wel een beetje het epicentrum deze dagen. Hier zit Christina even in alle koelte en in alle rust nog wat bij te werken. Christina, hoe gaat ie?
3: Heel goed, de airco werkt hier.
1: Ik merk het, ja. Hier is het echt cool, hè? Volgens mij moeten we met z'n allen hier gaan zitten. Maar ja, dat past niet. Het is maar een kleine ruimte. Ik loop nog even door naar de redactieruimte. Daar staat wel een klein blazertje te blazen. En hier moet natuurlijk die telefoon gaan. Dat geluid wat wij deze dagen heel graag horen. Kijk, ik kom hier onder de slingers doorgelopen. En dan kom ik hier in het episch belcentrum. Dag Ritine.
4: Dag Pieter.
1: Hoe gaat het hier? Al een keer de telefoon aangenomen?
4: Ik heb al een paar keer de telefoon aangenomen. Heel aardige mensen heb ik vanmiddag aan de lijn. En nu weer. Dus het is nu even rustig. Dus we willen heel graag wel heel veel geluid hebben natuurlijk nog.
1: Misschien is het voor de luisteraars wel mooi als ze het belgeluid een keer horen. Want ze bellen natuurlijk altijd wel. Maar dan weten ze helemaal niet hoe dat klinkt. En als hier dat belgeluid gaat, dan springt iedereen overeind. En dan is dat een beetje een wedstrijd wie het eerste de telefoon aanneemt, geloof ik. Hè? Wie wint meestal?
4: Aan de beurt. Ik ben gewoon nu aan de beurt.
1: Oké, de Ritine is mijn moeder trouwens. Die is nu aan de beurt, zegt ze net. Als u nu belt 073-687-2000, dan hoort u dat prachtige geluidje wat we allemaal heel graag horen deze dagen. Namelijk de telefoon die overgaat. Lissa die zit hier ook een van onze vrijwilligers. Die dacht dat het prachtige geluid jullie stem was. Laat die prachtige stem eens even klinken dan, Lissa.
5: Dag meneer Pastoor.
1: Dag Lissa Brugmans. Jij bent hier voor de derde jaar op rij, denk ik, inmiddels?
5: Ja, ik ben een van de diehards, zeker. Ja.
1: Een van de diehards, met Radio Maria in actiedagen en ook de Mariathon altijd erbij. Ja. Ik zie dat je bent gekleed in prachtig Iers groen.
5: Ja, ik hou overal rekening mee. Ik trek het helemaal door tot in mijn kleding. Ja.
1: Heel goed, heel goed. Ja, ik zie hier Els, die heeft zelfs Ireland op de shirtje staan. En heeft zelfs een oranje broekrok. Ik zie hier Ger met een Ierland sjaaltje zelfs. Dat gaat straks mee naar de studio trouwens, is al aangekondigd. Kijk, hier zit Kim. Kim.
2: Kleding merk ik nu. Het past niet helemaal in het...
1: Ga je nog even naar huis om iets...
2: Nee. Bij de telefoon blijven.
1: Nee, is goed. Ja. Kim, jij bent hier vandaag voor het eerst? Volgens mij niet, hè?
2: Nee. Ik heb in november voor het eerst met de Mariaan actiedagen.
1: En waarom kom je helpen? Waarom vind je dit belangrijk?
2: Nou, mijn man werkt hier. En het is ook wel belangrijk dat het katholieke geluid gewoon overal verspreid kan worden. Het is goed denk ik om elkaar daarbij te helpen.
1: Ja, zeker. En dat is wel mooi hoe Radio Maria werkt. Hè? Dus dat we elkaar, al die studio's in de wereld, elkaar een beetje vooruit proberen te helpen. Ja. Ben je zelf ooit in Ierland geweest?
2: Nee, eigenlijk niet.
1: Wordt dat de volgende vakantiebestemming?
2: Nou, daar hebben we wel over nagedacht. Maar het wordt uiteindelijk Fatima. Ook een mooie bestemming.
1: Ja. Oké, Fatima. Ja, daar hebben we ook al voor ingezameld 2 jaar geleden. Hè? Voor Portugal. Ja. Ja, nou, we hebben het laatst met het team er een keer over gesproken dat het heel mooi zou zijn om een keer naar Lok Durk te gaan. Tom, hè, jouw man, daar had je het net over, die werkt hier. Onze promomedewerker, die was dol enthousiast. Helaas ging het dit jaar nog niet lukken, misschien volgend jaar. Tom, is dat inmiddels een serieus plan geworden, Lok Durk, of niet?
6: Ja, ik geloof wel dat de IER ons uitnodigen op het moment dat we het doel halen. Dus dat zou wel mooi zijn. Ja. Waarschijnlijk niet, hè?
1: Nee, als we het doel halen, 35.000, dan zijn we allemaal uitgenodigd voor Lockdoor.
6: Andere prioriteiten, denk ik toch, helaas.
1: Dan moeten we de mensen niet gaan ontmoedigen om te gaan bellen, hè? Nee, of ze gaan nu al het geld overmaken dat we het toch halen, ja, wie weet. Ja. Roger, het is eigenlijk niet goed dat ik jou kan spreken nu, want eigenlijk zou je aan de telefoon moeten zitten. 0736872000, en dan gaat de telefoon. Zullen we even een kleine pauze laten vallen, dat de mensen even kunnen bellen? Er wordt hier stevig gegniffeld. Ritien is aan de beurt. We gunnen het Ritien van harte dat ze even die telefoon kan opnemen. Ze zit vol smart te kijken naar de telefoon. Begint hij al een beetje te trillen? Nee, er gebeurt nog niet veel. Roger, zeg eens even waarom de mensen moeten gaan bellen.
7: Omdat het belangrijk is dat ook de katholieken in Ierland de boodschap van Maria kunnen blijven horen. Omdat zij... het evangelie van haar zoon ook verkondigd en verspreid in Ierland. En Ierland van oudsher echt een katholiek land is. En Radio Maria dat wil de stand wil laten houden in Ierland. En zoals wij u ook luisteren naar Radio Maria, wat wij echt waarderen in Nederland, gunnen wij dat ook aan onze broeders en zusters in Ierland.
1: Goed verhaal, Roger. Het werkt zelfs, want er beginnen mensen te bellen. Maar het is ook heel erg waar wat je zegt. Inderdaad, die missie, hè, dus het evangeliseren. Ja, er wordt gebeld. En 2 lijnen zelfs. Ja, Lissa die zit nog hier rustig te appen, maar die wordt nu ook gebeld. 3 lijnen zijn inmiddels bezet. Alleen Roger nog niet. We hebben inmiddels 3 bellers. Ja, Roger, je hebt helemaal gelijk. Dus ook daar moet de blijde boodschap verkondigd worden. Ik heb vanmiddag ook even de priesterdirecteur van Ierland aan de telefoon gehad, vader Peter Flynn. En hij vertelde dat hij ook heel graag met Radio Maria wat meer het land in wil gaan. Dus meer de parochies wil gaan bezoeken. Jij kent Radio Maria Nederland een beetje. Is dat belangrijk? Is misschien een beetje een open deur, maar waarom zou dat belangrijk zijn?
7: Dat is heel belangrijk voor iedereen. In Nederland merk ik ook gewoon dat de jongeren elkaar vinden in Christus, maar door Radio Maria. En dat is heel mooi, omdat zo het geloof ook verspreid wordt. En dat is ook, het evangelie gaat op reis door Nederland. En dat kan ook in Ierland gebeuren, wanneer zij daar de mogelijkheden voor krijgen. En het zou fijn zijn als we daaraan mee mogen helpen.
1: Ja, ja. Er is hier een mevrouw, die is nu aan de telefoon. Ja, even in de microfoon.
4: En die heeft al lang gedoneerd. Maar pastoor Tsiemann weet er altijd zo ver te krijgen dat ze nog een keer belt. Zeg ik het zo goed?
1: Nou, geweldig, mevrouw Breukers. Ja, u was even live in de uitzending, of niet helemaal live, maar via Ritien. Ja, pastoor Tsiemann krijgt ze zover. Nou ja, Roger die had net toch ook wel een vurig betoog. Maar het is inderdaad waar, als u al een keer gebeld hebt, dan kunt u natuurlijk altijd nog een keer bellen. En het is ook altijd wel goed om te bedenken van, ja, kan ik die bijdrage missen of niet? En in 9 van de 10 gevallen kan dat eigenlijk wel. Het is niet zo dat we nou meteen honger hoeven te lijden als we een donatie doen. En ik heb dat ook wel vaker gezegd. Het echte christelijke doneren is ook iets wat je een beetje moet voelen. Hè? Het mag er een beetje insnijden. Dat horen we ook de Heer zeggen. In het evangelie natuurlijk over het penningske van de weduwe. Ze geeft heel weinig, maar ze geeft tegelijkertijd alles. En dat is, dat is eigenlijk die overgave die we ook zoeken in ons geloof. Nou, er wordt inmiddels druk gebeld. Heel mooi om te zien. Kim. Ja, ik moet jou even niet te veel afleiden, denk ik, maar toch een heel klein beetje. Je had een beller?
2: Klopt. Dat was Marlene, vrijwilligster die normaal ook meehelpt. Dus iedereen krijgt de groeten van haar.
1: Oké, heel mooi. De groeten van Marlene. Nou, die geven we door aan heel Nederland. Goed, ik neem even de Ierse vlag mee naar de studio. Dat had ik beloofd aan Yvonne. Dus ik ga weer even terug richting de studio. Nou, wel heel mooi dat iedereen zo gretig begon te bellen natuurlijk. Het is ook hard nodig, want Radio Maria Ierland heeft gevraagd om 35.000 euro. Dat is natuurlijk een behoorlijke hoeveelheid geld. En als ze dat geld hebben, dan kunnen ze de doelen die ze hebben gesteld voor dit jaar kunnen ze gaan halen. En of wij die 35.000 gaan halen, dat weet ik niet. Maar het zou toch heel mooi zijn als wij een belangrijk deel toch wel van die 35.000 bij elkaar krijgen, Yvonne.
0: Dat zou zeker heel, heel mooi zijn. En volgens mij is dat zeker ook wel door de priesterdirecteur genoemd. Hoewel ik heb het gesprekje nog niet gehoord. Maar we hebben natuurlijk zelf als Nederland heel veel aan Ierland te danken.
1: Ja, en weet je wat heel mooi was? Hij zei dat zij ook veel aan ons te danken hebben. En dat was voor mij eigenlijk een beetje nieuw. Maar toen hij het zei, hij begon namelijk over een heilige te spreken. Hij had het over de heilige Karel van de Berg. Ik heb het ergens op mijn blaadje geschreven. Oh, hier staat het.
0: Ja.
1: De heilige Karel van de Berg. Even kijken. De Berg Argus.
0: Oké.
1: Nou, het zei mij helemaal niks. Totdat ik het ging opzoeken op internet. En toen bleek het de heilige pater Karel Hoebe te zijn.
0: Ach, ja.
1: En die is natuurlijk een stuk bekender.
0: Ja, ja, zeker.
1: Ja, ja. De Limburgse passionist die in de 19e eeuw in Ierland zat. En de priesterdirecteur van Ierland vertelde dat hij de enige heilige is van heel die eeuw. Uit Ierland, maar hij komt dus eigenlijk uit Nederland. En hij wordt daar echt volop vereerd.
0: Wauw.
1: En ook hij persoonlijk heeft een bijzondere devotie voor pater Karel Hoebe. Dus hij zei van, wij zijn ook heel dankbaar aan de kerk, of dankbaar naar de kerk in Nederland, dat jullie ons het geloof, ons geloof levend hebben gehouden.
0: Ja, ja. Wat
1: mooi.
0: Ja. Ja. Zo. Nou, dat is echt heel mooi. Ja, jij hebt de sjaal bij
1: je. Ja, ik heb de sjaal bij me. Zal ik hem even om jouw nek hangen?
0: Lekker warm.
1: Lekker warm. Het is 30
0: warm.
1: Graden.
0: Ach, joh. Kijk eens even.
1: We blijven Hollanders, hè, dus we hebben het.
0: Ik was ook in de Ierse kleuren gekleed natuurlijk, dat moet je ook doen.
1: Ja,
0: en die sjaal die komt, ik ben heel wat keren in Ierland geweest namelijk,
1: okay,
0: dus die is ooit meegekomen. Maar,
1: op vakantie geweest in Ierland?
0: Ook, maar ik ben er heel vaak geweest, omdat ik toen ik in Amsterdam opgroeide, ben ik lid geweest van het Legioen van Maria.
1: Oh ja,
0: nou, voor mensen die dat een beetje kennen, het is een lekenbeweging, die is opgericht door Frank Duff, een Ier, in 1921. Zeg ik dat goed? Volgens mij wel. En zeg maar wat. Het Legioen van Maria is in Ierland gewoon heel groot, heel sterk.
1: En nog altijd.
0: Ze hebben bij Radio Maria Ierland bijvoorbeeld een vast programma. De gebeden van het Legioen van Maria worden ook op de radio gebeden.
1: Ja.
0: En het is dus een organisatie die eigenlijk binnen. Parochies, zijn diensten aanbiedt ook aan de pastoor gewoon.
1: Ja.
0: En ik ben er dus nogal wat keren geweest.
1: En de sjaal is van jou, die heb jij meegebracht?
0: Ja, meegenomen. Okay. Ja, zeker. Ja. Maar ik ben dus daar vaak geweest. Ook om gewoon bij het hoofdkwartier in Dublin te zijn. Maar ook omdat wij vakantieprojecten hadden vanuit Nederland. En die gingen naar Noord-Ierland.
1: Ah,
0: en dan ging je 2 weken ging je echt op evangelisatie.
1: Dus je kent Ierland heel goed, ja.
0: Nou,
1: Frank en Els ook, geloof ik. Ja, die zijn er ook vaker geweest.
0: Dus,
1: hey, ik zag net een van onze gasten is gearriveerd.
0: Ja,
1: Jos.
0: Precies.
1: Die wist nog niet overigens dat hij in de uitzending kwam. Was een verrassing voor hem. Heb ik hem in de deuropening moeten vertellen.
0: Ja.
1: Maar dat zijn meestal de mooiste gesprekken. Hè, die niet te veel worden voorbereid. Ben jij klaar voor hem zo? Zal ik hem,
0: ik denk dat ik wel nog eventjes een lied ga aanzetten. Want, kijk, er werd natuurlijk wel gebeld. Maar ja, als wij steeds blijven kletsen, dan gaan mensen niet bellen.
1: Nee, mag wel, hè? U mag gerust door ons heen bellen.
0: Ja, precies.
1: Dat is geen probleem. Maar inderdaad, wat Yvonne zegt, als wij de hele tijd praten, dan... ja, dan zitten mensen misschien eerder te luisteren dan dat ze gaan bellen.
0: Precies. Dus ik ga gewoon een lied aanzetten. En een mooie Regina Caeli, ook aangevraagd als een van de liederen. En dan dan kunt u bellen naar het belteam. En dan gaan we dan daarna eventjes een kort gesprekje met Jos.
1: Heel mooi. U weet het nummer 073-687-2000. En zeg het ook tegen andere mensen. Hè. Als u denkt, de buurvrouw of de buurman of een oom of een neef. Geef ze even een signaaltje dat ze ook kunnen bellen naar 073-687-2000.
0: Ja, en we gaan luisteren naar dus een mooi Regina Caeli.

0: En dat was het Salve Regina, gezongen door, even kijken, ik had het hier net staan, Robert Kochis. Ja, nou, we hebben het net aangekondigd dat we u graag een interviewtje willen laten horen. En dat is een kort interviewtje wat eerder is opgenomen met een van de monniken. Ik heb het al heel even kort gezegd. Een van de monniken die in Ierland in het Benedictijner klooster woont, vlakbij Dublin. Het is een opname. Ik ga hem een paar keer even pauzeren. Om u natuurlijk ook te vertellen wat de monnik vertelt. Dat is misschien niet helemaal letterlijk alles wat hij vertelt, maar wel het meeste daarvan. Dus dan kunt u toch het gesprekje volgen. En ja, als u Engels verstaat, kunt u dat allemaal van hem zelf verstaan. Daar begin ik even mee. Dat gesprekje, dat gaan we straksjes of op een ander moment ook nog wel eens een keertje uitzenden. Dus als u zegt, nou, ik had nou net de telefoon in mijn handen om te gaan bellen om een donatie te doen, laat u toch niet tegenhouden. Ga dat inderdaad vooral doen. En dat is dan naar het nummer 073-687-2000. Want daar zitten ze klaar voor. Ik ga u het gesprekje laten horen. En zoals gezegd, ik ga hem een paar keer stoppen om dan wat uitleg of wat vertaling te geven. En nou, ik hoop dat u ervan zult genieten. Hier komt ie. Ja, en we hebben aan de lijn een van de paters uit Ierland die verbonden zijn aan het Monastery Our Lady of the Cenacolo of Cenacle. En dat is het Silverstream Priory. Dus het klooster waar dus deze Benedictijnen van altijddurende aanbidding aan verbonden zijn. En ik ga het gesprekje voeren met Don David. Don David, welcome. In our program, in our Mariathon here in the Netherlands.
1: Thank you. Thank you very much for having me.
0: Yeah, and we have reached out to you because you live in Ireland, and we do this Mariathon, 2 days of collecting money for Radio Maria in Ireland, and we just like to hear for our listeners as well about Ireland, about what is important work you do, the prayer, of course. Can you tell us a little bit about it, where it is, how it came into being, and what you do?
1: Of course, of course. Well, yeah, first of all, thank you so much. Radio Maria is it's such an important apostolate, I would say, and in Ireland that we've had several interactions with the folks at Radio Maria in Ireland, and they're a wonderful group, so certainly supporting, absolutely. So our monastery here in Ireland, we're a little bit north of Dublin, so on the east coast of Ireland, removed from the city so that we have a little bit of a peace and quiet for our monastery. And our monastery is dedicated to perpetual adoration. Well, first of all, we're Benedictines, and so as Benedictines, we pray the Divine Office or the Liturgy of the Hours every day. We sing it, of course, in our monastery. We sing it in Latin, we have prayer together 8 times in the day, and then between those times of prayer, we have, of course, we do work around the monastery, and also some time of adoration before the Most Blessed Sacrament. Mm-hmm. And so our work is to keep walk before our Lord in adoration, and we do that in what's called a spirit of reparation, and praying for our own sins, praying for the sins around the world, and praying in a particular way for priests. So our mission here in Ireland, in many ways, is for to be a real fireplace, I suppose, of prayer.
0: Yeah.
1: And to bring that light and keep that warmth in the faith here in Ireland.
0: Yeah. Ja, u hoorde inderdaad Dom David. Zo was ook van tevoren afgesproken. Zo wordt hij genoemd. Een van de monniken dus in het klooster in Ierland. Wat ten noorden van Dublin ligt aan de kust. Nou, niet aan de kust, maar ik bedoel in het westen van Ierland. Het klooster is gewijd aan altijd durende aanbiddingen eigenlijk. En deze Benedictijnen die zingen het getijdengebed in het Latijn. Vieren ook de mis in de oude stijl. En hij begon eigenlijk ook met te zeggen dat ze Radio Maria Ierland zeker goed kennen. Sprak ook zijn grote waardering uit voor het team van Radio Maria Ierland. Die zo belangrijk werk doen. En hij heeft kort verteld over wat eigenlijk belangrijk is voor het klooster waar hij dus monnik is, namelijk om eerherstel te brengen en dus het te bidden bij het Allerheiligste. Naast natuurlijk hun gewone getijdengebed en het werk wat ze tussendoor doen, is er die altijd durende aanbidding waar ze, zoals hij zei, bidden voor eerherstel, voor hun eigen zonde, de zonde van de wereld. Maar ook heel in het bijzonder is hun charisma om te bidden voor priesters. En hij noemt het eigenlijk zijn missie of hun missie om een echte vuurplaats te zijn. Een bron eigenlijk van gebed waar de licht en de warmte van het geloof van uitstraalt. Om dat ook in Ierland te behouden en te voeden. Is this special spirituality for your monastery, or is it elsewhere as well?
1: Yeah, so our monastery follows reform actually from the 1600s, from a nun named Mother Mechtilde de Bar, and she reformed the Benedictines in that century. But it was always nuns that had this special work and this charism. For 400 years it was only ever nuns, and then our monastery came along about 10 to 15 years ago or so, and we were the first monks of perpetual adoration. There were various times in history where a monk tried to start the monks of perpetual adoration. Several decades later, our founder came to learn of it and then started the monastery. But there are still plenty of monasteries of nuns of perpetual adoration. Mm-hmm. There's one actually in the Netherlands.
0: Yeah.
1: But we're the only male monastery.
0: Yeah. That's special, I think. Ja, ik vroeg Dom David of het deze spiritualiteit van altijd durende aanbidding, of dat iets bijzonders is of eigenlijk ook elders gebeurt. En hij legt uit dat het zeker voor de Benedictinessen wel iets is wat al honderden jaren geleden door zuster Catharina Mechtilde de Bar, zij is dan in Frankrijk geboren in 1614, dat het inderdaad als een vernieuwende spiritualiteit bij de Benedictinessen is heeft uitgewerkt. Er zijn ook in Nederland bijvoorbeeld, maar er zijn allerlei kloosters over de wereld van Benedictinessen die altijd durende aanbidding als hun centrale spiritualiteit, charisma hebben. Maar dit klooster dus in Ierland is het enige klooster waar de mannelijke Benedictijnen dus ook deze spiritualiteit volgen. En zij zijn een jaar of 10 tot 15 geleden daarmee begonnen. Hebben eerst trouwens in de stad gezeten, maar zijn naar buiten getrokken om daar wat meer rust ook te hebben. En hij vertelt ook dat het heel fijn, dat stukje komt volgens mij nog, maar dat ze het ook fijn vinden als mensen in het klooster komen om de getijden mee te bidden of te zingen, want dat doen zij, naar de mis te komen. En ook eigenlijk te worden betrokken of te worden getrokken naar de warmte van de aanwezigheid van ons Lieve Heer in de aanbidding. Waarbij ze nogmaals ook speciaal de priesters natuurlijk een plek willen geven. En ook voor priesters om daar in het klooster een korte retraite bijvoorbeeld te houden. En om tot rust te komen.
1: So, yeah.
0: And can people join in the adoration, or is it really for the monks?
1: No, we love it when the faithful come and join and come to Mass or come to the Divine Office or come to adoration. Absolutely. We look forward to being able to provide that for people.
0: Okay.
1: To be that, like I said, that fireplace. And, we want people to draw close to the warmth and the light of our Lord in adoration. Yeah.
0: Yeah.
1: We have a little retreat house that people come and visit for retreat, and they'll stay for a couple of days or stay for a week or something. In particular, like I said, since much of our work is for priests, we mm-hmm. often have priests come in and stay with us, and because it's very important for them to go on and have some time of rest and retreat.
0: Oh, that's what you say, of course, is very important for priests.
1: Yeah.
0: Yeah. May I ask you yourself, how old are you and how did you come to this monastery, your calling to become a monk?
1: Yeah, absolutely. Yeah, so I'm 29 years old. I've been in the monastery for about 6.5 years. I entered right out of university when I was 22. In fact, I was a convert to Catholicism when I was at university. And after my conversion, I started thinking about religious life not too long after I converted, actually. And the Benedictine way of life attracted me in a special way because the rhythm and the prayer and work, there's something, all of life was really filled with a spirit of prayer, and it just, I found it beautiful.
0: Mm.
1: And it was very simple, and the simpleness of the life I found very beautiful.
0: Yeah.
1: And then when I was looking into Benedictine monasteries, whenever this monastery, which also had charism and adoration, adoration was such a, it was a major part of my conversion to Catholicism. So just the two came together, and I thought, well, this is the place.
0: Yeah. Ja, u hoorde het stukje inderdaad dat mensen ook welkom zijn in het klooster. En mocht u daar meer over willen weten, dan kan u altijd zelf op de website. Want dat hebben ze dat opzoeken, zullen dat een keertje nog opnoemen. Maar ik heb hem ook gevraagd naar zijn eigen roeping, hoe dat zit. En hij vertelt, ik ben 29. Ik ben eigenlijk meteen vanuit de universiteit, zo'n 6,5 jaar geleden, het klooster ingegaan. Maar hij was dus niet katholiek, hij is een bekeerling. En die bekering heeft plaatsgevonden tijdens zijn universitaire studie. En daarbij heeft de aanbidding een grote rol gespeeld. Dus hij voelde zich al wel getrokken tot het Benedictijnse manier van leven, vanwege de rust en de regelmaat en het ritme van gebed en werk en gebed en werk. Maar toen hij dus juist specifiek dit Benedictijner klooster beter leerde kennen, vond hij daar de eenvoud, die natuurlijk bij alle Benedictijnen belangrijk is. Dat trok hem sowieso. Maar juist ook dat charisma voor de aanbidding. En toen had hij zoiets, dit is het gewoon. Hier moet ik zijn. En daarom is hij ook hier bij deze monniken. Ze zijn boven, trouwens met iets van 13 monniken in het klooster. Is hij daar dus ingetreden. I have two more questions. What would you say is the most important reality of being a monk in the being a Benedict monk of perpetual adoration? And maybe that is first question.
1: Yeah. Well, that's a difficult question to answer because it's so much of our life with in the contemplative life, so much is hidden from our view. We know that the sacrifices that we offer and the prayers that we offer, God makes them fruitful somehow. But because we live within the monastery, we don't actually get to see a lot of that fruit.
0: Mm-hmm.
1: But nonetheless, we know that it exists. The monastery exists for the building up of the church. It exists for the salvation of souls, for the conversion of peoples, and just offering to God that ceaseless praise and reparation and adoration, which the world all too often forgets, is extremely important. And we know that it bears fruit, but it can often be difficult to see. But we know, of course, we hear special stories from time to time about, I submitted this prayer intention to the monastery and the Lord really answered it. And that's really wonderful to hear. But we also know that that so much of it is hidden from our eyes. But at the same time, we live by faith.
0: Yeah.
1: We know that God answers prayers, and we know that without prayer, nothing would be accomplished.
0: No.
1: And
0: ja, wat Dom David ook vertelt op een vraag die ik dus aan hem stel. Van wat is nou de belangrijkste realiteit in het leven van de monniken? Het belangrijkste. Hij zegt, ja, dat is eigenlijk best een moeilijke vraag. Want we bidden natuurlijk heel veel. We offeren dat wat wij in onze tijd, in ons leven eigenlijk offeren aan ons lieve Heer. Daarvan zien wij zelf vaak de vruchten niet. Maar we weten wel dat we dit doen om de kerk op te bouwen. En voor de redding van de zielen, voor de bekering van de mensen. En dus om lof en eer hersteld te brengen aan God. Dat wordt zo vaak vergeten, maar dat is zo belangrijk. En hij geeft natuurlijk heel duidelijk aan, ja, zij leven in die gemeenschap. Dus ze weten ook niet wat er verder allemaal gebeurt. Af en toe horen ze wel ook dat bepaalde intenties echt verhoord zijn. Maar ze zien er natuurlijk verder niet veel van. Wat de vruchten zijn van wat zij doen. Maar hij zegt, ja, we leven toch in groot geloof en vertrouwen. En we weten ook dat je kunt ook niks bereiken zonder dat gebed.
1: En we need to do that. And so we trust that God takes what we give and makes it fruitful in ways that we can't possibly imagine.
0: Hmm, yeah. Beautiful how you say this. And actually, you answered my second question in the same time, because the other question was, what is the most difficult?
1: Oh, yeah. It is. It's bearing fruit is difficult. But at the same time, it's like the cross itself. It's, you know, it's this point of great agony for, of course, our Lord, but also for all of his disciples and the world. But it's what brings forth the salvation of souls. And so it's interesting how those two, the two just pretty much always go together. That the trials and the fruit go together.
0: Yeah. Ja, hij geeft inderdaad nog eens een keertje aan dat wat zij offeren aan God, wat zij geven aan God, daarvan zie je dan niet de vruchten, maar die soms veel groter en heel anders zijn dan dat je misschien zelf wel bedenkt van tevoren als je dat al doet. Maar God weet natuurlijk wat nodig is. De tweede vraag die ik had, daar gaf hij eigenlijk al meteen een beetje een antwoord op, namelijk wat is dan het moeilijkst? En hij zegt, ja, dat is eigenlijk dat het vrucht dragen hetzelfde is als het kruis dragen. Want het kan moeilijk zijn, zwaar, dat was het voor ons lieve Heer, voor zijn leerlingen. Dat is het voor ons soms ook, maar we weten dat dat de redding van de zielen voortbrengt. En die twee gaan dus altijd samen, zowel de strijd, het dragen van het kruis, maar ook de vruchten van dat lijden en van het opofferen.
2: Well, Don David, I would like to thank you for your time. And we have another small talk with you about Radio Maria and what you do for Radio Maria in the Netherlands. But that's the other talk, and people can listen to that at another time.
1: Great. Well, thank you so much for having me. I really appreciate it.
0: Ja, en dat was het laatste al, want we bedanken hem natuurlijk dat hij tijd heeft gemaakt om met ons te spreken. En ik geef ook aan in dat slot dat we nog een tweede korter interviewtje hebben. En dat gaat dan specifiek over de connectie die er is tussen het klooster daar in Ierland en hier Radio Maria Nederland. Maar dat komt dus een ander moment. Een wat uitgebreid gesprekje was dit. Maar u ziet hoe ook in Ierland het gebed, onder andere door deze monniken, zo duidelijk op de voorgrond wordt gezet. Het belang van het gebed. En ook heel erg in het begin zei hij dat het ook Radio Maria Ierland daarin zo geweldig werk doet om dat geloof levend te houden, om dat gebed te voeden van de mensen in Ierland. En daarvoor houden we natuurlijk hier onze Radio Mariaton voor Radio Maria Ierland. We zullen over een goede 10 minuten gaan overschakelen naar de Eucharistieviering, want het is 7 uur en dat betekent dat het tijd is om de Eucharistieviering uit te zenden. Dat zal zijn vanuit Leiden. Nou, dat gaat natuurlijk helemaal goed komen. Maar tot die tijd, dan hoop ik dat u nog niet aan tafel zit of misschien met het bord op schoot en de telefoon in de buurt heeft. Want u kunt dan toch bellen naar het telefoonteam. Misschien hebben ze het wel even wat rustig gehad omdat wij dit gesprekje uitzonden. Maar dan nu eventjes aan de bel trekken, letterlijk, om te zorgen dat dat bedrag, waarvan ik hoop dat ik zo direct een keer een tussenstand ga krijgen, om dat eigenlijk aan u door te kunnen gaan geven. Dus we zullen zeggen bel, nogmaals, naar het belteam. Geef voor Maria, geef voor Radio Maria Ierland. Alle beetjes helpen. Mooie grote bedragen helpen natuurlijk ook. En laten we zeggen dat we het geloof daar levend willen, mede levend willen houden door ons gebed, maar ook door onze bijdrage. Het nummer is 073-687-2000. En dan ga ik voor u een lied draaien wat speciaal aangevraagd is. En misschien herkennen veel mensen het wel. Het lied is Galway Bay. Nou, volgens mij is het van origine. Ik zag het geloof ik net staan. Dan ben ik de naam even kwijt. Maar ik heb het gevonden vanuit een film. En dan zingt Bing Crosby het. Nou ja, Bing Crosby heeft natuurlijk zo'n prachtige stem. En het begint met een heel kort stukje uit die film. 3 zinnen of zo. En dan gaat hij het zingen. Galway Bay. En aan degene die het heeft aangevraagd. Ja, die heeft dat ooit geleerd toen zij jong was. En heeft daar zulke fijne herinneringen aan. Dus Mieke, bij deze voor jou. Galway Bay.
3: Look at that view. Dublin Bay.
4: That's nice, but really not my favorite bay, you know.
3: Oh?
4: Oh, no, you have to work west. Way west.

Way Bay. En ja, echt wel heel erg leuk om dat zo te horen zingen. En hij heeft het over de bijzondere taal natuurlijk die gesproken wordt, het Gaelic. Waar echt niks van te volgen is als je dat niet een klein beetje kent. Want het is een hele moeilijke taal. Wordt wel nog steeds onderwezen. Dus veel Ieren in de Republiek die kennen dat ook. Galway Bay, in dit geval gezongen door Bing Crosby. Ja, we zijn hier dus bezig met de Mariathon en voor Radio Maria Ierland. En ik zie dat wij bijna bij de 50% zitten. Nou, dat is al heel mooi. €17.275. Een klein beetje erbij en dan zitten we aan de 50%. Want 17.500 zou betekenen dat we op de helft zitten van dat streefbedrag wat Radio Maria Ierland ons heeft gegeven. Wat zou dat mooi zijn als we in die paar minuutjes. En ja, wellicht mocht u zeggen, ik heb vanmorgen de Eucharistieviering gevolgd. Misschien bent u al naar de Eucharistieviering geweest. Dus als die direct om 7:00 begint, hoeft u niet per se mee te luisteren. Mag altijd. Natuurlijk, ik wil u niet van het gebed afhouden. Maar maak toch nog van die paar minuutjes gebruik om te bellen naar het telefoonteam, naar het belteam. Wat zou het mooi zijn als ik nog net kan vertellen voordat de mis begint dat we bij die 50% zitten. 17.275 naar 17.500. Nou, samen gewoon allemaal tientjes. Allemaal €30 misschien. Die heb ik gisteren genoemd. Ik vond dat zo'n mooi bedrag. Omdat het een beetje doet denken aan de 3 van de Shamrock. Het klavertje 3. Aan de hand waarvan St. Patrick, de patroonheilige van Ierland, de heilige drie-eenheid heeft uitgelegd. Vader, Zoon, Heilige Geest. Hè, verbonden met elkaar en toch apart. Nou, €30. 300 is ook goed, maar is heel veel. Bel naar 073-687-2000. En dan gaan we hier luisteren naar een mooi lied. Alle eer aan God, gezongen door Selah.

Ja, en na deze heel gezellige muziek is het nu bijna tijd om over te schakelen naar de augustivering. Even wat rustige muziek voordat het zover is. Maar ik zei het net al, mocht u toch in de gelegenheid zijn om te bellen en heeft u de augustivering al gevierd, dan kunt u gewoon bellen. Er zit nog steeds iemand, ook tijdens de augustivering zit er altijd iemand bij de telefoon. We gaan hier dus zo direct overschakelen. En ik wens u, als u de augustivering gaat volgen, veel devotie. We hebben eventjes het Allerheiligste weer op de stream gezet, zodat u zich daarop zou kunnen concentreren als u dat wil.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Goedenavond, luisteraars van Radio Maria. Het is 7 uur. Luister naar de uitzending van Radio Maria Nederland op DHB+. Voor de viering van de Heilige Eucharistie bent u verbonden met de Heilige Lodewijkkerk in Leiden. Dus de brand is Pastoor Smit.

0: De Heer heeft de heilige paus Paulus de VI uitverkoren tot zijn hoge priester. Hij heeft voor hem zijn schatkamer geopend en hem in overvloed van zijn gaven meegedeeld. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Vandaag de vrije gedachtenis van paus Paulus de VI, heilig verklaard. Misschien een beetje een vergeten paus, maar gelukkig wordt hij steeds meer herontdekt. En wie de voetnoten van de laatste encycliek van onze huidige paus heeft doorgenomen, want om hem helemaal te lezen in deze korte dagen, dat is al heel wat. Maar in die voetnoten komen we ook regelmatig deze paus Paulus de VI tegen. En met recht en reden een zeer vroom en erudiet man, de juiste man op de juiste plaats. Vooral toen zijn voorganger overleed en het concilie, geleid door de Heilige Geest, bezig was. En er was iemand nodig die dit concilie goed kon voortzetten. En dat was de rechterhand van Johannes de 23e. Dat was Johannes Baptist Montini. En hij werd tot paus gekozen en kon, geleid door de Heilige Geest, het concilie verder afronden en implementeren. Maar het was ook deze paus die de tegenkrachten ontmoette, die opkwamen, die voor het concilie al lang bezig waren. En hij werd er middenin geplaatst. Maar hij heeft stand gehouden, omdat hij geworteld was in de kerk, in Christus, omdat hij zijn hart had toegewijd aan Maria, omdat hij instrument was, beschikbaar was. En zo kon hij dit zware ambt voltooien na een lang pontificaat. En met recht is hij zalig en onlangs heilig verklaard. Vandaag, deze vrijdag, ook de doop, vormsel. En de eerste heilige communie van jou, Kevin van Oosterhout. En het is mooi om zo aan het begin van deze plechtigheid naar voren te komen om het geloof te beamen. Beste Kevin, wat vraagt u van de kerk van God? En wat schenkt u het geloof? En dit is het eeuwige leven, de enige ware God te kennen, en hem die hij gezonden heeft, Jezus Christus. Want hij is uit de doden opgewekt, en door de Vader aangesteld tot vorst van het leven, en Heer van heel de schepping, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. Als u Christus niet reeds zou kennen en zijn leerling niet zou willen zijn, dan zou u niet tegelijk met het doopsel om dit leven vragen. Welnu, hebt u al naar zijn woord geluisterd? Hebt u deel gehad aan de kerkgemeenschap en haar gebed? Hebt u, om christen te worden, dit alles gedaan? Liefdevolle Vader in de hemel, wij danken u dat uw dienaar op uw veelvuldige aandringen u reeds heeft gezocht en heden in het bijzijn van uw kerk op uw roepen heeft geantwoord. Schenk hem nu de vreugde en de vervulling te zien van hetgeen gij in uw liefde besloten hebt, door Christus onze Heer. Amen. En ook wij, broeders en zusters, gaan ons voorbereiden op het vieren van de heilige Eucharistie door onze zonden te belijden. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd, alle engelen en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God onze Vader, die de leiding van uw kerk hebt toevertrouwd aan de heilige paus Paulus VI, een moedig apostel van het evangelie van uw Zoon. Wij vragen u dat wij, verlicht door zijn onderrichting, met u mogen medewerken om de beschaving van liefde te verspreiden in de wereld. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God in de eeuwen der eeuwen.
1: Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus. Broeders en zusters, het einde van alle dingen is nabij. Wees dus bezonnen en nuchter, opdat gij kunt bidden. Beoefent vooral de onderlinge liefde met volharding, want de liefde bedenkt tal van zonden. Betoont elkander gastvrijheid zonder morren. Dient elkaar als goede beheerders van Gods veelsoortige genade met de gaven zoals ieder die heeft ontvangen. Wie spreekt, moet beseffen dat hij Gods woorden spreekt. Wie een dienst verricht, moet weten dat God het is die hem kracht verleent. Dan zal God in alles worden verheerlijkt door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en de macht in de eeuwen der eeuwen. Amen. Dierbare vrienden, verwondert u niet over de brand die in uw midden woedt om u te louteren, alsof u iets ongewoons overkomt. Verheugt u veeleer juist in die mate dat gij deel hebt aan het lijden van Christus. Dan zult gij juichen van blijdschap wanneer zijn heerlijkheid zich openbaart. Woord van de Heer. Rechtvaardig zal God de wereld regeren. Zeg tot elkander, de Heer regeert. Onwrikbaar heeft Hij de aarde geschapen. De volken bestuurt Hij met billijkheid. Rechtvaardig zal God de wereld. Dan straalt de hemel en jubelt de aarde. De zee neuriet mee met al wat er leeft. De velden zwaaien met al hun gewassen. De woudreuzen buigen hun kruin. Zij juichen de Heer toe omdat Hij komt. Hij komt als koning der aarde. Rechtvaardig zal Hij de wereld regeren, de volkeren eerlijk en trouw.
2: Rechtvaardig zal God de wereld regeren.
1: Alleluia, alleluia, alleluia.

De Heer zij met u. Lezing uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. In die tijd trok Jezus Jeruzalem binnen, de tempel in. Nadat hij er alles in ogenschouw had genomen, keerde hij, omdat het al laat was, met de 12 naar Bethanië terug. Toen zij de volgende dag Bethanië verlaten hadden, kreeg hij honger. Hij zag in de verte een vijgenboom in blad staan en ging kijken of hij er misschien iets aan kon vinden, maar bij de boom gekomen vond hij niets dan bladeren. Het was trouwens niet de tijd van de vijgen. Daarom richtte hij zich tot de boom en zei, niemand zal in eeuwigheid nog vruchten van je eten. Zijn leerlingen hoorden dat. Toen ze in Jeruzalem kwamen, ging hij naar de tempel en begon de kopers en verkopers het tempelplein af te jagen. Hij wierp de tafels van de geldwisselaars omver en de stoeltjes van de druivenverkopers en ook duldde hij niet dat nog iemand enig voorwerp over het tempelplein droeg. En hij gaf hen als verklaring, staat daar niet geschreven, mijn huis zal een huis van gebed worden genoemd voor alle volkeren, maar gij hebt er een rovershol van gemaakt. De hoge priesters en schriftgeleerden die dat gehoord hadden, zochten een mogelijkheid om hem ter dood te brengen. Ze vreesden hem namelijk, omdat heel het volk verrukt was over zijn leer. In de avond verlieten zij de stad weer. 'S morgens kwamen zij langs de vijgenboom en ze zagen dat hij tot op de wortel verdord was. Petrus dacht weer terug aan het gebeurde en zei, meester, kijk, de vijgenboom die gij vervloekt hebt is verdord. Jezus antwoordde hen, heb geloof in God, voorwaar ik zeg u, als iemand tot deze berg zegt, hef u op en stort u in de zee, en als hij in zijn hart niet twijfelt, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, voor hem zal het werkelijkheid worden. Daarom zeg ik u, alles wat ge in het gebed vraagt, gelooft dat ge het al verkregen hebt, en ge zult het verkrijgen. Hebt ge iets tegen iemand terwijl ge staat te bidden, vergeef het dan, opdat ook uw Vader in de hemel uw tekortkomingen mogen vergeven. Woord van de Heer. De vijgenboom is een beeld van het uitverkoren volk. De Heer, God de Zoon, mens geworden. Hij heeft zo hoge verwachtingen van zijn volk, maar hij treft daar veel tegenstand. Hij treft daar niet de vruchten die hij hoopt daar te vinden. Net zo min als hij vijgen vond bij de vijgenboom. En de Heer, hij zuivert de tempel van alles wat daar verkocht wordt, wat daar gedaan wordt, van de arbeid die daar verricht wordt, omdat het een huis van gebed moet zijn. Hij hoopt dat dat volk weer zich herinnert waarvoor de tempel is. De tempel is een hulp om God te eren, om naar God te luisteren, om God de kracht te vragen te kunnen leven naar de wet van God. De leerlingen zien dit alles en ze stellen hun vragen, want ze horen hem dat zeggen tegen die vijgenboom, ze zien wat hij daar doet op het tempelplein. En dan lopen ze weer langs die boom, meester, die vijgenboom die gij vervloekt hebt, is verdord. En de Heer gaat wat anders aan hen leren. Bid met vertrouwen. Bid met geloof en dan zal je verhoord worden. Bid met een hart waarmee je voor God mag staan. Als daar iets in is wat je tegen een ander hebt, of als iemand anders iets je heeft aangedaan, vergeving, vergeving. En dan kan je staan tegenover God. Zo worden de leerlingen meegenomen
apostelen, ze krijgen eigenlijk schijnbaar geen rust. Ze stellen een vraag over iets wat gebeurd is en ze worden meteen weer meegenomen naar iets nieuws. En zo gaat het maar door. Maar de Heer, hij kent zijn leerlingen. Hij weet dat ze dit nodig hebben. En zo uiteindelijk volgt hij toch in zekere zin ook weer hun ritme om alles duidelijk te maken. Opdat ze er klaar voor zijn voor die dag waarop hij gekruisigd wordt. Opdat ze er klaar voor zijn voor die ochtend waarop hij verrijst en die avond waarop hij aan hen verschijnt. Dat ze er klaar voor zijn als hij die bijzondere zending geeft vlak voordat hij ten hemel opstijgt. Dat ze er klaar voor zijn om de Heilige Geest te ontvangen. En als de Heilige Geest er is, die gekomen is om de exegeet te zijn van de Zoon, de uitlegger. Hij brengt alles in herinnering wat Jezus gezegd heeft. Hij leert de leerlingen te leven in die aanwezigheid van de blijvend nabije Christus. Dan valt alles op zijn plaats. En kunnen zij zich helemaal aan hun zending geven en het evangelie gaan verkondigen. Beste Kevin, de leerlingen, ze zijn 3 jaar met de Heer onderweg geweest. Bij jou was het misschien ook zoiets terugkijkend, ietsje korter, maar ook op het tempo wat goed was. Zoekend, vragend, vooral lezend, luisterend, sprekend, sycamoor volgend, vragen stellend en heel veel hier in de mis aanwezig. Om zo de Heer de gelegenheid te geven antwoorden op jouw vragen aan te reiken, je hart voor te bereiden op die stap. Zou die stap gezet moeten worden? Je bent op zoek gegaan en toen kwam dat moment dat je zei, ja Heer, ik wil gedoopt worden, ik wil het vormsel ontvangen, ik wil u ontmoeten in de Heilige Communie. En toen kon het relatief allemaal snel gaan gepland worden naar deze vrijdagavond in het oude octaaf van Pinksteren. Dus dat is prachtig. En op de gedachtenis van de heilige paus Paulus VI, ook dat is prachtig. En mooi dat je ouders te zijn, je broer en schoonzuster is met hun kinderen, je directe familie, enkele met wie je deze voorbereiding hebt gedaan. En zo is het moment daar om nu die stap te zetten. De jaren van voorbereiding, die liggen nu achter je. Je mag nu de volheid van de sacramenten ontvangen, verbonden worden met Christus binnen zijn kerk, en dan vanuit die genademiddelen verder groeien in je band met Christus, verder je weg ontdekken, verder je weg gaan met de Heer. Mag ik je dan vragen om naar voren te komen, om de initiatiesacramenten te ontvangen? En mag ik u vragen hierbij te gaan staan? Broeders en zusters, laten wij de barmhartigheid van God de Almachtige Vader aanroepen. Voor hem, Kevin, die om het doopsel vraagt. Hij die hem zelf geroepen heeft en tot dit uur heeft gebracht, mogen hem licht en kracht schenken om zich vastberaden bij Christus aan te sluiten en het geloof van de kerk te belijden. Mogen hij hem vernieuwen door de Heilige Geest die wij hebben afgeroepen over dit doopwater. Daarom, Kevin, nu eerst het verzoek om het kwade af te zweren. Zult u zich ten alle tijden verzetten tegen het kwaad en onrecht om in vrijheid te leven als kind van God? Zult u zich verzetten tegen de bekoring van zonde en onrecht, zodat het kwaad zich niet van uw meester maakt? Zult u de Heer uw God dienen en hem alleen? En dan het beamen van het geloof. Gelooft u in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde? Gelooft u in Jezus Christus, zijn eengeboren Zoon, onze Heer, die geboren is uit de Maagd Maria,
die geleden heeft, gestorven en begraven is, die uit de dood is opgestaan en zit aan Gods rechterhand. Gelooft u in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Mag ik je dan uitnodigen naar het doopvont te komen om het heilig doopsel te ontvangen?

Thank you.

Licht bent u door uw gemeenschap met Christus. Leef dan ook zonder ophouden als kind van het licht, volhard in het geloof, opdat u bij de komst van de Heer hem tegemoet kunt gaan met alle heiligen in de hemel. Amen. We gaan nu de Heilige Geest afsmeken. En bij de smeekbeden om de zeven gaven kunnen we allemaal luid en duidelijk ons amen laten klinken. Almachtige God, Vader van onze Heer Jezus Christus, gij hebt uw dienaar herboren doen worden uit het water en de Heilige Geest en bevrijd uit de macht van de zonde. Wij bidden u, zend over hem de Heilige Geest, de trooster, schenk hem de geest van wijsheid en verstand. Amen. De geest van inzicht en sterkte. Amen. De geest van kennis, van ontzag en liefde voor uw naam, door Christus onze Heer. Amen.

0: Laten we dan onze gebeden voorleggen aan God, de barmhartige Vader.
1: Voor de leiders van de kerk, dat zij de eenheid in de kerk mogen bevorderen, ondanks verschillende culturen en tradities. Laat ons bidden.
0: Wij bidden
1: voor de vrede in de wereld, dat de leiders van de wereld zich inzetten voor vriendschap en samenwerking tussen de naties. Laat ons bidden.
0: Wij bidden
1: voor alle vrijwilligers in de kerk, mogen hun inzet niet gericht zijn op erkenning, maar een teken zijn van liefde voor God en zijn mensen. Laat ons bidden.
0: Wij bidden daarom.
1: Voor de inwoners van Leiden. Laat ons bidden.
0: Wij bidden daarom.
1: Voor de zieken. In het bijzonder voor monsieur Liese. Voor een zieke. Als intentie opgegeven. Laat ons bidden, dat zij Gods genezende kracht mogen ervaren. Laat ons bidden.
0: Wij bidden daarom.
1: Voor al onze overleden dierbaren. Laat ons bidden.
0: Wij bidden daarom.
1: Voor de familieleden Eickhout, voor de familieleden Werps, Jolanda Dedis Vermeulen en voor het ongeboren leven. Laat ons bidden.
0: Wij bidden. Voor Kevin, zijn ouders, zijn familie, voor al degenen die hem dierbaar zijn. Dat de Heilige Geest hen alle rijkelijk mag zegenen met zijn vele gaven. Laat ons bidden. Goede Vader in de hemel, wij danken u voor deze bijzondere week na Pinksteren. Voor de heiligen die we vandaag gedenken. Voor de vele volwassenen die deze tijd de weg vinden naar de liefde van uw hart. Wil onze gebeden verhoren. We vragen het u door Christus onze Heer. Het altaar wordt voorbereid voor de viering van de Eucharistie. Brood en wijn worden onder het gebed van de kerk lichaam en bloed van Christus. De Heilige Communie is bedoeld voor hen die Rooms-Katholiek zijn, eerst de Heilige Communie hebben gedaan, regelmatig de communie ontvangen. Als u geen communie kunt ontvangen, bent u welkom om naar voren te komen met de armen voor de borst. Dan ontvangt u in plaats van de communie de bijzondere zegen van de Heer. Met dank voor uw respect.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, bij de gedachtenis van uw heiligen brengen wij u dit offer van lof en dank, vol vertrouwen dat gij ons hierdoor verlost van alle kwaad, nu en in de toekomst, door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal, door Christus onze Heer. Want gij schenkt uw kerk vreugde op de gedachtenis van de heilige paus Paulus VI. Door zijn voorbeeld geeft gij ons kracht, door zijn woord verdiept gij ons geloof, en door zijn voorspraak biedt gij ons bescherming. Daarom met alle engelen en heiligen loven en aanbidden wij u, zolang er woorden zijn, en zingen u toe vol vreugde. Heilig, heilig, heilig. De Heer, de God, Heer, hemelse macht, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoog, gezegend hij die komt in de naam des Heer. Hosanna in den hoog. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden. Neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden. Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Zijn dood en verrijzenis in dachte God bieden wij u aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat u ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt. Eén heilig volk met Leo, onze paus, en Johannes, onze bisschop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen. Opdat wij tezamen met de Maagd Maria, de moeder van God, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen die hier eens leefden en in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn, en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn. Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kom. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schuld, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaar. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze verlosser, Jezus Christus. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u. Ik ga mijn bloed van onze verwezen, Heer Jezus Christus, die mij ontvangt tot het eeuwig leven. Amen. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heeren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt. Maar spreek en ik zal gezond worden.

Kevin, mag ik jou uitnodigen om de Heer in de eerste heilige communie te ontvangen? De goede herder heeft zijn leven gegeven voor zijn schapen.

Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheilig Sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te ontvangen, maar ik kan het nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik u, kom tenminste geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels u alsof u reeds gekomen waart en verenig mijn gehele dan met u. Laat mij toch nooit van u gescheiden worden.

0: Laat ons bidden. Heer onze God, houd door deze heilige Eucharistie het vuur van de liefde in ons brandend, dat de heilige paus Paulus de VI heeft bezield om zich voortdurend voor uw kerk in te zetten, door Christus onze Heer. U allen van harte een zalige communie. Beste Kevin, de bisschop heeft jouw brief gelezen, jouw verzoek om de sacramenten te ontvangen. En hij heeft je brief ook met een brief beantwoord. Geachte heer van Oosterhout, door het doopsel bent u verbonden met Christus, de verrezen heer. Door het sacrament van het vormsel krijgt u op een bijzondere manier de kracht en inspiratie van de Heilige Geest om het geloof te bewaren in de gemeenschap van de kerk en de liefde van Christus met andere mensen te delen. In het sacrament van de Eucharistie ontvangt u voor het eerst de Heilige Communie. Ik wens u alle goeds toe en beloof u mijn gebed. Er staat net ietsje meer in, maar dat kan je dan zelf zo direct lezen. Ik zal je de brief geven. Van harte proficiat met deze stap en het ontvangen van de sacramenten. En ook aan je ouders, fijn dat u er was. Aan je broer die aan het aftellen is. Augustus, dan word jij gedoopt met de kinderen. Fijn dat jullie er ook waren met de moeder. En zo ook Kevin, een beetje om jou heen vanavond. Fijn dat u er was. Zo direct staat Kevin bij de bekende engel. Dan kunt u naar voren komen om Kevin te feliciteren en in de geloofsgemeenschap welkom te heten. En het gaat maar door. Over 2 weken staat het doopvond hier opnieuw voor een volwassene. Dit zeg ik niet helemaal juist. Er staat dan geen doopvond, er staat alleen de olie. Want diegene is al gedoopt, maar die zal dan in de kerk worden opgenomen. Het vormsel ontvangen en de eerste heilige communie. We mogen de zegen van de Heer ontvangen. De Heer zij met u. Zegen u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Gaat nu alle heen. In vrede.
1: Voor de viering van de Heilige Eucharistie was u verbonden met de Heilige Lodewijkkerk in Leiden. Vanuit hier willen we ook Radio Maria natuurlijk nog heel veel succes toewensen met deze marathon. Het is heel erg belangrijk, deze zender, zodat iedereen ook bijvoorbeeld ook de mis kan volgen hier, maar ook in het buitenland en al die dingen meer. Dus steunt u vooral Radio Maria en ik wil vanuit hier wensen we ook Yvonne nog eventjes heel veel succes met de laatste loodjes.
2: Ja, en dan. Nou, dat was heftig. Daar begon het lied Exodus. Maar ik wilde Elisa ook eventjes danken voor de goede wensen en inderdaad de oproep. Want mocht u pas vanavond inschakelen hier bij Radio Maria en bent u wel gewoon om te luisteren naar Radio Maria, maar is het net even anders, want we zijn bezig met 2 dagen Mariathon. En dat zijn 2 dagen waarop we dus gisteren al bezig zijn geweest en vandaag en vanavond.

geweest en vandaag en vanavond doorgaan tot 10 uur. Om u te, ja, op te roepen, aan te zetten, aan te moedigen om inderdaad een ander Radio Maria station, en in dit geval is dat Radio Maria Ierland, om die te steunen. En ik zie dat de stream inmiddels ook weer op de studio is gezet. Mensen kunnen dat volgen vanaf de website. Als u even doorklikt naar nieuwsberichtje, dan kunt u nog weer verder klikken en dan kunt u de stream bekijken. Kan ook gewoon op YouTube van Radio Maria Nederland. En dan ziet u, daar kijkt u in de live studio, ziet u mij ook zitten. Dan gaan wij dus de avond in, zeg maar, om nog de laatste, nou, ruim 2 uur. 2 uur en 10 minuten. Echt heel erg hard eraan te gaan trekken, zodat u de gelegenheid krijgt om te doneren voor Radio Maria Ierland. Ze bestaan daar vanaf 2015. De apparatuur die ze gebruiken is inmiddels echt verouderd. Analoge apparatuur die niet meer goed onderhouden kan worden, niet meer goed kan worden geüpdate. Ook computers die geen nieuwere systemen kunnen draaien en dus gevoelig zijn voor virussen of op een andere manier, ja, het gewoon op een gegeven moment gaan begeven. En wij, wij steunen dus Radio Maria Ierland. Het land waar Nederland zoveel eigenlijk aan te danken heeft. Al die missionarissen. Ja, de eerste missionarissen die natuurlijk ook naar Nederland zijn gekomen om het geloof hier te brengen. Ze doen daar enorm hun best in Ierland om dus zoveel mogelijk Ieren ook te bereiken met Radio Maria. Dat gaat daar via internet en via digitale tv-kanalen. Want zeg maar gewoon over de lucht, zoals wij dat voorheen ooit deden, AM of FM, dat is daar niet mogelijk. Maar ze zijn wel heel onlangs toegetreden tot het platform van DAB+. Dat wil zeggen dat ze ook over DAB+ kunnen gaan uitzenden. En dat betekent dat ze heel veel meer luisteraars kunnen gaan bereiken met al die mooie programma's. Het gebed, de Eucharistieviering. En Ierland heeft het heel hard nodig. Dus de mensen die hier als vrijwilliger deze dagen zijn om uw telefoontjes aan te nemen, die zitten er weer klaar voor. We hebben net tijdens de Eucharistieviering die op de radio was, hebben er een paar mensen hier even wat gegeten. En nu zijn ze weer vol, vol goede moed natuurlijk, maar ook vol energie om uw telefoontjes aan te nemen. En doe dat. Belt u alstublieft naar het belteam om uw donatie bekend te maken. En dan in de periode dat u dat doet, maakt u ook kans op een heel mooi boek. En dat is het boek De Weg van de Liefde. Geschreven door broeder René Stokman. Ik weet niet of de naam u iets zegt. Hij is jarenlang, of is volgens mij nog, provinciaal overste van de Broeders van Liefde. En met dit boekje, ja, neemt hij eigenlijk de lezer aan de hand om de Caritas beter te leren kennen en om daar handen en voeten aan te geven. Nou, ik zeg daar later nog wel iets meer over, maar nu wil ik u graag de gelegenheid geven om inderdaad te gaan bellen naar dat belteam, zodat ze daar kunnen gaan noteren wat u voor Radio Maria Ierland zou willen doneren. En ik kan wel vertellen, en daar zijn wij al heel blij mee, dat wij inmiddels over de 18.000 zijn. We zitten op de 18.345. En dat is 52% van het bedrag wat Radio Maria Ierland eigenlijk nodig heeft. Nou, daar willen wij zoveel mogelijk aan bijdragen. Dat totale bedrag is 35.000 euro. Dus dat is ook wel heel flink. Maar wij gaan hier nog, wat ik zei, die 2 uur enorm ons best doen. Steun ons, steun Radio Maria Ierland. Geef 073-687-2000. Dat is waar u naartoe kunt en even moet bellen om uw donatie bekend te maken. Inmiddels ben ik hier bezig om die lange lijst met liederen die aangevraagd zijn te draaien. Ja, we proberen er zoveel mogelijk mee te nemen. Hier is bijvoorbeeld een mooi lied, Pilgrims of Hope. Dus Pelgrims van Hoop. Die gaan we beluisteren. En dan kunt u intussen bellen 073.

Pilgrims of Hope, wat een mooi lied. Ik had het nog nooit gehoord. Het werd gezongen door Nancy Wadsworth. Nou ja, dat maakt natuurlijk ons ook heel, mag ons heel blij maken, hoopvol maken. Dat we, dat het ons ook lukt om Radio Maria Ierland echt op een heel mooie manier te helpen met een mooi bedrag. En natuurlijk, ja, we leggen echt wel de nadruk op geld. Dat is nou eenmaal ook nodig. Maar natuurlijk vragen we ook uw gebed. En u weet wellicht dat vanaf 2:00 vanmiddag hier het Allerheiligste staat uitgesteld in de kapel. En dat is slechts een gordijn en een raam hier van de live studio vandaan. Als ik het raam open zou doen, kan ik ook naar Onze Lieve Heer kijken. Maar dat voelt altijd wat dubbel als ik hier druk zit te doen achter de microfoon en dan Onze Lieve Heer zo vlakbij. Het besef dat er ook mensen zitten die aan het bidden zijn. Die worden afgelost natuurlijk om de zoveel tijd. Maar dat Onze Lieve Heer ook echt bij ons is. Om natuurlijk deze actie de vruchten laten dragen, om ons best te doen. En ik had toen straks een kort gesprekje met een van de monniken die in een Benedictijnerklooster in Ierland dus woont en werkt. Heel bijzonder, Benedictijnerklooster, want het is het enige mannenklooster van de Benedictijnen dat aanbidding, dus altijd durende aanbidding, als spiritualiteit, als charisma heeft. En zij bidden ook heel in het bijzonder voor priesters. Nou, ik denk dat, of ik weet dat, ze hebben ze ook verteld, dat Radio Maria en het klooster ook geregeld contact hebben. Ze hebben vaker interviews gegeven of iets samen gedaan met Radio Maria Ierland. En ze staan ook voor dezelfde missie om Ons Lieve Heer in de harten, in de huizen van iedereen te brengen. En daar kunt u aan bijdragen. Door inderdaad te bidden. Door echt uw intenties daar natuurlijk voor op te dragen. Maar ook, en dat is wat ik eigenlijk wilde zeggen, dat zij deze monnik zo mooi, het lijden wat wij opdragen is eigenlijk hetzelfde als de vruchten die we hopen te dragen, zo moet ik het zeggen. Dus het gebed en het offer dat ze brengen, dat is eigenlijk hetzelfde als wanneer je vrucht mag dragen. Want uit het dragen van je kruis, zoals Christus dat heeft gedaan, en uit het dragen van offers, en dat kan dus ook zijn een financieel offertje, en uit het dragen van ook het gebed en het lof brengen, offers brengen, daaruit mag ook weer vrucht komen. En de vrucht is dan de hulp voor Radio Maria Ierland. Dus ik zou zeggen, pak die telefoon, bel onze vrijwilligers die klaar zitten in het belteam om uw telefoontje aan te nemen en geef gul. Geef gul. Geef. En we zitten inmiddels op de 53%. 18.665 euro. Nou, we gaan met procentjes omhoog. En dat is heel mooi om te zien. Laten we dit vasthouden. Ik zou zeggen, ieder kwartier in ieder geval een procent omhoog. Dat betekent dat er dus ieder kwartier, ik ben heel slecht in rekenen. daar ga ik me hier niet aan wagen. Geven. Bellen naar het belteam. En geven, alsjeblieft. 073-687-2000. Dan ga ik hier weer een mooi lied draaien. En we zijn bezig met ook allemaal liederen die aangevraagd zijn door de luisteraars. We lopen misschien wel een beetje achter dat mensen denken, ja, maar ik heb de mijne nog niet gehoord. Ja, we proberen inderdaad alles wel te draaien. We hebben hier een ander lied dat ook aansluit bij wat we net eigenlijk hoorden. Dat Pilgrims of Hope. Ik weet niet of het hetzelfde is eigenlijk. Misschien toch niet. Het heet Pilgrims Theme. Dus het thema van de pelgrim. En we gaan er naar luisteren. En dan kunt u intussen bellen naar 073-687-2000.

Het Pilgrim's Theme, dus het thema van de pelgrim. En ja, hij zong daar ook over. Hè. In het grotere plan van God, in de greater theme of scheme of things. Dat ja, ieder daarin ook natuurlijk zijn plek mag hebben. En nou, ieder van u heeft natuurlijk ook een plekje in dat plan om Radio Maria Ierland nog net weer een klein beetje meer te helpen. Dat is wat wij doen hier nu bij Radio Maria Nederland tijdens de Mariathon. 2 dagen. Het is al de laatste avond. Het zijn de laatste uurtjes zelfs waar we aan bezig zijn om een zo mooi en groot mogelijk bedrag bij elkaar te halen. We zijn inmiddels op de 54%. Ja, weer een procentje omhoog. 18.865 euro. Nou, dan zitten we toch ook al bijna op de 19.000, zou ik zeggen. Nog een goede 200, nee, minder natuurlijk. Zie je, ik moet me niet aan rekenen wagen. Maar u hoort het, nog een beetje. En we zijn bij de 19.000. En ik weet niet precies of we dan al bij de 55% zijn. Maar kijk, als we allemaal tot het einde wachten, dan lukt het misschien ook niet meer. Want we hebben wel meerdere lijnen hier natuurlijk die openstaan. Maar ja, we moeten toch maar net de voldoende ook vrijwilligers hebben die de lijn kunnen aannemen. Kunnen even met u praten, kort noteren. Dus ja, ik zou zeggen, pak gewoon nu uw kans en bel naar het telefoonteam, naar het belteam. En wie weet krijgt u Kim of Tom aan de lijn of Roger of wie zaten er nog meer? Ritien zat er ook. Dus er zijn echt voldoende luisteraars, vrijwilligers bedoel ik, die u graag willen spreken en dan van u willen horen welk bedrag u kunt doneren, kunt bijdragen om Radio Maria Ierland te helpen. Eens even kijken. Ik ga toch eerst nog weer een lied draaien. Dat we eventjes echt wat goed aan dat bedrag kunnen trekken. En dan zo direct. Ik heb dus straks beloofd dat er nog een klein interviewtje is met de Ierse monnik Dom David. Hij is zelf trouwens niet Iers, maar komt uit Amerika. Maar wat wou ik nou zeggen? Hij vertelt ook over de band tussen dat klooster van de Benedictijner monniken in Ierland en onze Radio Maria Nederland. En dat ga ik dan zo direct aan u laten horen. Maar eerst nog een lied. En dan heb ik hier, wat heb ik hier allemaal staan voor liederen? Madre de Dios. Nou, onze moeder. Ik denk dat dat ook zeer gewaardeerd zal worden. We gaan er naar luisteren. En dan kunt u dus eventjes bellen. Want ik denk dat het eten, een toetje is denk ik ook inmiddels wel op. Misschien een kopje thee erbij. En dan pak die telefoon en laat ze bij het belteam gewoon even lekker zweten. 073-6872-000.

Ja, dat is Madre de Dios van de Banda de Música de la Cruz Joya de Sevilla. Ik weet het niet helemaal zeker, maar ik heb het idee dat dit een van de liederen is. Zo, het klinkt alsof het bij een processie waar toch ook wat melancholie in zit, wordt gespeeld. Ik hoop dat het toch het lied was wat bedoeld is geweest. Ik heb hier een ander lied klaarstaan wat ik graag voor u wil draaien. En dat is You Raise Me Up. Nou, het lied is denk ik wel bekend. You Raise Me Up. Hè? Ja, u tilt mij op. Het is eigenlijk een lied wat niet per se een gelovige inhoud heeft. Maar dat kun je er zeker van maken. Hè? U tilt mij op. En het is eigenlijk een van de herkenningsliederen die Celtic Women, en misschien zegt het u iets, een groep van Ierse zangeressen, die al heel lang bestaat en ook steeds weer een nieuwe samenstelling heeft. Maar dat lied You Raise Me Up is eigenlijk altijd wel een van hun herkenningsliederen geweest. En ik dan denk, die ga ik nu voor u draaien. You Raise Me Up van Celtic Women. Om even in die sfeer ook weer van Ierland te komen. Want daar zijn we natuurlijk voor bezig. Voor Radio Maria Ierland. Waar ze echt geld nodig hebben. Dus om apparatuur te vernieuwen. Om te kunnen blijven uitzenden. Maar ook om bijvoorbeeld de verlenging van een licentie om uit te mogen zenden, moeten kunnen betalen. Wat ook een heel mooi bericht is eigenlijk vanuit Radio Maria Ierland, is dat zij ook lokale zenders, zoals Radio Maria Nederland in Maastricht en in Heiloo heeft, plekken hebben waar zij lokale zenders. Eentje is er al trouwens in de aartsbisdom Armand. Maar ook in de andere aartsbisdommen willen zij zo'n lokale zender oprichten. En dat betekent dat zij meer mensen erbij kunnen betrekken. Dat zij meer mensen kunnen bereiken. Want vanuit daar kun je dan nog verder weer uitzenden. Nou, en dat zijn allemaal zaken waar zij ontzettend graag hun schouders onder zetten. Maar dan is er wel geld nodig. Dus ik zou echt willen zeggen, bel naar het belteam hier bij Radio Maria. Om te zorgen dat we weer een procentje gaan klimmen. Ik heb nog geen nieuwe stand, dus ik weet het niet. We zaten op de 54% van dat totale bedrag wat Radio Maria Ierland eigenlijk vraagt. Nou, waar wij ons beste beentje voorzetten. Ik ga direct gewoon eens kijken wat de tussenstand is. Maar bel naar 073-687-2000 om uw bijdrage bekend te maken. En nou, wie weet wie u aan de lijn krijgt. En dan kunt u dus ook altijd een verzoeknummer aanvragen. En dit is dan dat lied You Raise Me Up.

0: Celtic Women met You Raise Me Up. Een van hun herkenningsliederen zou je kunnen zeggen. Ja, en inmiddels is hier weer in de studio komen wandelen onze priesterdirecteur.
1: Ik zie hier overal camera's hangen en volgens mij wordt ook alles gefilmd. Hè?
0: Oh, alles wordt gefilmd. Je bent nergens veilig. Ja. Nee hoor.
1: Ja.
2: Ja, inderdaad. Ja. Yvonne, hoe gaat het? Hoe staan we ervoor?
0: Nou, ik moet zeggen, net gingen we procentjes omhoog. Heel mooi. 52, 53, 54. Dat ging heel mooi. Nu heb ik al even niks meer gehoord. En het is inmiddels een klein half uurtje geleden dat dit doorgestuurd werd.
2: Dan ga ik eens even een paar meter verderop kijken. Of ze me wat informatie kunnen geven. Het laatste tussenstand was €18.865.
0: Ja.
2: Nou, een geweldig mooi bedrag. Maar dat betekent dat we richting de 20.000 gaan. En jij zei, dit was een half uur geleden.
0: Ja, zo
2: ongeveer,
0: okay,
2: zoiets, klein okay, half uur.
0: Iets minder.
2: Nou, dan gaan we eens even kijken of we al bijna die 20.000 gaan aantikken.
0: Ja, kijk.
2: Ik loop nu de gang in. En dat betekent dat ik even langs de kapel kom. Dat betekent dat daar de Heer staat uitgesteld. Dus dan praat ik even iets zachter. En dan loop ik even hier naar buiten. Voordat ik naar de redactiekamer ga. Oh, daar is Gert, die is alle planten aan het bijsnoeien. Ja, van de nood een deugd maken. Hè. Er moet vandaag natuurlijk hard gewerkt worden om geld in te zamelen. Maar tegelijkertijd wordt de studio even onder handen genomen. Hier zit Christina nog steeds druk in gesprek inmiddels. Of ze zit aan de telefoon. Maar het kan ook zijn dat ze zich zit te verschuilen dat ze niet voor de radio wil komen. Ik weet het niet. Maar goed, ik loop even door. Dan komen we bijna bij de redactiekamer waar het allemaal te doen is deze dagen natuurlijk. En ja, eens even kijken. Nou, ik zie dat hier Ritien die zit te bellen. En die kijkt heel vrolijk. Dus dat is goed nieuws. Ja, wacht even hoor.
3: Ik krijg zojuist een hele mooie donatie.
2: Van hoeveel?
3: Van, nou, €500. Dat is toch een hele mooie donatie.
2: Zo, €500. Dat is lang niet gek, nee. Dat is geweldig zelfs. Prachtig. Ja, wij waren heel benieuwd wat inmiddels de tussenstand is. Maar de tussenstandcomputer die staat hier uit volgens mij. Of weet Tom het? We gaan eens even bij Tom kijken. En ik zie hier Lissa. Lissa, heb jij nog mooie donaties gekregen? Elke donatie is mooi natuurlijk, maar vertel eens.
4: Ik had net een mevrouw aan de telefoon en ze belde voor de tweede keer vanavond. En ze zei van, ja, ik moest nog even wachten. En haar vakantiegeld was binnen. Toen dacht ze, nou, dan ga ik hem nog een keertje bellen. En die heeft net gebeld.
2: Kijk, en dat is meteen een hele goede tip voor alle luisteraars. Als het vakantiegeld binnen is. Ja, je kunt ervan op vakantie gaan. Maar je kunt ook zorgen dat Radio Maria in Ierland wordt geholpen natuurlijk. Of je kunt een deel aan Radio Maria Ierland geven en zelf op vakantie gaan naar Ierland. Dan kun je ook kijken hoe de kerk daar is en hoe het land is. Dat lijkt me helemaal goed. Roger, ben je nog blij, gelukkig? Gaat het goed?
5: Ik ben bij Radio Maria, dus ik ben altijd gelukkig en blij hier. En zeker tijdens de Mariathon. Mooie gesprekken krijg ik met de luisteraars en dat is ook heel mooi. En,
2: vertel eens even, wat voor gesprekken heb je zo al aan de telefoon?
5: Ik heb zojuist een gesprek gehad met een mevrouw die vaak naar het heiligdom in Heilo gaat. En dan daar de nieuwsbrief haalt en leest. En die ook verspreidt in haar eigen parochie. En zo de vreugde van Radio Maria kan delen met haar medeparochianen.
2: Ja, dat is mooi hè, dat er overal in Nederland zijn ook, we noemen dat dan ambassadeurs van Radio Maria. Die mee inderdaad het nieuws verspreiden. En nou ja, het is natuurlijk heel mooi dat we in Nederland ook steeds meer op meer plaatsen te horen zijn. Kim, ja, jij neemt net een hap van jouw appel. Net niet, je houdt je nog even in. Je dacht, oh, daar komt die meneer met die microfoon weer aan. Hoe gaat het?
6: Nee, het gaat eigenlijk, de laatste kwartier begint het weer een beetje aan te trekken. Dus vooral doorgaan allemaal.
2: Het was even wat rustiger. Ja, we hebben een wat langere mis gehad dan normaal. Want er was in Leiden, waar we net de mis hebben uitgezonden, waren meerdere doopsels. Nou, dat is natuurlijk heel mooi nieuws. Daardoor zijn we iets later weer op de radio gekomen. Maar het laatste kwartier gaat het goed? Ja, ik praat nu heel veel, maar ik hoor eigenlijk helemaal de telefoon niet gaan. Dus ik ga even de luisteraars oproepen om nu toch te bellen. En dan hou ik eens even de microfoon bij de telefoon, want dan hoort u hoe dat klinkt. Dat is het geluid waar Lissa ineens een brede glimlach van op haar gezicht krijgt. Nou, ik kan ook live opnemen. Ja, wacht, dat hoort even niemand. Even een ogenblikje. Ja, zeg het maar.
4: Ik denk dat het wel heel goed werkt. De eerste die belt, die heeft u dadelijk aan de telefoon. Dat maakt het wel.
2: Ja, ja. Nou, dan praat u dus rechtstreeks door de telefoon in de microfoon. We gaan eens even kijken of dat kan. Dus als u nu belt, 073 687 2000. Ja, dan ga ik het nog iets bonter maken. Als u nu belt voor €50, leg ik er €50 bovenop. Ja, dus ik ga nog even een verdubbelaar inzetten. Dus als u nu belt, 073 687 2000. En u doneert 50 euro, dan zal ik er zelf 50 euro bovenop doen. Ja, kijk eens aan. De telefoon gaat. We gaan eens even opnemen. Goedenavond met pastoor Pieter Zimmerman, Radio Maria. Met Lissa Brugmans. Ja, nou wordt het wel heel verwarrend. Ik heb nu de microfoon bij de telefoon. En dat betekent, ja, we hebben een extra telefoontje erbij gekregen ook. Maar er was een van de redactieleden, of die nu in de redactiekamer is, die belde. We gaan even door naar het volgende gesprek. Maar je moet wel iets doneren dan, Lissa. Ja. Goedenavond, wie hebben wij aan de lijn?
7: Melanie Dix.
2: Dag Melanie Dix. Hoe gaat het?
7: Goed.
2: Ja, je bent nu live in de uitzending, maar dat had je misschien wel begrepen.
7: Ik zie u.
2: Ja, en ik ben wel heel benieuwd of de luisteraars jou kunnen horen. Ik denk het wel, ik heb de microfoon nu tegen de telefoon aangehouden. Jij bent al een tijdje aan het luisteren vandaag, Melanie.
7: Ja, gisteren ook al.
2: Gisteren ook al. Wat maakt nou dat dit jou zo trekt? Waarom luister je en waarom ben je zo betrokken?
7: Maria kind, hè?
2: Kind van Maria.
7: Uit de Maria geboren.
2: Ja.
7: En door Maria gered.
2: En door Maria gered zelfs.
7: Ja, ik heb eerst een vliegelsteking gehad. En als het een half uurtje langer had geduurd, was ik dood geweest. En door Maria ben ik gered. En de rozenkrans.
2: Ja, wauw. Ja, dat is toch wel, dat is geen klein verhaal, nee. En zo horen we dat vaak bij Radio Maria inderdaad. Die ingreep van Maria, die is zo ontzettend krachtig. Ja, Melanie, ik zei net, degene die nu belt en een donatie toezegt, ik leg er 50 euro bovenop. Was jij dat van plan, of?
7: Ja, ik wou eigenlijk verviervoudig.
2: Wat zei je?
7: Ik wou verviervoudig doen.
2: Verviervoudig doen, nou, dat is helemaal, wel helemaal mooi. Dus dat, Rietien die zit hier klaar om het gauw op te schrijven. En die kijkt er heel blij bij, dus dat is heel mooi. Nou, geweldig, Melanie. Super. Ja.
7: Ja. Dat wil ik wel hebben, maar wordt dat ook in Heilo verkocht?
2: Het kapelbiertje gaat het over. Nog niet. Daar zal ik straks even over terugbellen hoe dat werkt. Ja? Omdat we nu live in de uitzending zitten, zal ik het straks even toelichten hoe dat werkt. Super bedankt Melanie en heel fijn jouw betrokkenheid. Ja, ik geef jou even terug aan Rietien, dan gaat zij nog het liedje opschrijven. Ja. Oké, we gaan nog eventjes door en dan ga ik weer terug naar de studio. Naar een prachtige bijdrage van 200 euro maar liefst. Kim, je had ook een mooie donatie nog?
8: Van 100 euro.
2: 100 euro, dat is niet gek. Dat is helemaal niet gek zelfs. Lissa, jij bent hier nou ook al vaker geweest, hè? En jij zit hier in een prachtig Iers groen. Ben je zelf ooit in Ierland geweest?
4: Ja, zeker. Volgens mij in 2004 ben ik in Ierland geweest.
2: En hoe kwam je daar? Met de boot of met het vliegtuig, maar wat bracht jou daar? Ja, ik ken Lissa een beetje, dus ik wist dat antwoord zou komen.
4: Ik ben inderdaad met Aer Lingus ben ik daar geweest, maar toen was het met een vriendin van mij. En toen op het laatste moment dachten we, we gaan een fly and drive doen. En het was toevallig Ierland.
2: En hoe is Ierland?
4: Ierland is heel mooi, het was lekker weer en we hebben veel gezien en daar hebben we ook naar de verschillende kerken, maar toen had ik het geloof nog niet zo gevonden. Dus dan ga je toch op een andere manier het bekijken. Dus het was dan een stuk armer dan hoe ik tegenwoordig de reizen beleef.
2: Dus het zou nog wel mooi zijn om een keer terug te gaan, denk ik.
4: Zeker een moeite waard, denk ik, om terug te gaan, ja.
2: Ja, het is natuurlijk een enorm rijk land als het om de kerk gaat, hè? Tom die probeert de dans te omspringen om op de radio te komen door mij te gaan filmen. En dan denkt hij, dan hoef ik niks te zeggen. Maar zo eenvoudig kom je er niet vanaf, Tom. Ik moet nu even om de camera heen gaan werken. Want anders krijg ik Tom niet te pakken. Tom, ooit in Ierland geweest?
9: Ik ben nog nooit in Ierland geweest, nee. Oh, je wel trouwens wel, ja, voor mijn werk een keertje. Ik ben in Dublin geweest. Ja. Oh jee. Ja, daar ben ik dan. Ja.
2: En was dat voor je werk? Dat was niet voor Guinness bier? Nee, dat was mooi meegenomen dat ze dat daar toevallig uit de tap laten komen.
9: Onlangs ben ik er dus achter gekomen dat de reden van het Guinness bier echt gewoon totaal naar slootwater smaakt. Dat heeft te maken met dat je echt Guinness bier hebt voor de Belgische markt. En dat is exportbier. En de rest van het bier is gewoon, ja, dat is de reden. Het smaakt echt gewoon, ja, ik vind het echt helemaal nergens aan smaken.
2: Dus het Ierse bier wat je in Ierland drinkt is niet lekker, of juist wel?
9: Nee, het goede spul gaat naar België, omdat ze in België anders ook niet aan de Guinness willen.
2: Oké.
9: Ze hebben het echt verdund voor de rest van de wereld, maar voor de Belgen hebben ze echt Guinness.
2: Nou, voor het onverdunde Guinness bier moeten we dus naar België, maar voor het geloof moeten we toch voorlopig nog even naar Ierland, want daar zijn we voor aan het inzamelen. Ja.
9: Euro, want ik vroeg net naar de tussenstand. 19.000 euro zijn we wel voorbij inmiddels, denk ik.
2: Oké, dus we gaan richting de 20.000. Ja, er kwam net een donatie van 100 euro. Er kwam een donatie van 200 euro. Ik heb beloofd dat ik er 50 euro bij zou doen, hè, dus die mag je er ook nog bij optellen.
10: Dat was voor vier dubbelagers, hoor.
2: Ja, de eerste 50 euro die zou bellen. Ja, ja, je moet hier bijna een advocaat in de arm nemen om te zorgen dat je niet ineens je hele bankrekening leeg is. Ja, ik doe dat zo een paar keer op een dag en voor je het weet ben je arm, hè? Ja. Ja. Wat zei ik, Jim?
6: Dat is heel je bankrekening leeg.
2: Ja, dat is heel je bankrekening leeg, ja, ja. Nou, we zijn er in ieder geval ontzettend blij mee. We zijn dus al over de, wat zei je net?
6: Ik denk dat we tegen de 20.000 aan zitten.
2: Tegen de 20.000, nou het is 21:50. We gaan door tot ongeveer 22:00. Ja, we hebben gezegd 35.000 euro is het bedrag dat Ierland vraagt. Maar het leek ons wel heel mooi als van dat bedrag wij ongeveer 25.000 euro binnenhalen. En dat moet toch eigenlijk wel te doen zijn. Dat betekent dat we nog 5.000 euro bij elkaar moeten verzamelen. Nou, dat is natuurlijk ontzettend veel geld. Dat weten we. Maar goed, alle kleine beetjes helpen. En als we samen de handen ineens staan, dan moet dat toch misschien wel gaan lukken. Yvonne, ja, ik ben nu weer in de studio. Heb je een beetje meegekregen hoe het ging in de redactieruimte?
0: Ja, zeker. Heb ik het gehoord.
2: Was het al wat te volgen? Een beetje te volgen? Want er werd gebeld. En ik weet niet of dat telefoongesprek goed te volgen was.
0: Nou, de luisteraar die hoor je niet zo goed. Maar dat is ook niet zo heel erg. Dus,
2: nee, maar wel een beetje.
0: Wel een beetje,
2: ja, het was even een experiment. Want we hadden de microfoon tegen de telefoon aangeduwd.
0: Het zijn gelukkig ook luisteraars die we vaker mogen spreken. Omdat ze bellen om mee te bidden bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld bij de Rozenkrans en zo.
2: Melanie Dix, natuurlijk een van onze bekende luisteraars. Ja, fijn, mooi. Nou, Yvonne, je hebt het gehoord. We zijn de 20.000 waarschijnlijk net voorbij.
0: Geweldig, eens kijken of het al gestuurd is. Nou, natuurlijk, ik heb nog niet officieel de stand doorgekregen, maar dat zal zo wel komen.
2: Ja, het zal
0: maar
2: zo
0: dat
2: komen.
0: Zou prachtig zijn als we de 20 voorbij zijn. En dan is het natuurlijk op naar die 25, toch?
2: 25, ja. Ik denk dat dat een heel mooi streefbedrag is. Dan hebben we maar liefst 25 van de 35 die Ierland graag wil hebben. Hebben wij geregeld. Nou, ik hoorde van Radio Maria Spanje dat ze ook een mooie bijdrage leveren.
0: Okay.
2: Dus dan gaan we ervan uit dat die het aanvullen verder. En dan hebben ze toch al het geld wat ze willen hebben.
0: Ja, ja.
2: Dan kunnen
0: voor
2: ze flink vooruit.
0: Voor al die hoognodige, hè? Want het is echt niet alleen maar van, nou ja, het is zo fijn om wat extra geld te hebben. Nee, het is gewoon hoog nodig.
2: Het is, ja, ze hebben ook verteld, ze moesten de hoe zeg je dat? De licentie.
0: De licentie
2: moesten ze verlengen.
0: Ja.
2: Ja, dat gaat om honderdduizenden euro's soms, hè? Als dat voor 10 jaar is.
0: Dat is.
2: Is dat heel veel geld, heb ik begrepen?
0: Ik had begrepen.
2: Ja, oh.
0: Dat het.
2: Je hebt er een bedrag bij?
0: Nou, volgens mij hebben wij in de mail te horen gekregen dat dat 20.000 euro is.
2: Oh, okay.
0: Dus dat is gelukkig niet.
2: Oké, maar dan zouden we dus die.
0: 100.000 euro's. Okay. Maar het is natuurlijk 20.000 euro, want ze moeten het wel in één keer betalen.
1: Ah, zo.
2: Ja. Dus in één keer voor 10 jaar 20.000 euro.
0: Ja, precies.
2: Okay.
0: Ja.
2: Ja, ik begreep dat in Nederland nog veel hoger is, die bedragen. Maar goed, 20.000 euro is een hele hoop geld. En als wij ze daarbij kunnen helpen, dan zijn ze toch wel heel
0: bovendien,
2: goed.
0: Want dit is dan om gewoon uit te mogen zenden. Maar zij zijn nu sinds heel kort ook, dat noemen ze dan het platform van de DAP, mogelijkheden om via DAP uit te zenden. En dat is een jaarlijks bedrag van 20.000 euro. Dus
2: ook nog.
0: Dat. Ja, ja. Maar het geeft ze dus de mogelijkheid om veel meer luisteraars te bereiken. Omdat ze nu internetradio zijn. Ja goed, dat kun je wel krijgen. Maar als je gewoon, zeg maar via DAP Plus zoals wij dat doen.
2: Ja, dat
0: dan kun je gewoon
2: je
0: radiootje neerzetten. Ja, en dan kun je gewoon de hele
2: meeste,
0: dag luisteren.
2: De meeste mensen luisteren toch via de radio. Via de digitale radio.
0: Ja.
2: Ja. Dus dat gaan ze nu uitbreiden.
0: Ja.
2: Nou, super fijn. Zullen we nog even de mensen laten bellen? 073-687-2000.
0: Absoluut.
2: En ik vermoed dat ook nog wel een liedje is aangevraagd, Yvonne.
0: Oh, we hebben er nog een heleboel klaarstaan. En eens even kijken, waar was ik ongeveer gebleven? Ja, ik heb hier een Halleluja klaarstaan. En dat is wel leuk, want iemand die eigenlijk zeer geregeld nu meebidt bij de Rozenkrans, die vroeg een Halleluja aan. Maar ja, er zijn er natuurlijk zoveel. Dus we hebben een Halleluja van Hendel uitgekozen. En ik hoop dat
2: dat de
0: goede is. Om die gaan we dan nu spelen. Maar iedereen heeft natuurlijk dan de gelegenheid om te bellen naar het belteam 073-687-2000. En op naar die 25.000. En daar hebben we dus nog een uur en een kwartiertje voor. Maar er valt nog wel een uur en een kwartier, zeg maar. Goed,
2: ja, ja, ja, om 10 uur moeten we toch compleet gaan bidden.
0: Dan gaan, dus... Okay.
2: Goed, wij laten de mensen bellen.
0: 073-687-2000.

En dat was het Halleluja van Händel. En wat ik al zei, ja, er zijn zoveel Halleluja's. Natuurlijk ook van Cohen bijvoorbeeld. En dat wordt ook wel vaker aangevraagd. Nou, misschien komt die ook nog wel voorbij. Maar we zijn zo ontzettend blij met dat u belt en dat u gaat, dat u doneert. En we hoorden het net, we zitten zo rond de 20, misschien zelfs al eroverheen. Nou, dat gaan we zo direct ook nog wel horen. En we zijn dus bezig om naar de 25.000 te gaan. En dan hebben we zo'n mooi groot deel al van het bedrag wat Radio Maria Ierland heeft gevraagd. 35.000 euro. En u hoorde onze priesterdirecteur ook zeggen. Spanje die is ook bezig om voor Radio Maria Ierland in te zamelen. Nou is het zo dat wereldwijd, het is toch goed om dat misschien nog eventjes uit te leggen. Wereldwijd houden dus alle Radio Maria stations over de hele wereld een mariathon. En dat is in de maand mei, dat kan net even iets eerder. Wij zijn dit jaar een beetje laat in de maand mei. Voor een ander Radio Maria station. Dus Ierland zelf heeft ook een mariathon gehouden. En die hebben dat onder andere gedaan voor, ik heb dat geloof ik ergens genoteerd. Ik had dat op de website gezien. Ze hebben dus onder andere voor Moldavië, voor Libanon was het, voor nog een paar andere plekken in het Midden-Oosten hebben zij hun mariathon gehouden. Dus zo probeer je elkaar eigenlijk te steunen, te versterken. En ik hoorde volgens mij Lissa het ook zeggen, dacht ik. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Misschien heeft iemand anders het gezegd. Dat als familie help je elkaar. En dat zijn we. We zijn een grote familie van Radio Maria. En we zijn natuurlijk zo verbonden met het lichaam van Christus, waar we zelf deel van mogen uitmaken. Maar dat is ook die Radio Maria stations, die zijn zo met elkaar verbonden, dat we het graag doen. En wij hopen natuurlijk dat u als onze luisteraars ook heel graag Radio Maria Ierland helpen. En dat geld ook mede willen ophoesten is niet zo netjes woord misschien, maar willen opbrengen om Radio Maria Ierland dus te steunen. Ik ga voor u gewoon meteen weer muziek draaien. Want dan kunt u gaan bellen. Want dat is eigenlijk de manier om het te doen. Als u doneert, laat het ons weten. Want u kunt natuurlijk via de website doneren. Dat is heel makkelijk. U klikt dan op de website aan de rechterkant een plaatje aan van de Mariathon. Dan komt u op de donatiepagina. Nou, dat is natuurlijk heel makkelijk. U vult het in en wij zijn ongelooflijk blij. Alleen wij kunnen dat niet zo snel checken. Dus bel toch even naar het belteam, zodat u aangeeft, ja, ik heb net dat of dat bedrag gedoneerd. En u kunt ook eventueel via WhatsApp laten weten van, nou, ik heb dit of dat bedrag gedoneerd, want ik wil niet bellen, of het lukt me niet, of ik kom er niet doorheen. Nou, allemaal mogelijk natuurlijk. Maar als u zegt van, ik doe dat toch. Ik doneer. Laat het ons alsjeblieft weten. Dan kunnen we die stand dus bijhouden. En dat is ontzettend leuk. Het is altijd heel spannend. Hè? Hoe later op de avond, hoe spannender het wordt. Want ik zei, we hebben nu nog ruim een uur de tijd. Om dus aan die 25.000 hebben we nu gezegd. Hè? We mogen eroverheen gaan natuurlijk. Maar laten we zeggen 25.000. Dat we daar aankomen. Bel naar 073-687-2000. En offer, geef met een blij hart. 073-687-2000. En ik ga voor u draaien een Agnus Dei door Michael Smith gezongen.

0: Ja, en het zult het misschien niet helemaal geloven, maar toch heet dit het I News Day, gezongen door Mike W. Smith. Ja, we zijn hier dus met de Mariathon bezig voor Radio Maria Ierland, waar ze ontzettend graag nog meer mensen willen bereiken om het geloof te ondersteunen, of de mensen te ondersteunen, zo moet ik het zeggen, in hun geloofsleven, in hun gebedsleven, zoals eigenlijk elk Radio Maria station dat probeert te doen. En ja, daarvoor is er natuurlijk best heel veel nodig. En dat hebben we gehoord. Ze vragen daar 5.000 euro. Wat zeg ik nou? 5.000? 35.000 euro. Gelukkig hoeven we dat niet helemaal in ons eentje op te brengen als Radio Maria Nederland. Maar wel, mijn verhaal van net namelijk heb ik niet helemaal afgemaakt. Alle Radio Maria stations over de hele wereld, die doen dus hun best om voor een ander Radio Maria station in te zamelen. Maar er zijn er heel wat die meerdere projecten eigenlijk ondersteunen. Dus Radio Maria Spanje zamelt ook in voor Radio Maria Ierland, maar ook nog voor andere radio's. Nou, in Nederland kiezen wij eigenlijk altijd één ander radiostation. Wij denken dat is ja, te behappen, dat is overzichtelijk, dat is beter haalbaar. Dus vandaar. En dat betekent dus dat wij wel een heel groot deel van dat bedrag voor Radio Maria Ierland bij elkaar hopen te krijgen. Daar gaan ze voor de 35.000 wat ze nodig hebben. En wij hopen dus bij de 25.000 te komen. Ik ben nog een beetje aan het wachten op inderdaad de huidige tussenstand. Maar ik ga er maar van uit dat er zo druk gebeld wordt. En ik zou zeggen, blijf het proberen. Hou ze daar gewoon lekker aan de praat, aan de lijn. Dat elke vrijwilliger gewoon zo druk bezig is om uw telefoontjes te beantwoorden, dat ze dus niet eens tijd hebben om even de tussenstand door te geven. Maar die komt heus zo direct. Het nummer is 073-687-2000. Ik had u ook beloofd dat ik nog een kort interviewtje zou laten horen. En dat is het tweede interviewtje dat ik heb mogen houden met Dom David. Dom David, dat is dan de naam zoals de Benedictijner monniken worden aangesproken. Dom, ja, ook wel pater zouden wij misschien zeggen. Ik vind het leuk om u ernaar te laten luisteren. Het is eerder opgenomen, dus u hoort dus een opname. En ik zal op een paar plekken een korte uitleg, een korte vertaling geven. Ik ga het niet helemaal allemaal letterlijk vertalen, maar toch wel toch eventjes zo tussendoor. En dan horen we ook de toewijding van deze monniken om juist voor Ierland veel te betekenen. Ja, we zijn in gesprek, of we hebben eigenlijk aan de lijn Dom David. Hij is Benedictijner monnik in Ierland, in het klooster van de enige monniken die zich toeleggen op altijd durende aanbidding. En we hebben in een ander gesprekje voor deze Mariathon hebben we al gesproken over het klooster. Maar nu ga ik hem vragen wat hij weet van Radio Maria Ierland. Ik onderbreek mezelf eventjes. Want dit is dus die opname. En ik zeg daar dat het de enige monniken zijn. Maar ik bedoel te zeggen dat het enige Benedictijner klooster is van dus van Benedictijnen, dus van de de mannentak van de Benedictijnen, die inderdaad het charisma van de altijddurende aanbidding hebben. En ook de connectie met Radio Maria Nederland. So, Don David, I already explained to the listeners that we spoke on being a monk in Ireland in this monastery of the Benedictine monks. And I'm very curious because we are collecting money for Radio Maria Ireland. Do you know it? What do you know about it?
1: Of course. So we have some good friends at Radio Maria here in Ireland. A couple of times in the past, we've had the privilege of going to them and having a few interviews as well. Particularly last year, when Ireland was being consecrated to the Sacred Heart, Radio Maria invited us for that because we had a certain degree of involvement in the consecration of Ireland to the Sacred Heart. And so we had the privilege of going to them and having a few interviews about the Sacred Heart, and of course trying to spread that devotion throughout Ireland.
0: Yeah. Dom David vertelt dus dat onder andere de connectie met Radio Maria Ierland die zij hebben vanuit het klooster is onder andere afgelopen jaar geweest dat ze diverse keren zijn geïnterviewd, omdat Ierland is toegewijd aan het Heilig Hart vorig jaar. Dat is een devotie die een rijke traditie heeft in Ierland, maar ook een beetje weggezakt is. Radio Maria Ierland, maar ook de monniken die daar veel aan hebben bijgedragen, hebben dus die devotie opnieuw weer leven ingeblazen. En inderdaad, Ierland toegewijd aan het Heilig Hart. En dat vertelde hij dus, dat daar inderdaad daarom eigenlijk zij uitgenodigd waren om voor Radio Maria te spreken. And do you know if many people know it, listen to it?
1: That's a good question. Well, to tell you the truth, partly because I'm a monk and I don't have too many interactions with people, I don't know. But I would hope so. I would hope so. But unfortunately, I'm probably not the best person to ask.
0: No. Yeah. We hope, of course, that Radio Maria Ireland has a lot of listeners. And ja, ik vraag hem eigenlijk of hij weet of er veel mensen naar Radio Maria luisteren. En terecht zegt hij, nou ja, ik hoop het van harte, hè, want ze doen geweldig goed werk. Maar ja, als monnik heb ik daar geen kijk op. Ik weet het niet. Dus zij luisteren zelf niet naar Radio Maria. Dat valt niet binnen hun, ja, binnen hun missie, binnen hun spiritualiteit. Dus daar kan hij geen antwoord op geven. We try to contribute to that, so that they can maybe expand or maybe get more listeners to listen to them. My colleague Tom had already been in contact with you, and maybe it's nice for you to tell how this came about.
1: Right. Well, sometime last year, Tom contacted us because we have a little shop at our monastery, and we specialize in this, in particular in making rosaries. And Tom contacted us, asked if he could buy some of our rosaries. And not only that, but also if we could make a special model for Radio Maria Netherlands. And of course, we were happy to do that and happy to make the rosary for all of you and for your listeners and for your customers. And since then, we've been able to keep in touch and keep providing rosaries. Been able to pray for you all as well.
0: Ja, wat ik vraag aan Dom David is dat er dus contact is tussen Tom, onze promotiemedewerker hier bij Radio Maria Nederland, en het klooster waar dus hij ook monnik is. En hij legt uit dat het komt doordat er contact is gezocht vanwege de rozenkransen die zij maken. Ze hebben een kleine winkel waar ze diverse religieuze items ook maken. Onder andere de rozenkrans. En hij gaat nu direct uitleggen waarom die rozenkrans zo bijzonder is. En bij Radio Maria Nederland hebben wij dus gevraagd of deze rozenkransen ook voor ons gemaakt kunnen worden. En voor ons betekent natuurlijk voor uw luisteraar. Er zijn zeker luisteraars onder u, die hebben hem al. Het is een hele stevige, met een groot Benedictijner kruis eraan. Of Benedictijns kruis eraan. En het is voor de monniken dus ook heel belangrijk werk om dit te doen. En hij zegt, we zijn heel blij dat we dat kunnen doen voor jullie luisteraars. En daarbij ook inderdaad bidden voor jullie en voor jullie luisteraars. En de beautiful rosaries, what is special about them?
1: Right, so, well, there's actually lots of things that are special about them. I would say one notable thing is they're made from paracord, so from the cord that often military people use with their parachutes. So they're quite strong. But then the other thing is there are metal beads on it, but there are two knots in particular. And the two knots are at the beginning of the rosary. And the knot on there whatever direction you turn it, the threads are always crossing each other to make a cross.
0: Mm-hmm.
1: And there's a beautiful story behind how this knot was created. Basically, a monk was trying to tie a knot, and the devil kept on coming and untying it.
0: Mm-hmm.
1: And so he asked Our Lady, "What do I do?" So she teaches him how to make this knot, which has a cross. And whichever way you look at it, it creates a cross.
0: Ugh.
1: And so the devil couldn't touch it because it had the cross everywhere.
0: Yeah.
1: And then not only that, as you create the knot, you actually tell the different ways that the thread goes in and out of itself.
0: Mm-hmm.
1: You actually tell the story of salvation. And you basically trace the map of the spiritual life just with this single knot. And so that's really what makes it special, is those knots at the beginning.
0: So what you say is that every time that a monk is making this rosary, it's done in prayer, actually.
1: Yeah, yeah, absolutely.
0: Yeah. And then, yeah, what Benedict... Wat Dom David inderdaad vertelt over de rozenkrans is dat hij dus heel stevig is, omdat hij is gemaakt van het koord, van het parachutekoord, wat ook militairen gebruiken. Er zitten metalen kralen aan. Het is echt een hele... Ik kan hem helaas niet hier laten zien op de stream. En ik heb het idee dat u ook nu naar iets anders kijkt als u de stream aan heeft staan. Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar het is dus een heel stevig koord. De kralen zitten eraan, maar wat het heel bijzonder maakt is dat de eerste twee grote knopen, dus na het kruis en na de eerste drie weesgroetjes en onze vader, dat die knopen heel bijzonder zijn. De monnik die dat in eerste instantie mee bezig was en probeerde om een wel wat dikkere knoop te maken, dat lukte maar niet. En iedere keer kwam eigenlijk zeg maar de duivel ertussen en die haalde die knoop uit elkaar en het wilde maar niet lukken. Dus op een gegeven moment is het verhaal, vroeg deze monnik: "O moeder Maria, wat moet ik toch doen? Kunt u mij niet helpen?" En moeder Maria heeft hem geleerd hoe hij die knoop zodanig moet maken dat de draad als het ware steeds op zo'n manier loopt dat het elkaar dus kruist. Dus en dat op welke kant je er ook naar kijkt, naar die knoop, dat je constant een kruis ziet. Van dus de draad zelf, die steeds kruislinks, als het ware, onder en boven elkaar gaat. En dat is steeds een kruis. Dus de duivel, die kon daar gewoon niets meer aan doen, want het is een kruis. En dat maakt dus deze rozenkrans echt heel bijzonder. En hij vertelt er ook bij dat bij het maken van zo'n rozenkrans herdenkt eigenlijk ook degene die dat maakt en die knoop dus steeds maakt en in en uit zeg maar steekt. Het verlossingswerk van Christus. Dus hoe, hoe eigenlijk die geschiedenis, die verlossingsgeschiedenis is. Dus het is het maken van de rozenkrans is ook echt in gebed. Benedictine cross.
1: Yeah, Benedictine crosses are very, very powerful. Such beautiful crucifixes as well.
0: Now I think the listeners are also very happy with this rosary, because I think the first batch was gone before we knew it.
1: We're happy to do it. That's great.
0: Yeah. Is it also one of the ways to earn a little bit money?
1: Yeah, so our gift shop is one of the main ways that we support ourselves. And in addition to, of course, being a religious institute, we do fundraising. But then, as far as our own efforts, it's out of that gift shop.
0: Yeah. On the road. Ja, we zijn aan het luisteren naar een heel kort gesprekje wat ik heb gehad, ook met Dom David, over de rozenkrans, heeft hij net verteld. En inmiddels komen dus Tom en de priesterdirecteur weer binnen. Terecht natuurlijk, ik snap dat jullie aan de bel willen trekken. Ik hoop dat ik dit heel even mag afmaken, want hij vertelt dus net over die de rozenkrans die wij ook voor onze luisteraars hebben besteld daar. En die de luisteraars dus ook bij Radio Maria Nederland kunnen krijgen, in Ierland gemaakt, over de bijzondere knoop, hoe sterk het is, over dat grote Benedictijns kruis wat daaraan hangt. Hij zegt, is toch een krachtig middel, hè? Dat is, mag je dat zo zeker zien. En hij heeft dan nog één laatste boodschap voor de luisteraars, dus die wil ik toch heel graag nog even laten horen, als jullie dat goed vinden. En dan gaan we
2: direct. Wat ik even tussendoor zal zeggen.
3: Wat ik even tussendoor zal zeggen, Yvonne. We gaan straks een bijzonder cadeautje weggeven aan een volgende donateur. Dat is alvast een.
0: Een teaser.
3: Even om de mensen te prikkelen. Een
0: teasertje. Want.
3: Maar eerst even de boodschap.
0: Ik maak even dat gesprekje af en dan gaan we daarmee verder. Nog een heel klein stukje.
1: Well,
0: people can also look at the website themselves, but for the rosaries, it's easy if they ask Radio Maria Netherlands, of course. Dan David, is there something maybe you would like to say to the listeners, something that is on your heart?
1: Yeah, well, stay close to our Lord in the Blessed Sacrament. He won't fail you, and there's a lot that you can learn in adoration. When our Lord says in the Gospel of Matthew, when he says, "Learn of me, for I am meek and humble of heart," the place that you'll learn that is adoration. So stay close to him. Stay close to him.
0: Yeah. Nou, wat inderdaad Don David als laatste zegt. Ik vraag hem, heeft u nog een bijzondere boodschap voor de luisteraars? En hij zegt heel mooi, heel liefdevol, zegt hij, blijf dicht bij de Heer. Blijf bij hem. Hij zal je nooit teleurstellen of laten vallen. En je kunt zoveel leren in de aanbidding. En dan verwijst hij naar Matteüs 11, waarin de Heer ook zegt, leer van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En hij zegt, in de aanbidding, daar leer je dat. Dus hij heeft een prachtig mooie laatste boodschap. En daarmee, en toen hebben we het gesprekje ook afgesloten met elkaar te danken. En dan ga ik nu gauw de microfoon openzetten van onze priesterdirecteur. Want die staat te popelen hier.
3: Nou eigenlijk wel een beetje, ja. Ik wilde even komen vertellen dat de donaties wel echt goed gaan. Ik weet niet of jij de laatste tussenstand nog hebt doorgekregen.
0: Nou, ik heb hier een tussenstand en die wou ik...
3: Ja, we zijn inmiddels de 22.000 voorbij. Dus deze is alweer een beetje verouderd. De laatste tussenstand die jij kreeg was... Oh, nou, wordt nu getypt trouwens. Dus die wordt nu opgestuurd. En het wordt trouwens op YouTube nu ook uitgezonden. U kunt thuis meekijken.
0: Het wordt heel
3: spannend.
0: Je kunt het wel.
3: Dus 22.085 euro. Ja, dat gaat toch wel echt heel goed.
0: We zitten op de 63%, jongens.
3: We hebben nog drie kwartier te gaan. Ja, we hopen wel echt op die 25.000 euro. Hè?
0: Ja,
3: ik zei net al even tussen de bedrijven door. Ik zeg van, we hebben een bijzonder cadeautje wat we gaan uitreiken. Ja, dat mag ik toch wel zo noemen. Want we hebben de afgelopen 50 dagen natuurlijk elke dag de paaskaars gebrand.
0: Oh.
3: En de volgende luisteraar, de volgende donateur die nu belt. En ik zal even naar de redactieruimte lopen. Want dan kunnen we ook horen of er gebeld wordt. De volgende donateur die krijgt de paaskaars die de afgelopen 50 dagen bij ons in de kapel heeft gebrand. En dat niet alleen. Het is zelfs zo, als u de paaskaars krijgt, dan krijgt u ook een kopje koffie bij ons. En dan krijgt u een keer een rondleiding door de studio. Dus dan wordt u uitgenodigd om een keer naar Den Bosch te komen. En dan krijgt u die prachtige paaskaars mee naar huis. Goed, we gaan eens even luisteren of er geïnteresseerden zijn. Degene die nu bellen, de eerste beller die we nu horen overgaan, die ontvangt deze prachtige paaskaars met een kopje koffie op de studio. Nou, ik ben heel benieuwd. 073-687-2000 voor deze prachtige paaskaars. Lissa, wat zie je erop staan?
4: Ik zie het jaartal erop staan, 2026. En ik zie het Lam Gods.
3: Correct. Ja, correct. Goed gezien. Ja, je ziet inderdaad altijd het jaartal erop staan. Je ziet ook de vijf wierookkorrels. Dat zijn de vijf nagelen. Hè, de vijf wonden van Christus. Deze persoon gaat hem winnen. Lissa Brugmans neemt hem op. Of wie is als eerste? Ja, we hebben een winnaar.
5: Nou, gefeliciteerd. Ja. De trotse eigenaar van de paaskaars. Oh, echt waar, zegt mevrouw?
3: Ja? Oh, geweldig. Ja. Ja.
5: Ze vindt het echt. Ik geef
3: even de vaste. Ja. Oh ja, ik krijg nu even mevrouw aan de telefoon. Dat is altijd even een uitdaging hoe we dat dan op de radio krijgen. Goedenavond, mevrouw. Ja, wat mooi. U hoorde op de radio dat de paaskaars werd uitgedeeld. Ja, u bent de gelukkige winnaar. Ja. Nou, ik ben heel blij dat u zo blij bent. En u weet, u bent ook uitgenodigd voor een kopje koffie op de radio. Of niet op de radio, maar bij de radio, in de studio. Wij drinken op dinsdagochtend altijd samen koffie, maar het kan natuurlijk ook een keer op een ander moment. Dus is dat mogelijk om een keer naar Den Bosch te komen?
6: Ja.
3: Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Ja. Nee, dat lijkt me uitstekend, met de valies. Nou, ik ga de telefoon teruggeven aan Lissa Brugmans. Die gaat alle gegevens noteren, dat het niet verloren gaat. En dan mag u binnenkort de paaskaars mee naar huis nemen. Ja, geweldig, geweldig. Nou, proficiat. Tot ziens. Ja, er was net een meneer die net iets te laat belde en die heeft hem dan niet gewonnen. Ja, dan moeten we toch eigenlijk wel een troostprijs bedenken. Ja. Oké, hier is Ger, die heeft een heel mooi alternatief. Er was een meneer die belde net te laat, maar wat zullen we hem geven?
7: Ik stel voor dat die meneer een hele mooie rozenkrans krijgt.
3: We geven een prachtige rozenkrans cadeau. Ik ga hem een mooie rozenkrans geven. Ja. Een prachtige rozenkrans voor meneer. En een prachtige rozenkrans voor meneer, gemaakt door de monniken in Ierland. He, laten we dat niet vergeten. Oké, okay. Nou, ik pak nog even de volgende telefoon aan. Goedenavond, meneer. Ja, ja, dat klopt. U bent nu even in de uitzending.
8: De broeder Leo, eigenlijk. Ik ben altijd een trooster geweest.
3: Oké, okay. Ja. En u bent ook een trouwe luisteraar van Radio Maria, begrijp ik.
8: Nee, dat is erbij. Dat is
3: oh, dat is erbij gekomen.
8: Ja, daar heb ik niet genoeg geld. Ik heb projecten in project dat gaat nou lopen in India.
3: Oké, in India, ja. Ja. Maar u wilde toch ook Radio Maria in Ierland steunen, begrijp ik?
8: Ja,
3: gelukkig. Ja, mooi.
8: Ik heb net een brief gekregen van Niva.
3: Ja.
8: Een kerk in Noord is een vaste klant bij mij.
3: Oké.
8: Die moet ik ook nog. En daar is Radio Maria ook nog bij.
3: Ja, dat loopt wel op dan allemaal. Ja. Nou, we zijn erg dankbaar in ieder geval dat u ook ons wil steunen. En zoals gezegd, u krijgt dan een mooie rozenkrans. Proficiat. Ja. Ik geef u weer terug aan Roger van het belteam. Hè? Goed. Nou, het is wel het uurtje van de geluksvogels. En een prachtige paaskaars en een van de hele mooie rozenkransen. Waar we overigens net het verhaal van hebben gehoord. Hè? We hebben net op de radio het verhaal gehoord van hoe de rozenkransen worden gemaakt. En daar gaat echt wel heel veel tijd in zitten. En het is ook een biddend gebeuren. Hè? Dus die rozenkransen worden biddend in elkaar gezet. Els, hier komt het allemaal zo'n beetje samen. Ben je tevreden?
9: Ja, het gaat toch nog redelijk snel. Dus helemaal goed. En mensen zijn goed bezig.
3: Ja, we zijn de 22 voorbij. We hopen de 25 te gaan halen. Ierland had gevraagd om 35. Maar we dachten, als we nou 25 halen, dan zijn we heel dik tevreden. Gaat dat lukken, denk je?
9: De 25, ja, zeker. Nou, het is 29 en 2915 euro nog nodig. Dus als we dat dan even in deze drie kwartieren 40 minuten nog even doen, helemaal goed.
3: Ja, het moet eigenlijk wel gaan lukken, ja. Maar goed, we zijn er nog niet. Het is natuurlijk nog een hoop geld. Ik denk dat Kim heel blij wordt als er nu gebeld wordt. Als er nu gebeld wordt, dan zal ik ze even de microfoon bij de telefoon houden. Dan hoort u dat de telefoon overgaat. Dat is het geluid waar iedereen heel vrolijk van wordt deze dagen. En Kim, die moet wel heel snel opnemen, want anders is iemand haar voor natuurlijk, Kim. Ben jij een beetje van het snelle opnemen?
10: Ja, dat kan ik wel.
3: Ja, sneller dan je schaduw.
10: Ja.
3: Nou, mooi om te horen, Kim. Kim, ik hoorde van meerdere mensen van het belteam dat ook luisteraars ook wel vaak een kort getuigenisje geven. Of dat ze zeggen wat ze van de radio vinden. Heb je dat ook meegemaakt of niet?
10: Niet zozeer een getuigenis, maar wel een mevrouw die vanavond aan het werken was op een pontje in de buurt van Venlo. En tijdens, zij bestuurt het pontje. En tijdens haar werk bidt ze heeft ze dus tijd om de rozenkrans te bidden en ook Radio Maria heel veel te luisteren. Dus dat is eigenlijk wel tijdens haar werk een moment van bezinning.
3: Wat mooi, dus op het pontje wordt zelfs gebeden. Ja.
10: Dus dat vond ik wel een mooi verhaal en voor de verder geen getuigenissen. Nee.
3: Dus als u het pontje bij Venlo pakt, dan kan het zijn dat u niet hoeft te betalen omdat de mevrouw de rozenkrans aan het bidden is en dat u zo over kunt. Ja. Nee, maar het is natuurlijk prachtig om te horen, ja. In de buurt van Venlo. Ja, we horen de hele dag door eigenlijk van die kleine mooie verhaaltjes, hè, van luisteraars en het belang van Radio Maria voor de luisteraars thuis. Nou ja, dat is natuurlijk in Ierland niet anders, hè. In Ierland heeft Radio Maria diezelfde functie als wij hier in Nederland ook hebben. Namelijk om gewoon het geloof, hè, de kerk in de huiskamers te brengen. Ger, hoe gaat het?
7: Ja, volgens mij gaat het helemaal goed. Ja, we zitten volgens mij over de 2 of 23.000 inmiddels.
3: 22.000, ja, we zijn er nog niet, maar het gaat wel goed. Ik zag dat jij de tuin aan het opknappen was in de tussentijd.
7: Er zitten zoveel mensen in het belteam hier dat ik me op een andere manier nuttig heb gemaakt vanavond. Ik heb de patio helemaal schoon gemaakt. En ik heb de voortuin ook schoongemaakt, omdat over 3 weken daar de vrijwilligers barbecue is. En dat moet er een beetje netjes uitzien. We zijn er nog niet, maar het ziet er al veel beter uit dan het begin vanavond. Dus.
3: Heel goed, heel goed. Ja, binnenkort de vrijwilligersbarbecue inderdaad. Ja, kijk, we zoeken natuurlijk altijd nog vrijwilligers, hè. Dus als u denkt, ik zou ook wel iets voor Radio Maria willen doen, dan kan dat natuurlijk altijd. Dan moet u even bellen, hè, tijdens werkdagen. Els, van hoe laat tot hoe laat?
9: Tussen 10 en 12.
3: Ja, tussen 10 en 12. Of u kunt even een mailtje sturen naar info@radiomaria.nl. En dan kunnen we een keer een afspraakje maken. En dan gaan we eens kijken of er misschien ook voor u vrijwilligerswerk klaar ligt hier bij Radio Maria. Goed, ik ga weer even terug naar de studio. Want we gaan bijna het laatste half uur in. En dit was wel even een heel mooi moment. Hè? Dus we hebben de paaskaars kunnen uitdelen. We hebben een mooie rozenkrans weg kunnen geven. Er zijn de afgelopen twee dagen natuurlijk ook volop boeken uitgedeeld. En ik ga eens even kijken hoe de stemming in de studio is. Of Yvonne het nog houdt van de zenuwen. Yvonne, hoe is het hier?
0: Oeh.
3: Ja. Spannend, hè? Oeh, wat spannend. Ja.
0: Jazeker. Ja. Nee, dat is het absoluut. En we hopen natuurlijk dat het gewoon nog even doorgaat daar, hè, bij het belteam. Want
3: Els had wel hele goede hoop dat het ging lukken, 25.000 euro. Ja. Maar we zijn er nog niet, hè?
0: Nee, we zijn er nog niet. Dus we moeten eigenlijk nu ook wel weer de gelegenheid geven om te bellen, hè? Want
3: ja,
0: dat is altijd,
3: daar gaat het om. Ja.
0: De balans, als je aan het kletsen bent, dan dat is ook... Ja, goed, daar zijn we goed in kletsen. Daar zijn we heel goed in. Maar...
3: Uren aan de stuk, hè, als het moet. Ja.
0: Maar de bedoeling is dat u belt naar dat belteam, hè, wat daarvoor klaar zit. Hè, gezien heel veel vrijwilligers.
3: Ja, ik heb ze te veel aan de praat gehouden. Ze moeten nu inderdaad de telefoons opnemen, luisteraars te woord staan. Ja, u kunt bellen natuurlijk, hè, 073-687-200. En ik denk dat er nog wel een mooi liedje staat in de lijst staat.
0: En Yvonne. Ik denk dat ik weet wie diegene was die op dat pontje over en weer vaart. Daar had ik net het lied wat zij heeft aangevraagd, ik tegen. Ja. En dat is Adore Telefoon.
3: Nou,
0: dus dat
3: geweldig.
0: Ga ik draaien. Ik hoop dat ze luistert op het moment. Dus deze is speciaal voor jou. Adore Telefoon. En dan kunt u bellen, wacht voordat ik hem aanzet, bellen naar 073-687-2000.

0: Adore te devote. Als een van de liederen die aangevraagd is. Ja, u weet het, bij Radio Maria, ook als we de Mariaton houden, gaan we door met het gebed en met Pater Bots. En dat betekent dat we over een goede minuut naar Pater Bots gaan luisteren met zijn overweging bij het evangelie vanmorgen, want het is al de vooravond. Maar u kunt het morgen natuurlijk ook nog een paar keer beluisteren. Dus misschien dat u toch tijd heeft om te bellen. Zodat we hier, we beginnen gewoon eigenlijk een beetje aan het laatste half uur van onze Mariaton. De lijnen die gaan sluiten om zo ongeveer 10 uur. We gaan dan afsluiten met de complete in de kapel. Met iedereen die aanwezig is. We zullen Te Deum ook bidden. En daarna de aanbidding afsluiten. En daarna gaan we natuurlijk ook nog bekendmaken wat de eindstand is. Maar ja, we willen natuurlijk heel graag. En we willen is wel, we willen het wel. Ja, we willen Radio Maria Ierland heel blij kunnen maken. En wat zou het toch prachtig zijn als we aan die 25.000 kunnen komen. Bel naar het belteam, het kan nog. En misschien wat ik zei, Pater Bots, u kunt het ook morgen beluisteren. U kunt het ook via de website nog beluisteren. Dus misschien dat u zegt, oké, deze keer, ik ga gewoon bellen. En Pater Bots duurt ongeveer een kwartiertje. Nou, 16 minuten eigenlijk. En dan is het daarna weer volop tijd. Maar dan is de tijd wel heel kort om dus dat bedrag te gaan bereiken. Ik hoop dat u belt. Ik hoop dat u laat weten hoeveel u kunt geven voor Radio Maria Ierland. 073-687-2000.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op zaterdag in de 8e week van het oneven jaar leidt de kerk de Eucharistie in met een tekst uit de Handelingen van de Apostelen. De leerlingen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Maria op zaterdag. De ingang naar de zondag, naar de dag van de Heer, was een ingang naar Jezus. Maria staat aan onze kant. Door haar komen wij gemakkelijker bij Jezus, door Maria naar Jezus. Van de andere kant staat ze heel erg ver van ons af. Zij de onbevlekte, wij met zonden beladen, zondig tot in de wortel. Zij is gevrijwaard van de zonde van Adam. Lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. In die tijd kwam Jezus met zijn leerlingen in Jeruzalem. Terwijl hij rondwandelde op het tempelplein, traden de hoge priesters, schriftgeleerden en oudsten op hem toe en vroegen hem: welke bevoegdheid hebt gij om dit alles te doen? En wie heeft u die bevoegdheid dan daartoe gegeven? Jezus antwoordde: ik zal u één enkele vraag stellen, en als gij mij daar antwoord op geeft, zal ik u op mijn beurt zeggen, krachtens welke bevoegdheid ik dit alles doe. Het doopsel van Johannes, kwam dat van de hemel of van de mensen? Geef mij daar een antwoord op. Zij beraadslaagden onder elkaar: als we zeggen van de hemel, dan zal hij antwoorden: waarom hebt gij hem dan geen geloof geschonken? Maar zeggen we van de mensen? Ze waren bang voor het volk, want iedereen hield Johannes voor een profeet. Ze gaven dus Jezus ten antwoord: we weten het niet. Toen zei Jezus tot hen: dan zeg ik u evenmin, krachtens welke bevoegdheid ik zo handel. Beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Zoals de wijsheidsleraar van het Oude Testament, Jezus Sirach, die in de eerste lezing aan bod komt, het zelf heeft onderricht: ga niet zwerven, keer je naar binnen. Met zijn eigen woorden: het is niet ver te zoeken, en zelf heb ik daar veel rust gevonden. En ook onze wijsheidsleraar Jezus van het Nieuwe Testament leert het ons: komt allen tot mij en ik zal u rust en verlichting schenken. Laat je geest dus rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats waar u gaat bidden, even blijven staan, de blik omhoog, zijn aanschijn zien, hoe zijn ogen met genegenheid op u blijven rusten. Een gebaar maken van eerbied, u klein maken voor hem, om zo des te beter te kunnen ontvangen. De houding van het gebed aannemen en in die houding de genade vragen, dat zoals u nu bent, zo heel uw leven mag zijn. Dat al uw bedoelingen, uw daden, uw werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn, in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis. Jezus stelt een profetisch gebaar, een profetische tekenhandeling. Hij gooide de tafels van de geldwisselaars omver, joegen de dieren eruit en verbood zelfs iets over het tempelplein te dragen. Toen de fariseeën en schriftgeleerden dat zagen, vroegen ze: waar haalt u die bevoegdheid vandaan om zo op te treden? Welke vruchten mist Jezus in de tempel? Wat Jezus mist, is het gebed. Hij zegt: mijn huis is een huis van gebed, maar gij hebt er een rovershol van gemaakt. De woorden nemen voor wat ze zijn. Zonder je gebed is je leven een rovershol.
dan heb je de dingen die van God zijn, jezelf toegeëigend. Zonder God ben je een dief. Zonder gebed leef je je leventje alsof je van jezelf bent, terwijl je van God bent. De plaats zien waar dit gebeurde, in Jeruzalem in de tempel, en op dit moment, nu ik bid, in de tempel van mijn eigen hart, waar ik geneigd ben mijzelf toe te eigenen, terwijl ik van hem ben, kind van God. Vragen om een innerlijke kennis en kennis van het hart, dat we Jezus met ons hart mogen leren kennen, om hem zo meer te kunnen beminnen en hem van meer nabij te volgen. De overweging. Wie heeft u de bevoegdheid gegeven? Jezus antwoordde, ik zal u één enkele vraag stellen. Het lijkt menselijk slim om een tegenvraag te stellen, maar het is goddelijk wijs. Want het is niet zomaar een tegenvraag, deze vraag over het doopsel van Johannes, of die van de aarde is of van de hemel. De vraag namelijk of hij door God is aangesteld of door de mensen, of hij zichzelf heeft opgeworpen als profeet, of door God is aangesteld, want als ze niet openstaan voor de goddelijke zending van Jezus voorloper, dat van de hemel is, zouden ze dan wel openstaan voor het antwoord van hem die Johannes heeft aangewezen? Ook hij is van de hemel. Jezus is een wijsheidsleraar en zij zochten de wijsheid. Het boek Ecclesiasticus, waaruit de laatste dagen de lezingen werden genomen, is voortgekomen uit het milieu van de wijsheid. De wijsheid van die tijd dan. Het is met een woord ontleend aan onze eigen tijd, levenskunst. Het is niet alleen maar theorie, spreuken, het gaat om het doen, het handelen. Het handelen waarvan die spreuken een neerslag zijn. Hoe leerde men dat doen? Door te doen wat deze wijsheidsleraar van het boek Ecclesiasticus, Jezus ben Sirach, Jezus de zoon van Sirach, deed. Hij ging op reis naar de centra van de levenskunst, waar de elite van het volk en die ook van andere volken op zoek waren naar een hoger bewustzijn. Waar ze gevormd werden in wellevendheid, regels van levenskunst, een soort chique, degelijke, dure kostschool. Ze hadden namelijk ontdekt dat er manieren van leven waren, manieren om de geest te ontplooien, waardoor het mens zijn veel beter tot zijn recht kwam. En zo hadden zich centra gevormd waar men die wijsheid kon opdoen en waar men zich in die wijsheid kon laten vormen. En die centra werden bezocht door wijsheidsleraren uit allerlei landen en deze wisselden dan hun bevindingen uit, legden verzamelingen van spreuken aan en gaven die dan door aan anderen, zoals dat ook later gebeurd is onder de monniken. Die hadden ook zo hun wijsheidservaring, hun levenservaring en die legden ze neer in spreuken en die spreuken werden verzameld en aan de hand van die spreuken konden dan anderen het monnikenleven zelf ook inoefenen. En tenslotte kwam er zoiets als een regel, een levensregel. Een regelregel van Benedictus en van Basileus. En later van zoveel anderen, Dominicus, Franciscus, de Carmel, Ignatius. Het zijn even zoveel wijzen om op een concrete manier het evangelie van Jezus Christus, onze Heer, hand en voet te geven in het leven van elke dag. Zo'n wijsheidsleraar was dus Jezus ben Sirach, die het boek Ecclesiasticus op zijn naam heeft staan. Onze vraag is nu, moeten wij dan doen zoals hij? Zwerven? Studeren? Nee, zegt Jezus Sirach zelf, toen ik nog jong was, voordat ik ging zwerven, zocht ik openlijk wijsheid in mijn gebed. Je hoeft dus niet te zwerven. Je hoeft dus niet te studeren, je moet in het gebed erom vragen. Met zijn woorden, staande voor de tempel, vroeg ik erom en tot het laatste
zal ik haar zoeken. Van mijn jeugd af volgde ik haar spoor. En als ik maar even luisterde, leerde ik van haar en verwierf ik veel kennis. Sirach 51, 13 en volgende. En wij nu, wij hebben ook een wijsheidsleraar, meerdere wijsheidsleraren, met wie we alles kunnen vinden. We hebben Maria, de zetel der wijsheid, Sedes Sapientiae. En we hebben Jezus, die zich in het evangelie ook opstelt soms als een wijsheidsleraar. Bijvoorbeeld toen hij de woorden sprak, komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders. Dus niet het juk dat de fariseeën hun leerlingen oplegden, maar mijn juk leert van mij. En wat moeten we nu leren van hem? Niet bepaalde wijsheidsspreuken, bepaalde gedragingen, maar een mentaliteit, een innerlijke gesteltenis, een levenshouding. Leert van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En dat nooit los van Jezus. Maar zijn zachtmoedigheid, zijn nederigheid, dan zul je rust vinden voor je ziel. En dan hoef je ook niet te zwerven. Je zult rust vinden voor je ziel, want je hebt gevonden in het gebed wat je zocht, waarop ook de diepste hunkering van je hart is aangelegd. Zachtmoedig en nederig. Maar hij handelde wel met volmacht. Zoals hij daar in de tempel te werk is gegaan. Hij gooide de tafels van de geldwisselaars om, joeg de dieren eruit en verbood zelfs iets over het tempelplein te dragen. Toen de fariseeën en schriftgeleerden dat zagen, vroegen ze, waar haalt u de bevoegdheid vandaan om zo op te treden? Wij van onze kant vinden dat Jezus daar het volste recht toe heeft. Hij is immers de leraar, de profeet. Hij is de Messias. En natuurlijk heeft hij er recht toe. Maar wat nu als hij datzelfde ook doet in ons eigen hart? Waar ook soms heel wat gemarchandeerd wordt met het goede geweten, een handeltje gedreven. Wat als hij de verborgen eigenliefde blootlegt, onverbiddelijk mezelf laat zien in mijn armzaligheid? Zeg ik dan ook niet een beetje korzelig, laat me met rust. Waar haalt u die bevoegdheid vandaan? Er vindt in ons hart, de tempel van de Heilige Geest, eigenlijk een voortdurende tempelreiniging plaats. Bijvoorbeeld, we haasten ons met ons werk klaar te komen. Dan zegt hij dat je moet verzaken aan zo'n al te natuurlijke bedrijvigheid die alleen maar onrust en verstrooiingen in de ziel brengt. Of wij maken een fout. Of, wat soms ook kan voorkomen, we weten ons een en al fout. Dan mogen we ook daarin niet vastzitten aan onszelf, maar moeten wij alles van Gods barmhartige liefde verwachten en niet van onszelf. We moeten geen lasten dragen, staat er over het tempelplein. Maar ook moeten wij niet de last van onze zonden, van ons eigen hart, gaan sjouwen. Hij heeft die gedragen. Lam Gods, dat wegdraagt de zonden van de wereld. Of wij stoten op onze grenzen, op ons onvermogen. En dan zegt hij, je moet dat in alle deemoed, zachtheid en nederigheid aannemen. Je kunt je niet zomaar ineens veranderen. Maar de verandering die hij, onze wijsheidsleraar, van ons vraagt is alles aan te nemen in zijn gesteltenis, zachtmoedig en nederig. En zo is Jezus de hele dag bezig ons te onderrichten met zijn wijsheid. We hebben geen andere leraar nodig en we kunnen bij geen andere leraar rust en verlichting schenken.
Van al die gewone en minder gewone gebeurtenissen mogen wij zeggen dat hij er op goddelijke wijze in werkzaam is. Aan het eind vertragend bidden door gesprekjes te voeren. Dat ik weer terugkom op het spoor van het begin toen ik mijn geest liet rusten bij hem. En geen monoloog houden met mezelf, maar liever met de leerlingen, met Jezus, met de Vader, met Maria. De leerlingen die Jezus zo hebben bezig gezien en toen zij hun hart hebben vastgehouden en naderhand in zijn gebaar een teken hebben gezien van zijn totale zelfgave. Zijn leerlingen herinnerden zich dat er geschreven staat: de ijver voor uw huis zal mij verteren. Johannes 2, 17. Verteren? Anderen verteren? Met een verterende ijver? Nee. Zichzelf verteren in een liefde tot het uiterste. Want daarop zou dat die tempelreiniging gaan uitlopen. En dan dus een ontmoeting hebben met Jezus, met weinig of geen woorden, van hart tot hart, je wijsheidsleraar voor het leven. En dan met de Vader, die Jezus van de dood tot het nieuwe leven heeft opgewekt en ons met hem heeft opgewekt. En sluiten met een Onze Vader.

En dat was nog even een lied van de prachtige Benedictijner zusters van Maria. Om eventjes die mooie woorden van Pater Bots te laten bezinken. Maar nu gaan we dan toch het laatste, nou de laatste 10 minuten, kwartiertje ongeveer in. Ik zal de stream ook weer even van het Allerheiligste afhalen. Ja, we zijn bezig met die laatste 10 minuten kwartier van de Mariathon. De laatste tussenstand die ik heb doorgekregen. Is 23.165 euro. Het wordt ontzettend spannend, want de 25.000. Ja, we hebben hem toch nog daar aan die stip op de horizon die nu wel heel erg dichtbij komt. Maar 25.000, lieve luisteraars. Ja, we vragen het 2 keer in het jaar. We weten het. U geeft al veel. We vragen veel. Maar het is voor de redding van de zielen, zou ik haast willen zeggen. Want Radio Maria is zo'n belangrijk werk. Is zo'n belangrijke middel. Waardoor de genade naar u mag komen. En waardoor u tot Jezus kunt komen. En dat geldt ook voor de mensen in Ierland die het zo nodig hebben. Geef alsjeblieft, bel ze nou nog net die laatste 10 minuutjes. Helemaal gek bij het belteam. 073-687-2000. En verzin maar iets welk bedrag u wil betalen. Misschien, ik zag van iemand die zei, ik doneer 14 euro. Ja, raar bedrag. Nou, waarom? 2 keer het heilige bedrag 7. En misschien wilt u het wel 3 keer of 4 keer betalen. Of 1 keer, ook dat kan. Ik heb het al eens eerder genoemd. De 3 of de 30 of de 300 zou ook heel mooi zijn. Of 33. Op allerlei manieren is dat mooi natuurlijk. Geef vanuit de grond van uw hart en vanuit de portemonnee wat mogelijk is voor Radio Maria Ierland. 073-687-2000. Ik ga hier een lied draaien en ik weet dat veel mensen dat misschien toch ook wel graag willen horen, maar ik zal het dan zeker nog eens een keer later draaien.

0: Maar ik zal het dan zeker nog eens een keer later draaien. Het is het lied Barca. Barca, u weet het wellicht. Het lievelingslied van paus Johannes Paulus II. Het gaat over het bootje waarin we eigenlijk allemaal zitten. En we vragen ons lieve Heer om... Of hij komt eigenlijk naar ons toe, zo moet ik het zeggen. Hij komt naar ons toe in dat bootje. En we mogen op hem vertrouwen, we mogen ons door hem laten leiden. En deze uitvoering van het lied, wat dus het lievelingslied was van paus Johannes Paulus II, daar hoort u hem zelf ook nog even. Barca. Ik ga hem niet helemaal laten uitdraaien, want hij duurt te lang. 7 minuten, dat is echt een beetje te veel voor nu. Maar iedereen die nog niet gegeven heeft, bel. Pak die telefoon 073-687-2000.
1: Ale co? Barkę? No to śpiewajcie.

0: A tylko jedną zwrotkę umiecie. Ale tylko jedną zwrotkę umiecie.
1: Ale drugie zwrotki. Ja, en dat gaat dan zo nog even door. Het lied is ook langer. Een prachtige Poolse tekst natuurlijk daarop geschreven. En de vertalingen zijn natuurlijk ook te vinden. Ja, hier de laatste 5 minuutjes. Ik hoop dat ik trouwens weer een tussenstand heb gekregen. Eens even kijken. Heb ik een... Nou, we hebben nog wat nodig. In ieder geval om aan die 24.000. Maar waarom niet 25.000? Oh, dat is wel een heel hoge greep. Ik begrijp het. We roepen Sint-Jozef aan. We roepen alle heiligen aan. We roepen Saint Patrick aan. De heilige Bridget, ook van Ierland. Help ons, maar help vooral ook Radio Maria Ierland. Pak die telefoon nog en bel. Bel, geef nog uw... Ja, wat u kunt geven voor Radio Maria Ierland. Wat zou het een prachtig cadeau zijn als we hen dat mogen geven, die 25.000 euro. We proberen het gewoon. Ik hoop dat onze priesterdirecteur direct nog heel even langskomt in de laatste minuutjes. Ik weet het niet, hij zit misschien gewoon diep in gebed bij het Allerheiligste. Wat natuurlijk hier in de kapel naast de live studio staat. En dat begrijp ik helemaal. Wij bidden, we vragen, we smeken u, bel 0736872000 en doe er nog een steentje bovenop. We gaan luisteren naar een lied, het is gezongen door Cici Winans, Shepherd heet het. Ook dit is een lang lied, ik ga het niet helemaal uit laten draaien, maar we gaan er wel.

nu naar luisteren. En dan kunt u bellen. 073-687-2000. Maak ze nog eventjes helemaal dol bij het belteam. En geef ruimhartig.

sorry dat ik het even onderbreek, maar we zijn onderweg naar de 24.000. Dat is heel, heel mooi, maar ook daarvoor is nog een paar honderd euro nodig. Tientjes, 20 eurotjes, het is allemaal welkom. 073-687-2000.

U heeft nog heel even de kans om te bellen. De lijnen zullen sluiten even na tienen. En dat is altijd even de vraag hoe dat dan precies gaat. Hoe laat precies? Maar heel veel langer dan na 10 uur is het gewoon niet meer mogelijk om te bellen. Maar doe het dus nu 073-687-2000.

Belt u nog naar het belteam 073-687-2000. Ja, we zitten over de 24.000. Ik krijg net een briefje in mijn handen. Wat is dat geweldig. En zoals ik al zei, ja, de lijnen die blijven echt nog wel een paar minuutjes over open. En die 24.000 is een prachtig bedrag, maar... Ach jongens, mensen, lieve mensen, maak er gewoon nog net even iets meer van. Ze zitten er nog voor, ze zijn er nog voor, de vrijwilligers, om uw telefoontje aan te nemen. 073-687-2000. We gaan direct natuurlijk de complete bidden. We stellen het een paar minuutjes uit en kunt u nog bellen. 073-687-2000.

Sisi Wijnen zingt, het wordt iedere dag beter. Het wordt alleen maar beter. Ja, dat wordt het natuurlijk ook als u toch nog in die allerlaatste minuutjes de telefoon nog een keertje pakt en een bijdrage levert. Misschien heeft u het al gedaan en misschien kan er nog net iets bij. Het zou zo prachtig zijn als we aan die 25.000... Ja, ik weet het, is eigenlijk het kan niet, maar het kan wel. Met ons lieve Heer kan alles. Bel nog eventjes naar 073-687-002000. Ik moet het goed zeggen. Ik zeg het nog één keer. 073-687-2000. En het is nu echt wel ongeveer de allerlaatste kans. Doe het. Bel. En dan maken we straks de eindstand bekend.

Ik sta niet rechtstreeks in contact met het belteam, maar ik krijg steeds de stand door. 24.305, het is geweldig wat u allemaal samen doet. En wat ik al zei, de lijnen blijven nog heel even open. Maak er gebruik van, het zal nu echt niet lang meer zijn. Maar mensen, we kunnen het. We kunnen het samen. En ik ga een lied draaien wat dat denk ik ook wel aangeeft. Dan moet ik hem er even goed bij pakken. Ik ben helemaal in. Ik begin nu zelfs een beetje te stotteren. Want ik weet dat ik het lied hier heb klaarstaan. Maar ik moet toch even kijken. Rust. Rust. How great thou art. Dat was hem. Susan Boyle. Die heb ik hier klaarstaan. How great. U bent zo groot, Heer. U kunt het. En u werkt door mensen. Dus mensen die de telefoon nog pakken in die laatste minuten. 073-687-2000.

0: Ook een mooi lied, maar ik ga het toch ook onderbreken, want onze priesterdirecteur staat hier voor de allerlaatste keer klaar met de handmicrofoon.
1: Ja, we zijn echt gekomen aan het allerlaatste stukje. Ja, we gaan zo dadelijk de complete bidden. De mensen zijn zich al aan het verzamelen, zijn al richting de kapel aan het lopen. Ik ga nog één keer naar de belruimte toe lopen om te gaan vertellen dat we gaan afronden zo. U kunt nu nog wel bellen overigens voor de allerlaatste donaties. 073-687-2000. En dan gaan we binnen nu en een paar minuten toch echt afronden. De allerlaatste telefoontjes.
2: Mijn laatste telefoontje was €500.
1: Het laatste telefoontje van Lissa was nog €500. Wauw. Ja, dan gaan we dus wel heel dicht in de buurt van die €25.000 komen. €25.000 was het streven. Nou, we zijn er bijna. Els? Er zijn nog twee lijnen aan het bellen. Jongens, de laatste minuut is ingegaan om nog te kunnen bellen. Als u nu nog belt, dan zit Kim hier nog. Oh, de lijnen zijn dicht inmiddels. Nee, volgens mij kan Kim nog één telefoontje aanleggen. Kim kan nog één telefoontje aannemen. Dus als u binnen nu en een minuut belt, dan kan het nog. Het laatste telefoontje. Is de telefoon uitgeschakeld? Oh, oké. De lijnen zijn echt officieel dicht. Nou, goed. We gaan het nu optellen, het eindbedrag. We krijgen het dadelijk na de complete te horen. We gaan het nu nog niet vertellen. We gaan eerst de complete bidden. Ik wil graag iedereen die hier is uitnodigen om mee de complete te gaan bidden.
0: Ja, de mensen vanuit het lokaal, zeg maar, de redactieruimte, die zijn nu inderdaad op weg naar de kapel. Natuurlijk wordt er wel even nog snel geteld. Alles wordt opgeteld. Oh, sorry. Ik was ook al even aan het praten, want ik hoorde even niks.
1: Nee, dus ik zei van het absolute eindbedrag heb ik nog niet gezien.
0: Ja.
1: Oké. Nou ja, ik weet niet wat er net allemaal nog wel meekwam of niet meekwam. Ik zei in ieder geval, we gaan nu de complete bidden. En na de complete dan gaan we de slotsom gaan we bekendmaken.
0: Ja.
1: Dus we zijn zo dadelijk na de complete weer terug hier in de studio.
0: Ja.
1: En dan zullen wij samen het bedrag gaan noemen, Yvonne.
0: Daar gaan we het noemen. Dan zijn juist, we heel nieuwsgierig.
1: Heel mooi.
0: Heel nieuwsgierig. Nou, okay. Ik ga zorgen dat de knoppen goed staan. En dan laten we bidden in dankbaarheid. Ja, we gaan dus zo over naar de kapel om dan inderdaad de complete te bidden. En daar zal dan ook de aanbidding worden afgesloten. We zullen waarschijnlijk ook de Te Deum bidden, wat eigenlijk altijd gebeurt aan het eind. Ons priesterdirecteur liep net naar buiten toe, dus dat weet ik even niet. Maar we gaan ons voorbereiden om in grote dankbaarheid aan u allemaal inderdaad deze dag af te sluiten met eerst de complete en daarna ook inderdaad de aanbidding die dan wordt afgesloten. We zullen ook de kapel weer in beeld gaan brengen. En u hoort wat rustige muziek. Althans, ik hoop dat die rustig is. Er zijn zoveel liederen hier. Het Panis Angelicum wilde ik eigenlijk nog even voor u laten horen. En dan schakelen we zo over naar de kapel.

0: Overwegen we een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn grote schuld.
1: Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God.
0: Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.

0: Heer, ik roep u elke dag. Elke nacht kom ik bij u klagen. God mijn heil, ik roep u elke dag. Elke nacht weer kom ik bij u klagen.
1: Laat mijn beden doordringen tot u. Luister naar mijn dringend roepen.
0: Want mijn ziel is van verdriet verzadigd. Nu reeds sta ik voor het dodenrijk.
1: Men beschouwt mij als een man die grafwaarts gaat. Als een grijsaard aan het einde van zijn krachten.
0: Bij de schimmen heb ik mijn verblijf. Een gesneuvelde die werd begraven.
1: Niemand is er die aan denkt. Aan uw zorg is hij voorgoed ontrokken.
0: In een put hebt gij mij neergelaten. In het duister van een diepe krocht.
1: Zwaardert uw verbolgenheid op mij. Door de stortvloed van uw toren word ik bedolven.
0: Al mijn vrienden zijn van mij vervreemd. Weerzinwekkend ben ik voor mijn makkers.
1: Ik ben opgesloten zonder uitweg. Troebel zijn mijn ogen van verdriet.
0: Elke dag, Heer, roep ik om erbarmen. Strek mijn handen smekend naar u uit.
1: Doet gij wonderen voor wie gestorven zijn? Staan er doden op om u te loven?
0: Wordt uw goedheid in het graf geprezen? Wordt uw trouw ook in het dodenrijk erkend?
1: Ziet men in het land der duisternis u werken? Aan de oevers der vergetelheid uw gunst.
0: Toch zal ik u blijven roepen, Heer. Elke morgen kom ik met mijn beden.
1: Waarom, Heer, stoot gij mij steeds meer? Blijft gij uw gelaat voor mij verbergen?
0: Zwak en jong reeds door de dood getekend, droeg ik uw beproeving tot ik niet meer kon.
1: Heel de zwaarte van uw toren is op mij neergekomen. Uw verschrikkingen benauwen mij.
0: Als een watervloed die aldoor hoger stijgt, die van alle kanten op mij afkomt.
1: Vrienden en gezellen hebt gij mij ontnomen. Slechts het duister is mijn bondgenoot.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heer, ik roep u elke dag. Elke nacht kom ik bij u klagen.
2: Gij zijt in ons midden, Heer. Wij dragen uw naam. Wij behoren u toe. Laat ons niet alleen, Heer onze God.
0: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

0: Laat ons bidden. Almachtige God, wij bidden u. Laat ons trouw blijven aan uw enige geboren Zoon, die gestorven en begraven is, zodat we met hem tot een nieuw leven verrijzen, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.
1: Amen.

Ik zal afsluiten met de zegen met het Allerheiligste Sacrament. We zullen samen Tantum Ergo zingen. En na de zegen zullen we nog bidden het Te Deum Laudamus.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: U God loven wij, U Heer prijzen wij, U eeuwige Vader eert heel de aarde. Tot U roepen alle engelen, tot U de hemelen en alle machten. Tot U roepen cherubijnen en serafijnen, die zonder ophouden zingen, heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw grote heerlijkheid. U looft het roemvol koor der apostelen, u het lofwaardig getal der profeten. U looft de blanke stoet der martelaren. U prijst de heilige kerk over heel de aarde. U Vader onmetelijk in majesteit. U enige geboren Zoon, waarachtig en hoog verheven. U Heilige Geest, de Vertrooster. Gij Christus, Koning der glorie. Gij zijt de eeuwige Zoon van de Vader. Gij die om de mens verlossing te brengen, geen vrees hebt gehad voor de schoot van de maagd. Gij die de prikkel van de dood hebt overwonnen en voor de gelovigen het hemelsrijk hebt geopend. Gij zit aan Gods rechterhand in de glorie van de Vader. Gij zult als rechter komen, zoals wij geloven. U dan smeken wij, kom uw dienaars te hulp, die gij door uw kostbaar bloed hebt gered. En laat ons geteld worden onder uw heiligen, in de eeuwige heerlijkheid. En red Heer uw volk en zegen uw erfdeel. Hoed hen en draag hen voor immer. U willen wij prijzen iedere dag. Uw naam verheerlijken voor altijd. Wees genadig, Heer. Spaar ons deze dag voor de zonde. Ontferm u over ons, Heer. Ontferm u over ons. En laat uw barmhartigheid neerdalen over ons. Zoals ons vertrouwen uitgaat naar u. Op u, Heer, is onze hoop gevestigd. Beschaam ons niet in eeuwigheid. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we zullen zo dadelijk weer teruggaan naar de studio om daar het eindbedrag bekend te maken. We hebben gebeden samen, we hebben geld opgehaald voor de missie in Ierland. We zijn u nu al zeer dankbaar. We gaan nu samen met Yvonne het bedrag bekendmaken.
2: En dat betekent dat de priester-directeur hier naartoe kan komen. Ik heb hier het briefje liggen met de eindstand. Maar dat ga ik natuurlijk nog niet bekendmaken. Maar dat zal zo gaan komen. Ik heb, als het goed is, de stream ook weer op de studio gezet. Dus dan gaat ook iemand met een lopend... ik zie de camera van... Tom, die Lissa even in beeld heeft. Ja, de vrijwilligers die willen direct natuurlijk ook een glaasje drinken om er even bij te komen. En van de zeer enerverende avond die we twee dagen natuurlijk, maar het is altijd zo tegen het einde van de tweede dag. Ja, dan loopt die spanning enorm hoog op. En ik mag zeggen dat het heel, heel spannend was deze keer. Ik riep op een gegeven moment gewoon iets van, het kan. Want met ons lieve Heer kan alles. En dat geloof ik nog steeds. Onze priester-directeur die komt nu hier naar binnen toe, denk ik. Nee, het is eerst Tom met de camera die aan het filmen is. En die, hopelijk, ik ben heel benieuwd. Want we gaan hier de eindstand bekendmaken. En daarvoor komt onze priester-directeur. Het is natuurlijk echt weer een tijd geweest waarop we op uw geweldige inzet mogen vertrouwen. Eens even kijken welke... gaat het die worden? Dan moet ik eventjes goed zetten. Deze is dat, de microfoon. Ja, ik heb niks gezegd natuurlijk
1: nog. Ze hebben het ook nog niet op de camera kunnen zien.
2: Nee. Dat kunnen ze natuurlijk niet zien. Dus, ja. Maar we mogen het bekend gaan maken hoe geweldig deze... Ja, ik weet je verklappen natuurlijk al, maar hoe geweldig deze marathon toch gelopen is.
1: Ja.
2: Het was zo spannend aan het eind.
1: Ja, we hadden 25.000 in ons achterhoofd, maar dat was wel heel hoog gegrepen.
2: Ja.
1: Zullen we het toch maar gaan noemen?
2: Zullen we het samen doen?
1: Of zal ik het doen? Oké.
2: Ja.
1: Nou, de eindstand is uiteindelijk geworden 25.055 euro.
2: Nou,
1: dus dat vind ik toch wel geweldig. We zijn er ruim overheen gegaan. 55 euro eroverheen. Ja, prachtig.
2: En dat applaus is natuurlijk allereerst voor de luisteraars.
1: Absoluut,
2: maar ook voor al, want we staan hier in de studio met een heleboel van de vrijwilligers.
1: Ja, misschien is het mooi om even de vrijwilligers ook in beeld te brengen.
2: Oh ja, dat is ook leuk.
1: Tom die staat hier met de camera. Ze zitten elkaar te filmen, zie ik nu. Ze zitten terug te schieten. Maar wat geweldig. Ja, 25.055 euro. Nou, het is echt een fantastisch bedrag weer.
2: Ja, en daar mogen we dus Radio Maria Ierland blij mee maken. Ik denk dat u heel snel even contact zult zoeken met de priesterdirecteur.
1: Voordat ik naar huis ga ik hem nog even bellen.
2: Het is daar nog een uur vroeger, dus daarom
1: kan makkelijk. Ja. Kan ze zitten daar natuurlijk de nagels te bijten van spanning, van wat zou het bedrag geworden zijn. Dus we gaan ze dadelijk even uit de spanning halen. Ja.
2: Nou, wij gaan hier nu echt afsluiten. Ja. En dat hebben we inderdaad gedaan natuurlijk met gebed. Dat allereerst. Mocht het nou zo zijn, ik ben heel brutaal, ik zeg het toch maar wel. Dat mocht u nog geprobeerd hebben te bellen, maar het is niet gelukt. Dat wil niet zeggen dat u Radio Maria altijd kunt blijven steunen. En ook als u nog heel graag voor Radio Maria Ierland die bijdrage wilde doen, kunt u dat gewoon laten weten door dat erbij te zetten als u, als u iets overmaakt. En ook als we hier weer zijn vanaf maandag en u belt, dan kan het natuurlijk ook nog altijd nog eventjes om dat te laten weten. Maar we zijn al heel, heel, heel, heel dankbaar en blij met alles wat u heeft gedaan. We gaan afsluiten. U kunt zo gaan luisteren naar een mooie Musica Sacra. En daarna gaan we gewoon
1: lekker
2: de nacht
1: slapen,
2: in.
1: Denk ik.
2: En daarna lekker gaan slapen.
1: Iedereen moet even bijkomen.
2: Precies, precies. Ja. Maar nogmaals, dank.
1: Proficiat, ja.
2: Proficiat en tot...
1: Proficiat, ja, geweldig. En jullie ook allemaal, proficiat.
2: Tot
1: maandag
2: weer.
1: Tot maandag, ja.
2: Ja.
1: Dan gaan we weer door.
2: Dag.

Goedendag, welkom bij Musica Sacra. Ik ben broeder Joachim Oude Frielink en in deze aflevering zullen wij ons richten op de Gregoriaanse gezangen voor de Heilige Drie-eenheid en voor Sacramentsdag. Het hoogfeest van de Heilige Drievuldigheid gaf een nieuw soort manier van vieren aan de katholieke kerk. Het feest van de Heilige Drievuldigheid viert namelijk geen heilige en ook geen bepaalde Bijbelse gebeurtenis. Het feest van de Heilige Drie-eenheid gaat over het concept van de Allerhoogste. Eén God die wij op drie manieren kennen, namelijk Vader, Zoon en Heilige Geest. We luisteren eerst naar de introïtes voor het hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid. Benedicta sit Sancta Trinitas.

Het feest is in de tijd van Karel de Grote ontstaan. En men vermoedt dat Alcuinus van York, de monnik, wetenschapper en raadgever van Karel de Grote, de auteur is van de mis. En we mogen ons voorstellen dat deze mis eerst als votief mis gevierd is. En dat men in de loop van de tijd men die vrije gedachtenis fixeerde op een bepaalde zondag. De teksten van de gezangen blinken niet echt uit in variatie. Behalve dan dat op verschillende wijzen eer wordt betoond aan de drie-eenheid. We horen nu het graduale Benedictus est Domine.

Na het Tweede Vaticaanse Concilie waren de Quater Temperdagen niet meer verplicht. En daarmee kwam ook liturgisch materiaal vrij dat anders niet meer gezongen zou worden. En zo kent de Quater Temperwake, die oorspronkelijk van zaterdag op zondag gevierd werd, een lezing uit de profeet Daniël, waarop geantwoord werd met een hymne. Ook een citaat uit de profeet Daniël. En die hymne zullen we straks gaan horen. En die hymne is een litanie van de zegeningen op God.

Na de tweede lezing komt natuurlijk een Alleluia. En we kunnen aan het Alleluia van de Heilige Drievuldigheid zien dat hij niet tot het oudste muzikale repertoire van de Alleluia's hoort. We hebben het nog steeds over de 9e eeuw. Het onderscheid tussen de oude en de nieuwere Alleluia's zit hem in een bepaalde herhaling. Op het woord Alleluia vinden we op de laatste lettergreep op de A een jubilus, een uitgebreide sliert noten. In de nieuwere Alleluia's vinden we die melodie, die jubilus, ook op de laatste lettergreep van het vers. En in de oude Alleluia's, die hebben dat niet. Maar die herhaling functioneert ook als een soort signaal. Door die melodieherhaling weet je als koorzanger, ik moet dadelijk het woord Alleluia weer zingen. En de priester en zijn assistenten weten dat ze zich richting de ambo mogen begeven voor het evangelie. We luisteren naar het Alleluia binnen

Het offertorium van het drievuldigheidsfeest heeft gedeeltelijk dezelfde Bijbeltekst als de introïtus, en wel uit het boek Tobit. Zijn er in het Bijbelboek uit het Oude Testament referenties naar de heilige drie-eenheid? Nee, niet zo direct. Maar wel is er dankbaarheid jegens God, en dat is iets dat op verschillende plaatsen geuit wordt. Zo ook als Tobias behouden thuiskomt met de aartsengel Raphaël. We horen dit bezongen door de Schola Cantorum Budapestiensis.

In de getijden van de Heilige Drie-eenheid kan na een schriftlezing het responsorium Duo Seraphim gezongen worden. Dit gezang stamt niet uit de tijd van Alcuinus. En waarschijnlijk mogen we de herkomst vinden in de tijd van paus Innocentius III, dus aanvang van de 13e eeuw. In het gezang roepen de engelen elkaar Sanctus toe, zoals we dat ook uit het Te Deum kennen. En dat kan natuurlijk een aanleiding zijn om met verschillende stemmen te werken op dat punt van de muziek. De melodiehoogten geven in elk geval het idee dat we in de hemelse liturgie beland zijn.

De getijden van de heilige drie-eenheid zijn in elk geval niet van Alcuinus, want we weten dat die van Stephanus van Luik zijn. Hij was bisschop te Luik tussen 903 en 920. En het aardige van deze getijden is dat de meeste antifonen op rijm zijn. En elk van die antifonen zou daarom in principe een strofe van de hymne kunnen zijn, want de lettergrepen en de verdeling van de woordaccenten zijn zorgvuldig uitgemeten. Daarnaast wordt er gespeeld met de kerktonen. Er zijn 8 kerktonen in de Gregoriaanse zang. Dat zijn als het ware muzikale paletten waarmee een gezang geschilderd wordt. En Stephanus van Luik bedacht het zo dat de kerktonen zich stijgend opvolgen door het officie heen. Dus de eerste antifoon in de eerste kerktoon, de tweede antifoon in de tweede kerktoon, enzovoorts. Uit de eerste vespers van het feest horen we de Magnificat antifoon in de eerste modus. En we horen het Belgische ensemble Psalentes onder leiding van Hendrik van den Abele. En het zal u wellicht opvallen dat zij de Franse uitspraak van het Latijn aanhouden, zoals het ook in Luik zou klinken.

Het volgende gezang hoort eigenlijk niet bij het hoogfeest van de drievuldigheid, maar bij het feest van de kerkwijding. Maar textueel past het wel goed bij deze zondag. Voor het aanschijn van de engelen wil ik u lof prijzen, en ik wil u aanbidden in uw heilige tempel en u prijzen, Heer. We horen het ensemble Hartkeriana onder leiding van Eugene Lieven d'Abelardo. En zij voeren het responsorium in conspectu angelorum uit.

De donderdag na drievuldigheidszondag staat het hoogfeest Sacramentsdag op de kalender. De Luikse Augustines Juliana had in de 13e eeuw een visioen waarin ze een hostie zag als een maan met een zwarte vlek erin. Die zwarte vlek was het teken dat er iets ontbrak. En wat ontbrak was een liturgisch feest om de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in het eucharistische brood te vieren. Een Luikse priester had hier een grote devotie voor. En toen hij paus werd, als paus Urbanus de Vierde, voerde hij dit feest in op 11 augustus 1264. De introitus die we gaan horen is oorspronkelijk niet voor Sacramentsdag, maar voor de maandag in het Pinksteroctaaf, dus tweede Pinksterdag.

Sacramentsdag heeft de eer dat het een sequentie heeft die geschreven is door de belangrijke theoloog Thomas van Aquino. En in de sequentie Lauda Sion schrijft hij kort en bondig en in precieze formuleringen hoe het laatste avondmaal de instelling is van de Eucharistie. En wat hij ook beschrijft, is dat we het nooit helemaal kunnen begrijpen, maar dat we het met geloof kunnen aannemen dat Christus werkelijk aanwezig is in brood en wijn.

In het Alleluia van Sacramentsdag horen we Christus zelf aan het woord. Mijn vlees is de ware spijs en mijn bloed is de ware drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, zal in mij blijven en ik in hem. We horen de Cisterciënse ridden van Waldsassen.

Van de mis gaan we naar de getijden van Sacramentsdag. En ook in deze getijden zijn de kerktonen oplopend geordend. Dus eerst 5 antifonen in de kerktonen 1 tot en met 5. En hier is de Magnificat antifoon in de 6e kerktoon. En de melodie kent u wellicht van het Sanctus uit de bekende 8e mis. We luisteren naar O quam suavis est Domine.

0: De Vesperhymne voor Sacramentsdag is een bekend gezang, Pange Lingua. En de laatste twee strofen, Tantum Ergo en Genitori Genitoque, die kennen we waarschijnlijk van de aanbidding. En deze hymne werd zo belangrijk gevonden dat het ook ingang heeft gekregen in het heilig paastriduum, en namelijk bij de overbrenging van onze Heer naar de misviering op Witterdonderdag. We luisteren naar de hymne Pange Lingua.
1: Dit was Musica Sacra, een programma met en over religieuze muziek.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Een vuur dat oplaait is geschreven door Eduard Janssens. Wat betekent eucharistisch leven voor mij vandaag? De auteur neemt Edward Poppe tot inspiratiebron.
1: Deel 2. De aanbidding van de Eucharistie. Nummer 4. Het feest van Sacramentsdag. Jacques Pantaleon van Troyes had Juliana van Cornillon goed gekend toen hij nog aartsdiaken was te Luik. Hij was een overtuigd voorstander en ijveraar voor de zaak waarvoor Juliana en zoveel anderen in Luik ijverden. Eenmaal paus geworden onder de naam Urbanus de Vierde, stelde hij in 1264 het feest van Sacramentsdag in voor de universele kerk. Hij verwees in zijn bul Transiturus de hoc mundo van 11 augustus 1264 discreet naar Juliana en haar visioenen. Hij schreef: al hoort de Eucharistie elke dag gevierd te worden met de nodige ijver en eerbied, toch menen wij dat het goed zou zijn mocht dat één keer per jaar met de allergrootste luister geschieden. In de sacramentele gedachtenisvieren van Christus is immer Jezus Christus, zij het onder een andere gedaante, werkelijk aanwezig. Voor hij ten hemel steeg, zei hij immers tot zijn leerlingen: zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Matthäus 28, vers 20. Paus Urbanus de Vierde gaf zelf het voorbeeld door op de donderdag na Pinksteren dit feest plechtig te vieren in Orvieto, Italië, de stad waar hij toen resideerde en waar een merkwaardige corporale bewaard werd en wordt. In 1263 had een priester in Bolsino sterke twijfels over de werkelijke tegenwoordigheid van de Heer in de Eucharistie. Terwijl hij de consecratiewoorden uitsprak, vloeiden er enkele druppels bloed vanuit de hostie die hij in zijn handen hield op het corporale. Aldus bevestigde dit mirakel wat wij nu in ons geloof belijden, dat de Heer werkelijk in de Eucharistie aanwezig is. Paus Urbanus de Vierde vroeg ook aan Thomas van Aquino, een van de grootste theologen van de christenheid, die in het gevolg van de paus eveneens verbleef in Orvieto, de officiële teksten van de mis en het officie op te stellen voor dit feest. Zij worden tot op de dag van vandaag gebruikt in de Romeinse kerk en getuigen van diep geloof en eerbied voor het mysterie van de goddelijke aanwezigheid in de Eucharistie, van de liefde van de Heer voor zijn volk, die zich helemaal te geven tot de dood toe op het kruis voor ons heil. Zonder overdrijven mogen we stellen dat deze beweging rond de Eucharistie in de 13e eeuw een echte nieuwe evangelisatie in vele streken en gewesten op gang heeft gebracht. Evangeliseren moet immers altijd opnieuw gebeuren. Deze beweging, die concrete vorm kreeg in aanbidding, in processies, in broederschappen in vele steden en dorpen, was echte evangelisatie. 5. Een vluchtige situatieschets van de hedendaagse problematiek. Tot voor kort had elk dorp in de westerse wereld zijn processies op het feest van Sacramentsdag als een openbare hulde aan het Heilig Sacrament. Het werd plechtig rondgedragen in stad en dorp. De participatie van het volk van God was groot. Zowel deelnemers als toeschouwers gedroegen zich bijzonder eerbiedig. De kinderen hielden ervan om zich aan te kleden als Sint Jan de Doper of Sint Franciscus. En sterke mannen wedijverden om zware vaandels te torsen en het summum was het baldakijn te helpen dragen, waaronder de priester het heilig sacrament droeg. Plots leek dat alles niet meer te kunnen. De beelden leken toch minder mooi te zijn, de kleren versleten, de relieken waren uit een andere tijd, de liederen onverstaanbaar en de gebeden werden niet meer begrepen. Het sterk toegenomen verkeer werd vaak als excuus aangehaald om een halt toe te roepen aan wat voor kort nog een volksdevotie werd genoemd. Het heilig sacrament deelde in de grote tabula rasa, oftewel schone lei, die op het Tweede Vaticaans Concilie volgde, maar er was meer aan de hand. In de liturgische ontwikkeling van de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw was er een ander verstaan van de Eucharistie gegroeid. Een van de elementen was dat de Eucharistie eerder gezien moest worden als een viering van het volk van God en minder als een kostbaar iets dat aanbeden moest worden. De klemtoon kwam ook meer te liggen, en terecht, zoals priester Poppe het vaak zei, op het feit dat de Eucharistie nodig was als voedsel voor het volk van God. Het geconsacreerde brood dient in de eerste plaats genuttigd te worden. In de Eucharistie primeerde voortaan het maaltijdkarakter. Jezus maakt het brood en de wijn tot zijn lichaam en bloed om het te nuttigen. De aandacht werd verlegd van Christus, verborgen in de heilige hostie, naar de dienende Christus die brood wordt om te eten en die zich daardoor precies openbaart in dit sacrament. De vraag werd in die jaren scherp gesteld. Als Jezus zo duidelijk en helder heeft gezegd: neemt en eet, dit is mijn lichaam, wat moeten we dan met al die devoties als lof, altijd durende aanbidding, processie, etc., etc.? Passen deze devoties dan eigenlijk wel in dit sacramentele kader? Verduisteren we daardoor niet eerder de Eucharistie dan dat we haar verhelderen? Is dat niet in strijd met de manier waarop Jezus in de Eucharistie aanwezig wil zijn, namelijk als brood om gegeten te worden, dienstbaar en zeker niet om gediend te worden? Dat is een zeer vluchtige en zeer schematische schets van de problematiek van de jaren 50 en 60 die in sommige middens nog altijd doorwerkt. Er heerste, en er heerst bij sommigen nog steeds, een onbehagelijk gevoel ten overstaan van de verering van de Eucharistie. Het komt soms tot uiting in het feit dat men zich in bepaalde kerken geen raad meer weet met het tabernakel. Waar zullen we dat nog een plaats geven in onze kerk? Ik zag in een abdij dat het tabernakel niet enkel weg werd genomen uit het koor of zelfs uit de omgeving daarvan, maar dat het achteraan in een verloren hoek van het gebouw werd geplaatst. Ik zag op sommige plaatsen dat de presidentiële zetel van de voorganger voor het tabernakel geplaatst werd. De voorganger nam dan plaats met zijn rug naar het tabernakel, alsof daar niets of niemand aanwezig was. Er zijn uiteraard ook goede realisaties om het sacrament een nieuw plaats te geven. Ik denk aan een andere abdij waar een discreet spel van licht en kleur aangeeft dat het de Heer is die daar woont. Dat onbehagen in bepaalde kringen in verband met de eucharistie komt niet enkel voort uit veranderende woorden en vormen. Het is onderdeel van een cultuur, van een denkwereld, die evolueerde van scholastiek naar rationaliteit, zeker in de westerse wereld.
0: Dank u wel voor het luisteren. Een vuur dat oplaait van Eduard Janssens heeft als ondertitel Priester Poppe en de Eucharistie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar lessen van de heilige Franciscus. Aan de hand van eenvoudige en ontroerende verhalen uit het leven van Franciscus van Assisi verdiepen wij ons in zijn spiritualiteit. Broeder Jan ter Maat leest een verhaal voor en nodigt ons uit stil te staan bij de betekenis ervan voor ons eigen dagelijks leven.
1: Beste luisteraar, vrede en alle goeds gewenst. Vandaag lezen we het 19e verhaal uit de Fioretti, de verhalen over Sint Franciscus. Tot lof van Jezus Christus. Amen. Hoe de priester van Rieti, in wiens huis Sint Franciscus aan het bidden was, de druiven van zijn wijngaard geplukt en geroofd zag door de vele mensen die naar de heilige toekwamen, en hoe hij toen, zoals Sint Franciscus hem beloofd had, op wonderlijke wijze meer wijn oogstte dan ooit, en hoe God aan Sint Franciscus openbaarde dat hij na zijn dood naar het paradijs zou gaan. Toen Franciscus ernstige last had van zijn ogen, werd hem door kardinaal Ugolinus, die beschermheer van de orde was en Franciscus een zeer warm hart toedroeg, in een brief aangeraden om naar Rieti te komen, omdat daar uitstekende oogartsen waren. Nadat hij de brief van de kardinaal ontvangen had, ging Franciscus eerst naar San Damiano om Christus toegewijde bruid Clara enige vertroosting te bieden en wilde hij daarna doorreizen naar de kardinaal. Maar eenmaal aangekomen kreeg Franciscus 's nachts zo'n last van zijn ogen dat hij niets meer kon zien. En omdat hij onmogelijk kon vertrekken, maakte Clara voor hem een hut van wilgentenen, waarin hij beter zou kunnen rusten. Maar door de pijn aan zijn ogen en ook door de vele muizen die hem vreselijk hinderden, kon Franciscus overdag nog 's nachts rust vinden. Terwijl hij enkele dagen die pijn en kwelling onderging, kwam hij al peinzend tot het inzicht dat dit een straf van God moest zijn, vanwege zijn zonden. En hij begon God hiervoor met heel zijn hart en met zijn mond te danken, en riep met luide stem uit: Mijn Heer, dit en nog veel erger heb ik verdiend. Mijn Heer Jezus Christus, goede herder, die ons zondaars en onwaardigen barmhartig is, met velerlei lichamelijke kwalen en angsten, schenk mij, uw schaap, de genade en kracht om u door geen enkele ziekte of angst of pijn te verlaten. Na dit gebed, hoorde hij een stem uit de hemel die zei: Antwoord mij, Franciscus. Stel dat de hele aarde van goud was en dat in alle zeeën, rivieren en bronnen balsem stroomde en alle bergen, heuvels en rotsen van edelsteen waren. En stel dat je een schat zou vinden die nog meer waard was dan deze dingen, zoveel als goud meer waard is dan aarde, balsem dan water en edelsteen dan bergen en rotsen, en dat jou vanwege deze ziekte die waardevolle schat geschonken werd, zou je dan niet heel tevreden en blij moeten zijn? Franciscus antwoordde: Heer, ik ben een zo kostbare schat niet waardig. En de stem van God sprak: Verheug je, Franciscus, want die schat is het eeuwige leven dat ik je in het vooruitzicht stel en je nu al toezeg. En deze ziekte en bezoeking zijn een onderpand van die hemelse schat. Uiterst gelukkig met deze belofte van zaligheid riep Franciscus zijn gezel en zei: laten we naar de kardinaal gaan. En nadat hij eerst Clara met heilige woorden vertroost had en nederig afscheid van haar had genomen, ging hij op weg naar Rieti. Toen hij Rieti naderde, kwamen hem zoveel mensen tegemoet dat hij de stad niet binnen wilde gaan, maar uitweek naar een kerk daar ongeveer 2 mijl vandaan. Maar zodra de mensen hoorden dat hij in die kerk verbleef, trokken ze er in grote getale heen om hem te zien, met als gevolg dat de wijngaard van de kerk geheel verwoest werd en alle druiven eruit werden geplukt. De priester had hier veel verdriet van en diep in zijn hart betreurde hij het dat hij Franciscus in zijn huis had opgenomen. De gedachte van de priester werd door God aan Franciscus geopenbaard, waarna deze hem bij zich riep en vroeg: dierbare vader, hoeveel vaten wijn levert deze wijngaardje per jaar op, wanneer de oogst op zijn best is? De priester antwoordde dat de beste oogst 12 vaten bedroeg. Daarop zei Franciscus: ik vraag je, vader, om mijn verblijf hier enige dagen geduldig te verdragen, omdat ik hier veel rust kan vinden en om uit liefde voor God en voor zijn kleine armen te dulden dat de mensen druiven uit je wijngaard plukken. Dan beloof ik je namens mijn Heer Jezus Christus dat je dit jaar 20 vaten zult oogsten. Franciscus wilde daar graag blijven, omdat hij zag dat hij talrijke zielen oogste onder de mensen die er kwamen en die veelal dronken van hemelse liefde weer vertrokken en zich van de wereld afkeerden. De priester vertrouwde op de belofte van Franciscus en stelde zijn wijngaard open voor iedereen die de heilige kwam opzoeken. En het wonder geschiedde. De wijngaard werd zo vertrapt en leeggeplukt dat er niet meer dan enkele magere trosjes over waren. Maar toen het tijd was om te oogsten, plukte de priester die paar trosjes, deed ze in de kuip en perste ze. En zoals Franciscus had beloofd, oogste hij 20 vaten uitstekende wijn. Dit wonder geeft duidelijk aan dat zoals de van zijn druiven beroofde wijngaard dankzij de verdiensten van Franciscus overvloedig wijn had opgebracht, zo ook het christenvolk dat door de zonde weinig vruchtbaar is in deugd, dankzij de verdiensten en de leer van Franciscus dikwijls een rijke en goede oogst aan boetvaardigheid oplevert. Tot lof van Christus. Amen. Deze week een lang verhaal uit de Fioretti, de verhalen over Sint Franciscus. En in dit verhaal ontdekken we een aantal thema's, 2 thema's die eigenlijk met elkaar samenhangen. In het eerste thema horen we over Franciscus' pijn en kwelling, die hij ervaart als straf voor zijn zonden. En zo'n straf voor zijn zonde is voor Franciscus niet iets negatiefs, niet per se iets negatiefs. Hij ziet het ook als kans om je trouw aan God te laten zien. Pijn en kwelling kunnen je soms afkeren van God. Maar Franciscus geeft aan, juist door de pijn en de kwelling kan ik laten zien dat ik trouw wil zijn aan God. En dat is een teken van bekering. En God beantwoordt die beweging van bekering van Franciscus. God stelt Franciscus, God stelt de lijdenden een waardevolle schat in het vooruitzicht. Dat horen we ook in de zaligsprekingen in het evangelie. Zalig de lijdenden, want zij zullen het eeuwig leven verwerven. En dit eerste thema van de zonde, de pijn en de kwelling die daarop volgen en de kans om trouw te zijn aan God hangt samen met het tweede thema uit dit verhaal. In het tweede thema horen we over de verwoeste wijngaard die een overvloedige opbrengst heeft. Soms zie je helemaal niets van God en kan eigenlijk alleen het onmogelijke gebeuren om het tij in je leven ten goede te keren. We mogen erop vertrouwen dat dat wonder gebeurt, dat God de gever van alle goeds is. Misschien is het goed om de komende dagen eens terug te kijken welke onmogelijkheden bleken toch mogelijk te zijn. En hoe werken deze wonderen, deze wondertjes, door in jouw leven? Bidden we samen Franciscus' gebed voor het kruis. Hoogste, roemrijke God, verlicht de duisternis van mijn hart en geef mij het ware geloof, de gegronde hoop en de onverdeelde liefde, het aanvoelen en de kennis, Heer, om uw heilige en waarachtige opdracht te kunnen uitvoeren. Amen.
0: U luisterde naar Lessen van de Heilige Franciscus met broeder Jan Termaat.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing. Uit de tweede brief aan de christenen van Korinthe. Het komende bezoek van de apostel tot verbetering van de Korintiërs. Broeders en zusters, ik, Paulus, sta klaar om voor de derde keer naar u toe te komen. En ik zal u niet tot last zijn. Het gaat mij niet om uw geld, maar om uzelf. Ouders moeten zorgen voor hun kinderen, niet de kinderen voor hun ouders. Wat mij betreft, gaarne wil ik voor u alles uitgeven wat ik heb en mijzelf erbij. Krijg ik voor mijn gulle liefde zo'n zuinige wederliefde? Goed, zegt gij, hij is ons niet persoonlijk tot last geweest, maar sluw als hij is, heeft hij ons met slinkse middelen beetgenomen. Heb ik u dan uitgebuit door middel van mijn afgezanten? Het is waar. Ik heb Titus gevraagd te gaan en die andere broeder met hem meegestuurd. Heeft Titus zich soms op uw kosten bevoordeeld? Hebben wij niet allen in dezelfde geest gehandeld en dezelfde koers gevolgd? Gij hebt natuurlijk al lang de indruk dat wij bezig zijn onszelf bij u te verdedigen. Maar wij spreken voor het aanschijn van God en in vereniging met Christus. En alles, dierbare vrienden, is ook bedoeld voor uw bestwil. Want ik vrees dat ik u bij mijn komst misschien niet zo zal aantreffen als ik u zou wensen aan te treffen, en dat gij in mij een ander aantreft dan gij zoudt wensen. Ik vrees voor twist, naijver, opvliegendheid, ruzie, laster, achterklap, verwaandheid, wanordelijkheid. Ik vrees dat mijn God mij opnieuw zal vernederen als ik bij u ben en dat ik zal moeten treuren om velen die al lang in zonde leven en nog steeds geen berouw tonen over de onzedelijkheid, hoererij en losbandigheid die zij bedreven hebben. Dit is de derde keer dat ik tot u kom. Op het woord van twee of drie getuigen krijgt iedere zaak haar beslag. Hen die gezondigd hebben en ook alle anderen heb ik reeds gewaarschuwd bij mijn tweede bezoek. En ik waarschuw hen nu opnieuw voor ik er ben. Als ik weer kom, zal ik niemand sparen. Gij verlangt immers het bewijs dat Christus spreekt door mij? Wel nu, hij is niet zwak. Hij toont zijn kracht onder u. Al werd hij in zwakheid gekruisigd, hij leeft thans door Gods kracht. En al zijn wij zwak zoals hij het was, toch zult gij ervaren dat wij met hem leven door Gods kracht. Onderzoekt en toetst uzelf. Staat gij in het geloof? Gij kunt toch van uzelf getuigen dat Jezus Christus in u is? Zo niet, dan hebt gij de proef niet doorstaan. Ik hoop dat gij zult inzien dat wij de proef hebben doorstaan. Wij bidden God dat gij geen kwaad doet. Niet om te bewijzen dat wij succes hebben, maar om te bereiken dat gij het goede doet. Dan mogen wij wel mislukken. Want tegen de waarheid vermogen wij niets. Die kunnen wij slecht steunen. Wij willen gaarne zwak zijn als gij sterk zijt. Onze enige wens is dat alles goed gaat met u. Daarom schrijf ik u dit alles, terwijl ik nog afwezig ben. Dan hoef ik, eenmaal bij u, niet met gestrengheid op te treden, krachtens de volmacht die de Heer mij heeft gegeven, niet om af te breken, maar om op te bouwen. En nu, broeders en zusters, vaarwel. Laat alles weer goed komen. Neemt mijn vermaning ter harte. Weest eensgezind, bewaart de vrede. En de God van liefde en vrede zal met u zijn. Groet elkander met de heilige kus. U groeten al de heiligen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Tweede lezing. Uit de brief van de heilige martelaar Ignatius, bisschop van Antiochië, aan Polycarpus. Alles moet ter ere van God geschieden. Laat u niet in met beroepen die men niet met goed fatsoen kan uitoefenen, maar neem er in het openbaar stelling tegen.
Zeg aan mijn zusters dat zij de Heer moeten beminnen en hun echtgenoten lichamelijk en geestelijk tevreden moeten stellen. Vermaan zo ook mijn broeders in de naam van Jezus Christus hun vrouwen lief te hebben, zoals de Heer dat doet met de kerk. Als iemand in onthouding kan leven om het vlees van de Heer te eren, dan mag hij zich niet hierop beroemen. Indien hij dit toch doet, gaat hij verloren. En indien hij zich hoger dan de bisschop acht, is dat zijn ondergang. Het is passend dat man en vrouw die gaan trouwen, hun echtverbintenis aangaan met instemming van de bisschop, opdat zij huwen in de Heer en niet uit begeerte. Alles moet ter ere van God geschieden. Tot uw gelovigen zeg ik, schenkt aandacht aan de bisschop, opdat God op zijn beurt aandacht schenkt aan u. Ik bied mijn leven aan ter wille van hen die zich laten leiden door de bisschop, de priesters en diakens. Met hen hoop ik aan God deel te hebben. Of gij nu zwoegt of strijdt, op weg gaat, leidt, rust of opstaat, doet alles samen als Gods beheerders, als zijn medewerkers en dienaars. Stelt hem tevreden, in wiens dienst gij strijdt en van wie gij ook uw loon ontvangt. Laat niemand van u blijken deserteur te zijn. Uw doopsel moet uw schild zijn, het geloof uw wapenrusting. Op uw rekening moeten uw werken staan. Dan zult ge recht hebben op een tegoed. Wees dan langmoedig en verdraagzaam jegens elkaar, zoals God het jegens u is. Moge ik voortdurend mijn vreugde vinden in u. Aangezien ik vernomen heb dat de kerk van Antiochië in Syrië, dankzij uw gebed, vrede geniet, heb ik ook meer vertrouwen gekregen. Ik ben zeker van God als ik hem door lijden moet bereiken om eens bij de verrijzenis uw leerling te blijken. Godzalige Polycarpus, gij behoort een vergadering bijeen te roepen die God welgevallig is, om iemand aan te stellen die in uw ogen zeer geliefd en ijverig is en Gods koerier genoemd kan worden. Vaardig hem af naar Syrië, om van uw werkdadige liefde ter ere van God een roemvol getuigenis af te leggen. Een christen beschikt niet over zichzelf, maar staat geheel ter beschikking van God. Als gij iets tot stand hebt gebracht, dan is dit het werk van God en van u samen. Op grond van de genade geloof ik dat gij bereid zijt steeds het goede te doen in Gods oog. Overtuigd van

0: steeds het goede te doen in Gods oog. Overtuigd van uw grote ijver voor de waarheid, heb ik mij beperkt tot deze korte aansporing. Omdat ik plotseling van Troas moet afvaren naar Neapolis, want zo wil God het, heb ik niet aan alle kerken kunnen schrijven. Daarom zult gij, als iemand die Gods bedoelingen kent, aan de betreffende kerken schrijven hetzelfde te doen. Sommigen kunnen boden te voet zenden, anderen kunnen brieven sturen door middel van uw afgevaardigden. Zo zult ge om een onvergankelijk werk verheerlijkt worden, want dat verdient ge. Moge het u allen altijd goed gaan, dat wens ik u toe, in onze Heer Jezus Christus. Blijf door hem in God verbonden en onder Gods toezicht. Vaarwel in de Heer.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Je luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen wij het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op zaterdag in de 8e week van het oneven jaar leidt de kerk de Eucharistie in met een tekst uit de Handelingen van de Apostelen. De leerlingen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Maria op zaterdag. De ingang naar de zondag, naar de dag van de Heer, als een ingang naar Jezus. Maria staat aan onze kant. Door haar komen wij gemakkelijker bij Jezus, door Maria naar Jezus. Van de andere kant staat ze heel erg ver van ons af. Zij de onbevlekte, wij met zonde beladen. Zondig tot in de wortel. Zij is gevrijwaard van de zonde van Adam. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. In die tijd kwam Jezus met zijn leerlingen in Jeruzalem. Terwijl hij rondwandelde op het tempelplein, traden de hoge priesters, schriftgeleerden en oudsten op hem toe en vroegen hem: welke bevoegdheid hebt gij om dit alles te doen? En wie heeft u die bevoegdheid dan daartoe gegeven? Jezus antwoordde: ik zal u één enkele vraag stellen, en als gij mij daar antwoord op geeft, zal ik u op mijn beurt zeggen, krachtens welke bevoegdheid ik dit alles doe. Het doopsel van Johannes, kwam dat van de hemel of van de mensen? Geef mij daar een antwoord op. Zij beraadslaagden onder elkaar: als we zeggen van de hemel, dan zal hij antwoorden: waarom hebt gij hem dan geen geloof geschonken? Maar zeggen we van de mensen? Ze waren bang voor het volk, want iedereen hield Johannes voor een profeet. Ze gaven dus Jezus ten antwoord: we weten het niet. Toen zei Jezus tot hen: dan zeg ik u evenmin, krachtens welke bevoegdheid ik zo handel. Beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Zoals de wijsheidsleraar van het Oude Testament, Jezus Sirach, die in de eerste lezing aan bod komt, het zelf heeft onderricht: ga niet zwerven, keer je naar binnen. Met zijn eigen woorden: het is niet ver te zoeken, en zelf heb ik daar veel rust gevonden. En ook onze wijsheidsleraar Jezus van het Nieuwe Testament leert het ons: komt allen tot mij en ik zal u rust en verlichting schenken. Laat je geest dus rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats waar u gaat bidden, even blijven staan, de blik omhoog, zijn aanschijn zien, zien hoe zijn ogen met genegenheid op u blijven rusten. Een gebaar maken van eerbied, u klein maken voor hem, om zo des te beter te kunnen ontvangen. De houding van het gebed aannemen en in die houding de genade vragen, dat zoals u nu bent, zo heel uw leven mag zijn. Dat al uw bedoelingen, uw daden, uw werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn, in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis. Jezus stelt een profetisch gebaar, een profetische tekenhandeling. Hij gooide de tafels van de geldwisselaars omver, joegen de dieren eruit en verbood zelfs iets over het tempelplein te dragen. Toen de fariseeën en schriftgeleerden dat zagen, vroegen ze: waar haalt u die bevoegdheid vandaan om zo op te treden? Welke vruchten mist Jezus in de tempel? Wat Jezus mist, is het gebed. Hij zegt: mijn huis is een huis van gebed, maar gij hebt er een rovershol van gemaakt. De woorden nemen voor wat ze zijn. Zonder je gebed is je leven een roversol.
dan heb je de dingen die van God zijn, jezelf toegeëigend. Zonder God ben je een dief. Zonder gebed leef je je leventje alsof je van jezelf bent, terwijl je van God bent. De plaats zien waar dit gebeurde, in Jeruzalem in de tempel, en op dit moment, nu ik bid, in de tempel van mijn eigen hart, waar ik geneigd ben mijzelf toe te eigenen, terwijl ik van hem ben, kind van God. Vragen om een innerlijke kennis en kennis van het hart, dat we Jezus met ons hart mogen leren kennen, om hem zo meer te kunnen beminnen en hem van meer nabij te volgen. De overweging. Wie heeft u de bevoegdheid gegeven? Jezus antwoordde, ik zal u één enkele vraag stellen. Het lijkt menselijk slim om een tegenvraag te stellen, maar het is goddelijk wijs. Want het is niet zomaar een tegenvraag, deze vraag over het doopsel van Johannes, of die van de aarde is of van de hemel. De vraag namelijk of hij door God is aangesteld of door de mensen, of hij zichzelf heeft opgeworpen als profeet of door God is aangesteld. Want als ze niet openstaan voor de goddelijke zending van Jezus voorloper, dat van de hemel is, zouden ze dan wel openstaan voor het antwoord van hem die Johannes heeft aangewezen? Ook hij is van de hemel. Jezus is een wijsheidsleraar en zij zochten de wijsheid. Het boek Ecclesiasticus, waaruit de laatste dagen de lezingen werden genomen, is voortgekomen uit het milieu van de wijsheid. De wijsheid van die tijd dan. Het is met een woord ontleend aan onze eigen tijd, levenskunst. Het is niet alleen maar theorie, spreuken, het gaat om het doen, het handelen. Het handelen waarvan die spreuken een neerslag zijn. Hoe leerde men dat doen? Door te doen wat deze wijsheidsleraar van het boek Ecclesiasticus, Jezus ben Sirach, Jezus de zoon van Sirach, deed. Hij ging op reis naar de centra van de levenskunst, waar de elite van het volk en die ook van andere volken op zoek waren naar een hoger bewustzijn, waar ze gevormd werden in wellevendheid, regels van levenskunst, een soort chique, degelijke, dure kostschool. Ze hadden namelijk ontdekt dat er manieren van leven waren, manieren om de geest te ontplooien, waardoor het mens zijn veel beter tot zijn recht kwam. En zo hadden zich centra gevormd waar men die wijsheid kon opdoen en waar men zich in die wijsheid kon laten vormen. En die centra werden bezocht door wijsheidsleraren uit allerlei landen en deze wisselden dan hun bevindingen uit, legden verzamelingen van spreuken aan en gaven die dan door aan anderen, zoals dat ook later gebeurd is onder de monniken. Die hadden ook zo hun wijsheidservaring, hun levenservaring. En die legden ze neer in spreuken. En die spreuken werden verzameld. En aan de hand van die spreuken konden dan anderen het monnikenleven zelf ook inoefenen. En tenslotte kwam er zoiets als een regel, een levensregel. Een regelregel van Benedictus en van Basilius. En later van zoveel anderen, Dominicus, Franciscus, de Karmel, Ignatius. Het zijn even zoveel wijzen om op een concrete manier het evangelie van Jezus Christus, onze Heer, hand en voet te geven in het leven van elke dag. Zo'n wijsheidsleraar was dus Jezus ben Sirach, die het boek Ecclesiasticus op zijn naam heeft staan. Onze vraag is nu, moeten wij dan doen zoals hij? Zwerven? Studeren? Nee, zegt Jezus Sirach zelf, toen ik nog jong was, voordat ik ging zwerven, zocht ik openlijk wijsheid in mijn gebed. Je hoeft dus niet te zwerven, je hoeft dus niet te studeren. Je moet in het gebed erom vragen. Met zijn woorden, staande voor de tempel, vroeg ik erom en tot het laatste
zal ik haar zoeken. Van mijn jeugd af volgde ik haar spoor. En als ik maar even luisterde, leerde ik van haar en verwierf ik veel kennis. Sirach 51, 13 en volgende. En wij nu? Wij hebben ook een wijsheidsleraar, meerdere wijsheidsleraren, bij wie we alles kunnen vinden. We hebben Maria, de zetel der wijsheid, Sedes Sapientiae. En we hebben Jezus, die zich in het evangelie ook opstelt soms als een wijsheidsleraar. Bijvoorbeeld toen hij de woorden sprak, komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders. Dus niet het juk dat de fariseeën hun leerlingen oplegden, maar mijn juk leert van mij. En wat moeten we nu leren van hem? Niet bepaalde wijsheidsspreuken, bepaalde gedragingen, maar een mentaliteit, een innerlijke gesteltenis, een levenshouding. Leert van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En dat nooit los van Jezus. Maar zijn zachtmoedigheid, zijn nederigheid. Dan zul je rust vinden voor je ziel. En dan hoef je ook niet te zwerven. Je zult rust vinden voor je ziel, want je hebt gevonden in het gebed wat je zocht, waarop ook de diepste hunkering van je hart is aangelegd. Zachtmoedig en nederig. Maar hij handelde wel met volmacht. Zoals hij daar in de tempel te werk is gegaan. Hij gooide de tafels van de geldwisselaars om, joeg de dieren eruit en verbood zelfs iets over het tempelplein te dragen. Toen de fariseeën en schriftgeleerden dat zagen, vroegen ze, waar haalt u de bevoegdheid vandaan om zo op te treden? Wij van onze kant vinden dat Jezus daar het volste recht toe heeft. Hij is immers de leraar, de profeet, hij is de Messias. En natuurlijk heeft hij er recht toe. Maar wat nu als hij datzelfde ook doet in ons eigen hart? Waar ook soms heel wat gemarchandeerd wordt met het goede geweten, een handeltje gedreven. Wat als hij de verborgen eigenliefde blootlegt, onverbiddelijk mezelf laat zien in mijn armzaligheid? Zeg ik dan ook niet een beetje korzelig, laat me met rust, waar haalt u die bevoegdheid vandaan? Er vindt in ons hart, de tempel van de Heilige Geest eigenlijk, een voortdurende tempelreiniging plaats. Bijvoorbeeld, we haasten ons met ons werk klaar te komen. Dan zegt hij dat je moet verzaken aan zo'n al te natuurlijke bedrijvigheid die alleen maar onrust en verstrooiingen in de ziel brengt. Of wij maken een fout. Of, wat soms ook kan voorkomen, we weten ons een en al fout. Dan mogen we ook daarin niet vastzitten aan onszelf, maar moeten wij alles van Gods barmhartige liefde verwachten. En niets van onszelf. We moeten geen lasten dragen, staat er over het tempelplein. Maar ook moeten wij niet de last van onze zonden, van ons eigen hart, gaan sjouwen. Hij heeft die gedragen. Lam Gods, dat wegdraagt de zonden van de wereld. Of wij stoten op onze grenzen, op ons onvermogen. En dan zegt hij, je moet dat in alle deemoed, zachtheid en nederigheid aannemen. Je kunt je niet zomaar ineens veranderen. Maar de verandering die hij, onze wijsheidsleraar, van ons vraagt is, alles aan te nemen in zijn gesteltenis, zachtmoedig en nederig. En zo is Jezus de hele dag bezig ons te onderrichten met zijn wijsheid. We hebben geen andere leraar nodig. En we kunnen bij geen andere leraar rust en verlichting schenken.
Van al die gewone en minder gewone gebeurtenissen mogen wij zeggen dat hij er op goddelijke wijze in werkzaam is. Aan het eind vertragend bidden door gesprekjes te voeren. Dat ik weer terugkom op het spoor van het begin, toen ik mijn geest liet rusten bij hem. En geen monoloog houden met mezelf, maar liever met de leerlingen, met Jezus, met de Vader, met Maria. De leerlingen die Jezus zo hebben bezig gezien, en toen zij hun hart hebben vastgehouden, en naar de hand in zijn gebaar een teken hebben gezien van zijn totale zelfgave. Zijn leerlingen herinnerden zich dat er geschreven staat: de ijver voor uw huis zal mij verteren. Johannes 2, 17. Verteren? Anderen verteren? Met een verterende ijver? Nee, nee. Zichzelf verteren in een liefde tot het uiterste. Want daarop zou dat die tempelreiniging gaan uitlopen. En dan dus een ontmoeting hebben met Jezus, met weinig of geen woorden, van hart tot hart, je wijsheidsleraar voor het leven. En dan met de Vader, die Jezus van de dood tot het nieuwe leven heeft opgewekt en ons met hem heeft opgewekt. En sluiten met een Onze Vader.

Goedendag, welkom bij Musica Sacra. Ik ben broeder Joachim Oude Vrielink en in deze aflevering zullen wij ons richten op de Gregoriaanse gezangen voor de Heilige Drie-eenheid en voor Sacramentsdag. Het hoogfeest van de Heilige Drievuldigheid gaf een nieuw soort manier van vieren aan de katholieke kerk. Het feest van de Heilige Drievuldigheid viert namelijk geen heilige en ook geen bepaalde Bijbelse gebeurtenis. Het feest van de Heilige Drie-eenheid gaat over het concept van de Allerhoogste. Eén God die wij op drie manieren kennen, namelijk Vader, Zoon en Heilige Geest. We luisteren eerst naar de introïtes voor het hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid. Benedicta sit Sancta Trinitas.